0: kent. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Na 120 minuten was het 1-1. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, was teleurgesteld.
4: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kicks away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: En in Parijs zijn na de overwinning van PSG rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk, er werden auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Over het hele land zijn al minstens 326 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: C'est si bon.
3: Lotto zoekt eigenaars.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Nama trad de Sambre buiten haar oevers. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Zo ernstig was de toestand. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Kort na middernacht had de brandweer al meer dan 100 interventies gedaan en er moesten er nog 300 worden afgehandeld. In Saint-Brieuc werd een groot evenement afgelast, een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon.

0: Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in één uur tijd. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Na 2 jaar voorbereiden op de wedstrijd kan hij het nog niet goed geloven, zegt hij.
1: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
0: Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Ko. Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals. Dat is een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen van Arsenal. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard kwam vroeg op voorsprong, maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd de titel beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works Pro Time, de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de disqualificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren daarna werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works Pro Time zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het team lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar, zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door die lichtere fiets. En dan nog eens weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui, later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
4: Ah, super. Allee.
3: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
4: Ah, dan is het gewoon.
3: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
4: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
3: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter regen per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
2: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
3: First prize, Ettore Pagano.

0: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
1: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
2: Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft er een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten er boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen tot 9000 beestjes per hectare, terwijl al van een muizenplaag gesproken wordt als er 800 stuks per hectare geteld worden. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten. Dat is de categorie onder de bridgergewichten. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. Ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij Luik.

Ik kijk naar het raam, het is alweer een jaar. Ik blijf nog even staan.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Paris Saint-Germain heeft de finale van de Champions League voetbal gewonnen. Het klopte Arsenal na strafschoppen. In Parijs zijn na die finale rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. 7 agenten raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn al 416 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombreffe werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten de boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch.

0: Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen. Tot 9000 beestjes per hectare. Terwijl er al van een plaag gesproken wordt als er 800 muizen per hectare geteld worden. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. En ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Radio 1.
1: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
3: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-outs away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
2: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en eentje is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
4: First prize, Ettore Pagano.
5: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
2: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het

0: Boksen heeft een Belgen wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridgergewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. De Italiaan Ettore Pagano won. Hij bereidde zich 2 jaar voor op de wedstrijd die dit jaar in het teken stond van de cello. En het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweermensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het oosten is er nog kans op een regen- of een onweersbui vanmorgen. Daarna overal droog, maar bewolkt bij nog 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

uit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: And I'm just standing there. I can't say a word. 'Cause everything is just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. The world feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they open.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Geen evidente overwinning. Het was moeilijk om ruimte te vinden, zei de coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, achteraf.
5: Pour nous a été compliqué, spécialement les premiers mi-temps. On a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxième mi-temps, qui a été incroyable, a été très dur. On est très content, c'est le moment de faire la fête.
4: De finale werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren, maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld, 7 agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
6: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
4: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regen. Regelmatig een regenbui, daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur.
4: Goedemorgen, het is iets

0: De nieuwste van de mens, Nederland. De Colombianen trekken vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Ze gaan op zoek naar een opvolger voor huidig president Gustavo Petro. Goedemorgen, Robert-Jan Friele.
1: Goedemorgen.
0: Journalist bij de Volkskrant. U werkte jarenlang als correspondent in Colombia en Latijns-Amerika. En u schreef ook een boek over het land. Laten we eens kijken naar de kandidaten. De kandidaat van links en die van rechts. Wie zijn dat?
1: Op links, de opvolger dus eigenlijk van Gustavo Petro, staat Iván Cepeda. Hij vormt in zijn eentje zeg maar het linkse blok. Op rechts wordt het verdeeld in twee blokken. Paloma Valencia, eigenlijk zijn traditionele politica. Al heel lang in de Senaat, 12 jaar, kleindochter van een oud-president. En daarnaast heb je een moderne kandidaat die erg past bij deze tijd. Die heet Abelardo de la Espreya. Is een advocaat, is eigenlijk meer een merk dan een politicus. En die doet het heel goed de laatste weken in de peilingen.
0: Ja, die krijgt veel aandacht. Ze noemen hem ook wel de Colombiaanse Trump.
1: Ja, die vergelijking dringt zich enorm op. Hij noemt zichzelf overigens El Tigre, de tijger. Zo komt hij ook altijd op. Hij zegt dan altijd, ik ben de tijger en ik grom. Campagne heel veel op de sociale media. Niet zo heel veel inhoud. Veel one-liners, korte toespraken. Heel veel, ja, zeg maar, egolatrie. Wat we ook wel een beetje kennen van Trump. Hij noemt zelf Trump niet zoveel trouwens. Hij vergelijkt zich meer met Bukele, de autoritaire president van El Salvador.
0: Je zegt, hij doet het goed in de peilingen. Dat betekent dus dat hij het wellicht zal halen. Die kans is groot.
1: Ja, zoals het nu naar uitziet gaat Cepeda vandaag de eerste ronde winnen. En gaat Abelardo met hem mee naar de tweede ronde. Dat is vrijwel zeker. En dan is het daarna afwachten. De verdere peilingen, zeg maar, voor wat de tweede ronde zal brengen, wijst erop dat Cepeda dan misschien nipt van hem gaat winnen. Alleen ja, dat gaat nog met heel veel onzekerheid gepaard.
0: Ja, want als we even teruggaan in de tijd, 4 jaar geleden waren het verkiezingen met een, zeg maar, historisch resultaat, met een eerste linkse president. Nu, na 4 jaar, gaan ze daar dus de rekening maken. Wat staat er eigenlijk voor de Colombianen op het spel?
1: Dat ligt er maar heel erg aan welke Colombianen het vragen natuurlijk. Voor miljoenen Colombianen, dus voor heel veel Colombianen die arm tot heel arm zijn, staat op het spel dat zij de afgelopen 4 jaar het heel veel beter hebben gekregen. Zo is het minimumloon dit jaar bijvoorbeeld met 23% gestegen. Nou, dat is natuurlijk enorm. Daar profiteren relatief weinig mensen van, omdat grote delen van Colombia zeg maar zwart werken in de informele economie. Maar toch werkt dat enorm door. Dus voor hun is het leven echt veel beter geworden. En voor veel andere Colombianen die iets rechter zijn, misschien iets meer van de middenklasse zijn, iets hoger zitten, die kijken, zijn ook altijd erg bezig met hun veiligheid en met de economie. Nou ja, ondernemers hebben natuurlijk veel meer salaris moeten uitbetalen door de verhoging van het minimumloon. Vinden ze niet zo leuk. En de veiligheid, wat altijd op rechts een traditioneel thema is, nee. Nou, daar gaat het momenteel echt slecht mee in Colombia. Dus veiligheid en economie zijn de grote thema's.
0: Ja, je was zelf trouwens ook in Colombia de afgelopen weken. Leeft het daar erg, de verkiezingen? Zijn ze ermee bezig?
1: Enorm, enorm. Ja, nee, dat is in Colombia altijd groots en meeslepend. Overal borden, de hele tijd campagnebijeenkomsten, discussies, de media. Het gaat echt nergens anders over. Dat is overal te zien. Ik was ook in kleine dorpjes en daar hing die de la Espreya. Die heeft heel veel geld, want het is wel een miljonair om zijn eigen campagne te financieren. En overal zag je borden van hem, dat hij met zijn militaire groet op dat bord, zeg maar, de kiezers groet. Dus dat is enorm. Iedereen is ermee bezig.
0: Ja, en dit is dus nog maar de eerste ronde in juni. Komt er dan uiteraard die tweede ronde. Dankjewel, Robert-Jan Friele, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in Colombia.

0: Veel beter.
1: De ochtend.
0: Hip hip hoera, het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen viert zijn 120ste verjaardag en dus zet het vandaag uitzonderlijk de deuren open voor het grote publiek, want 120 jaar, dat is natuurlijk een mijlpaal. Dat zegt ook Nico van Aarde van het instituut.
2: We vieren 120 jaar wetenschappelijke vooruitgang dit jaar, maar ook veranderende perspectieven. We zijn oorspronkelijk opgericht als school voor tropenziekten in 1906, waar artsen werden opgeleid om naar de tropen te gaan, naar de kolonie. Dat is natuurlijk al lang niet meer aan de orde. En vandaag zijn wij een internationaal vermaarde onderzoeksinstelling die zich dan vooral richt op tropische en globale geneeskunde en volksgezondheid.
0: Ja, de meeste mensen kennen het Instituut voor Tropische Geneeskunde van de reisvaccins of advies voor verre bestemmingen. Maar achter de schermen gebeurt er nog zoveel meer. Wetenschappers onderzoeken er hoe ziektes zoals malaria, zoals ebola zich verspreiden. En ze werken ook aan nieuwe manieren om uitbraken sneller op te sporen.
2: De meeste mensen kennen ons van onze kliniek, waar je terecht kan met vragen over reisgeneeskunde als je op reis gaat vertrekken of terugkomt van op reis met een ziekte of een aandoening. Daarnaast ook HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen. Maar wat de meeste mensen niet weten, is dat we natuurlijk ook nog andere activiteiten uitvoeren. Eigenlijk bestaat onze werking uit 4 pijlers, als wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, medische dienstverlening en onze internationale samenwerking.
0: Ja, bezoekers kunnen straks een kijkje nemen in laboratoria die normaal gesloten blijven. Onderzoekers ontmoeten. Er zijn ook lezingen over ebola bijvoorbeeld, brandend actueel. Maar ook over muggen, over de opkomst van de tijgermug, zegt onderzoeker Wim van Bortel.
3: In de wereld zijn er ongeveer 3726 verschillende muggensoorten gekend. En soms kan de aanwezigheid van één muggensoort het verschil maken, zoals de tijgermug. De tijgermug die niet inheems is, die overdag steekt en zeer hinderlijk is en die ook een aantal virussen kan overdragen die onze muggen van hier niet kunnen overdragen. Zoals dengue, chikungunya en Zika. En daar zal het praatje over gaan.
0: En onderzoeker Van Bortel zal ook meer uitleg geven over de samenwerkingen van het instituut met andere landen.
3: Ik geef een overzicht van wat wij doen in België in termen van monitoring, in termen van controle, de studie in Wilrijk. En ik leg de link met wat wij ook doen in onze partnerlanden in het zuiden, in Kinshasa. Dus dit lijkt me wel interessant om een globaal beeld te krijgen van wat wij doen rond muggen, muggensurveillance en muggencontrole.
0: Ja, de open deurdag van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Vandaag dus van 10 tot 5 in Antwerpen. En het is gratis. Hier is James Blake.

0: Trying Times van James Blake. We gaan even naar Marokko.
1: De ochtend.
0: Daar is na 7 jaren van droogte afgelopen winter eindelijk veel regen gevallen. De graanboeren zagen het graag gebeuren. Hun oogst ziet er veelbelovend uit. Maar nu worden ze geconfronteerd met een nieuw probleem. Want door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen fel gestegen en dreigt de oogst dit jaar een stuk duurder uit te pakken dan normaal.
2: Na 7 magere jaren staan de graanvelden hier in de Shouya-regio weer vol. Het gewas is nu nog een beetje groen, maar over een aantal weken is het rijp voor de oogst. Graanboer Oussaïd is optimistisch. Hij vertelt dat er in deze regio, die bekend staat als de graanschuur van Marokko, een recordopbrengst wordt verwacht.
3: Exceptioneel.
2: Toch doemt er door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, een nieuw probleem op. Oussaïd legt uit dat de hoge dieselprijs er zeker voor gaat zorgen dat het oogsten hem meer geld gaat kosten dan in de voorgaande jaren. De literprijs van diesel is in Marokko sinds de sluiting van de straat van Hormuz met 30% gestegen. Dit heeft een direct effect op de huurprijzen van landbouwmachines. Bij een pompstation in de buurt van het dorpje Tiefeld treffen we boer Yassin. Hij heeft zojuist de tank van zijn gloednieuwe blauwe tractor bijgevuld. Hij vertelt dat hij zijn nieuwe tractor niet alleen gebruikt voor zijn eigen boerenbedrijf, maar ook te huur aanbiedt aan zijn collega's. Over de huurprijs kan onderhandeld worden. Hij beweert dat het wel meevalt met de prijsstijging. Maar volgens Oussaïd zijn er verhuurders die inmiddels al het dubbele vragen van de huurprijs van vorig jaar. Een extra kost die hij zich moeilijk kan veroorloven, omdat vrijwel alles wat er nodig is voor de oogst in prijs is gestegen. Oussaïd vertelt dat zelfs de zakken waar het graan in wordt opgeslagen duurder zijn geworden. Door een trend die in Marokko al langer gaande is, hebben boeren ook geen alternatief meer voor de machinale oogst. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren en een gebrek aan werk zijn de jongeren van de Shouya-regio massaal naar de steden getrokken. Hierdoor was er al een gebrek aan personeel. Nu er weer meer te oogsten valt, doet dit tekort extra pijn. Ondanks de tegenslagen heeft Oussaïd goede hoop dat hij op tijd kan beginnen met oogsten. Volgens hem is het vooral de vraag of hij iets over gaat houden aan dit ongekende graanseizoen. En wat Marokkanen uiteindelijk voor hun brood moeten gaan betalen.
0: Een mooi verslag is dat van correspondent Samira Jadir. Tijd voor Iels nu met I Like Birds.

0: Nutbush City Limits, de hoofdpunten van het nieuws komen er zo aan.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wat een volk. Die ene gast, 9 dagen nadat hem geopereerd is, komt hij naar hier en leert hij een hockey. Dat is toch waanzin.
1: Op VRT1 is Tom onder de indruk in Reizewaas terug naar Oekraïne. Op VRT Canvas in Un Prophète probeert de jonge Malik te overleven in de gevangenis. Of op VRT Max kan je het weekend afsluiten met de populaire comedyserie Hacks. Veel kijkplezier.
0: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
4: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. 7:30, dit zit in het nieuws vanochtend. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. De Franse club won uiteindelijk na strafschoppen. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets te licht is, volgens de wedstrijdjury. En het zware onweer van gisteren gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plekken stond het water 1,20 meter hoog. Het weer dan, op de meeste plekken is het op dit moment droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Helen Goedgebeur.

0: Marifroes Comoro.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Deze week delen we graag met jullie de blik van Björn, collega Björn Soenes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Analist van de wereldpolitiek. Deze week heb je jouw blik gericht op de wortels van de woede. Zo omschrijf je dat in jouw analyse online. Want eigenlijk zeg je, we zijn massaal malcontent met waar het met onze wereld naartoe gaat.
3: Wel, je moet onder een steen geleefd hebben om niet te zien dat woede over de wereld waait, denk ik. Maar we blijven dan vaak steken bij de vaststelling, zoals bij een dokter ook. Je bent ziek, maar wat dan? En hoe komt het dat we ziek zijn? Hoe komt het dat we woedend zijn? En ik lees veel en ik denk dat we in een tijdsgevricht leven dat we veel moeten lezen, omdat we het anders niet meer helemaal verstaan. En ik heb een ongelooflijk interessant boek gelezen, dat mij was aangeraden door iemand, het boek Verlies van Andreas Reckwitz. Het is een heel moeilijk boek, maar het is een super interessant boek over verlies en rouwcultuur. En waar komt het vandaan dat we zo ongelukkig zijn? En dan gaat het over inderdaad het dichtgaan van de fabrieken tijdens de globalisering en de deindustrialisatie. Maar het gaat niet alleen maar over het verliezen van iets materieels, maar vooral die tweede laag, de resonantie.
0: Ja.
3: Als jij komt werken, Helen, dan wil je ook weerklank vinden. Dan wil jij ook iets te betekenen hebben. Wil je gehoord worden? Wel, daar ontbreekt het aan bij heel veel mensen. Ze worden niet meer gehoord. Ze hebben geen connectie meer met de wereld. En daarom worden ze zo boos. En ze weten niet op wie ze boos moeten zijn. Moeten ze boos zijn, zoals hen soms wordt gezegd, op de migrant die zo gezegd hun werk afpakt, maar het blijkt dan eigenlijk de robot te zijn die hun werk afpakt. Maar ja, het is moeilijk om boos te zijn op een robot of op industrialisering of op de evoluties in de wereld. Dus mensen weten het niet meer, zien de wereld zeer snel veranderen, technologisch veranderen, ze zien sociale media en algoritmes die hun boosheid nog vergroten. En dan zitten we bij de boosheid die over de wereld waait vandaag.
0: Ja, en de manier waarop mensen dan boos zijn, schrijf je, dat is eigenlijk ook fundamenteel veranderd. Hoe dan?
3: Wel, vroeger had de boosheid, schrijf ik, een adres. En mensen wisten van, de fabriek gaat dicht. Wij protesteren tegen het dichtgaan van de fabriek. Nu, mensen, de werkloosheid is vrij laag in onze contrijen. In de VS eigenlijk ook. Maar toch is er een soort, ja, totale, bijna kernontevredenheid, omdat er een soort vereenzaming is in die maatschappij.
0: Mm-hmm.
3: En dat ze niet meer weten wat hen allemaal overkomt. De AI die komt, dat kan positief zijn, van dat helpt jou bij je research, dat helpt jou bij het schrijven van een brief als je vroeger niet in staat was om een goede brief te schrijven. Maar het kan ook je werk afnemen en het kan ook autonoom beslissen over jouw toekomst en het kan fabrieken dichtmaken.
0: Mm-hmm.
3: Dus die angst die mensen ervaren is minder concreet geworden. Het zijn zoveel factoren door elkaar heen dat we een soort verliescultuur ervaren. En wat hier heel belangrijk is, ik heb die nog meegemaakt, dat zijn de 30 glorieuze.
0: Ja.
3: De 30 glorierijke jaren, pakweg tussen 1946 na de oorlog en 1973 de eerste olieschok. Ik was 5 toen de eerste olieschok gebeurde. Maar mensen hadden toen allemaal een soort vooruitgangsgeloof. Ze geloofden altijd dat het beter zou worden.
0: Mm-hmm.
3: Dat er licht was aan het eind van de tunnel. En nu zitten we in een maatschappij waar de grote verwachtingen voorbij zijn, waar de vooruitgang er is, maar het niet gevoeld wordt als een optimistisch geloof in een betere wereld. Men denkt dat men achteruit gaat, men is bang voor de toekomst van de kinderen, de kleinkinderen, in wat voor wereld gaan ze leven. De klimaatopwarming is ook een vorm van verlies. De vergrijzing, ga ik nog een pensioen krijgen, ook een vorm van verlies. Dus al die dingen samen bezoedelen de hoofden van mensen en veroorzaken een politieke revolutie. En dat zie je. Hè. Op links zie je de mensen die zeggen, het kapitalisme moet herdacht worden, de ongelijkheid is te groot, die grote bedrijven moeten zwaarder belast worden. En op rechts zegt men, volg ons, volg de vlag. Hè, een soort nationalisme, simpele oplossingen over, in het verleden was het veel beter, vaak was het niet beter, maar er was alleen een geloof dat het beter kon. En dan zie je de Make America Great Again slogans opduiken om de mensen het gevoel te geven dat ze er weer bij horen. Ik ga nooit vergeten, Helen, dat ik op Trump rallies kwam en de mensen zeiden nooit, we komen eigenlijk niet om naar Trump te luisteren of wat hij te zeggen heeft, we komen hier om community te hebben.
0: Mm-hmm.
3: Om meer samenhorigheid te voelen wat ze verloren zijn.
0: Ja, dus ze weten daar dan wel op in te spelen, maar het is wel een, ik vind het een beetje een wrange conclusie of zo, het gevoel dat we niet meer zouden meetellen. Het voelt een beetje als doemdenken.
3: De mens kan altijd de dingen veranderen. En kijk, bijvoorbeeld, toen mensen zagen dat een fabriek dichtging, konden ze ander werk zoeken. Maar plots ging niet alleen de fabriek dicht, het café ging dicht, het buurthuis ging dicht, de lokale winkel ging dicht. En er kwam een nieuwe grote winkel op 20 kilometer afstand in de Walmart. Maar de mensen zeiden, waar is dat hier? Er is hier geen dorpscafé, er is hier geen communitygevoel. Dus een gevoel van vervreemding, dat kun je terugdraaien door te zeggen, we gaan opnieuw investeren op lokaal niveau. En men zegt vaak, wat is de oplossing voor veel problemen? Wel, lokalisme. Hè? Mensen dichterbij de politiek brengen, mensen dichterbij hun werk brengen. Niet om provincialistisch te worden, maar om het gevoel te krijgen dat ze er weer bij horen, dat ze deel uitmaken van een geheel.
0: Dus onze democratie kan hier enkele antwoorden op formuleren?
3: Absoluut, ja, want kijk, in Amerika is er een uitdrukking, all politics is local, en dat is helemaal waar. Soms, ook bij ons wordt soms gezegd, ah, die politicus trekt zich terug op het lokale niveau, alsof het een degradatie betreft. Eigenlijk zou het moeten gaan om een promotie, want op lokaal vlak kunnen mensen veel meer dingen voelen en de verandering voelen en het gevoel hebben betrokken te zijn. En daardoor kun je een samenleving heropbouwen. Want het is alleen maar met betrokken burgers dat burgers willen samenwerken en tegen de negatieve krachten ingaan. Dus het is toch nog positief.
0: Een bijzonder boeiende blik. Wie graag de volledige analyse leest, die is te vinden op vrtnieuws.be. Dankjewel, Björn Somers.
3: Met graag.

0: Hato van Commerce. Ben hier weg naar Genève misschien, meer bepaald naar het onderzoekscentrum CERN. Daar heeft de grootste en krachtigste deeltjesversneller ter wereld, de Large Hadron Collider, zeg ik dat zo goed? Ja, wel, die versneller die heeft binnenkort een nieuwe fysica-coördinator. En nu komt het, dat is voor het eerst een Belg en hij staat hier bij mij in de studio. Goedemorgen, Steven Lowet.
1: Goedemorgen.
0: Professor fysica aan de VUB. Proficiat.
1: Dank je wel.
0: Dat is een hele eer, hè?
1: Dat is een hele eer en een hele uitdaging.
0: Was u verrast toen de vraag kwam?
1: Dat komt niet uit de lucht vallen. Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met dit soort onderzoek. En binnen de organisatie waarin wij ons onderzoek doen, heb ik al verschillende functies gehad. En vorig jaar was ik er eigenlijk ook al een jaar met een beperktere opdracht. Dus dat komt niet uit de lucht vallen.
0: Nee, en zo zijn ze dan inderdaad bij u terechtgekomen. Maar het is toch wel straf dat ze aan een Belg denken?
1: België heeft een kleine bijdrage in ons experiment. Dat is het CMS-experiment. We hebben een 2,5-3% bijdrage. Maar wel al een bijdrage die sinds 1992, sinds de start van het experiment, heel continu daar is. En we hebben ook heel veel goede fysici. Mm-hmm. Onze opleidingen zijn heel sterk. En dus op die manier is het wel ergens logisch ook.
0: Ja, die deeltjesversneller. Hè. U moet het ons nog eens uitleggen. Wat onderzoeken jullie daar net mee?
1: Wij gaan kijken naar de kleinste bouwstenen van de natuur. En we proberen die steeds beter te begrijpen. En misschien te kijken of er over nieuwe dingen te ontdekken vallen die we tot nu toe nog niet kenden. Daarvoor botsen we heel veel protonen. Dat zijn de bouwstenen in ons lichaam, in alles wat wij hier zien, botsen wij op elkaar aan bijna lichtsnelheid en kijken wij naar wat er uitkomt uit die botsingen. Mm-hmm. Ja, en we begrijpen het ook heel goed eigenlijk. We hebben daar enorm heel goed begrip van, theoretisch, zowel als simulaties, als we proberen zelf na te bootsen in onze computers. We begrijpen dat bijzonder goed, maar af en toe zijn er nog dingen die meer begrip vereisen of hopelijk nieuwe ontdekkingen te doen.
0: Ja, dus het belang van dat onderzoek is eigenlijk niet te onderschatten. Het gaat inderdaad om die allerkleinste deeltjes. Het heeft bijna iets filosofisch.
1: Ja, het hele leuke is dat met het allerkleinste hebben we ook een connectie naar het allergrootste. Dus wat er gebeurt op dat allerkleinste niveau heeft een heel belangrijke verbinding met hoe het universum was vlak na het ontstaan. En dat heeft dan meteen de connectie naar de kosmologie, hoe het hele universum eruit ziet eigenlijk.
0: Want geef eens een voorbeeld, welke hele praktische toepassingen zijn daar dan al uit voortgekomen?
1: Het is natuurlijk fundamenteel onderzoek, dus wij doen het niet om de toepassingen, maar we gebruiken wel spitstechnologie op heel veel verschillende vlakken. Dat is dan van de detectoren waar we soms technologie moeten gebruiken die onder enorme stralingsdosissen moet kunnen werken, zoals in de ruimte. Of dat gaat over computing, waar we zeer grote computingclusters gebruiken en zeer geavanceerde AI. Maar in het verleden zijn er al een aantal toepassingen uitgekomen die misschien onverwacht waren, zoals aan het CERN is het internet eigenlijk gestart door de creatie van het World Wide Web.
0: Per ongeluk daar ontstaan, las ik. Dat is misschien wat kort door de bocht.
1: Ja, het is niet per ongeluk natuurlijk. De wetenschappers zochten naar een manier om heel efficiënt met elkaar te communiceren. Uh-huh. Via computers en ze zijn dan maar zelf beginnen bouwen.
0: Fantastisch. En u gaat dus daar gaan coördineren. Wat precies, wat moet u dan gaan doen?
1: Ja, dus we hebben er zijn verschillende experimenten. Ons experiment is het CMS-experiment. Het is een van de grootste wetenschappelijke samenwerkingen ter wereld. We zijn met meer dan 3000 uit meer dan 50 landen. En ik ga in bijzonder het deel van het werk coördineren dat te maken heeft met de fysica-analyse zelf. De operatie van de detector of het zorgen dat de computing werkt, dat zijn andere domeinen, maar het uiteindelijk waar alles samenkomt, dat is de analyse van de data. En daar ga ik de coördinatie opnemen van alles wat er eigenlijk gebeurt.
0: De deeltjesversneller wordt binnenkort trouwens ook vernieuwd. Daar krijgt u dan ook een bepaalde rol in?
1: Inderdaad, we zijn nu de laatste data aan het nemen van een 4-jarige run. En daarna gaan wij meer dan 3 jaar in shutdown. Maar dat betekent niet dat we niks doen. Er is een enorme activiteit bezig om de versneller, zowel als de experimenten, te upgraden. Dus te vernieuwen. Dus in 2030 gaan wij opnieuw van start. En daarvoor moet enorm veel voorbereid worden. Zelfs nu in onze labo's hier in België wereldwijd zijn we ook aan het bouwen aan nieuwe detectoren. Maar dus ook om die fysica tegen dan te kunnen doen, moet ook heel veel voorbereid worden op vlak van software of methodes, tools en zo verder.
0: U bent nu vertrokken voor een termijn van hoeveel jaar als coördinator?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar gaat u daar aan de slag. En wanneer bent u klaar om uw valiezen in te pakken en te vertrekken?
1: Dus deze zomer vertrek ik en ga ik daar ook gevestigd zijn. Maar eigenlijk nu, morgen al, begint mijn overlaptermijn. Dus er zijn 3 maanden waar ik nog samenloop met het huidige team. En dan ben ik echt vertrokken.
0: Een zeer boeiende periode die aanbreekt voor u. Maar eerst gaat u nog vandaag trouwens de 20 kilometer van Brussel lopen, heb ik mij laten vertellen. U heeft uw sportkledij nog niet aan, hè?
1: Nee, dat is voor straks.
0: Maar ik ga u alvast laten gaan. Steven Lowet, professor fysica aan de VUB. En binnenkort dus de coördinator van de krachtigste deeltjesversneller ter wereld. Bedankt.
1: Dank je wel.

0: Buzzdown, blijf hangen voor het nieuws van 8 uur.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter. Knaldi!
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Alphabet. Your mobility made easy.
3: Radio 1 live.
4: Warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: C'est si bon.
9: Lotto zoekt eigenaars. En heeft er weer eentje gevonden. Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van €750.000.
10: Hola.
9: Word jij de volgende?
10: Ja, zeker.
9: Lotto.
10: Aanwezig.
9: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
11: Dichteres Silver Hanneman staat naïef in het leven, zegt ze. En dat vindt ze super. Ze verloor nochtans op jonge leeftijd haar zus en haar papa, maar ziet de toekomst in haar kinderen. Hoe ze dit omzet in poëzie en verhalen, vertelt ze straks in Touché.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. En in het wielrennen is de Nederlandse Lorena Wiebes uit de Ronde van Italië gezet. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. Na enkele zwoele dagen was er opnieuw een warmteonweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Ondertussen is het onweer wel zo goed als voorbij. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
14: In Vlaanderen ging het gisteravond vooral om regen en hagelbollen, soms tot centimeters groot. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen. In Brussel kreeg de brandweer 26 oproepen voor wateroverlast of takken en bomen op de weg, maar viel het al bij al wel mee. Een ander verhaal in het zuiden van ons land, daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog. Hij heeft dit in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zei hij.
13: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren. En ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
15: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
13: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
16: Het was zelfs bijzonder onrustig in

0: Parijs en ook daarbuiten en in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond en in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
1: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
2: First prize, Ettore Pagano.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Helen Goedgebeur.
5: Goedemorgen. Hoe is de roof in het Louvre vorig jaar nu echt in zijn werk gegaan? 3 onderzoeksjournalisten hebben er een boek over geschreven met daarin enkele nieuwe onthullingen. Wij onthullen ze hier straks voor u.

0: niet gedaan. Nu wel, Shock the Monkey van Peter Gabriel. Vorig weekend was er de vechtpartij op de kusttram in De Haan. 5 medewerkers van de lijn raakten gewond, moesten naar het ziekenhuis. En dus wil de federale regering nu bodycams mogelijk maken voor personeel van vervoersmaatschappijen als de NMBS en de lijn. Maar ook voor brandweerlieden, voor bewakingspersoneel. En de vraag is, kunnen die bodycams zinvol zijn? Een vraag voor Iris Steenhout. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent criminologe, u bent ook burgerlijk ingenieur. U doet aan de VUB onderzoek naar agressie tegen treinpersoneel. En, dan vergeet ik misschien nog het belangrijkste, u was ooit zelf treinbegeleider bij het spoor.
1: Ja, dat klopt, maar dat is wel al even terug uiteraard. Ik denk 2010, toen ik mijn ontslag gegeven heb. Dus dan spreken we echt wel al over jaren.
0: En hoe lang heeft u dat dan gedaan?
1: 12 jaar in totaal.
0: Oké, toch 12 jaar. Bent u in die periode dan zelf ook verbaal of fysiek aangevallen?
1: Beiden, maar fysiek bleef behoorlijk beperkt als ik de escalaties nu zie. Zeker niet wat er in De Haan daar gebeurd is. Dat ging over eens tegen de muur geduwd worden om te ontsnappen tijdens een ticketcontrole bijvoorbeeld. Maar er zijn ondertussen al escalaties ook bij de NMBS geweest die ik eigenlijk nooit zelf heb meegemaakt.
0: Maar met wat u heeft meegemaakt, heeft u wel een zekere interesse ontwikkeld voor het topic. En u heeft dat dan ook verder onderzocht. U sprak met heel veel treinbegeleiders. Wat komt daar eigenlijk uit? Wat vertellen zij u?
1: Ja, het is, maar dat was voorheen al. Want al ja, wat frappant is, is dat in die bijna 20 jaar dat ik het al aan het onderzoeken ben ondertussen, komt nog altijd hetzelfde terug. Dus het wordt wel tijd dat er eens actie ondernomen wordt. En dat is eigenlijk dat er heel veel agressie plaatsvindt die gewoon genormaliseerd wordt, die zelfs niet meer gemeld wordt, omdat het weggewuifd wordt, omdat het geherclasseerd wordt als niet ernstig. En dan gaat het met name over wat dat constant eigenlijk gebeurt. Hè. De verbale agressie, zelfs seksuele intimidatie die weggewuifd wordt. Je merkt echt dat er zo'n ernsthiërarchie ontstaat en dat vooral de zwaarste incidenten, een beetje parallel aan de media misschien, maar jullie kunnen uiteraard ook niet elke dag een item brengen, maar de zwaarste fysieke agressies die halen echt de aandacht binnen en de rest wordt wat geminimaliseerd.
0: Bij de rest daarnaast, gaat er ook een soort normalisering op of zo. Het lijkt bijna bij de job te gaan horen volgens sommigen. Is het dat?
1: Volgens buitenstaanders misschien wel. En moet je er maar tegen kunnen. Maar als je daar dagelijks mee geconfronteerd wordt en je zit daar niet in, dan vat je niet echt wat een effect dat dat kan hebben op mensen. Want dat geven respondenten ook aan. Hè, dat gewoon cumuleert en dat die op de duur erdoor zitten. En een respondent die zei zelfs van ja, als ik een bepaalde dienst moet doen, dan zit ik echt huilend en trillend in mijn auto op weg naar mijn werk. Al verontrust van wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Ja. En dan zie je ook dat dat achteraf, ja, dat ze ook melden van ja, als mijn job gedaan is, ik kan die schakelaar niet uitzetten. Dat gaat gewoon verder in mijn dagelijks leven. Mijn gezin leidt daaronder. Mijn mentale gezondheid leidt daaronder. Ik kan niet meer slapen. Ik word zelfs hypervigilant. Ik ga echt extra bij voorbaat gaan opletten wat er zou kunnen gebeuren op mijn trein. Wat eigenlijk toch wel grave escalaties zijn van minder ernstige feiten.
0: Ja, die impact is heel serieus voor mensen die eigenlijk ook maar gewoon hun job willen doen.
1: Inderdaad, ja.
0: Daarom wil de regering nu bodycams gaan invoeren. Wat zegt u? Ja, dat is de juiste oplossing?
1: Verdeeld, in de zin van het is een deel van de oplossing, maar ja, ik denk dat je het wel moet zien als een onderdeel van een groter agressiebeleid. Het kan geen drager zijn van een agressiebeleid. En dat is ook wat de literatuur vertelt. Hè? Want je ziet dat er in bepaalde onderzoeken wordt er een positief effect gevonden. Zijn er minder agressies? Maar in andere onderzoeken wordt dan het omgekeerde gevonden. Zie je dat er meer agressies zijn. En dan in nog andere onderzoeken vind je geen effect. Met andere woorden, het heeft gewoon heel vaak te maken met de context. Als dat ingebed is in een totaal agressiebeleid, een geïntegreerd agressiebeleid, waar je ook weet van ja, de werkgever neemt het serieus, die vangt zijn werknemers al op. Maar achteraf, de dader die wordt ook aangepakt. En dan bedoel ik niet, want minister De Ridder was al bezig over streng optreden. Uiteraard moet je optreden. Maar dat streng optreden, dat vertaalt zich in Vlaanderen of in België heel vaak in een rechtszaak die dan pas een jaar later volgt. Ja. En dan is dat effect uiteraard heel een stuk minder. Dus daar zou een manier moeten zijn zodat je direct en kordaat inderdaad kan optreden tegen die mensen.
0: Ja, ja, dus
1: een... Uiteraard zal er ook een rechtszaak volgen en een burgerlijke partijstelling. Maar zoals in De Haan, daar is materiaal beschadigd, daar zijn mensen in het ziekenhuis behandeld, daar zijn kosten aan verbonden, vertragingen. Dat wordt ook achterhaald op de dader, verhaald liever op de daders. Maar dat staat los van ja, wat er gebeurd is eigenlijk.
0: Ja, dus een goede omkadering is eigenlijk cruciaal, hoor ik u zeggen. Bijvoorbeeld toch ook over de regels die er dan moeten gelden rond wanneer zetten we zo'n bodycam aan. Wat denkt u daarover?
1: Ja, ik heb daar vooral al veel over gelezen in de media. Over, ja, maar er zijn wel garanties voor de reizigers. Dat is goed en wel natuurlijk, dat de privacy van de reizigers en zo gewaarborgd wordt. Maar er moeten omgekeerd ook garanties zijn voor de werknemers. Hè. Bijvoorbeeld, hun privacy moet uiteraard ook ondersteund worden. Maar er mag vooral geen secundaire victimisering optreden. Wat bedoel ik daarmee? Als ze de beelden achteraf gaan bekijken om te zien wat er gebeurt, is dat de schuld niet bij de werknemer automatisch gelegd wordt.
0: Ja.
1: Dus daar moet je echt zien van waar worden de beelden voor gebruikt. En oké, je kan soms van dingen leren, want niet iedereen werkt. Je moet soms in een fractie van een seconde beslissen op zo'n moment en dan doe je soms wel iets verkeerd. Dat moet kunnen ook. Dan moet daar kunnen over gesproken worden, maar dan wel in een opbouwende sfeer uiteraard.
0: Ja, want u vreest dat er anders sprake zou kunnen zijn van een blame shifting, zeg maar, en dat de terughoudendheid om die camera te gaan aanzetten eigenlijk wel wat groter wordt.
1: Ja, inderdaad. Dat wordt mij vandaag al gemeld, gewoon op basis van agressieincidenten die ze doorgeven, dat er wordt gekeken van ja, maar is niet je eigen fout, want je hebt hier al een paar keer agressie naar elkaar gehad. En zo werkt het uiteraard niet, want dan gaan mensen gewoon minder agressies gaan doorgeven of gaan ze minder beelden in dit geval gaan opnemen. En een ander, dat is misschien nog zelfs belangrijker, een ander idee dat bestaat is dat beelden objectief zijn. Ik heb daar gisteren nu nog net een discussie over gehad. Dat is echt iets dat we uit ons hoofd moeten houden, want de mensen mogen zelf beslissen wanneer ze hun camera aan- of uitzetten. Maar dat wil ook zeggen, als een fractie te laat beginnen met hun opnames, dat ze al een cruciaal moment dat eraan vooraf ging, kunnen gemist hebben, waardoor het lijkt alsof het incident of niet zo ernstig is, of dat zij het inderdaad net aan het escaleren zijn.
0: Heel veel punten en commas daaraan nog. Een goed omkaderend beleid is zeker nodig, onthoud ik. Iris Steenhout, onderzoekster aan de VUB, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Home to Us van Paul McCartney en Ringo Starr.
1: De ochtend.
0: De roof in het Louvre, natuurlijk weet u dat nog. Hè. 7 maanden geleden, kroonjuwelen ter waarde van 88 miljoen euro waren in één klap weg. Zijn nog altijd weg, niemand heeft ze al teruggevonden. Intussen zitten wel al 4 verdachten vast. En ja, dat is zowat de samenvatting hè, die we tot nu kennen. Maar 3 onderzoeksjournalisten hebben nu een boek uit met nieuwe onthullingen over de zaak. Correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Frank, weten zij de juwelen liggen?
2: Nee, de kroonjuwelen die zijn nog steeds in zoek.
0: Helaas. Oké, welke details komen we wel te weten?
2: Nou, wat de 3 journalisten zelf heel opvallend vinden is dat die roof zo ontzettend goed en nauwgezet werd voorbereid, maar heel slordig en klungelig werd uitgevoerd. Er was bijvoorbeeld van tevoren heel precies op een nauwkeurige plek een vluchtauto klaargezet. Er werd vooraf door de verdachten, de daders, met een andere scooter rondgereden dan de scooters waarmee de overvallers zich later verplaatsten. En de hoogwerker, waarmee ze het Louvre binnengingen, die was geruisloos gestolen op een hele slimme manier. Maar op de dag van de overval zelf, oktober vorig jaar, lieten de criminelen een water- en een colafles achter met hun DNA-sporen. Het lukte ze niet om die hoogwerker in brand te steken, om hun sporen uit te wissen. En ze lieten de kroon van keizerin Eugenie op straat achter. Dus het was heel goed voorbereid en slecht uitgevoerd, zeggen de schrijvers van het boek. Dat er blijkt te wijzen dat de organisatoren, de opdrachtgevers dus, niet dezelfde zijn als degene die de daad uitvoerden.
0: Ja, en die 4 verdachten die dus aangehouden blijven, wat staat er dan in het boek over hen?
2: Nou, tijdens het politieverhoren hebben ze gezegd in opdracht van anderen te hebben gehandeld, onthullen die 3 journalisten. Ze zouden zelfs wel eens op het laatste moment hebben gehoord, de daders, dat het om het Louvre ging. Ze dachten tot die tijd dat ze een doorsnee inbraak moesten plegen in opdracht van. Een van de arrestanten zei zelfs tegen de politie dat hij nooit heeft geweten dat hij ook in het Louvre stond. Hij kende het gebouw helemaal niet, zei hij tegen de politie. Wat de agenten niet erg geloofwaardig vonden trouwens. Verder zijn de 4 allemaal kleine criminelen, maar met heel verschillende achtergronden. Een van de mannen was een illegale straatracer die ook als beveiliger in het Parijse Pompidou Museum had gewerkt. Een andere verdachte leidt aan het Diogenes-syndroom. In zijn huis lag de vloei bezaaid met de vloer met meer dan 30 centimeter aan rommel. Een derde verdachte ging na het Louvre op cursus. Let wel, hij wilde nota bene een hoogwerker leren besturen. En de laatste verdachte was een voetbalscheidsrechter.
0: Schrijven ze ook iets over hoe de politie, hoe de bewakers in het Louvre, hoe zij hun job al dan niet vlekkeloos hebben uitgevoerd?
2: Zeker, en dat is best ook onthullend wat we in het boek lezen. De politie stuurde die zondagochtend van de inbraak namelijk een politieauto naar het Louvre nadat er alarm was geslagen. Die politieauto was ter plekke toen de overval nog bezig was. De politiewagen scheurde keihard tegen de richting van het verkeer in. Langs de Seine kwam bij het Louvre aan, naderde de plek waar de hoogwerker van die overvallers op straat stond en reed toen gewoon door. De agenten deden niks. Blijkbaar waren ze niet goed geïnformeerd over waar de overval precies plaats had in het Louvre. Nou, we lezen in het boek ook over een surveillant in de zaal waar op het moment de kroonjuwelen werden gestolen. Die surveillant pakte toen een afzetpaaltje dat daar stond en wilde ingrijpen. Maar ook hij deed uiteindelijk niks. Hij durfde niet, vertelde hij tegen de politie.
0: Oei.
2: En tot slot schrijven de journalisten nog dat de minister van Cultuur achteraf wilde praten met het hoofdbeveiliging van het Louvre. En toen bleek dat er in het museum helemaal niemand was die de centrale leiding heeft over de beveiliging van een van de grootste musea ter wereld. Dat was een belangrijke reden, zeggen de journalisten, waarom de overval slaagde. Er was geen centrale leiding, geen overzicht over de beveiliging.
0: Geen hoofdbeveiliging. Baseline, Frank, van de kroonjuwelen is nog altijd geen spoor.
2: Geen spoor. De politie heeft ze wel gezien trouwens op bewakingsbeelden. De daders gingen namelijk na de overval naar een parkeergarage in een banlieue ten noorden van Parijs. In die garage werd de buit uit een tas gehaald. Op videobeelden is te zien hoe het diadeem van keizerin Eugenie met bijna 2000 diamanten uit een tas wordt gehaald en door de daders op het zadel van de scooter wordt gelegd. Het probleem was alleen, de politie zag die beelden pas 2 weken na de overval. En toen ze gingen kijken, toen was de parkeergarage alweer leeg.
0: Veel blunders onthoud ik. Frank, nu we jou toch aan de lijn hebben, moeten we ook eens vragen naar de festiviteiten, maar helaas ook wel het geweld na de overwinning van PSG in de Champions League gisteravond. Wat is daar allemaal gebeurd?
2: Het ging er op heel veel plekken goed aan toe, heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Er is in het hele land volop feest gevierd. Maar het liep ook, net als een jaar geleden trouwens bij Paris Saint-Germain, het liep ook weer uit de hand. In Parijs, maar ook bijvoorbeeld in Grenoble, Bordeaux, Le Havre, op heel veel verschillende plekken in Frankrijk kwam het tot vernielingen, brandstichting, gevechten met de politie. Meer dan 400 relschoppers zijn opgepakt, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. En daarvan al 283 alleen in Parijs vanwege gewelddadigheden, vernieling en brandstichting.
0: Vandaag staat er een officiële viering van het team op het programma. Dat gaat wel nog altijd gewoon doorgaan?
2: Het is een groot feest, dat moet het worden. En dat gaat ook door, heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Dat zal gebeuren op het Champ de Mars, het grote park aan de voet van de Eiffeltoren. Om 2:00 vanmiddag gaat het open voor het publiek. Er worden 90.000 mensen verwacht. Om 4:00 vanmiddag komen de spelers daar ook aan. Er is een groot spektakel met veel muziekvoorstellingen. Daarna gaan de spelers naar het Élysée, worden ze ontvangen door president Macron om 6:00. En is er daarna vanavond nog een groot feest in het stadion van Paris Saint-Germain aan de rand van Parijs.
0: Na 8:30 praten we nog over de match zelf met voetbalanalist Wim de Koning. Bedankt. Correspondent in Frankrijk, Frank Renaud, ook voor het zeer straffe verhaal over het Louvre.

0: Normaal doen, Eefje de Visser.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
4: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
5: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC ligt met je mee.
8: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
9: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: 8:30, dit is het nieuws van morgen. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd na enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 6,78 kilogram. En het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. Sabine Hagedoren, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Ja, gisteravond vielen de hagelbollen inderdaad met de grootte van pingpongballen uit de lucht. Ik zag het precies nooit eerder. Zit dat er vandaag weer aan te komen?
10: Nee, het onweer heeft ons land verlaten. De hitte is weggebliksemd. We krijgen vandaag wel redelijk wat wolken. Hier en daar ook wel een opklaring. En in de loop van de dag komen er dan wel wat meer wolken opdagen opnieuw. Maar de kans op wat lichte neerslag zit erin, maar is niet zo groot. In die zin dat het ook vaak droog gaat blijven. En die temperaturen klimmen niet lang niet meer zo hoog als de voorbije dagen. Dus het gaat naar maxima tussen 19 en 24 graden bij een matige westelijke wind. En dan vanavond verwachten we vanaf het westen meer opklaringen. In het oosten kan er wel links of rechts nog een bui vallen. En dan vannacht blijft het helemaal droog met opklaringen en minima tussen 10 en 16 graden. Morgen starten we nog met behoorlijk wat zon. In de loop van de dag zien we wat stapelwolken groeien en misschien valt er hier of daar een bui. Aan zee blijft het zonniger, ook koeler met 19 graden. In het binnenland gaat het kwik naar 24 graden. En dan vanaf dinsdag wordt het toch wel behoorlijk wisselvalliger. Dinsdag regen, buien, misschien plaatselijk onweer en maximaal rond 21 graden. Ook woensdag verwachten we hier en daar wat buien, kans op gedonder. Ook donderdag passeert er een neerslagzone, buien vooral met kans op onweer. En dan vrijdag ook nog een aantal buien. En die temperaturen die liggen alsmaar lager, donderdag rond zo'n 20 graden. En tegen vrijdag komen we uit bij 18 graden.
0: Maar dus vandaag iets wat rustiger weer verwacht. Ja. Dankjewel Sabine.
11: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
4: Radio 1.
9: De ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur. Dit is deze week onze VOX-tip.
9: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Radio 1.

0: Olivia Rodrigo met onze Vox-tip The Cure. In Boedapest heeft Paris Saint-Germain na strafschoppen de Champions League voetbal gewonnen van Arsenal. Het werd uiteindelijk 4-3. Geen zegevierende Leandro Trossard, dus wel het Franse sterrenteam dat zijn titel met een jaar verlengt. Voetbalanalist Wim de Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Het was nagelbijten tot die laatste strafschop. Zat je op het puntje van je stoel?
1: Ja, toch wel. Hè. Dat is altijd heel erg spannend, zo'n penalty-epiloog. Er was eigenlijk niet zo heel veel te zien gedurende die 120 minuten. Want er kwamen verlengingen aan te pas dus. Vooral omdat er zeer weinig doelkansen waren. Te weinig doelgevaar, keepers te weinig aan het werk gezet. Ja, dan is het tactisch wel interessant om het altijd te bekijken. Maar een neutrale toeschouwer wil toch wel in beide doelgebieden wat meer actie zien. En dat is er niet gekomen. Maar goed, dat kwam ook omdat Arsenal heel erg vroeg op voorsprong kwam. Waarbij toch dient gezegd dat ze maar één keer tussen de palen hebben getrapt op die 120 minuten. Mm-hmm. Dus dat is heel veel efficiëntie. En ze hadden ook maar 22% balbezit. Dat wil ook zeggen dat ze vooral alleen maar verdedigd hebben. Maar als je dat goed kan, zoals Arsenal dat goed kan, dan kan je ver geraken. Hè. Arsenal wint niet de Champions League, Helen, maar ze hebben geen enkele wedstrijd verloren. Ze hadden het maximum in de league phase en nadien hebben ze geen één wedstrijd verloren. Gisteren verliezen ze uiteindelijk ook niet, wel in die penalty-epiloog, maar toch winnen ze de Champions League niet. Ja. Dat is toch wel raar, dat is toch wel speciaal.
0: Ja, ze grijpen er inderdaad weer net naast. Hè. Hoe groot is de ontgoocheling daar?
1: Oh, die zal groot zijn. Hè. Het is wel zo, ze zijn kampioen geworden in Engeland. De Premier League gewonnen, dat was ook al meer dan 20 jaar geleden. En Engelsen zijn ook wat dat betreft vrij chauvinistisch. Als je aan Arsenal supporters vroeg een tijd geleden, wat wil je, kampioen worden in Engeland of de Champions League winnen? Ja, overgrote meerderheid koos dan voor kampioen worden in Engeland. Mm-hmm. Maar dan waren ze natuurlijk al wel, waardoor er... En gisteren waren ze er zo dichtbij. Ja. Het zou niet echt verdiend geweest zijn. Maar ik kan me voorstellen, die twee jongens die die beslissende penalties uiteindelijk missen, mm-hmm. dat die daar levenslang gaan aan herinnerd worden en dat die heel erg slecht gaan slapen hebben vannacht.
0: Kan ik mij inbeelden. Ja, hoe deed onze Belg het dan eigenlijk? Leandro Trossard.
1: Maar ik zei het al, ze moesten heel erg veel verdedigen. Hij is een aanvaller daar van die linkerkant en is eigenlijk op die 120 minuten is ook gewisseld in de loop van de tweede helft. Hij heeft heel hard gewerkt, maar dat was vooral verdedigen in defensief opzicht wat hij gedaan heeft. Tegen zijn rechtstreekse tegenstander Hakimi, die zeer aanvallend is, die moest hij dus volgen. Met andere woorden, zijn kwaliteiten heeft hij niet echt kunnen tonen. Het zal voor hem toch ook wel een ontgoocheling geweest zijn dat hij wat wel gedaan heeft wat zijn trainer Arteta vroeg. Hè, en dat hij daar perfect in geslaagd is. Maar aan de overkant geraken is maar één keer gelukt voor hem. Mm-hmm. Dus hij zal toch ook wel met een klein beetje een ambetant gevoel terugkijken op die finale. Dat wel, denk ik. Ja.
0: Maar PSG, dus de grote winnaar, tweede titel op rij. Hoe uitzonderlijk is dat?
1: Dat is zeer uitzonderlijk, in die zin dat Real Madrid dat al voorgedaan heeft. En dat er een beetje een vloek rust op dat verlengen van die titel in Europa. Ook geen sinecure, want je moet een toch wel een heel sterke ploeg zijn. Ze hebben ook heel erg sterke tegenstanders moeten uitschakelen. Bayern München bijvoorbeeld, met PSG, de betere ploeg in de wereld, kunnen we wel stellen. Niet alleen in Europa, maar in de wereld. Mm-hmm. Die kwamen ze tegen in de halve finale. Dat was een finale avant la lettre, veel intenser en mooier om naar te kijken, die twee halve finales. Vandaar dat die finale een beetje een anticlimax is geworden. Maar het is wel uitzonderlijk wat PSG doet. Ze hebben jaren geprobeerd om met heel veel investeringen en met vedetten à la Neymar, Messi en Mbappé om die Champions League te winnen. De Saoedi-eigenaars die wilden kost wat kost die Champions League winnen met heel veel geld te investeren. Alleen lukte dat niet met die grote vedetten. En nu ze die vedetten uiteindelijk gedumpt hebben, mm-hmm. mag je wel stellen, mm-hmm. Lukte twee keer na elkaar wel. En dat zal vooral voor Mbappé toch wel even binnenkomen. Hè? Want hij heeft dat ook weer dit seizoen geprobeerd en ook vorig seizoen met Real Madrid. Mm-hmm. Maar dat is ook weer niet gelukt. Dus, en Luis Enrique, de coach van PSG, die had het voorspeld, hè, en ook gezegd tegen Mbappé, daar bestaan zelfs filmpjes over, van kijk jongen, als jij alleen maar voor jezelf gaat blijven voetballen en niet voor het team, ja, dan kan ik eigenlijk niet veel met jou doen, want dan kan ik niet winnen. En dan zei hij tegen de eigenaar van doe Mbappé maar weg, de grootste vedette van die ploeg, hè, grootste vedette van Europa uiteindelijk. En die Saoedische voorzitter die keek wat raar. Maar Luis Enrique krijgt gelijk. Hè. Mbappé weg. En ze zijn twee maal na elkaar de beste ploeg in Europa. Dus alle credits voor die Spaanse coach.
0: Ja, zie nu het resultaat. Is er toch ook nog even kort vooruitblikken naar het WK. Hè, over een kleine twee weken. Op basis van wat we in de Champions League de voorbije maanden gezien hebben. Durf je voorspellen wie daar de sterren gaan worden?
1: Ja, ook die spelers weer van PSG en Bayern München, hè, hoogstwaarschijnlijk. En ook wel die van Real Madrid. Er zijn er heel veel. Maar wat zeer opvallend was gisteren in Budapest, waar het nogthans maar, tussen aanhalingstekens, 24 graden was. Dus dat is niet overdreven heet om in te voetballen. Was dat er heel wat spelers binnen de 90 minuten krampen kregen. Opvallend veel. Oké, dat kan een beetje te maken hebben met de intensiteit en de verhoogde stress, maar dat is ook wel tekenend dat ze op hun limieten zitten, hè, en dat ze een heel zwaar seizoen al achter de rug hebben en nu nog in een heet Amerika, Mexico en Canada nog een WK moeten gaan spelen. Mm-hmm. Ja, degenen die lang oud geweest zijn misschien dit seizoen en nog veel energie in de tank hebben, maar degenen die alles gespeeld hebben dit seizoen of bijna alles gespeeld hebben, ja, daar wordt het toch wel heel erg moeilijk om nog uit te blinken op het WK. Dus om daar namen op te plakken, geen idee. Mbappé die heeft zich al afgemeld bij Real Madrid, waardoor ze heel boos zijn op hem. Heeft al een maand verlof genomen met een zogezegde blessure, maar dat was echt wel, en dat neemt iedereen aan, om zeer fit te zijn voor het WK. Dus hij zal daar misschien zijn gram willen halen voor het feit dat hij weer geen Champions League wint en dat zijn ex-ploegje, PSG, zoals ze het hem voorspeld hadden, dat wel gedaan heeft. Ja, dus hij zal niet content zijn, maar hij is wel aan het werken naar het WK.
0: Bedankt voor jouw analyse, voetbalanalist Wim de Koning.
1: Graag gedaan, Helen. Dag.

0: Podcast.
1: De Ochtend.
2: Dat de Europese Unie onafhankelijker moet worden van de Verenigde Staten en China horen we allang. Maar hoe doe je dat op vlak van digitale technologie als zowat iedereen Amerikaanse diensten gebruikt? De cloud van Apple of Google, Facebook, Teams, ga zo maar door. De Europese Commissie stelde het al een paar keer uit, maar komt over een paar dagen nu toch met een pakket wetgeving om daar echt werk van te maken. Leen de Witte, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Helen.
2: Europa-specialist, wat zit er nu net in dat pakket?
3: Toch even zeggen dat het om kladversies gaan die nu rondgaan. Dus we moeten nog een beetje een slag om de arm houden. Want ja, er moet eerst groen licht zijn natuurlijk voor alles officieel is. Maar Het zijn eigenlijk verschillende wetsvoorstellen in die poging om echt werk te maken van Europese datacenters. Van voorrang geven aan opslag- en AI-systemen uit de Europese Unie. Dus niet langer van Amerikaanse. Omdat al die gevoelige data, we hebben dat al een paar keer gezien, toch niet in zo'n goede handen is altijd. En dat het beter is dat je dat binnen de Unie of onder Europese vlag in elk geval bewaart en verwerkt.
2: Ja, en hoe wil de Europese Commissie dat dan doen?
3: Hij zegt heel vaak hetzelfde dan, hè. Procedures vereenvoudigen. Die Europese regels zijn heel streng als het gaat over digitale technologie. Die kunnen ook wat beter geharmoniseerd worden, dus daar zal werk van gemaakt worden. En als het dan gaat over die datacenters bouwen, dan willen ze vooral dat er over 7 jaar ten laatste 3 keer meer zijn dan nu. Dus dan zal daar ook heel wat geld tegenaan gegooid moeten worden. Investeringen zijn ook belangrijk in een soort eigen softwaresysteem van Europese makelij dan voor kantoren. Want dat kan, zegt de commissie. En dat moet dan ook tegen 2030 30 miljoen actieve gebruikers hebben. Dat is wat ze voorop stellen. En heel afhankelijk zijn we ook van chips en halfgeleiders. Hè. Hebben we nog gezien onlangs hoe groot de impact is als die stroom uit China stilvalt. Dus ook daar is er die ambitie en de investeringen en de plannen om die meer zelf te gaan maken. Met daarin ook wel de boodschap, we willen niet terugplooien op onszelf, maar we moeten echt wel strategisch tegengas gaan geven.
2: Ja, die ambitie klinkt zeer mooi op papier, denk ik dan. Maar Amerikaanse bedrijven gaan domineren. Ja, zij domineren toch gewoon de markt?
3: Ja, zeker. Meer dan 70% hebben Amazon, Microsoft, Google in handen als het gaat over die cloudmarkt. En die hebben ook zwaar gelobbyd tegen die nieuwe regels die nu in de maak zijn. Zeggen dan bijvoorbeeld, ja, Europese klanten, geen zorgen, jullie zullen meer controle krijgen over jullie data. Maar Europa zegt, ja, we willen dat toch meer in eigen handen nemen. Geen deuren sluiten, klinkt het dan opnieuw. Maar toch, ja, als we nog zouden samenwerken, willen wij wel een grotere zeg hebben. Wie controleert de diensten, de bevoorrading, de verwerking van data voor AI-modellen? Waar zit de infrastructuur? Het zijn allemaal zaken waar we misschien te lang te naïef in geweest zijn, hè, te veel uit handen gegeven hebben. En daarvan voel je nu die touwtjes worden aangehaald.
2: En waarom komen ze daar dan nu plots mee af?
3: Het is niet echt een plotse ommekeer, wel in de wetgevende voorstellen natuurlijk. Hè. Maar die boodschap, je zegt het zelf, horen we al heel lang. Alleen is dat nu gedaagd, denk ik, bij heel veel landen en ook bij de Europese Commissie, dat die partners, waar we toch heel afhankelijk van zijn, dat je die best niet meer vertrouwt. De wereld is gewoon veranderd, hè. Dus we moeten ons daartegen wapenen. Alleen is dat heel makkelijk gezegd en heel moeilijk uitgewerkt. Dus dat heeft ook wel wat voeten in de aarde gehad. Die voorstellen zijn ook al, denk ik, een paar keer de voorbije maanden van de agenda gehaald en er dan nu deze week weer opgezet. Omdat je eigenlijk heel lang vanuit Europa het idee gehad hebt, wij gaan gewoon hele strenge regels invoeren. En iedereen die hier dan zijn diensten wil aanbieden, die moet zich daar dan aan houden. Nu voel je, ja, we gaan het geweer van schouder veranderen. Wij gaan zelf bepalen wie en welke bedrijven opdrachten krijgen van ons bijvoorbeeld. Er was de voorbije week die aankondiging van de bevoegde commissaris. Die zei, Europese satellietbedrijven die gaan voorrang krijgen als we nog eens radiofrequenties veilen. En dat is iets wat eigenlijk nooit eerder gebeurd is. Dus zowel de commissie als verschillende landen roeren zich en zeggen, wij weten intussen dat de Amerikaanse president met 1 vingerknip dingen kan beslissen. Daar gaan we niet op zitten wachten.
2: Ja, de vissen veranderen dus van koers, dat is duidelijk. Maar gaat het wel lukken volgens jou?
3: Dat is altijd de vraag natuurlijk. Hè. Er kwam reactie uit de VS, ook uit China, op wat er allemaal zit aan te komen. Dus dat geeft wel aan dat daar zenuwachtigheid over is. Maar altijd de vraag, hoe fors zal die wetgeving zijn? Worden landen echt verplicht om dingen te veranderen of niet? En daar lijkt het wel alsof de commissie heel veel ruimte laat. Dus het is niet de bedoeling om landen de les te gaan spellen, om hele strakke regels op te leggen. Ze willen landen wel bijstaan in zoeken naar zwakke plekken in systemen bijvoorbeeld. Op zoek gaan naar alternatieven die beter zijn. Maar daar ja, is altijd het risico dat landen dan zeggen, wij doen niks en dan verandert er misschien ook heel weinig. Tegelijkertijd is het misschien ook een bewuste strategie. Als je het niet oplegt, maar iedereen toch doordrongen is van het feit dat het moet gebeuren, mm-hmm. is dat misschien de beweging die veel sneller, veel meer in gang zet.
2: Ja, het klinkt misschien een beetje negatief van mij, maar komt het niet gewoon te laat?
3: Dat is een goede vraag. Het is nooit te laat, hoor je dan heel vaak. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een grote opdracht. Hè. Stel dat je alle clouddiensten van de overheden naar een Europees alternatief overzet. Maar dat is er dan, dat Europees alternatief. Want je hebt bijvoorbeeld het Franse softwarebedrijf SAP, die modellen maakt. Je hebt ook AI van Mistral. En als die samenwerken, dan heb je technologisch eigenlijk al alles in handen om die concurrentie aan te gaan. Alleen moet daar natuurlijk ook de financiële middelen tegenover staan. En dat is iets wat bedrijven zelf in Europa al heel lang vragen. 1. Geef ons alsjeblieft minder of soepelere regels. En 2. Die financiering moet echt wel fors opgeschaald worden. Anders gaan wij nooit onze voet kunnen zetten. En vanuit die bedrijven ja, voel je dat natuurlijk. Hè. Dat momentum is misschien daar om die grote stap te zetten. Er is een Belgisch bedrijf ook dat de .be-sites in ons land beheert. Uh-huh. Dat al begin dit jaar zei, wij zijn inderdaad een Europees bedrijf omdat we op Europese bodem werken. Maar die cloud zit in Amerikaanse handen en dat is eigenlijk niet verantwoord. Dus wij willen daar ook vanaf. Dus als politiek en bedrijven gaan samenwerken, dan zou je wel echt een grote stap vooruit kunnen zetten. Als Helen, en dat is ook heel belangrijk, er natuurlijk genoeg geld voor voorzien wordt. Mm-hmm. En dan is het nog wat afwachten. De commissie zegt dan bijvoorbeeld, om die datacenters uit te breiden, hebben we 200 miljard nodig, eind dit jaar. Dat kan niet alleen van de overheid komen natuurlijk. Dus dan kijken ze heel gericht naar private investeerders. En dan is de vraag natuurlijk, hoe aantrekkelijk wordt het voor hen om dat ook effectief te gaan doen? Dat gaan we denk ik nog een beetje moeten afwachten.
2: Ja, en die vraag gaan wij dan ook blijven stellen. Leen de Witte, Europa-specialist, dank je wel.
3: Graag gedaan. Ja,

0: Ding van Johannes is zijn naam. Het is bijna 9 uur.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG, dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kerst.

0: Travertijn design voor maar €24,99.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. Er breken wel op verschillende plaatsen rellen uit. En we maken kennis met de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
6: In Vlaanderen ging het vooral om regen en hagelbollen, soms groter dan een pingpongbal. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen, met hier en daar schade tot gevolg. In het zuiden van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar in de ruime regio meer dan 1000 oproepen. Twee lokale spoorlijnen liggen er momenteel ook nog plat. Volgens een lokale brandweercommandant, Marc Gilbert, stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd tot 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zegt hij.
7: Les dégâts sont énormes. En plusieurs dizaines d'années de carrière, je n'ai jamais vu ça pour le nombre d'interventions, c'est énorme.
6: Van slachtoffers is voorlopig gelukkig geen sprake.
5: Bedankt, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselaren en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
8: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
5: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langsgaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
9: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
5: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgde de finale.
10: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo. First prize.

0: Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
2: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
3: Op de meeste plaatsen is het droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggehout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws. De winnende lottocijfers zijn 3, 17, 25, 29, 36, 38 en het extra nummer is 12. U kan alles nog eens nalezen op lotto.be.
4: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur.
3: De Italiaan Ettore Pagano is de winnaar van de prestigieuze Koningin Elisabeth-wedstrijd. Dit jaar in het teken van de cello. Hij wist de jury gisteravond te overtuigen van zijn tomeloze talent. Collega Christine Bonneure heeft de competitie van A tot Z gevolgd. Ook gisteravond natuurlijk. Pas om 2 uur lag ze in haar bed. Maar speciaal voor ons is ze hier naar de studio gekomen.

0: Een politieke rel alweer bij de Franstalige openbare omroep RTBF. De MR heeft daar vrijdagavond zijn 5 vertegenwoordigers teruggetrokken uit de raad van bestuur nadat journalist Thomas Gadisseux benoemd werd tot directeur informatie. De reden is niet zozeer het ongenoegen over de aanstelling van Gadisseux, maar wel over hoe de raad van bestuur wordt geleid. Gadisseux zelf die heeft besloten om voorlopig geen interviews te geven gezien de gespannen situatie. Dus bellen wij naar Dorian de Meus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoofdredacteur van La Libre. Wat is hier aan de hand? Waarom die zo forse reactie van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher?
1: Oh, eigenlijk, er is een enorme wantrouwen tussen de MR en Joël Milquet, dus die bij Engagé zit, die eigenlijk de linkse kant van de Engagé vertegenwoordigt, dus centrum links. Daar waar eigenlijk de MR vooral de Engagé van Maxime Prévost, dus meer centrum rechts, daarmee wil werken. En ze vinden dat hun klachten, vooral de klachten van Georges-Louis Boucher tegenover het beleid van de RTBF, nooit zullen gehoord worden en dat niet gaat aangepast worden als Joël Milquet als voorzitter blijft van de Raad van Bestuur.
0: Ja, dat is inderdaad de voorzitter van die Raad van Bestuur, die nu dus inderdaad geviseerd wordt door Boucher. Heeft hij een punt als hij het heeft over die procedure van aanstellingen? Is daar iets mis mee?
1: Maar wat toch raar is in die aanstelling is dat er normaal 1 à 3 kandidaten moesten voorgesteld worden aan de Raad van Bestuur. Er waren ook andere kandidaten met andere ervaringen, bijvoorbeeld Laurent Olot bij RTL TVI, die daar heel lang directeur informatie was. En die namen zijn nooit tot de Raad van Bestuur gekomen. En ja, de MR is er zeker van dat Joël Milquet en Jean-Paul Philippot samen hebben beslist om alleen maar 1 naam te geven, om zeker te zijn dat die naam zou komen. Nu, dat maakt totaal geen verschil over het feit dat Thomas Gadisseux echt een veel talent heeft en dat zeker goed zal doen. Hij heeft ook ervaring daarvoor. Maar ja, als de MR een ander kandidaat wou naar boven brengen met een meer centrumrechtse visie, dan konden ze gewoon geen kandidaat hebben om dit te kunnen verdedigen. Het is daarom dat de 5 leden van de Raad van Bestuur van de MR hun beslist hebben om de raad te verdwijnen, weg te trekken.
0: Ja, want als we eens kijken naar die figuur Gadisseux, hij was tot nu toe de chef politiek bij RTBF. MR zegt, ja, eigenlijk tegen zijn aanstelling hebben op zich niets. Een echte fan zijn ze misschien toch ook niet. Waren ze ook opgestapt, denkt u, als er toch iemand anders was aangesteld?
1: Het hangt een beetje vanaf van het profiel, dus dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Maar wat zeker is, is dat er 2 belangrijke benoemingen zijn dit jaar bij de RTBF. Ten eerste de directeur informatie. Met de andere die nog moet komen is de algemeen directeur. Dus Jean-Paul Philippot gaat met pensioen. En daar is het ook heel belangrijk, want daar is het niet alleen maar de redactionele lijn die een plaats zal vinden, maar het is het algemeen beleid. En Georges-Louis Boucher vindt dat er veel te veel miljoenen naar de RTBF gaan. We praten hier van 400 miljoen. Dus dat is subsidies plus reclame. Dat is veel meer dan de VRT. Dat moeten jullie toch ook beseffen. En dus hij vindt dat bijvoorbeeld er een soort van concurrentie bestaat tegenover RTL TVI, dus privézender, maar ook tegenover de privésector van de pers. Mm-hmm. Omdat ze op hun website alles schrijven of geven gratis daar waar wij bijvoorbeeld bij La Libre en anderen laten betalen met abonnementen. Dus dat maakt ook een groot verschil. Dus er zijn 2 lagen. En het feit dat de procedure zo is gebeurd, nu voor de directeur informatie, dat wekte vele angsten bij Georges Boucher, dat de 2e benoeming, dus die van algemeen directeur, op dezelfde manier zal gebeuren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, want hij denkt, Georges Boucher, dat Jean-Paul Philippot die procedure ook intern aan dirigeren is of aan managen op een discrete manier. En dus er is een gebrek aan transparantie volgens de MR in die benoemingen.
0: Ja. Wat zijn nu de gevolgen voor de RTBF zelf? Hoe kan de Raad van Bestuur nu nog gaan besturen?
1: Dat is een excellente vraag, want eigenlijk Georges-Louis Boucher zelf weet het niet. Ik heb het hem gisteren gevraagd, ja, wat nu? En hij zegt, ja, dat is hun probleem. Als zij, als les engagés de RTBF op linkse wijze en een non-efficiënte manier wil dirigeren, dan is het hun probleem. Het is de onze niet. En wij gaan onze verantwoordelijkheid daarbij niet zetten. Maar concreet, wat dat wil betekenen, is niet duidelijk. Het is daarvoor dat Galland, dus minister van Media, MR, Jacqueline Galland, deze week met Joël Milquet gaat praten om... Ja, zeker een oplossing te moeten vinden om manieren om uit die crisis te komen. Tegelijkertijd zal Georges Boucher en Yvan Verhoestraat, dus voor Les Engagés, voorzitter van Les Engagés, ook contact hebben. Ik weet het omdat ik zelf in dezelfde meeting ben dinsdag waar ze samen moeten debatteren. Dus het is duidelijk dat ze dit dossier gaan moeten nemen. Want ja, dat is toch de meerderheid in de Fédération Wallonie-Bruxelles, dus in de Franse gemeenschap, MR Les Engagés. Er zijn geen andere partijen. Zij moeten zelf het onderwijs, maar ook de media en dus de RTBF beleiden.
0: Ja, dus ook met mogelijke gevolgen voor die samenwerking tussen Les Engagés en MR. Dorian de Meus, hoofdredacteur van La Libre, dank je wel.
1: Dank u.

0: Trom van Arbeid Adelt. De muziek gisteravond in Bozar klonk een tikkeltje anders.
1: De ochtend.
0: Want daar heeft de Italiaan Ettore Pagano de eerste prijs gekregen in de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor Cello. Zo klonk hij in de finale.

0: Christine Bonheur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goeie vroege morgen, het is laat geworden.
1: Jawel.
0: Je hebt die wedstrijd wekenlang van heel nabij gevolgd. Wie is Ettore Pagano?
1: Ja, de man die dit Sinfonia Concertante van Sergei Prokofjev zo prachtig heeft gespeeld. Heel intens, heel doorleefd. Steengoede uitvoering. Woensdagavond heeft hij gespeeld op de finale. Hij heeft de jury overtuigd, maar ook het publiek, want hij kreeg een staande ovatie. En Martijn den Dievel, de dirigent van Symfonie Orkest Vlaanderen, die kent deze winnaar, Ettore Pagano.
2: Ja, ik heb met hem mogen samenwerken. Een jaar geleden is hij bij mijn orkest in Hoofd geweest. Toen we een Italiaans programma deden. Het was een Italiaans programma met Italiaanse cellomuziek. Dus we zochten een Italiaanse cellist. En hij is in Italië eigenlijk al een zeer, zeer grote naam. Hij heeft met de grootste orkesten gespeeld. In Rome, in Bologna, in Firenze. Ik hoop heel hard dat deze wedstrijd voor hem ook de springplank mag worden naar een Europese en wereldcarrière.
0: Ja, een grote naam in Italië en nu een grote naam over de wereld. Dan waren er uiteraard nog de andere laureaten. Wie zijn zij?
1: De tweede prijs die gaat naar de Koreaanse Taeyeon Kim. Zij heeft gisteravond als laatste gespeeld. Het nogal experimentele concerto van Lutoslavski op een verbluffende manier. Dat was echt een battle met het orkest. Ze heeft daar de tweede prijs voor gekregen, maar ook de publieksprijs van Clara. En de derde prijs van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, die is voor Leland Cole, een Canadese-Amerikaan of een Amerikaanse Canadees. Hij werd ook wel getipt als winnaar, een echte volbloed kunstenaar die iedereen liet vergeten dat het een wedstrijd is.
0: Ja, je volgt de Koningin Elisabeth-wedstrijd al jaren. Het niveau deze editie bleek uitzonderlijk hoog te zijn.
1: Ja, dat is al enkele jaren aan de gang. Op technisch gebied, een van de juryleden zei dat het de voorbije 10 jaar echt zo sterk is toegenomen. En behalve dat technische hebben we ook prachtige muzikale persoonlijkheden gezien. Echte artiesten, heel verschillende karakters, maar dat maakt het natuurlijk ook boeiend. Van een flamboyante Spaanse cellist Alvaro Lozano Cames tot een heel bezielde Russische Maria Zaitseva. Ja, dat is een scala aan emoties dat je op het podium te zien krijgt. Nu, de jury die baseert zich op punten. Mm-hmm. We krijgen geen juryverslag of geen motivatie. Maar voor de wedstrijd heeft een van de juryleden, de Belg Roel Dieltiens, daar wel iets over gezegd. Over zijn criteria, namelijk wat voor hem van belang is.
3: Iemand die muziek op zodanige manier eerlijk brengt en voornamelijk ontwapenend. En iemand die gaat voor uitdrukkingskracht, vertelkracht en ontroering eigenlijk. Goh, er zijn ongelooflijk goede spelers. Dat technische niveau gaat met de keer een paar stappen vooruit. Het is onwaarschijnlijk welke perfectie dat mensen bereiken, maar het moet verder gaan dan dat. En het is juist dat verder gaan dat mij kippenvel bezorgt.
0: Ja, velen beseffen het mogelijk niet, maar het is en blijft een extreem lange en uitputtende competitie. Hè?
1: Dat is zo. Het duurt ook lang, hè? 4 weken. En de reacties van de finalisten telkens als ze klaar zijn met spelen, die liggen er niet om. Hè? Mm-hmm. Exhausted, épuisé, I'm totally spent. Dat soort van reacties krijg je dan. Het is een marathon, wordt gezegd. Het is eigenlijk een triathlon met verschillende disciplines.
0: Topsport, hè?
1: Heel veel verschillende dingen doen. Ze moeten met piano spelen, ze moeten met een klein orkest spelen, ze moeten met een groot symfonisch orkest spelen. Ze moeten dat nieuwe verplichte werk op 1 week tijd leren. Dus ja, dat is bijzonder. Het doet mij soms in die finale wat aan sport denken.
0: Mm-hmm,
1: aan sportmensen die bezweet op het podium zitten. Je krijgt dat ook allemaal mooi te zien in close-up, dankzij het harde werk van de televisiecollega's. Pluim daarvoor toch ook. Hè.
0: Wat onthoud jij na alles wat je gehoord hebt?
1: Die prachtige finalisten, maar ook de muziek die ze speelden. Want ik heb nieuwe muziek leren kennen en dat is toch ook fijn. Er is wel een verschil met de piano- en viool-edities van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Daar is het meestal de volbloedromantiek. Brahms, Rachmaninoff, die gespeeld wordt. Cellisten kiezen andere stukken, recentere stukken. Voor het overgrote deel van na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is fijn om te leren kennen. En daarvoor heeft ook de juryvoorzitter Gilles Le Dure het orkest bedankt gisteravond.
4: Uiteraard denken we hierbij aan de grote uitdaging om zoveel 20e eeuwse concerto's te spelen. De speelvreugde die u hierbij tentoonspreidde heeft ons doen vergeten hoe complex deze werken zijn. We hebben ze beleefd alsof ze reeds lang deel uitmaken van ons luisterrepertoire.
0: Ja, zijn er nog andere momenten die jou zullen bijblijven?
1: Uit de halve finale, de jonge Georgische celliste, de jongste van allemaal, Anna Meiparjani. Zij heeft niet de finale gehaald, maar iedereen zal haar onthouden, omdat ze de eerste celliste was die begon te zingen terwijl ze speelde.
0: Ja.

0: Ja, wondermooi, hè? En dan is er toch nog iets te melden, want de winnaar die krijgt wel een heel bijzondere prijzen.
1: Ja, behalve eeuwige roem en 25.000 euro,
0: want dat is onbelangrijk.
1: Voor de eerste prijs, mag Ettore Pagano ook 4 jaar de cello in bruikleen gebruiken van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Dat is een instrument van de bouwer Goffriler, gebouwd in Venetië, begin 18e eeuw. Het werd trouwens de hele week tentoongesteld in Bozar. Heel veel mensen gingen kijken voor die glazen kast. Maar het is wel een beetje afwachten hoe Pagano dat zal aanpakken. Mm-hmm. Want hij speelt op een nieuw gebouwde cello. Dus het contrast met een instrument van 300 jaar oud, dat kan
0: moet
1: niet groter
0: heel
1: zijn.
0: Groot zijn, ja.
1: Er wordt ook gezegd dat het instrument van Casals een beetje weerbarstig is. Dus hij zal ermee moeten leren omgaan. Nu, het is hoe dan ook een historisch instrument voor een historische editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er waren een aantal ronde getallen, zowel die Pablo Casals als zijn vriendin Koningin Elisabeth zijn allebei 150 jaar geleden geboren dit jaar. En het was ook 75 jaar Koningin Elisabeth-wedstrijd op zich. Dus een echt jubileum en wat mij betreft een echt muzikaal feest.
0: Bedankt om dat zo toegewijd voor ons te volgen, Christine Bonneure.

0: Love Street van The Doors.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 9:30, dit zit in het nieuws van morgen. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Op verschillende plekken braken wel rellen uit na de overwinning. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht is, volgens de wedstrijdjury. En het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. Er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. In Buggehout in Oost-Vlaanderen vielen hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Nu vandaag blijft het op de meeste plekken droog. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden.
2: Radio 1.
1: De ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur.

0: Egoland van Isolde Lazoen. We horen het al de hele ochtend. Het onweer heeft gisteren in veel regio's in het land schade veroorzaakt. In Wallonië was het vooral regen die met bakken uit de lucht viel. Tussen Charleroi en Namen viel er op sommige plekken 55 liter water per vierkante meter. Sporen zijn daar weggespoeld. In de buurt van de Sambre moesten mensen zelfs het dak op om aan het water te ontsnappen. En in Vlaanderen werd in de namiddag vooral de streek van Ninove en het Pajottenland getroffen. Daar vielen hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. 'S Avonds gebeurde nog eens hetzelfde in de buurt van Buggehout en Londerzeel. Nadia Sminate, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Burgemeester van Londerzeel. Hoe erg was het daar? Hoe groot is de schade?
1: Ja, de schade is toch wel aanzienlijk in Londerzeel. Voornamelijk deelgemeente Malderen lijkt het meest getroffen te zijn. Maar ook in de andere deelgemeenten hebben we puin moeten ruimen. Brandweer en politie zijn heel de avond en nacht in de weer geweest. En ook onze gemeentemedewerkers hebben wij moeten inzetten. Dus ja, het is toch wel aanzienlijk.
0: Ja, de gemeenteschool is daar ook getroffen?
1: Ja, dat klopt. We hebben gemerkt dat er alle ramen stuk zijn. Het afdak is vernield. De fietsenberging zal gesloten moeten worden. Vandaag komt de brandweer terug en zal onze technische dienst starten met puin te ruimen. Zodat de leerlingen morgen toch wel op een veilige manier naar de klas kunnen gaan. Ik denk dat dat nog een hele klus gaat zijn vandaag. Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten, maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
0: Ja, morgen de kinderen naar school te laten gaan, maar inderdaad, de brandweer zal vandaag nog veel werk hebben in zowat de hele gemeente, vermoed ik dan. En zijn nu waarschijnlijk nog bezig.
1: Ja. De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog. Ja.
0: Ja, mensen die zware schade hebben, wat moeten zij nu best doen?
1: Wel, ik heb iedereen aangeraden om onmiddellijk foto's te trekken en de verzekering te verwittigen. Maar we gaan natuurlijk ook als gemeente nu kijken of wij voldoen aan de voorwaarden om dit als ramp te laten erkennen. Zodat we ook de mensen ja, die niet verzekerd zijn, toch ook nog kunnen verder helpen. Maar dat is natuurlijk nog eventjes afwachten. Hè.
0: Ja, en dat is in sommige andere gemeenten misschien ook wel het geval. Burgemeester Nadia Sminate, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: De ochtend.
0: En gelukkiger wordt het vandaag iets rustiger weer, want zo meteen om 10:00 wordt het startschot gegeven voor de 46e editie van de 20 kilometer door Brussel. En dus trekken op dit moment bijna 50.000 mensen hun loop- en wandelschoenen aan. Onder hen Steven Lobet trouwens, die hier daarnet nog was, binnenkort de fysica-coördinator wordt in het CERN in Genève. Dat gesprek dat kan u herbeluisteren in onze app. En wie daar ook is, is Rafael Schmid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent hulpverlener bij het Rode Kruis. Staat al langs het parcours, vermoed ik, van die 20 kilometer. Bent u opgelicht dat het wat minder extreem weer is vandaag?
3: Ja, dus wij volgen de temperatuurcurve nauw na. Dus inderdaad, voor ons is het goed nieuws.
0: Ja, want zo'n warm weer, welke risico's brengt dat met zich mee?
3: Dus warm weer, gepaard met een hoge vochtigheidsgraad, is natuurlijk voor ons kan heel wat risico's met zich meebrengen. Vooral overgieting. Dus renners die inderdaad te weinig drinken of die iets te veel forceren, hun lichaamstemperatuur stijgt en kan stijgen tot boven de 39, soms tot 40 graden. En dat kan natuurlijk heel wat gevolgen hebben.
0: Ja, die oververhitting, kunnen sporters het gevaar daarvan op tijd zelf inschatten?
3: Wij hopen, dus wij raden altijd aan om naar je lichaam te luisteren, om niet te overdrijven, om te beseffen dat het soms iets minder gaat, dat het soms iets trager gaat. Dus de organisatoren ook hameren toch ook daarover. Maar het kan altijd gebeuren, een persoon kan inderdaad zeggen, kijk, ik heb ik loop gewoonlijk iets sneller. Ik begrijp niet wat er is. Ik ga iets forceren. En de persoon luistert niet aan zijn lichaam. En zijn lichaamstemperatuur kan daardoor misschien te hard stijgen.
0: Mm-hmm. Ja, jullie met het Rode Kruis staan sowieso langs het parcours opgesteld. Welke voorzorgsmaatregelen hebben jullie genomen?
3: Dus wij hebben 14 voelenposten over het hele parcours. Naarmate de aankomst nadert, zijn ze groter en zijn ze dichterbij. Dus in het begin is het rondom de 2 kilometer. Nadien is het bijna om de kilometer hebben wij een voelenpost. En aan de aankomst zelf hebben wij 1 grote medische voelenpost, meer dan 500 vierkante meter. En ook een voelenpost aan de esplanade. En in onze voelenposten, zowel hier aan de aankomst als de 2 laatste voelenposten, hebben wij ijsbaden voorzien dit jaar. Om mensen met overhitting te kunnen helpen.
0: Ja, dat is nieuw, hè? Die ijsbaden dit jaar. Hoeveel zijn er zo?
3: We hebben 7 ijsbaden. Dit is inderdaad nieuw. Dit is een test die we dit jaar gaan uitvoeren. We hebben tot nu toe altijd ijs gebruikt, maar nooit zo weg gegaan als ijsbaden. Dus dit is nieuw. We hebben hier aan de aankomst een inbed. Eén bad, we hebben ook dus voor de 2 laatste voelenposten. En we hebben ook 2 voertuigen die 2 mobiele baden hebben. En die kunnen dus eender waar op het parcours neergezet worden. En zo een persoon opnemen.
0: Ja, wat leert jullie ervaring, jullie? Welke zorg moeten jullie het meest bieden op zondag?
3: Voor ons zijn het vooral kleine verwondingen. Ik zou zeggen 95-98% zijn gewoon lichte verwondingen. Dus mensen die een nieuwe t-shirt aan hebben en het schoent een beetje. Nieuwe schoenen en ze hebben blagen aan hun voeten. Of sommige mensen zijn wat iets minder aandachtig en zijn gevallen. Dus het meeste wat wij doen zijn toch splijters. En dat is natuurlijk ook voor ons goed nieuws. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat wij sommige slachtoffers hebben met ernstige aandoeningen, met eventuele hartstoornissen of ademhalingsproblemen. Mm-hmm. En die kunnen wij hier opnemen.
0: Oké. Het startschot wordt daar bijna gegeven, denk ik. Dus ik zou zeggen, zet u ook maar schrap. Dank u wel, Rafael Schmidt, hulpverlener bij het Rode Kruis.
3: Graag gedaan.

0: Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: En dan gaan we het nog over China hebben. Premier Bart De Wever waarschuwde eerder dat China onze industrie dreigt weg te concurreren. Maar in een interview met de VRT Nieuws podcast China voorbij de muur verwerpt de Chinese ambassadeur die analyse. China is een partner, geen rivaal, zegt hij. Goedemorgen, Tom van de Wegen.
3: Goedemorgen, Helen.
0: Jij en collega Veerle de Vos hebben kunnen praten met de ambassadeur. Gebeurt het vaak dat een Chinese ambassadeur zo rechtstreeks reageert op een Belgische premier?
3: Nee, en nee. Dat is toch best opvallend. Hè? Chinese diplomaten kiezen normaal hun woorden heel voorzichtig. Maar in dit gesprek reageert de ambassadeur echt frontaal toch wel. Hè? Op die brief, hij noemt het een groot deel, ja, wat erin verschenen is, wat erover verschenen is in de pers, ook ronduit fake news. Hè? En dat is toch ongewoon, vind ik. Hij geeft wel toe dat er een kern van waarheid in die brief zit, maar, zegt hij, ja, de meeste beschuldigingen van De Wever kloppen gewoon niet. En ja, je voelt toch ook een duidelijke ergernis, Helen, hè? Dat dit allemaal via de media is gelopen. Dit los je op met een open, eerlijke dialoog, zegt hij. En dat is de Chinese boodschap aan De Wever. Niet met wat hij megafoondiplomatie noemt. Dat hij zo direct uit de hoek komt, dat is toch ongewoon. Zeker op het moment dat Europa volop maatregelen voorbereidt. Dat zegt veel hoe China hierdoor gepikeerd is, toch wel. Ja,
0: ja, want dus de ambassadeur zegt, China is een partner, geen rivaal. Dat staat eigenlijk haaks op wat je vandaag in Europa hoort.
3: Ja, volledig haaks. Hè? Want in Brussel is er net iets aan het kantelen. Het idee dat China enkel en gewoon een handelspartner is, hè, en niet ook een geopolitiek rivaal. Dat tijdperk is voorbij. En je weet, ja, Europa worstelt al een tijdje met die drievoudige bril, hè, als het over China gaat. Het is tegelijk een partner, concurrent en systemische rivaal. En ja, precies dat vindt De Wever niet langer houdbaar. Nu, de Chinese ambassadeur draait het helemaal om in ons gesprek. Hè. Hij gebruikt het beeld van de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Ook tussen partners is er concurrentie. Soms wint China, soms wint België of Europa. Maar op het eind wordt je er allebei sterker van. En dat is het grote misverstand, zegt hij, dat we rivalen zouden zijn. En dat is iets wat vooral Amerika wil dat we zijn. Dus terwijl Europa nu net die conclusie wel begint te trekken. En daar zit echt de breuklijn, denk ik. Ja.
0: Ja, Europa verwijt China intussen dumping, oneerlijke concurrentie. Hoe reageert de ambassadeur daarop?
3: Ja, hij herkent dat gigantische handelstekort wel. Hè, bijna 360 miljard euro, dat ontkent hij niet. Maar op de concrete verwijten van Europa gaat hij toch wel ver. Hè. Gedwongen technologieoverdracht, waar wij het heel vaak over hebben. Dat is volgens hem zelfs verboden bij de Chinese wet. En hij draait het ook om met een strafargument. Want intussen, zegt hij, komt de helft van alle nieuwe patenten ter wereld uit China. Dus ja, China heeft er zelf alle belang bij om intellectuele eigendom te beschermen. En niet alleen die van Chinese bedrijven. Dus nu, daar staat natuurlijk een heel tastbare realiteit tegenover. Hè. Denk maar aan die zowat een miljoen industriële jobs die in Europa al verloren zijn gegaan. Ook naar auto's moet je kijken. 5 jaar geleden exporteerde China er minder dan 1 miljoen. Vorig jaar waren dat er al 7 miljoen, grotendeels elektrisch. Sommigen zeggen, ja, daar zit een bewuste Chinese strategie achter met die subsidies, goedkope leningen, dominant worden in zoveel mogelijk sectoren. Ja, de Chinese ambassadeur spreekt dat allemaal tegen. Maar de cijfers waar Europa van wakker ligt, ja, die zijn natuurlijk heel concreet.
0: Heeft China ergens een punt wanneer het zegt dat Europa zijn eigen problemen te veel op China afschuift?
3: Ja, wel, de ambassadeur zegt dat ook. Ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Kijk, we zijn inderdaad snel om al onze problemen op China te steken. Dat is al lang zo. Maar er spelen veel andere factoren mee. Onze hoge energieprijzen bijvoorbeeld, structurele kosten, vergrijzing, regelgeving ook. En het interessante is wel, zelfs sommige Europese analyses geven hem daarin gelijk. Neem Duitsland bijvoorbeeld, de grootste economie van de Europese Unie. Wel, een belangrijk deel van de industriële neergang daar komt eigenlijk doordat de uitvoer naar China is teruggevallen. Dus minstens evenzeer door al die andere kosten. De ambassadeur maakt ook een scherpe observatie, vind ik, die blijft hangen. Europa is nu wetten aan het schrijven om Chinese bedrijven buiten te houden. Terwijl China op ditzelfde moment wetten maakt om buitenlandse bedrijven net aan te trekken. Mm-hmm. Dus ja, twee tegenovergestelde reflexen. En zegt hij droogjes, ja, over enkele decennia zien we wel welke aanpak de beste is geweest. Hè. En hij heeft gelijk. Dit is een ander debat natuurlijk. Maar China dwingt ons wel om in de spiegel te kijken. En dat is toch wel een feit, vind ik. Ja,
0: ja, jullie hadden het ook over Volvo Cars in Gent. Begrijpt China dat ons land zich zorgen maakt om die fabriek?
3: Ja, en dat is misschien wel het meest tastbare deel van ons gesprek geweest. Hè. Volvo Gent, je weet, de grootste werkgever in de Belgische maakindustrie. 6.500 betrokken jobs direct, 16.000 indirect. Dat is eigendom van het Chinese Geely al een jaar of 16. Nu, de ambassadeur zegt, kijk, ik begrijp die bezorgdheid, ja, maar hij gebruikt Volvo net als het tegenvoorbeeld voor een toch wel hardnekkig cliché, hè? Namelijk dat Chinese bedrijven alleen hun eigen Chinese werknemers meebrengen. In Gent, zegt hij, ja, werkt er geen enkele Chinese manager of arbeider op de vloer. Nu, over die toekomst is hij toch voorzichtig optimistisch, vond ik. Maar dat beslissen de bedrijfsleiders zelf, zegt hij. Hè? Eerst in Zweden, dan bij het moederbedrijf in China. Maar de signalen zijn wel goed, volgens hem. Hè? Hoge productiviteit in Gent, sterke research, stabiele toeleveringsketen. Ja, en wat volgens hem het meeste telt, is niet zozeer extra cadeaus voor de fabriek, maar toch wel een stabiel en ja, voorspelbaar beleidskader. En dat is toch wel een boodschap aan onze regering, dat is duidelijk. Ja.
0: De Europese Unie werkt intussen ook aan maatregelen om de industrie te beschermen tegen Chinese concurrentie. Hoe kijken ze daarnaar in China?
3: Ja, met argusogen uiteraard. Hè. Dit is echt brandend actueel, want afgelopen vrijdag nog kwam de Europese Commissie samen voor een cruciaal debat hierover. Hè. Dat weet je, tegen eind juni is er een grote top en zou er nog meer duidelijkheid moeten komen. Zoals ik het zie, zullen er invoerquota komen voor bepaalde sectoren en hogere tarieven voor alles boven dat plafond. Ja, al klinkt er meteen ook een geruststelling bij vanuit de Commissie. Het doel is niet om de banden met China door te knippen, wel om het evenwicht te herstellen. Nu, anderen gaan veel verder in hun beeldspraak. Hè. De Europese buitenlandchef vergeleek de Chinese overcapaciteit zelfs met een kanker, hè, die je kan bestrijden met morfine. De subsidies die landen nu uitdelen. Of met chemo, hè, de pijnlijke importmaatregelen. China reageert hier heel prikkelbaar op. Hè. De ambassadeur deed dat ook. Dit is gewoon Europees protectionisme. En dat is verkeerd. Zo klinkt het. Ja, een heel interessante beeldspraak om mee af te sluiten, Helen, zei de ambassadeur van, kijk, laten we met Europa en China samen een grotere taart bakken in plaats van ieder stukje kleiner te maken. En de echte uitdaging voor Europa, ja, zit volgens mij elders, hè, die eenheid bewaren. En China weet perfect hoe gevoelig elke lidstaat ligt en zal proberen die Europeanen uit elkaar te spelen. Dat is de grote test voor de komende weken, denk ik. Ja,
0: ja, de nieuwe aflevering van de podcast China voorbij de muur te beluisteren op VRT Max en ook andere podcastplatformen. Dankjewel, Tom van de Wegen.
3: Met plezier.
2: De Ochtend.
1: Radio 1.
0: En intussen staat hier al een andere collega bij mij, Michael van Drogenbroek. Goedemorgen.
4: Dag Helen, goedemorgen.
0: Jij presenteert vandaag de zevende dag. Wie verwelkomen jullie?
4: Job Broens, dat is de Vlaamse minister voor Landbouw en Omgeving. En omgeving, Helen, dat gaat onder meer over vergunningen. En in Vlaanderen is dat het heel, heel, heel lange wachten op vergunningen en tegenkanting krijgen. Maar daar heeft de Vlaamse regering vrijdag enkele beslissingen over genomen, zal de minister toelichten. En dan landbouw, natuurlijk een bevoegdheid die raakt aan onze voedselzekerheid. En daarover komt ook Stefan Sintobin naar de uitzending. Dat is Vlaams parlement, zit voor Vlaams Belang. Iemand die de sector ook van dichtbij volgt. Je weet ook wel dat Vlaams Belang al heel lang campagne voert met Red Onze Boeren. Dus dat wordt een debat tussen de minister en Stefan Sintobin. En ook kijkers kunnen vragen stellen, het zij over landbouw, het zij over omgeving, het zij over andere dingen. Maar allemaal aan Joop Broens via de website op dit moment nog, VRT Nieuws, en straks ook via de QR-code.
0: Zeker doen, zou ik zeggen, om 12 uur te bekijken op VRT1. Dankjewel, Michael.
4: Dag.

0: Think I'm in Love van Beck. Zometeen het nieuws van 10 uur.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
7: Onrust stijgt bij bedrijven.
8: De energievoorziening komt in het gedrang.
9: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van hoge energiekosten naar kosten onder controle. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
10: Eindelijk even rust.
11: Bankafschriften.
10: Nee, hè.
11: Kredietkaartafschriften.
10: Niet nu.
11: Loonboekingen.
12: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
13: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Dichteres Silver Hanneman staat naïef in het leven, zegt ze. En dat vindt ze...
13: 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Dichteres Silver Hanneman staat naïef in het leven, zegt ze. En dat vindt ze super. Ze verloor nochtans op jonge leeftijd haar zus en haar papa, maar ziet de toekomst in haar kinderen. Hoe ze dit omzet in poëzie en verhalen, vertelt ze straks

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Radio 1 live.
3: Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond heeft vooral de regio tussen Charleroi en Namen in Wallonië zwaar getroffen. Het water kwam op sommige plaatsen tot 1,20 meter hoog. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. Daar vielen op sommige plaatsen wel dikke hagelbollen uit de lucht. Bijvoorbeeld in de regio rond Buggehout in Oost-Vlaanderen. En de brandweer kreeg in Vlaams-Brabant ook nog meer dan 100 oproepen gisteravond. Bovenop de 300 eerder die dag, zegt woordvoerder Wouter Jean Vies.
4: Die waren voornamelijk gesitueerd in de noordrand, in de regio van Londerzeel-Steenheuvel. En die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, veluxen en zo verder. En waar wij konden hebben wij de mensen geholpen om eventueel water dat binnencijpelde tegen te houden of maatregelen te nemen zoals het toemaken van veluxen en zo verder.
3: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er dus veel materiële schade. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen, zegt burgemeester Nadia Sminate.
5: De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog, ja.
3: Ook aan de gemeenteschool in Malderen is veel schade. Alle ramen zijn daar stuk. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. De wedstrijd eindigde op 1-1 en werd beslist met strafschoppen. Daarna braken op verschillende plaatsen rellen uit in Frankrijk. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In Parijs raakten 7 agenten gewond. 1 is er ernstig aan toe. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht was volgens de wedstrijdjury. Ze mag dus niet meer deelnemen. Maarten van Gramberen van Sporza vindt dat een heel zware straf.
6: Wiebes zou ook geen enkel voordeel hebben gehaald uit een lichtere fiets. Integendeel, want een fiets die bolt, die iets zwaarder is, die blijft bollen. Dat is een wet uit de fysica. Ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En nee. Over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen, maak eens een lichtere fiets.
3: Het is droog, wolken en zon wisselen elkaar af bij 24 graden vandaag. En ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat nog een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: De Eucharistieviering komt vanuit de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt. Pastoor deken Ali Cornelissus is de celebrant.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Op een heel uitdrukkelijke manier wil ik jullie alle van harte welkom heten. Jullie hier aanwezig, maar ook u die vandaag via de radio of de televisie met ons verbonden zijn vanuit onze kathedraal in Hasselt. Ook al eindigde vorige week de paastijd, deze drievuldigheidszondag brengt ons opnieuw volop in vreugde. We vieren immers het mysterie van de volle liefde, namelijk God die een gemeenschap is van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit feest wil ons vandaag brengen tot verbazing en ook grote dankbaarheid, want in God is enkel wederkerigheid. Het is de liefde van God die Jezus ons toont en die ons uitnodigt om in deze geest te leven als leerlingen. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om te redden. Vertrouwen wij ons toe aan zijn barmhartigheid.
1: Heer, onze wegwijzer naar de Vader. Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, onze voorspreker voor altijd. Christus, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, onze raadgever in de tijd. Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: Laten wij bidden. Uw woord van waarheid, Vader, en uw geest van heiligheid hebt gij de wereld ingezonden om het wondervol mysterie van uw God zijn aan de mens te openbaren. Geef dat wij in het oprecht belijden van het geloof de eenheid erkennen van uw heilige drievuldigheid en dat wij u aanbidden, God, in macht en majesteit. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Uit het boek Exodus. In die dagen besteeg Mozes 's morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De 2 stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: De Heer. De Heer is een barmhartige en medelijdende God, langmoedig en groot in liefde en trouw. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden en beschouw ons als uw eigen bezit. Woord van de Heer.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, laat alles weer goed komen. Neemt mijn vermaning ter harte. Wees eensgezind, bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Woord van de Heer.

0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij Christus.

In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Woord van de Heer.

zusters en broeders. Ook al is het best wel even geleden, toch herinner ik me nog goed het fijne gevoel van thuis te komen na een zomervakantie met mijn ouders. Na een lange rit zagen we uiteindelijk in de verte de toren van de kerk, de toren van onze basiliek. Het was vooral mijn mama die dat gevoel erg bezat. We zijn thuis. Maar er zat een dubbel laagje in deze uitspraak. Thuis was niet enkel onze stad, maar vooral de kerk waar God verbleef en naar ons aanvoelen daar op ons wachtte. Als jongere ontdekte ik hier de grote waarheid van. Ook voor mij werd de kerk mijn tweede thuis. Voor velen onder ons is het niet zo moeilijk om te zien hoeveel mensen vandaag geen thuis hebben. De vele vluchtelingen, de plaatsen van geweld en oorlog, maar ook de vele situaties waar mensen op de vlucht zijn voor zichzelf en we een mooie façade voorhouden, maar die eigenlijk niet overeenkomt met onze binnenkant. Ja, er is in ieder mens het grote verlangen om ergens thuis te mogen zijn. Maar waar is dat? Of bij wie mag dat zijn? Het feest dat wij vandaag vieren wil ons niet overdonderen, maar juist verwonderen. In God mag de mens, de schepping en de hele geschiedenis thuiskomen. God is geen eenzaam iemand, maar een gemeenschap van liefde. Vader, Zoon en Geest. Ze bestaan met elkaar, voor elkaar en door elkaar. Het is deze dynamiek van liefde die alles kan veranderen. Want het eerste woord dat God uitspreekt is immers een woord van welkom, nooit een woord van afwijzing of veroordeling. Jezus toont ons dit heel uitdrukkelijk vandaag. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld zou worden gered. Wie God ontmoet, ervaart ongetwijfeld wat ook Mozes heeft aangevoeld in de eerste lezing. God is een barmhartige en medelijdende God en hij heeft geduld met ons. Ja, hij kan ook gestreng zijn om het beste in ons naar boven te halen. Maar uiteindelijk zal altijd zijn hart voor ons spreken. De icoon die voor het altaar staat heeft in oorsprong oude papieren. Ze geeft ons een glimp van wie God is op dit feest van de heilige drievuldigheid. De drie personen worden afgebeeld met vleugels die elkaar lichtjes raken en is zo gemaakt dat wie goed kijkt, ziet dat ze niet zonder elkaar kunnen bestaan. In God is er geen ruimte voor vervreemding, maar enkel plaats om thuis te komen. Dit hoge feest heeft voor ons vandaag een dubbele boodschap. Wie God echt wil leren kennen, wordt uitgenodigd om vandaag gewoon naar hem te kijken. Zelf dus even te zwijgen en ons in hem te laten drijven. God is inderdaad een geheim, maar ook een heim, een thuis. De liturgie van vandaag gebruikt woorden in overtreffende trap. Woorden die de heiligheid van God laten aanvoelen. Geen dagelijks taalgebruik, inderdaad, maar woorden van verbazing. Misschien kan de uitspraak van Einstein ons helpen.
Hoe groter het eiland van de kennis, hoe langer het strand van verwondering. God, wij aanbidden u daarom dankbaar en dit met heel ons hart. Maar thuiskomen bij hem houdt ook een opdracht in voor ons. Wij die toch leerlingen zijn van de weg. Iedere dag opnieuw bouwen aan een huis, een thuis en dus ook een kerk waar mensen zich goed mogen voelen en een vervulling mogen ervaren die de wereld ons niet kan schenken. Hoe complex het leven van een mens ook kan verlopen, of hoe duister het ook kan zijn, ons eerste woord aan elkaar is welkom. Paulus nodigt ons uit om te geloven dat het goed komt. Of beter, hij bidt er vandaag voor, laat alles weer goed komen. Met Christus in ons hart, gedragen door God en levend vanuit de Geest, is alles mogelijk. Niet bang zijn dus, maar moedig verder. Amen.

0: En laten wij dan nu samen met een grote vreugde rechtstaande ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. De Heer is een barmhartige en medelijdende God. Bidden we in vertrouwen tot Hem.
1: Voor onze wereld, die lijdt onder oorlog en geweld. Vader, bron van leven, zorg voor uw wereld en voor alle mensen die verdriet hebben. Laten we bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
1: Voor onze kerk, die geroepen is om een teken te zijn van liefde en vrede. God, geef ons de moed en de kracht om hiervan te getuigen. Laten we bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
2: Voor onze gemeenschappen die in Gods naam meewerken aan de komst van het Rijk van God, bidden we om nieuwe roepingen binnen onze kerk. Priesters, religieuzen, diakens, die met heel hun hart getuigen van een onvoorwaardelijke liefde. Laten we bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons, Heer.
2: Voor onszelf, wij die als pelgrims nog onderweg zijn, voor onze dierbare overledenen, die hun bestemming in God reeds bereikt hebben, laten we bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons. Drie-ene God, wij danken u voor uw aanwezigheid in ons midden. Zegen ons en ga mee onze weg, opdat wij mogen leven in geloof, hoop en liefde. Dit vragen wij u voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer onze God, heilig onze gave, waarover wij uw naam aanroepen. Maak van ons leven één offerande voor u, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Met uw veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt gij één God en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven van uw Vader, dat weten en geloven wij ook van uw Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw. Gij drie personen, even goddelijk voor ons en even groot. O heilige drievuldigheid, gij één van hart, één God die wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden u, de cherubs voor uw troon, de serafijnen. Zij roepen dag aan dag als uit één mond.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot het leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne en zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij alle, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Patrick en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degene die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

0: En laten wij dan, zusters en broeders, één van hart, bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest. Geven wij elkaar hier in de kathedraal en ook thuis een teken van vrede.
0: Zo, vrede zijn met u, Etienne.
2: Vrede zijn met u.

Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, laat het ontvangen van uw gaven ons naar hart en geest ten goede komen, nu wij ons geloof belijden in de drievuldigheid die één en onverdeeld, heilig is en eeuwig. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zusters en broeders, met een grote vreugde vierden wij vandaag hier in onze kathedraal het feest van de drie ene God. Zijn nabijheid mogen ons tot kracht en vreugde zijn in de komende week. De bron van inspiratie om voluit te leven als leerling van Jezus. Bedankt om bij ons te zijn en nog een heel mooie zondag. Daartoe zegenen jullie de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Amen. En gaat nu allen heen in vrede.
0: Wij danken God.
2: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Sint-Quintinus-kathedraal in Hasselt. En zometeen mag ik praten met dichteres Silver Hanneman. Dat is voor na het nieuws van 11 uur in Touché.

0: alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel in Vlaams-Brabant, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er veel materiële schade door het onweer van gisteravond. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen. De gemeenteschool is zwaar beschadigd, zei burgemeester Nadia Sminate.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
6: Radio 1 live.
7: Mensen licht gewond geraakt door de grote hagelbollen daar. Ze konden wel allemaal op het festivalterrein verzorgd worden. De hagelbui was ongezien, zegt Dirk van de Zanden van de lokale politie.
8: Waarbij de hagelbollen van toch wel een pingpongbal groot uit de lucht vielen. En daarbij zijn 30 festivalgangers licht gewond geraakt. Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten. En hebben ook het festival gewoon kunnen blijven bijwonen.
7: In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is voor veel lopers een traditie. De weersomstandigheden zijn goed vandaag, het is niet te warm.
9: Het is mijn eerste keer 20 kilometer van Brussel en de koer eerste keer 20 kilometer.
10: Vooral plezier en hopelijk kunnen we hem comfortabel uitlopen. Dat is het belangrijkste.
11: 7 jaar geleden heb ik het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
12: Ik hoop dat we gaan meevallen bij het lopen. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen. Dus ja.
7: En in het wielrennen mag de Nederlandse Lorena Wiebes niet meer meedoen met de Ronde van Italië. Ze won gisteren de eerste rit, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets 20 gram te licht was, volgens de jury. Sportjournalist Maarten van Gramberen vindt dat een heel zware straf, zeker omdat verschillende metingen andere resultaten gaven.
13: Hij woog 6,78 kilogram. Vreemde is dat er verschil was tussen beide metingen. Dus de ploeg stelt zich ook al flink vragen bij de meetapparatuur daar in Italië. Want bij de 2 metingen was er een verschil van 50 gram. En het is zeer bizar, zegt de ploeg ook. Want Wiebes die heeft al verschillende wedstrijden met exact dezelfde fiets, exact dezelfde setup gereden. En toen was er nooit een probleem en nu plots wel.
7: Wolk en zon wisselen elkaar af. Vandaag bij zo'n 24 graden. Ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
6: Radio 1.
14: Touché.
6: Met Friede Lesage.
15: En met Silver Hanneman, goedemorgen.
16: Hallo, goedemorgen.
15: Hoe gaat het?
16: Heel goed, dankjewel.
15: Heel erg blij dat je hier bent. Vandaag is de laatste dag van de maand mei.
16: Ja.
15: Volgens veel mensen de mooiste maand van het jaar. Hoe is dat voor jou, de maand mei?
16: De maand mei is voor mij een hele bijzondere maand op een of andere manier. Het is de maand waarin ik zowel mijn papa als mijn zus verloren ben. Maar het is ook de maand waarin ik voor het eerst mama ben geworden. En dat is een heel bijzondere beleving. Ik weet, iedereen is geboren op 21 mei. Mijn zus is gestorven op 19 mei. En ik weet nog heel goed, 5 jaar geleden, dat ik op dat moment heel, heel bang was dat ik op die sterfdatum zou bevallen. Dat voelde voor mij echt als een vloek bijna. Het kan niet anders dan dat het dan fout zal lopen. Het is ook de maand waarin dat de eerste zonnestralen er zijn. Alles staat zo wat haaks op dat verdriet. Het is een heel intense maand wel.
15: Ja. Ja, en dan blij dat die maand nu bijna voorbij is.
16: Stiekem heb ik inderdaad altijd een beetje de opluchting dat die maand gepasseerd is zonder dat er iets noemenswaardig gebeurd is. Ja. Ik hou altijd wat meer mijn hartje vast in die maand. En dat is natuurlijk een beetje een ideële angst, maar ik voel wel altijd een beetje opluchting van oké, ja, we zijn die weer doorgekomen.
15: Mag ik zeggen dat wat jou is overkomen ook van jou de dichteres heeft gemaakt die je nu bent?
16: Ja, zeker. Zeker. Ik ben echt met die drijfveer beginnen schrijven. Om dat verdriet te doorwerken, te doorploeteren. Maar ook om dat soort verdriet aandacht te geven op een of andere manier. Dus dat is zeker een van de drijvende krachten van mijn pen. Ja.
15: Je behoort volgens ervaren collega's

0: Gas tot de nieuwe lichting dichters. Hoe voelt dat voor jou? Is dat een grote verantwoordelijkheid om te dragen?
1: Ik wist tot op dit moment niet dat ik die verantwoordelijkheid had.
0: Het is misschien ook helemaal geen verantwoordelijkheid.
1: Maar ik denk dat ik wel ergens snap waar dat vandaan komt. Ik heb inderdaad wel het gevoel dat, ook al is poëzie nog altijd een moeilijk genre, en leek dat ook geen genre voor jonge mensen of zo te zijn, dat er wel echt de laatste tijd heel veel jonge mensen, jonge mannen en vrouwen zich in die poëzie vastbijten en daar ook helemaal hun eigen ding van maken. Mm-hmm. Op het papier, buiten het papier, op het podium. En ik ben wel heel trots of zo dat ik daartoe mag behoren. Dat wel.
0: Als ik even kijk naar jouw laatste bundel, die is verschenen, Wat wij doen, dat heet Bewaren. Daarvoor ben je genomineerd voor de Grote Poëzieprijs.
1: Ja.
0: Wauw, wat een grote smile zie ik nu.
1: Ja. Ja, ik ben er nog altijd heel trots op. Ik ben niet zo snel trots op mezelf. Maar ik heb mij daarvoor wel altijd zeer klein gevoeld in de literaire wereld. Ik had heel vaak het gevoel dat ik daar niet terecht zat. Of ik vond mij ook heel vaak niet goed genoeg. En toen kwam dat en dacht ik, zie, ik mag hier zijn. Ik mag hier zijn met mijn bundel. Er zijn mensen die het de moeite waard vinden om het tot die laatste vijf daar te krijgen. Dus dat was voor mij echt een heel mooie erkenning.
0: Ja. Kan je zeggen dat een nominatie jou dan echt bevestigt ook als dichteres? Voor jou heeft het geholpen?
1: Ja, het is altijd geholpen. Ja. Ja. Ja.
0: En de volgende stap is een mooie poëzieprijs winnen, hè?
1: Ja, wie weet ooit. Maar hier was ik al heel blij mee.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik denk als iemand die heel zorgend is. Maar ik ben ook een heel onrustig iemand. Ik denk dat ik ook wel creatief ben. En ik heb ook wel echt ook een jaloers kantje. Als we dan ook de negatieve dingen erbij mogen halen, kan ik zeker ook een jaloers zijn.
0: Ja. Als het gaat over?
1: Dat kan echt zo over van alles gaan. Mm-hmm. Ik vind het moeilijk om een voorbeeld te zoeken of te vinden.
0: Gaat het niet over professionele carrières, maar over kleine dingen?
1: Ja, meer over iemand die iets kan dat ik niet kan. Of die een karaktereigenschap heeft dat ik totaal niet bezit, maar zo graag zou bezitten. Meer zo in die sfeer. Ja.
0: Dat mag ook, hè? Als het de ander geen pijn doet.
1: Voilà, nee. Ik ga nooit.
0: Het kan jou uitdagen om aan iets te werken.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Je hebt ook een tattoo op je arm, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En daar staat.
1: Ja. Daar staat op naïef super. Ja.
0: Naïef punt.
1: Ja.
0: Super. Uitroepteken.
1: Ja, inderdaad.
0: Waar heb je dat vandaan?
1: Dat is de titel van een boek van Ellen Leu. Ik was zo. Ik kan hier de exacte leeftijd benoemen, maar zo de periode waarop je zo uit de young adult boeken geraakt en zo niet zo goed weet wat dat het volgende is. En mijn papa zei van, lees dan dit. Dat is echt zo een redelijk dun boekje over, heel simpel, over een gast, 25 jaar, weet plots niet meer zo goed wat hij moet doen met zijn leven. En hij zoekt simpele dingen om het wel terug te vinden. Je vindt een rood balletje en hij botst dat tegen de muur. Obsessief, uren aan een stuk. Hij gaat een vriendschap aan met een jongetje van 8 in zijn gebouw. Hij koopt een hamerbankje om toch weer tot zo het idee te komen wat dat hij moet doen met zijn leven. Een heel simpel, maar een heel mooi boek. En na het overlijden van mijn papa had ik plots de nood om een tattoo te zetten waarvan die nood plots komt. Geen idee. En dat voelde heel kloppend. Dat was zo het boek. Voor mij was dat het boek van mijn papa en ik. Maar het past ook bij mij, want ik ben ook wel echt. Ik sta ook zeer naïef in het leven. En ik vind dat absoluut niet erg. Dus die super mag daar zeker bij. En vandaar voelde dat heel kloppend om dat te vereeuwigen op mijn arm.
0: Silver Hanneman, welkom in Touché.
1: Dankjewel.

0: Die andere Noren, Kings of Convenience met Miss Reed. Silver Hanneman, je bent echt wel een liefhebber van alles wat uit Noorwegen komt.
1: Blijkbaar.
0: Of is het toeval?
1: Ja, het is toeval, denk ik.
0: Wat hoor jij in dit nummer? Waarom raakt het jou?
1: Dat is een nummer en eigenlijk ook een plaat die mij heel veel rust brengt. Mm-hmm. Dat is ik heb dat heel vaak, dat als ik een plaat leuk en aangenaam vind, die mag maanden op blijven liggen. Ik krijg dat niet beu. Ik heb ook wel een beetje ADHD en blijkt dat daar een uiting van kan zijn. Maar dat vind ik niet erg. En dat is zo. Ik mis soms. Ja, in mijn poëzie zit er wel wat zwaarte. In mijn bagageke zit er ook wat zwaarte. En dat is zo net niet wat ik daar terugvind. Ik vind het leuk dat het zo vrolijk, zo heel veel lucht brengt of zo.
0: Maar toch, ja. Als je de tekst ziet, dat klinkt natuurlijk als een gedicht. Hè? Een songtekst is ook vaak even goed als een gedicht. Hè?
1: Ja, dat is zeker. Ja.
0: Wat is voor jou de kracht van poëzie? Kan je dat uitleggen?
1: Ik vind dat poëzie heel vaak u kan vertellen wat dat er niet te vertellen valt. Zelfs al ben jij de schrijver. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Dus ik hoor heel vaak van mensen die een gedicht hebben gelezen van mij. Van, ik had dat nodig omdat ik zelf niet zo goed snapte wat ik voelde. Maar ik heb eigenlijk hetzelfde proces meegemaakt tijdens het schrijven. Ik weet soms ook niet waar ik aan begin als ik het eerste woord op papier zet. Maar het is eigenlijk dankzij het schrijven van een gedicht dat ik voel, dat is er hier binnen mij aan het leven of aan het hoekeren. En het neerzien staan op papier doet echt al heel veel van het werk of zo.
0: Als en weet jij nog het eerste gedicht dat je op papier hebt gezet?
1: Oh, god. Ik ben echt begonnen met hele, hele kleine zinnetjes. Ik schreef geen volle gedichten, maar ik schreef gewoon kleine zinnetjes. En dat kwam omdat mijn papa had ook heel veel Nederlandstalige muziek, cd's ook echt nog, bij hem thuis. En ik weet zelfs niet of hij dat ooit geweten heeft, maar ik nam die cd-boekjes, de tekstboekjes mee naar huis. Maar ADHD, heel vaak vond ik die niet meer terug. Nu, ik denk dat mijn papa zelf ook wel niet de meest nette mens was. Dus hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat het zijn foto's. Maar ik nam die boekjes mee naar huis en ik schreef echt mooie zinnen over. Bijvoorbeeld van de mens of zo. En dan ben ik zelf ook gewoon hele kleine zinnetjes beginnen schrijven. En ik denk dat een van die eerste zinnetjes was: jouw woorden, mijn zandzakjes. En dan schreef ik dat op papier en ik maakte daar een heel slecht tekeningetje bij. Geen idee waarom ik dat deed, want ik kan niet tekenen. Dan heb ik daar een fotootje van en dat was dan mijn gedicht.
0: Dus, ja. Jouw woorden, mijn zandzakjes. Ja. En weet je nog waar dat over ging?
1: Echt zo puur het troosten. De zandzakjes die de traantjes ophouden. Dat was zo het beeld dat ik daarbij had. Mm-hmm. Dat je iets hoort van iemand en dat je het gevoel hebt van, goh, je hebt mijn verdriet even laten oplossen of zo.
0: Je bent je gedichten beginnen posten op Instagram. Ja. Met een enorm effect. Hè?
1: Ja.
0: Mensen begonnen jou echt te volgen.
1: Ja.
0: Ondertussen heb je meer dan 8000 volgers die echt zitten te wachten tot je nog eens iets post.
1: Ja.
0: Had je dat verwacht, dat daar zoveel nood aan was?
1: Absoluut niet. Ik postte dat daar omdat dat zo de enigste weg was waar ik het kwijt kon. Ik had niet in mijn hoofd om dat te verzamelen, daar een soort pitch van te maken en op te sturen naar een uitgeverij. Dat was het laatste van mijn gedachten. Maar ik voelde wel onbewuste nood van, ik wil er wel iets mee doen en ik wil wel dat mensen het misschien lezen. En dat was net de opgang van, of de opkomst van Instagram. En ik, met nul volgers zelfs begon ik daar zo die kleine zinnetjes zoals de zandzakjes inderdaad op te posten. Dan kwam het verlies van mijn papa. Ging dat echt heel vaak over de rouw en het verlies van mijn papa. En toen merkte ik inderdaad dat er heel veel mensen bij kwamen en contact zochten met mij. En toen kwam dat besef van, wij praten daar eigenlijk misschien veel te weinig over, of we schrijven daar veel te weinig over, over wat dat verlies met iemand kan doen. En zo is dat een beetje, ja,
0: Ja, begonnen.
1: Ja. Ja.
0: Een van jouw volgers is topwetenschapster Angelique van Ombergen. Zij is een grote fan van jou. En dat bleek ook toen ze een gedicht mocht kiezen in Winteruur. Bij Wim Helsen.
1: Ja.
0: En daar heeft ze het ook voorgelezen. Ik wil dat even laten horen. Een gedicht van jou.
2: Ik weet dat je er niet zult zijn wanneer ik mijn ogen open. Dus doe ik het niet. Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt.
0: Ik weet dat je er niet zult zijn wanneer ik mijn ogen open, dus doe ik het niet. Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt. Het heeft haar geraakt en jij weet allicht waarom.
1: Ja.
0: Het is herkenbaar, hè?
1: Ja.
0: En met een paar simpele zinnen kan je een heel gevoel omschrijven.
1: Ja, dat is toch een beetje wat ik probeer, maar tegelijkertijd heb ik daar ook altijd wat mee geworsteld. Van, schrijf ik te gemakkelijk? Ik kreeg heel vaak de opmerking in een podiuminterview of een gewoon interview van ja, het is wel heel toegankelijk, jouw werk. Alsof dat een schrijvers eerste nachtmerrie moet zijn van toegankelijk te schrijven. Dus ik ben ook een heel eentje zo plots niet meer zo trots geweest op dat eerdere werk waar dit gedicht ook in komt, op mijn eerdere bundels. Maar ik ben daar gelukkig vanaf. Ik ben daar eigenlijk heel blij mee met hoe heel dat proces zich zo wat heeft ontrold.
0: Ja. Je had ook een zware criticus, hè? In Herman Brusselmans.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat je lacht. Mag ik even zeggen wat hij schreef?
1: Ja, tuurlijk.
0: Silver Hanneman is een verkoopster in een winkel met kaas, melk en eieren en verkoopt volgens haar website het liefst kaas omdat die minder gemakkelijk breekt dan eieren. Verhanneman schrijft zowel poëzie als proza en haar poëzie heeft de kwaliteit van een schotelvot in brak water. Haar proza kan meedingen naar de prijs voor het meest overbodige proza sinds de uitvinding van het wiel.
1: Ja.
0: Het moet jou geraakt hebben toen je dat las.
1: Het gekke is eigenlijk niet zo.
0: Nee?
1: ik denk dat toen de lach die ik nu heb waarschijnlijk ook de lach was die ik uitliet toen ik het voor de eerste keer las. Nee, het deed mij op zich niet zoveel. Ik moest er om lachen omdat er komt ergens iets met een schotelvot inderdaad in voor. Mm-hmm. Ik heb ooit een keer als kindje meegedaan aan een schrijfwedstrijd. En toen had ik zo de tweede of de derde plek, omdat ze het einde ook een slappe schotelvot vonden. Dus ik dacht van, kijk, er is toch nog wat werk.
0: Je hebt hem ook geantwoord, hè?
1: Ik heb toen een gedicht geschreven. Ja, ik dacht van, het enige wat ik nu op dit moment kan doen, dat authentiek mezelf is een gedicht schrijven. Ja, maar
0: kritiek,
1: dat zit al heel ver.
0: En kritiek kan je ook sterker maken.
1: Ja.
0: Dat is ook gebeurd, allicht, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Je laat je heel vaak inspireren door schilderijen.
1: Ja.
0: Je gaat echt voor schilderijen zitten en begint dan te schrijven. Heeft veel te maken met... met wat? Kan je dat uitleggen?
1: Altijd als mensen mij daar iets over vragen, dan heb ik altijd eerst de neiging om te zeggen, ik ben absoluut geen kunstkenner. Absoluut niet. Maar ik ben wel heel gevoelsmatig graag bezig met kunst. Een beetje hetzelfde zoals ik daarnet zei, maar het schrijven of het maken van poëzie, heb ik het gevoel dat als ik voor een kunstwerk sta en ik blijf daar langer staan, of ik ben daar thuis nog altijd mee bezig. Ik heb in het museum de naam opgeschreven, details gefotografeerd van dat werk. Dan vertelt dat werk iets over hoe dat ik me eigenlijk op dat moment aan het voelen ben. En dat vind ik heel, heel mooi, heel, heel intrigerend. En mijn manier om dan te achterhalen van, maar waarom, wat is dat nu dat werk mij wil vertellen, is erover schrijven. En heel vaak, als ik dan het werk bij mij echt haal, en een klein beetje mijzelf echt verplicht van, oké, we gaan hier nu een gedicht over schrijven, dan kom ik tijdens het schrijven te weten van, dat was het. En dat vind ik daar heel, heel boeiend aan. Ja.
0: Dat had je ook met twee werken van Philip van den Berg.
1: Ja.
0: Gentse kunstenaar met internationale reputatie, is gestorven in 2009. Daar heb je gedichten bijgeschreven.
1: Ja.
0: En daar heb je ook gemerkt dat er nog een andere dichter is die een hele grote passie heeft voor het werk van Philip van den Berg.
1: Ja, dat is Peter Verhelst.
0: Ja, ja. Die daar ook heeft over geschreven.
1: Ja.
0: Een tekst die jou dan weer heeft geraakt. Het is serendipity, hè?
1: Amai. dat is... ik weet... Een boek kwam uit van Philip van den Berg na zijn overlijden.
0: Met een iconische
1: cover, Un grand amour suffit.
0: Want hij schilderde ook woorden.
1: Ja, en dat is al iets dat mij heel hard aantrekt. En ook zo met zo wasco-kleurtjes en heel, heel kinds en speels, maar wel met erachter heel vaak een donkerdere of een zwaardere boodschap. En ik vind dat contrast altijd heel, heel boeiend. En de boekvoorstelling was er. Ik ben daar naartoe geweest met een vriendin. En Peter Verhelst las daar teksten voor. Geschreven door Peter Verhelst met de woorden van Philippe van den Berg. En dat was echt... Ik was daar zo van onder de indruk. Dat was zo'n pakkende tekst. Ik ben ervan overtuigd dat poëzie... kleine schilderijtjes zijn met woorden. En dat bevestigde mij daar precies in. Dat ging over het opzoeken van een roes tijdens het werken. En het volgende werk moet alweer klaarstaan als het één is afgewerkt. Ik herkende dat zo hard. En ik heb dan mijn stoute schoenen aangetrokken en een mailtje gestuurd naar Peter Verhelst van ik moet die tekst nog een keer kunnen lezen. Ik moet die hebben. En dan heeft hij die mij doorgemaild.
0: Ja. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb hem gevraagd om die tekst voor jou nog even in te lezen.
3: En toch, als het schilderij dan lukt, komt je in een soort van heel korte roes van wat we zouden kunnen beschouwen als een soort raken van een realiteit, raken van een soort zuiverheid. En dus die korte roes verdwijnt en in de plaats daarvan komt terug de angst, de twijfel, hoop, wanhoop. Mislukking of lukken van het volgende schilderij. De mens is alleen in staat tot herhaling. Het doel van de kunstenaar bestaat erin zijn limieten constant op te schuiven. Het is zijn plicht zichzelf op te offeren om in staat te zijn een beeld te vinden dat hij nog niet kende, maar moet leren kennen op het moment dat hij het aan het maken is. Een nieuw schilderij is al aan het wachten. En nog één. En nog één. Het schilderij wacht niet op de schilder. Als de schilder te zwak is, verlaat het schilderij hem.
0: Je sluit zelfs je ogen.
1: Ja, ik ben hard onder de indruk van dit nog een keer met zijn stem te horen. En zeker dat laatste. Als de schilder te zwak is, verlaat de schilderij hem. Ik herken dat heel hard als je niet... durf benoemen hoe het echt is in uw poëzie, dan gaat het gedicht ook van u weglopen.
0: Het is herkenbaar.
1: Heel herkenbaar. Ja, heel mooi.

0: Teardrop van Massive Attack. De Schotse gastzangeres Elizabeth Fraser zingt hier over de dood van haar ex-geliefde, Jeff Buckley. Silver Hanneman.
1: Ik had geen idee.
0: Mm-hmm. Maar dit nummer raakt jou om een andere reden. Hè? Kan je zeggen waarom?
1: Het is voor mij het begrafenisnummer van mijn papa. Mijn papa is een hele grote fan van Massive Attack. Heeft ooit één keer door mij een optreden van Massive Attack gemist op, ik denk dat het Pukkelpop of Doer was. Ik was nog heel jong en heel moe. En het start van dat optreden was eigenlijk niet zo denderend. Daardoor had hij zoiets van, oké, ik heb hier heel lang naar uitgekeken en heel hard op gewacht. Maar oké, je zei moe, kom, we gaan naar de auto. We stappen de auto in, we doen de radio aan en op Studio Brussel was dat toen, denk ik, zeiden ze, het meest legendarische optreden ooit van Massive Attack is net gedaan. Het begon een beetje slecht, maar dan is het... En ik voelde mij zo schuldig. En dit nummer speelde op zijn begrafenis. En ik heb het heel lang niet meer kunnen beluisteren. Ik weet nog heel goed, ik werkte toen nog in de bibliotheek. En ik zat aan mijn bureau, naast de radio. Het begon te spelen en ik trok het snoer uit. Ik kon het niet. En ik merk wel dat ik nu de ene keer makkelijker kan horen dan de andere keer. Maar het blijft voor mij een heel bijzonder nummer. Ja.
0: Jouw vader is jong gestorven, hè?
1: Ja.
0: Op 2 mei 2013.
1: 13, ja.
0: Een donderdag.
1: Ja.
0: Zoiets staat in je geheugen gegrift,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Jij weet nog exact het moment.
1: Ja, ik weet nog exact het moment waarop dat het telefoontje kwam. Ook zo in ons, zo in ons oude huisje nog. Wij waren toen eigenlijk al heel lang aan het wachten op dat nieuws. Dus elke dag ging ik wel nog naar het ziekenhuis. Iedere keer dat ik daar niet was, wist ik van, dit kan een moment zijn waarop ik het te horen kreeg. En de vreemdste aan die herinnering... ik kreeg dat telefoontje, ze meldde mij wat er gebeurd is. Ik ben naar ons koertje, naar buiten gegaan en ik heb mijn zus opgebeld. En dat vind ik daar heel, soms heel triest aan, dat zelfs zij er nu ook niet meer is. Dat was de eerste persoon die ik belde. Maar ook zij is er niet meer om dat verdriet mee te delen of zo. Maar ik zie nog heel scherp voor mij wie dat er in de kamer was. Hoe ons huisje er op dat moment uitzag.
0: Wat voor iemand was je papa?
1: Mijn papa was ook een heel creatief persoon. Gebeten door cultuur en woord. Had duizenden boeken die nu allemaal bij ons staan.
0: Was journalist, hè?
1: Was journalist voor de Krant van West-Vlaanderen. Schreef ook echt heel goed. Want ik kreeg heel vaak als kind van complimentjes van uw papa heeft een artikel over ons geschreven. En dan werd ik daar ook heel trots van. Maar het was ook een heel onzekere persoon wel. En echt een supporter eerste klas. Zowel voor mij als mijn partner is muzikant. Daar was hij ook heel de grootste supporter voor. Zo'n papa.
0: En hoe ging hij om met zijn sterfelijkheid?
1: Amai, dat is een vraag die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gekregen.
0: Wist hij het?
1: Ja, maar daar werd niet per se over gepraat. Hij was op het einde heel ziek. Mijn papa is iemand die zo humor als schild een beetje gebruikt. En dat bleef hij tot op het einde wel doen. Liever er een ongemakkelijk mopje over maken dan hier een serieus en zwaar afscheidsmoment van maken.
0: Hij was pas 49.
1: Ja, ja.
0: Als een soort vlucht.
1: Ja, ik was toen beginnen 20. Ik denk dat ik dat nu zoiets helemaal anders zou aanpakken. Dat ik daar zelf meer mijn afscheidsmoment van zou grijpen. En zou zeggen van, kom aan, papa, ik wil hier wel nog over een paar dingen misschien praten of zo. Maar dat is zo niet gebeurd. Ik heb daar ook geen spijt van. Dat is hoe dat alles op dat moment voelt. Hoe uw leeftijd, uw context.
0: Want hoe oud was jij zelf?
1: Ik denk toen 2 à 23 was. Mm-hmm. Dat is al een jong volwassene. Maar dat was wel de eerste keer dat ik met zo'n groot nakend verlies te maken had.
0: En daar ben je niet op voorbereid.
1: Nee, absoluut
0: natuurlijk,
1: niet.
0: Hè?
1: Nee.
0: Hij las heel veel. Weet je of hij boeken las over de dood? Was hij daar op die manier mee bezig?
1: Nee. Nee, volgens mij niet. Uh-huh. Ook een heel eclectische smaak qua boeken. Ironisch gezien heb ik nu op mijn zolder dus heel veel Herman Brusselmans staan.
0: Ja.
1: Omdat hij, dat was echt zo'n een Brusselmans fan. Als in, hij las ook Herman Koch en andere. En Amélie Nothomb staat daar ook tussen. Maar ik kon Brusselmans heel hard appreciëren, omdat hij dat leuk vond dat literatuur ook niet altijd het zware, het serieuze in zich moest hebben. Maar of het thema dood daar vaak in terugkeert, is nu wel iets dat ik straks als ik thuis kom, nu toch wel een keer even onder de loep ga nemen misschien. Ja.
0: Waarin lijkt jouw zus op hem, denk je?
1: Ik denk dat die twee alleszins meer op elkaar leken dan dat hij zelf besefte. Maar het is een moeilijker verhaal, omdat ik wel helemaal mee was in het... als hij aankondigde, vandaag gaan we naar de Bozar in Brussel, was ik opgetogen en was Lien echt... Oh, nee.
0: Weer al naar de Bozar.
1: Weer al naar een museum. Maar om het dan groter te zien, mijn papa was een boekenfan, maar ook een heel grote muziekfan. Ik heb iets minder met muziek, maar mijn zus had wel heel veel met muziek. Maar ik denk dat ze, omdat de smaken zo hard verschilden, dat ze veel te weinig op zoek zijn gegaan bij elkaar, van wat linkt er ons daar dan in dat grotere, daarvoor niet per se. Mijn zus was echt zo meer voor de commerciële muziek, mijn papa absoluut niet. Maar ze zijn zo niet echt op zoek gegaan naar waarom trekt muziek ons zo aan, of zo. Maar ja, ze hebben misschien daardoor net te weinig tijd gehad.
0: Zij stierf 3 jaar na jouw papa, ook in de maand mei.
1: Ook in de maand mei, ja.
0: Wat staat daarvan in jouw geheugen gegrift?
1: Het zinnetje, dit kan niet. Ik weet nog dat... dat zij opgenomen was in het ziekenhuis. Ze had een longembolie. En tijdens de biopsie daarvan is ze overleden. Haar hartslag is gescheurd. Ze hebben geprobeerd om die hartslag nog aaneen te naaien, wat mij zo broos en kwetsbaar lijkt. Maar dat was een verloren zaak. En ik weet dat ze is op dinsdag, dacht ik, in het ziekenhuis opgenomen. Ik weet nog dat ze mij stuurde. Siel, ze zeggen hier dat het kanker is. En ik dacht, oh, Lien. Lien was echt een beetje een hypochonder. Dacht constant dat ze ziek was, dat ze te bleek was, dat ze ging flauw vallen. Dus ik dacht van, oh, meid, het zal echt niet zo'n vaart lopen. Maar op de donderdag daarna is zij al overleden. Op 3 dagen tijd is dat allemaal gebeurd. En ik weet nog gewoon dat wij in de auto op weg naar Ieper waren om bij de familie te zijn en om te horen wat is er allemaal aan de hand. En ik dacht van, dat kan nu toch niet. Dat kan niet dat ik nu in deze maand mijn zus ga verliezen. Dat is niet iets wat aan het gebeuren is. Dat was zo de enige gedachte die constant door mijn hoofd ging.
0: Dat is een heel ander verlies, kan ik mij voorstellen. Ja. Hoewel je verlies nooit met elkaar kan vergelijken. Maar hoe heb jij het ervaren?
1: Ik heb het gevoel dat ik het daar bijna nu moeilijker mee heb dan toen. Omdat ik zo benieuwd ben. Ik ben zo benieuwd naar hoeveel kindjes had ze gehad. Wat zou ze van mij vinden als mama? Want ze heeft mij nooit gekend als mama. En zo, dat doet mij nu bijna meer pijn dat er allemaal antwoorden zijn, vragen zijn waar ik geen antwoord op zal krijgen. Omdat mijn zus was toen ze stierf even oud als mijn partner. Wij hebben haar echt heel actief bijna zien sterven. En dat is heel hard binnengekomen bij mijn partner. En die is dan meteen daarna eigenlijk door een heel zware periode gegaan. Waardoor dan mijn rouw een beetje een andere vorm aannam. Omdat ik ook heel zorgend was naar hem toe. Dat was ook de periode waarin we eigenlijk voor een eerste kindje wilden gaan. Dus die kinderwens ook opgeborgen een paar jaar. daar kwam zoveel bij kijken, waardoor ik pas jaren later eigenlijk echt aan het rouwen ben gegaan. In het begin vond ik dat niet oké, maar eigenlijk is dat even oké als direct in die diepe rouw duiken.
0: Kan je zeggen dat je te jong was om echt diep te rouwen?
1: Waarschijnlijk. Zo niet goed weten van wat wordt er nu van mij verwacht. Vooral bezig zijn met ik ben mijn zus kwijt en ik moet hier iets mee doen. En dan plots word je zelf mama. En besef je ook van, ach, mijn mama is haar kind kwijt. Dat was iets waar ik bijvoorbeeld heel weinig bij stil stond. Je zit dan bezig met, inderdaad, ga slecht met mijn partner. En ik ben mijn zus net kwijt. En ik ben nog jong en ik moet ook binnenkort weer gaan werken. Hoe loopt dat? En dan jaren daarna word je plots zelf mama. En besef je van, amai, hoe kwetsbaar is dit? En hoeveel verdriet heeft mijn mama gehad? Ik heb daar misschien te weinig oog voor gehad. Er komt zoveel meer kijken bij een rouwproces dan hij soms voor overhoudt of dat je soms niet zo goed op voorhand totaal niet kunt beseffen.
0: Je hebt ook een halfbroertje, hè?
1: Ja.
0: Want je ouders waren gescheiden.
1: Ja.
0: Jouw papa had nog een zoon.
1: Ja.
0: Die was toen hoe oud?
1: Die was toen op 2 mei is mijn papa overleden en op 5 mei werd hij 5 jaar. Dus dat is voor hem. Ja, hij was heel jong. En ik denk dat dat voor hem heel frustrerend is. Dat ik heel veel herinneringen heb aan mijn papa. Ik kan daarover praten. Ik weet wie dat was. Ik weet hoe dat zijn karakter was. Hij heeft dat absoluut niet. Maar ik laat Lennart daar heel hard in mijn rust of zo. Ik denk wel dat als Lennart zelf zin heeft om zijn papa nog wat beter te leren kennen, dat hij wel weet dat ik er ben om dat te doen. Maar ik wil hem daarin zo niet echt iets opdringen of zo. Af en toe ga ik wel eens een keer zo zeggen van, ah, dat lied, dat hoorde hij heel graag, of dat was typisch iets voor papa. Maar ik denk dat dat wel een frustratie kan zijn, dat er weinig herinnering is voor hem.
0: Hij is nu 18 geworden.
1: Ja, ja.
0: Die rouw kan nu ook beginnen misschien.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat weet je nooit wanneer het echt begint.

0: Blijft een steengoed nummer, hè? Silver Hanneman, ja, Balthazar. En 15 Floors. Ik had ook Warhouse kunnen laten horen. Ja. Die andere band van Maarten de Volderen.
1: Ja.
0: Leeftijd en streekgenoot.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja? Ja. Kortrijk boven.
1: Een beetje wel, toch? Ja, maar, ja ik vind dat er veel talent in onze stad zit. Ik bleef zo de projecten inderdaad van Balthazar Warhouse. Ik bleef daar echt steengoeie nummers en heel goede muziek vinden, ja.
0: Leeft er veel meer in Kortrijk dan wij kunnen vermoeden?
1: Ik denk het wel.
0: Als daar zoveel talent zit en broedt.
1: Ja, er bruist heel veel hoor in Kortrijk. We hebben bijvoorbeeld een heel... Ik vind dat zelf wel een vooruitstrevende manier van het stadsdichterschap hebben. Bij ons wordt er altijd een dichter of een schrijver, kan zelfs een theatermaker zijn, die als letterzetter aangewezen wordt. En het is niet de bedoeling dat die persoon gedichtjes over de stad schrijft, maar die gaat eigenlijk op pad met een collectief van jonge mensen, van jonge schrijvers, jonge makers. Dat is ongeveer iedere keer een traject van 2 jaar. En die ondersteunt jongeren, die haalt projecten binnen van, ah, misschien is dat iets voor jou? Ik heb daar zelf ooit in gezeten als veel jongere schrijver. Ik heb voorgedragen op een boot in een keushokje van Theater Antigone. Deed ik 1-op-1 gedichtjes. Ik kreeg allemaal kansen onder begeleiding van een bekende of getalenteerde auteur. En zo'n dingen leven wel echt in de stad bij ons. Ja.
0: En die 15 Floors van Balthazar, ja, waarom uitgerekend dit nummer?
1: Ik ben gestart met mijn schrijven, zoals ik net al zei, met mijn kleine zinnetjes. Maar ik vond het allemaal ook heel eng om te doen. Dus ik was op zoek naar een pseudoniem. En dan kwam zo 15 Floors en ik vond echt een goed nummer. En dan heb ik daar mijn 15e verdieping van gemaakt. Omdat ik zo'n appartementsgebouwtje voor mij zag. Allemaal gedimde lichtjes en dan 1 fel lichtje op die 15e verdieping. En daar zat ik poëzie te schrijven. Dus dat was zo een beetje mijn pseudoniem, 15e verdieping. Vandaar dat nummer zo mij altijd wel wat bijbleef of zo.
0: En zo sta je ook op Instagram. Maar dat label van Instagram dichter, heb je dat ondertussen van je afgeschud?
1: Ja, afgeschud. Of ik heb er alleszins meer vrede mee. Dat was zoiets dat mij soms wel in de weg zat. Omdat het de aandacht heel vaak net naar het medium ging en naar het feit dat daar poëzie op werd gepost, dan dat het nog ging over de inhoud van mijn poëzie. En dat vond ik soms wel jammer. Dat liet mij soms, in het begin van het gesprek zei ik het ook, ik heb mij een tijdje heel klein gevoeld in de literaire wereld. Net omdat internet en sociale media mijn podium was.
0: Terwijl ze daar zeer goed kunnen meten hoeveel volgers je hebt en hoe populair je bent,
1: ja.
0: En hoeveel nood er is aan jouw poëzie.
1: Ja, en ik heb daar ook een, zeker in het begin, een lezerspubliek opgebouwd die mij letterlijk vertelde van, ik dacht dat ik niets had met poëzie of ik las eigenlijk niet en dan ben ik door het scrollen even dit tegengekomen en ik heb je bundel gekocht en dat gaf mij het gevoel van het is wel waardevol wat ik doe. Ik bereik echt mensen die denken dat lezen niets meer voor hen is. En ik denk dat we er zo al jammer genoeg hebben. Maar het heeft mij wel zo een tijdje gekost om de kracht daarvan te blijven inzien en mij niet minder te voelen dan een andere dichter die niet het internet gebruikte, bijvoorbeeld. Omdat ja, poëzie toch nog altijd als zo een hoog goed werd gezien en hermetisch en abstract. En ik zorgde er eigenlijk een beetje voor dat dat niet zo was. Ik had daar veel te vaak schaamte over en eigenlijk was dat net een kracht wel. Ja. Mm-hmm.
0: Ondertussen heb je dichtbundels gepubliceerd.
1: Ja, want dat vind ik even belangrijk.
0: Uitgeverijen,
1: ja.
0: Want ze zijn jou met plezier komen halen. En wat je zo net zei, hè, schrijven heeft jou geholpen om, ja, je gevoelens neer te schrijven, om op papier te zetten wat binnenin jou leeft. Maar schrijven is niet het enige wat helpt, denk ik, hè. Daarnaast is therapie ook een middel om de dingen te verwerken.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik ben daarmee gestart, echt na de dood van mijn papa. ben ik bij echt zo'n goede therapeut terechtgekomen. Dat is zeker geen gemakkelijk proces om iemand te vinden waarbij dat echt veilig is en waarbij dat klikt. En ik heb dat een tijdje heel intensief gedaan. En nu zit ik zo in een ritme dat als ik voel van, oh, er zijn hier oude patronen zo wat de bovenhand aan het nemen, dan weet ik van, oké, ik kan daar nog altijd terecht. Ik stuur een mailtje, ik maak een afspraak en ik vind dat zo, zo waardevol. Ik kan dat eigenlijk alleen maar iedereen toejuichen of toewensen om zo'n plek te hebben. Ja.
0: Mm-hmm. Je combineert het schrijven, want dat is echt een deel van jouw dagelijkse bezigheid, met het lesgeven, hè?
1: Ja.
0: Nederlands.
1: Ja. Ja.
0: Een job waarvan je nooit had gedacht dat het jouw droomjob zou worden.
1: Ja, ik had dat al een tijdje, al een aantal jaren, dat mensen in mijn omgeving mij dat vertelden. Van, maar zo alleen zo lesgeven, zo, allee, dat zou toch iets voor u zijn. Maar ik ben iemand die zo nerveus en zoveel stress heeft. Voor elke voordracht nog. Ik ben niet zo de dichter die zo van, ah, waar moet ik morgen voordragen? En dan hup het podium op en ik doe dat. Nee. Twee nachtjes op voorhand slaap ik er al niet meer door. Dus ik dacht, ja, als ik... Iedere les is eigenlijk bijna een beetje een performance dat je geeft voor een
0: zeer
1: kritisch publiek.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, nee, dat is totaal niets voor mij. En dan ben ik toch 2 jaar geleden daarin gerold. Maar wel van bij het begin in een prachtige school. En bleek het inderdaad de job te zijn waarvan ik nu zo het gevoel heb van, dit zie ik mijzelf voor de rest van de tijd combineren met het schrijverschap. Ja.
0: Maar hoe probeer jij de leerlingen van nu warm te maken voor literatuur? Lukt dat?
1: Het is zeer moeilijk. Maar ik merk wel dat het handig is om een achtergrond als schrijver en misschien zeker ook als dichter te hebben.
0: Fascinerend.
1: Bij sommigen triggert dat wel. Maar ik merk wel dat ik daardoor... als ik dan de kans krijg om tijdens de poëzieweek lessen poëzie te geven, dat ik er wel echt alle tijd uithaal dat ik krijg. Ik wil hen in contact brengen met wat kan poëzie nog zijn. Hè? Die zeggen allemaal dat is moeilijk, dat is saai. Dus ik heb ook zo wat spoken word laten zien. Dat vonden ze ook allemaal heel raar. Waarom doen die zo? Waarom praten die zo? Maar het is niet omdat ze iets raar vinden dat ze ondertussen wel niet de prikkel van de poëzie of zo mee hebben. Vorig jaar was ik toen genomineerd voor de Grote Poëzieprijs. En dat vonden die wel intrigerend. Dat je daar ook een prijs mee kon winnen. En ik miste een les omdat ik vanuit Rotterdam terug moest keren. En dan, ja, waar kunnen wij dan live die dag echt naar de Oscars van de poëzie ging.
0: Wat toch ook een beetje zo is.
1: Misschien een beetje. Dus het brengt wel die wereld een beetje binnen bij hen, hoop ik.
0: Ja. Je zit wel in twee sectoren die het moeilijk hebben. Hè? Onderwijs en cultuur.
1: Ja.
0: Voel je dat?
1: Ja, zeer zeker. Het is zeer kwetsbaar. Zeker als zeeënstromer dan ook nog eens. Ik ben nog volop bezig met mijn opleiding ook af te ronden. Is inderdaad zeer kwetsbaar. Dat voel ik zeker. Maar ik probeer er wel in beide, in het schrijverschap als nu, als leerkracht, probeer ik er wel gewoon present in te blijven staan.
0: Met enthousiasme kan je veel bereiken?
1: Ja, van ik weet niet wat het volgende schooljaar voor mij brengt, maar op dit moment ben ik hier nog en op dit moment doe ik het zo graag en vind ik de hasjes waaraan ik lesgeef zo leuk dat ik dat moment dan maar even pak of zo. Maar het is zeker wel als leerkracht en als schrijver ook. Het is... Ik maak dit jaar geen kans op een werkbeurs. Wat dat voor als schrijver echt een hele grote impact heeft. En dat zijn wel echt zo dingen die je als schrijver even neer kan halen. Je hebt al zo'n lange carrière als schrijver. En je probeert toch wel echt te tonen van, ik ben het waard van hier te staan. En dan hoor je van, besparingen, geen werkbeurs voor u dit jaar. Ja, dat hakt er wel een beetje in. Dus het zijn inderdaad wel 2 kwetsbare posities. Ja, had ik misschien beter over moeten nadenken.

0: Lotuk van Arsenal. Arsenal met Hendrik Willemijns. Niet van Kortrijk, maar van Torhout. Maar dat is ook goed, denk ik. Hè? Silver Hanneman, zometeen praten wij verder.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: The world is a vampire.
3: Na twee uitverkochte shows in Antwerpen geeft Billy Corgan op vrijdag 4 september een extra concert in Bozaar. De frontman van The Smashing Pumpkins brengt A Night of Melancholy and Infinite Sadness met koor en symfonisch orkest. Billy Corgan, op 4 september in Bozaar, Brussel. Tickets vanaf vrijdag via gratialive.be, samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
5: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: 12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel wordt de onweersschade van gisteravond opgeruimd en 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgt...
12: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
13: Ah, super. Allee.
12: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
13: Ah, dan is het gewoon.
12: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
13: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
12: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
2: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
3: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen. En dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
2: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met twee anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat er is gebeurd.
4: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben drie verdachten de vlucht genomen. Twee verdachten zijn er met een voertuig vandoor gegaan en één verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
2: Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken en de hele zone ten zuiden van de Zahrani-rivier te verlaten. Die rivier ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het Israëlische leger voert in dat gebied de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nochtans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gazastrook voortdurend geschonden. Drie Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
5: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
2: Dankjewel, Marijn. En in Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joossen ging supporteren.
6: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
7: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
6: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
8: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
9: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen.
6: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
10: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken er bovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
6: Nog een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
2: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze

0: Namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
1: Op de E17 van Antwerpen naar Gent is er een kwartier file tussen Waasmünster en Lokeren door een ongeval op de rechte rijstrook. In Brussel zijn rond het Jubelpark voor de 20 kilometer van Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten, zoals op de Luibwiza-laan en de Tervurenlaan. Vanuit het oosten kan u de stad het best binnenrijden via het Herman de Broeg viaduct. En de politiezone Ruppel is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 112.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
4: Radio 1.
5: Douché.
6: Met Friede Lesage.
1: En met dichter Silver Hanneman. Op haar arm staat naïef, super getatoeëerd. Het helpt haar om het verdriet dat ze met zich meedraagt te leren zien. De dood kwam net iets te vaak langs in haar nog jonge leven. Zowel haar papa als haar zus moet ze al jaren missen. Maar hoe moet het verder? Kan je de dood compenseren met nieuw leven? Helpt het als je leed deelt met je lief? En hoe bewaar je herinneringen? Dit is Touché met Siel Verhammelen.

0: Matthew E. White en Flo Morrissey met Look at What the Light Did Now. Silver Hanneman, dat klinkt als de titel van een van jouw dichtbundels. Wat nu met het licht dat binnenvalt? Heeft het een met het ander te maken?
1: Eigenlijk niet, maar ik vind het wel mooi om op die manier toch wel hier en daar linken te zien bij zo inspirerende nummers of zo.
0: En het heeft er niks mee te maken?
1: Nee.
0: Maar het licht is natuurlijk een inspiratiebron, denk ik.
1: Ja, dat wel. Zo licht die schijnt op iets dat... dat wat donkerder of zwaarder is. Maar ook zo een kinderblik. Zo, als zo de zon schijnt door ons gordijn, dan speelt dat zo op onze witte muren. En dat zijn zo kleine dingen dat je misschien minder bij stilstaat. Maar vanaf dat er dan zo plots een kindje in je huis is, dan toon je van, kijk Irene, wat gebeurt er daar op de muur? En ik vind dat leuk dat een kinderoogjes u weer zo naar die dingen brengen.
0: Ja. Wat ziet zij dan?
1: En dat doet dat nummer met mij.
0: Wat ziet zij dan op de muur?
1: Ja, voilà, ja.
0: Wat zegt ze dan?
1: Nu zou ik haar al zo wat helpen met, ze is vijf, van, vind je dat mooi? Wat zie jij daarin? Maar als die zo'n echt peutertje zijn, ja, dan zie je zo die verandering in die oogjes. En dat vind ik wel echt een max.
0: Ja. Jouw andere bundel, wat wij doen, dat heet Bewaren. Schrijf je voor Irene, die mij deze wereld helemaal opnieuw leert kennen.
1: Ja.
0: Dat is het, hè?
1: Ja, dat is echt voor mij het moederschap, in een zinnetje.
0: Wat je zo net zei, je gaat dikwijls in musea voor een schilderij zitten. Ja. En dan kijk je. En vaak inspireert dat tot een gedicht. Dat had je ook bij het schilderij Het Water in, van Virginie de Mont-Breton. Uit de bekende Franse schildersfamilie Breton. Wat zag jij in dat schilderij? Dat moet je misschien eerst even omschrijven.
1: Het is een jonge vrouw. Die de zee inwandelt met op haar rechterarm een babytje, geen pasgeboren babytje, echt al zo een vol babytje. En aan haar andere hand, aan haar linkerhand, heeft ze een, volgens mij een weerbarstige peuter of kleuter, die ook zo'n handje aan haar rok grijpen. En dat ziet er echt als een worsteling uit om met die twee kindjes toch die zee in te willen gaan. En toch was dat voor mij het moment waarop ik dacht, ja, dat is wat ik wil. Ja.
0: Een tweede kindje.
1: Een tweede kindje.
0: En toen schreef je dit gedicht, Het Water in.
1: Inderdaad.
0: Wil je dat voorlezen?
1: Zeker. Ik kijk naar deze vreemde moeder die mij vertelt hoe graag ik een tweede kind wil. Dat ik het vechten verlang om het gebrek aan plek op mijn lichaam. Het water in. Mijn dochter, ikzelf en mijn tweede kinderwens. Die minder steek houdt, want waarom meer? Slechts voor mijn eigen believing of vind ik in deze grote plas nog een betere reden? En kan ik nog een tweede keer tot zo'n oerversie van mezelf geboren worden? Het water in. Klopt mijn hart in mijn buik. Het water in, het water in.
0: Kan een kunstwerk verraden waarmee je echt bezig bent in jouw hoofd?
1: Volgens mij wel.
0: Het feit dat je aangetrokken werd door dit werk.
1: Ja, ik ben er echt van overtuigd dat de moment waarop dat het u langer dan een paar seconden bezighoudt, dat het u iets aan het vertellen is. En dat kan iets groots zijn, zoals een kinderwens, maar dat kan ook iets klein zijn als een kleur dat u aanspreekt. Of het kan u even terugkatapulteren naar een kleine herinnering. Gaan logeren bij uw grootouders, het maakt niet uit. Maar ik heb wel echt het gevoel dat als het u langer dan een paar seconden bezighoudt, dat het u iets aan het vertellen is.
0: En het hield jou heel erg bezig, die tweede zwangerschap.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hoe lang heb je geprobeerd?
1: Irene is nu 5 en... vanaf dat ze 2 was. Dus dat is wel een proces van 3 jaar geweest.
0: Dat niet makkelijk verliep.
1: Nee, inderdaad niet. Dat is uiteindelijk een IVF-traject geworden. Maar ik ben er mij ook zeker bewust van dat mensen daar langer dan 3 jaar, dat 3 jaar misschien soms nog echt wel goed meevalt om in zo'n traject te zitten. Wat niet wegneemt dat een zwaar traject is. Ik vind dat een heel isolerend proces ook. Je voelt je zo constant een beetje aan de buitenkant van alles staan.
0: Het heeft ook een naam, hè? Secundaire infertiliteit.
1: Ja, dat is echt iets gek, want zoals ik in het gedicht ook zet, ja, waarom meer? Ik vond die tweede kinderwens op zich al iets gek om over na te denken. Van, allee, hoe komt het dat we meer dan één kind willen? Ik had echt weer zo diezelfde kinderwens die ik voelde toen Irene... Toen ik een eerste kindje wilde. Maar ik vind dat moeilijk om onder woorden te brengen. Van, allee, waarom doen we dat? Waarom willen we meer? Want ik ben er niet van overtuigd dat Irene haar leven per se beter wordt omdat ze een broertje of zusje krijgt. Absoluut niet. Dus dat is eigenlijk echt voor mijzelf. Ik wil echt graag nog een kindje. Ik wil nog een keer die wereld opnieuw leren kennen. Ik wil nog een keer een babytje in de draagtas die op mij in slaap valt. En dat leek mij zo'n egoïstische reden soms om een tweede kindje te willen. Maar dan dacht ik van, binnen een paar maanden ben ik misschien zwanger en dan zet ik mij daar wel over. Maar dan zit je plots in een traject van 3 jaar, waarin je eigenlijk heel veel ruimte krijgt om daarover na te denken. Waarin je ook heel veel opmerkingen krijgt uit je omgeving over het feit dat er nog maar één kindje is. Dus dat was een...
0: Ja, hoe ver ging dat? Wat voor opmerkingen kreeg je dan?
1: Kan zij haar alleen wel bezighouden? Ja, ze heeft een mama en papa en vriendjes. Hij wil daar toch echt een broertje of zusje voor. Hè. Het is toch beter als ze kort op elkaar komen. Misschien, ik ben daar nu totaal niet meer van overtuigd, maar iedere keer als er zo'n opmerking binnenkwam, had dat mij een enorm gevoel van falen. Alsof dat mijn schuld was, dat Irene blijkbaar een heel slecht leven aan het krijgen was, omdat er geen broertje of zusje was. Ik heb in die periode heel veel daarover nagedacht. Van, wat is dat toch met ons idee over enige kinderen? Ook zo van, het is verwend zeker. Goh, ja, omdat ik haar heel graag zie. En ik denk dat het tweede ook waarschijnlijk heel... verwend gaan worden, omdat ik het ook heel graag ga zien. Dat heeft voor mij niets te maken met of dat ze alleen is of niet. Dus dat was wel iets dat heel, heel hard speelde. Ja.
0: Je hebt er ook veel over gepost, hè, over het onvermogen om opnieuw zwanger te raken. Wat waren de reacties?
1: Heel veel herkenbare reacties. En ook heel veel, ik dacht dat er eigenlijk al wat openheid was wel over IVF en over hoe zwaar dat zo'n traject is. Maar toch bleven mensen zeggen, dankjewel dat je dit schrijft. Waardoor ik ontdekte van oké, er wordt misschien toch nog net iets te weinig over gepraat. Ook omdat dat niet enkel over die kinderwens gaat, die even niet doorgaat of die on hold staat. Maar het gaat ook over naar een filmpremière mogen gaan en stress krijgen, want binnen 5 minuten moet die spuit in mijn buik staan. Hoe
0: dat
1: ga ik dat hier doen?
0: Moet doen, hè, bij een IVF-traject.
1: Heel veel vaginale onderzoeken. Dat is zo intrusief. Dat gaat allemaal ook zo snel, maar dat is absoluut niet leuk als vrouw om dat 3 keer per week te moeten doen. Het gaat echt over veel meer dan over een kindje willen. Je lichaam wordt even echt zo... precies niet meer echt van u. En dat wou ik ook wel af en toe, in, als ik er iets over schreef, belichten.
0: Als je al het geluk hebt dat er een terugplaatsing van een embryo kan gebeuren, is het ook 2 weken wachten, hè, op een telefoontje waarin iemand jou dan zegt, je bent zwanger of je bent niet zwanger.
1: En daar heb ik heel hard mee geworsteld. Want hoe graag dat ik dat ook niet wou, in het begin dat ik daar zo over ging nadenken... De moment dat vruchtje bij u terug wordt geplaatst,
0: ben je mogelijk zwanger?
1: Ja.
0: En die 14 dagen duren lang, hè?
1: Ja, en soms probeer ik daar niet veel mee bezig te zijn. En soms had ik wel zoiets van... eigenlijk zit er een embryootje in mijn buik. Ik ben eigenlijk zwanger op dit moment. Tot zolang dat het tegendeel bewezen is. En dan had ik wel zo fase dat ik zo in die 2 weken zo een keer mijn hand op mijn buik ging leggen. Als ik zo ergens zo iets ging dringen. Gewoon zo van, geef mij even zo die 2 weken waarop dat het eigenlijk allemaal nog kan. Maar dat telefoontje, iedere keer opnieuw, je hoort direct aan de stem van de verpleegster van, het is weer niet gelukt. Dus dat is echt een heel, heel intense periode. Ja.
0: Marciel, ik zit hier in de studio, ik zie jou.
1: Ja.
0: Met een hoogzwangere buik.
1: Inderdaad.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gebeurd.
0: Het is gelukt.
1: Ja, we zijn echt super, super dankbaar. Heel, heel blij. Maar kan het ook nog niet zo goed vatten soms. Ja.
0: Hoe was dat telefoontje met het positieve nieuws?
1: Wel, dat iets wat op zich wachtte, omdat ik het eigenlijk op dat moment een beetje had opgegeven. Je kreeg dan ook altijd een datum mee waarop dat je bloed mag laten trekken om dan dat telefoontje te krijgen. En ik had dat niet gedaan. Ik dacht, laat mij gerust. Ik ga het niet meer gaan doen. Maar dan dacht ik, ja, ik kan ook niet zonder dat ik iets weet hier blijven. Dus dan zo'n paar dagen na die deadline van die bloedtest, dacht ik van, weet je, ik ga gewoon een zwangerschapstest doen. 'S morgens voor de klasseraden op school. Die test terug gedaan. Goh, Vincent, draai maar om. Ik ga het niet doen. En dan plots stonden daar toch twee lijntjes. Dus dat was waanzin, ja.
0: Durfde je het vieren?
1: Heel moeilijk, ja. Zelfs nu nog. Het is echt een zeer actieve baby. Maar toch ben ik nog ieder toiletbezoek bang van... Ik ga daar bloed zien, er gaat iets zijn. Het is een heel gekke manier om na zo'n traject... direct ook in een zwangerschap. Er zit geen rustpunt tussen. Mm-hmm. Je hebt maanden en jaren van spuitjes zetten en veel onderzoeken... Maar plots zo die zwangerschapsklachten, eigenlijk is dat wel veel voor een lichaam. Mentaal, fysiek. Dus ik denk heel cliché dat ik vooral heel opgelucht ga zijn. Als het is een zusje voor Irene als ze in mijn armen ligt.
0: Ja, en dat is voor augustus.
1: Ja.
0: Goed gepland, zeggen mensen dan.
1: Ja, goed gemikt. Ja. Een zomerbabytje. En dan denk ik, god, dat mikken was toch zo... Het verliep toch wel wat anders. Ja.
0: Dat is niet voor iedereen natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Dat ze het kunnen plannen.
1: Nee.
0: Zeker niet als je in zo'n traject
1: belandt. Absoluut niet.

0: prachtig nummer is dit. Only Sun Can Kill What's Sad van Vincent Comans. Komt uit zijn tweede album, Dark Dog. Goeie muzikant, hè?
1: Ja, ook wel.
0: Zilverhandman.
1: Ik weet niet enkel omdat het mijn partner is, maar het is inderdaad het is een hele, hele mooie plaat geworden.
0: Mm-hmm.
1: Het nummer dat we net hoorden gaat over het wachten op het telefoontje van mijn papa, die op overlijden stond. En gaat zo officieel wordt het gereleased op 6 juni, omdat dat de verjaardag is van mijn papa. En als ik er nu naar luister, doet het mij. Het gaat ook zo over de muren komen op u af in afwachting van dat telefoontje. Heel vergelijkbaar met wat we daarnet zeiden. Het is eigenlijk. Zo dat telefoontje is toch zo een rode draad een beetje in ons leven. Als ik nu een gemiste oproep heb van iemand dat ik goed ken, dan gaan alle alarmsignalen bij mij af.
0: Maar kon je er niet bij zijn op dat moment? Bij de dood van je papa? Jullie zaten te wachten op een telefoontje.
1: Ja. En dan gingen we altijd gaan wandelen. In onze buurt. Als ik er niet was in het ziekenhuis. Dan gingen we zo in de zon gaan wandelen. En dan was het inderdaad wachten op dat telefoontje. Daar gaat dat nummer over. En ja.
0: Jullie zijn al een half leven samen?
1: Ja, we zijn echt al heel lang samen, ja.
0: En al veel lief en leed met elkaar gedeeld.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En wat je zo net zei, de dood van je zus, is ook bij jouw partner hard binnengekomen.
1: Ja, ja.
0: Wat gebeurde er toen bij hem?
1: Ik denk dat het voor hem heel confronterend was om iemand die even oud was als hem, zo jong te zien sterven. Dat heeft hem zo een grote trigger gegeven over sterfelijkheid, over ziek zijn. En dat is echt zo in zijn lijf, in zijn hoofd gekropen. Heel veel angst- en paniekaanvallen gehad in die periode. We hebben ons daar echt zo heel hard samen door moeten worstelen. En dat is nog altijd soms, steekt dat de kop op. In periodes van veel stress gaat hij nog heel snel bang zijn over dat soort ziektes kan hem heel hard triggeren. Maar gelukkig ook dankzij therapie heel veel tools om daarmee om te gaan. Maar dat was wel echt een pittige periode, maar ik ben wel echt heel blij dat dat voor ons nooit een reden is geweest om, laat het hier dan maar bij, dit wordt niets. Ze hebben altijd zo hard gewerkt, los van elkaar, met elkaar. En ik ben daar heel, heel blij om. Ik zou het leven met niemand anders kunnen doen dan met hem.
0: En die angst- en paniekaanvallen, is dat ook voor jou herkenbaar?
1: Ja, zeker. De rouw om mijn papa en mijn zus hebben zich daar heel hard op vastgezet. En op den duur wordt dat ook zoiets, bijna iets veiligs eigenlijk. Een paniekaanval, omdat je weet dat dat opgelost kan worden. En dat het is zo'n beetje je verdriet verpakken in iets anders. Dan krijg je zorg over de paniekaanval en niet over hetgeen dat eigenlijk achterliggend speelt. En dan wordt dat een beetje gevaarlijk. Als dat echt zo je veilige optie wordt om uw verdriet in te uiten, ja, dan moet er iets gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar gelukkig zijn er wel echt heel veel tools om daar weer uit te geraken.
0: Zoals?
1: Heel simpele dingen. Eentje dat ik echt nog heel vaak gebruik, is zo dingen opsommen. 5 dingen dat ik hoor, dat ik voel en dat ik zie. En dan 4, 3, 2, 1. En dan plots zit je weer helemaal in je omgeving. Zijn je niet meer zo gefocust op, ik ben geen adem aan het halen. En dat is zo een kleintje dat ik echt nog af en toe gebruik ook. Ja.
0: Mm. Je kan lief delen met elkaar, maar leed ook. En dat hebben jullie gedaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Hoe deel je leed met elkaar?
1: Ik ben heel dankbaar dat we allebei ook onze creatieve outlet of zo hebben.
0: Hij als muzikant en jij als dichter.
1: En dat is ook heel mooi, omdat die elkaar soms ook kruisen. We schrijven over dezelfde thema's, maar met een andere uiting daarvan. En we zijn ook elkaars eerste publiek altijd. En dat maakt van zwaardere thema's ook iets esthetisch mooi of zo. Als ik het moeilijk vind om over iets te praten, maar ik heb er een gedicht over, dan is dat makkelijk om mee te zeggen, dat zal weer een keer luisteren. Ik heb een gedicht af. En dat is een opener om het er even over te hebben. Maar het zorgt er echt voor dat wij heel open zijn naar elkaar. We voelen elkaar heel goed aan. We proberen dat ook mee te geven met Irene. Van verdrietig zijn is niet erg. Boos zijn is niet erg. Laat u nooit zeggen dat je te boos bent. Het kan lastig zijn, want ze is vaak een keer boos. Maar ik denk wel dat we door al die bagage wel daar onze voelsprieten meer voor uit hebben of zo.
0: Irene, laten we het daar nog even over hebben. Ja. Dat kleine meisje van 5. Hoe hebben jullie haar geboorte ervaren?
1: Oh, dat was... het los van alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, heb ik dan denk ik het angstigste kwartier van mijn leven doorstaan. Ik vond het al heel gek dat na het verlies van mijn papa en mijn zus, dat ik zwanger was. Ik vond dat leven dat in mijn buik aan het groeien was, ik vond dat iets heel kwetsbaar, iets heel broos. Maar Irene is geboren met stoelgang in haar longetjes. Ze moet de laatste uren wat in paniek geweest zijn in mijn buik. En spoedkeizersnede, zij kwam ter wereld. Er gebeurde niet veel. Het enige dat gebeurde was, zij werd aan de kant gelegd. Er kwam een medisch team bij en haar longetjes werden leeggepompt. En niemand zei mij iets. En ik weet nog dat ik daar echt zo luid heb zitten roepen van, waarom zegt niemand mij iets? Iemand moet mij iets zeggen. En ik zat toen al in mijn hoofd met, ik ga hier naar buiten zonder baby. Het is gedaan. Gelukkig niet. Gelukkig kon ze nu heel luid wenen en roepen. Maar al die belangrijke dingen in je leven beleef je toch met die afdruk van wat er daarvoor is gebeurd. En er is zo geen tussenweg niet meer. Ik kon op dat moment niet denken van oké, er is een dokter bij, komt alles goed. Er is geen tussenweg meer. Ik denk mijn kindje gaat dood en dit is het. En ik weet niet of dat iets is dat ooit nog gaat beteren of niet. Dat valt nog af te wachten. Maar dat was een heel, heel eng moment. Maar sinds dan draag ik ze heel dichtbij.
0: Jij behoort volgens mensen tot de borstvoedingsmafia. Ja. Heeft dat er ook mee te maken?
1: Oh, ik heb daar ooit een column over geschreven. Ik kreeg daar inderdaad, ik heb heel lang borstvoeding gegeven. Totdat Irene 2 was en eigenlijk heel lang. Er zijn echt mensen die dat nog veel langer doen. En ik heb daar een tijdje echt heel veel commentaar op gekregen. Maar dat is inderdaad wel denk ik iets ook dat ervoor zorgde dat ik mijn kindje heel dicht bij mij kon houden. En ik vond dat toen heel, heel belangrijk. Ik wou alles doen wat in mijn macht lag om heel verbonden te zijn met mijn kindje. Om die het beste wat er was te geven. Maar daar kwam heel veel.
0: Waarom denk je?
1: Hetzelfde als zo met dat. Zo de opmerkingetjes over zo'n enig kind. Zo kwam dat sloop zo binnen van, nog altijd. Maar gaat dan bijna stoppen waarschijnlijk. Er was zelfs aan een paar mensen dat ik op het einde had gezegd dat ik gestopt was, maar totaal nog niet. Omdat ik het een beetje beu was om mezelf steeds te verantwoorden. Geen idee waar dat het neerkijken op borstvoeding soms vandaan komt.
0: Gaat je volgende kindje ook heel lang borstvoeding
1: krijgen? Ik hoop het. Ik hoop dat ik het zelf direct kan afleggen. Ja.

0: Always on My Mind van Chris Staples, Silver Hanneman. Dat is ook alweer een gedicht dat binnenkomt, hè?
1: Ja, ja, en dat is ook zo'n plaat die bij ons soms weken kan opleggen. Op dezelfde, op de A-kant, waar dat dan nummer op staat. En daar kan ik helemaal mee leven, ja.
0: Wat raakt jou in dit nummer?
1: Vooral de sfeer dat het met zich meebrengt. Zo die piano. Ik word rap aangetast door zo'n grijze dag. Dat kan zo rap op mijn gemoed. En dat is soms een beetje angstopwekkend bij mij. Maar als ik dan zo dit nummer hoor, dan kan ik in alles weer zo het mooie zien. Van een grijze dag is ook leuk. Even een dag binnen. Ja, dat doet dat nummer met mij. Ja.
0: Verdriet en rouw, dat gaat nooit over, hè? Het enige wat het kan doen is evolueren. Met je meewandelen.
1: Ja.
0: Zie jij dat ook zo?
1: Ja, zeker. Af en toe een andere vorm aannemen. Ik vind dat heel belangrijk om daar op die manier naar te kijken. Ik vind dat echt moeilijk om je eigen rouwproces vorm te geven. Zonder dat er daar ook zo'n soort van schaamte bij komt kijken, omdat we zo lang hebben geloofd in die 5 fases van rouw. En als die 5e fase erop zit, dan zijn we er. En ik heb heel lang zo'n beetje een oordeel gehad over zo die fases, maar ik moet wel toegeven, als dat soms werkt voor mensen, om dat op die manier te bekijken, moet je daar eigenlijk ook de ruimte voor geven. Maar dat is totaal niet hoe dat er bij mij uitziet. Deze sterfdag van mijn papa en mijn zus waren veel zwaarder dan het jaar ervoor, want nu komt er weer een nieuw kindje bij, weer iemand die zij niet gaan kennen. Dat triggert weer heel veel meer. Dus het is echt zo iets dat inderdaad met je meewandelt. En die, af en toe is dat iets groter waar je een handje aan heeft. En af en toe is dat iets kleiner waar je af en toe naar terugkijkt.
0: En is het ook iets dat heel onverwacht terug naar boven kan komen? Dat je zelfs schrikt dat iets jou zo kan raken en dat je terug wordt gecatapulteerd naar het moment van het verlies?
1: Ja, ik heb dat heel, heel vaak eigenlijk zelfs. Dat er zo iets dat ik merk van, oei, ik ben precies zo weer wat aan het rouwen. Ik heb wat meer verdriet en er veel meer mee bezig. En dan moet je zo er even over nadenken van waar komt dit? En dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat iemand een uitspraak heeft gedaan. Of er is iets opnieuw gepasseerd, heb iets gelezen in een boek. En op het moment zelf komt het zo niet over. Maar dan zo'n paar dagen daarna besef je van, oh, dat heeft toch zo wat meer met mij gedaan dan dat ik mij had ingebeeld. En dat mag perfect bestaan. In het begin had ik dan zoiets van, het is te laat. Het is al 3 jaar geleden, ik moet nu niet meer. Maar eigenlijk mag ik, wanneer dan ook in mijn leven, daar nog een keer evenveel verdriet over hebben.
0: Het woord aanvaarding vind jij heel moeilijk, hè?
1: Ja, ik vind dat, voor mij was dat heel lang. Het aanvaarden was het definitief afsluiten. Terwijl dat natuurlijk totaal zo niet werd. Je kunt het aanvaarden dat mijn papa en mijn zus nooit meer terugkomen. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat ik hen vergeet en dat het voor mij opgelost is en dat het afgesloten is. Ja. Maar dat is iets waar ik wel echt nog zelf op zoek naar ben, aan het sleutelen aan ben. En dat mag eigenlijk ook gewoon.
0: En hoe zit het met herinneringen? Want van jouw papa is het nu 13 jaar geleden. Ja. Jouw zus 10 jaar geleden. Hoe bewaar je herinneringen die toch vervagen? Hoe doe je dat?
1: Ik ben daarom dankbaar dat ik schrijf. Omdat ik soms het gevoel heb dat ik met mijn poëzie hen beter kan bewaren dan foto's kunnen op een of andere manier verdwijnen. Dat zijn zo vergankelijke dingen. Ik ben ook niet iemand die zo heel vasthoudt aan bijvoorbeeld het as. Het beetje as dat ik nog heb van mijn zus of mijn papa. Ik ben vooral dankbaar dat ik het kan verhoren in wat ik schrijf soms. En dat is voor mij soms belangrijker dan de fysieke dingen. En het leuke aan een kindje hebben is ook dat plots zo de positieve dingen weer de bovenhand nemen. Ik praat over haar opa muziek en over tante Lien. Maar zij stelt mij zo'n leuke vragen. Wat speel jij vroeger met jouw zus? Maar dat waren niet meer de dingen waar ik over nadacht. Als ik nadacht over mijn zus, was dat verdriet. Het is niet eerder dat ik mijn zus niet meer heb. Wat zou ze nu doen? Hoeveel kindjes zou ze hebben? Maar zij brengt mij terug naar dat speelse, dat zachte. Ah ja, ik speelde buiten. Ik klom in bomen met tante Lien. Ik ben daar zo dankbaar voor dat zij daar zo'n soort van zachte lichtheid weer rondbrengt of zo.
0: En zij zorgt er misschien ook voor dat je hen terug een beeld geeft. Dat ze terug in jullie leven zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat gebeurt op een heel mooie manier, vind ik wel. Ja.
0: Kan je rouwen en gelukkig zijn tegelijkertijd?
1: Daar ben ik heel hard naar op zoek gegaan. Zeker wel. Maar bij mij ging dat heel hard gepaard met een schuldgevoel. Daarom dat ik het ook nog tot op vandaag altijd moeilijk vind om de dingen te vieren. Vroeger daarnet, ik denk dat ging over de tweede zwangerschap. Van heb je dat al gevierd? Waarschijnlijk niet. Omdat in mijn achterhoofd speelt nog altijd zo een beetje het... Ik ben heel loyaal nog naar mijn papa en mijn zus. Ik moet ook niet te gelukkig zijn, want zij zijn er niet meer. Zij kregen de kans niet meer om iets mee te maken. Ik vind dat moeilijk, maar ik denk wel dat ik daar ga geraken. Maar dat gaat wel echt gepaard met een schuldgevoel. Mm-hmm. Ja.
0: En helpt nieuw leven om dat verdriet te dragen?
1: Ja, ik zeg niet dat de oplossing is van ga dan maar voor een kindje om je rouw op te lossen. Maar bij mij, ik heb echt ontdekt dat het de dood op een positieve manier binnenbrengt bij ons. Dus ik was daar heel bang voor. Ik dacht van, goh, moet ik mijn kindje bezwaren met mijn rouw? Ze is nog zo klein, maar het is ook haar opa en het is ook haar tante. Dus ik wil haar dat ook niet ontnemen. Maar op dit moment gaat het meer over zo de positieve dingen. Maar op een sterfdag kwam ze ook thuis van school. En ze zei, ik heb het gezegd tegen mijn vriendje dat ik eigenlijk ook verdrietig ben vandaag. En ik vind dat mooi dat ze dat kan. Ik vroeg van, hebben ze geluisterd naar jou? Ja, vond je dat leuk dat mensen luisterden omdat je verdrietig was? Ja, dat was heel leuk. Maar dan zegt ze daarna, maar die waren in hun neus aan het peuteren. En dan denk ik, oh, dat is zo mooi dat zij zoiets zwaar nog bij zoiets licht kan plaatsen. En daar ben ik haar heel dankbaar voor.

0: My Heroics, part 1 van Absent Minded met zanger Bert Ostien. En daarmee hebben we nog lang niet alle Kortrijksanen gehad. Hè?
1: Nee, zie wel.
0: Er zijn er nog heel veel. Maar je hebt in ieder geval heel erg goed je best gedaan. Waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Dat is echt zo een herinnering aan zo een van mijn eerste concerten met een vriendin. Ik denk dat ik toen in het vierde of vijfde middelbaar zat. En die trad dan op in Kortrijk. Mijn papa heeft ons gevoerd, maar dat voelde echt alsof ik naar Wordt Nationaal in Brussel gevoerd werd, terwijl het al 20 minuutjes van mijn huis was. We werden daar ook alleen gelaten. Dat was de eerste echte optreden dat ik alleen heb beleefd. Ik was al met een tand kwijt. Dus die bassen van de muziek, dat zinderde daar de hele tijd. Dus ik heb de hele tijd tandpijn gehad, maar toch had ik zo het gevoel van, kijk mij hier met een vriendin een optreden bekeken. Dus dat brengt wel altijd die herinnering terug.
0: Ben jij een goede vriendin?
1: Ik probeer een goede vriendin te zijn. Ik ben een zorgende vriendin, denk ik. Maar in het verleden ben ik ook wel echt wel geen goede vriend geweest. Als in, ik ga mij heel rap vastklampen aan een vriendschap. En dat kan zeker verstikkend werken. Dat zal zeker te maken hebben met ook het verlies dat er al geweest is. Ik ben er altijd heel bewust van dat kan nog een keer gebeuren. Mensen kunnen weggaan en ik wil dat niet. Dus dat is iets dat ik echt in de jaren heb moeten leren van. Niet, het is meer dan één goede vriend nodig. En vriendschappen kunnen ook andere functies hebben. Er zijn vrienden waarmee dat leuk is om een terrasje te doen. Er zijn vrienden die er zijn als je in het midden van de nacht er nood aan hebt van alsjeblieft kom af, ik moet met iemand praten en dat is oké. Ik zocht altijd alles bij die ene persoon. Maar dat is niet gezond. En dat is wel een beetje iets waar ik mezelf in moet oefenen.
0: Een beetje moeilijk om voor te zorgen, is het dat?
1: Ook, ja. Ja. Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven? Je bent 35 nu, hè?
1: Ja. Als er zoiets is dat ik zo artistiek nog zou willen, dan is het een toneelstuk schrijven.
0: Ja?
1: Dat is zo iets dat mij zo toch aantrekt om zo'n tekst zo echt zo naar het podium te brengen. Niet door mezelf. Ik heb onlangs een kinderboek uitgebracht. En daar, ja, de laatste maanden heb ik zo soms in mijn hoofd van, het zou wel leuk zijn om daar iets van te maken dat op het podium misschien kan leven. Maar ik heb daar totaal geen ervaring in. Maar wie weet.
0: Naar Parijs verhuizen, zou je dat nog willen?
1: Vroeg mij dat 10 jaar geleden en ik zei direct ja. Nu lijkt me dat al iets vermoeiender om te doen. Maar het blijft wel echt de stad waar ik echt mijn hart ben verloren. Ik ben daar zo graag. Maar ik ben nu wel echt te verknocht aan de plaats waar ik woon, ons huis, de veiligheid die dat biedt. We hebben ook zo'n straat met buren waar je zo echt terecht kunt bij elkaar. Dat is een heel leuk straatfeest.
0: Jullie hebben zelfs een soort WhatsApp-groep, klopt dat?
1: Ajuin.
0: Ajuin.
1: Ja, hij heet Ajuin omdat hij ooit gestart is met iemand die een Ajuin nodig had. En dat is echt zo de straat-WhatsApp-groep. En als je even iets nodig hebt of je zijn een pakje kwijt, dan wordt dat daarin gepost. Zijn er feestdagen, dan post mij daarin van, uw vuilnis is niet buiten zet. Nee, dus dat is, ja, het is een hele leuke straat. Ja.
0: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
1: Twee misschien. De hele cliché boodschap. Wees lief voor elkaar. Het doet zoveel. Zoals ik daarnet zei, geef die ajuin aan uw buren. Ook al heb je een slechte dag, dat die mensen zo blij mee maken. En blijf lezen. Vergeet het lezen alsjeblieft niet.
0: Van dat tweede heb ik niet meteen een nummer klaarstaan, maar wel Nice to Each Other kan ik wel vertalen. De Britse zangeres Olivia Dean heeft het er ook over. Hè? Ja, een nummer dat inderdaad. Jij heel graag hoort.
1: Ja.
0: Maar je hebt ze niet live zien optreden.
1: Nee, met pijn in het hart. Steengoeie zangeres. Prachtige plaat ook. Mm-hmm. Ja, maar niet live gezien.
0: We gaan het hier gewoon laten horen.
1: Dankjewel. Dank je wel.

0: Olivia Dean, 26 is ze. En nu al een wereldster. En zo'n eenvoudige boodschap. Hè? Nice to each other. We zullen het onthouden. Silver Hanneman, dank je wel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En blijf schrijven.
1: Hè? Zal ik doen.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
2: Reizen Waas... Terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: 2 bijzondere concertavonden in de Roma. Op 23 juni Ben Harper, meesterlijk gitarist en singer-songwriter. En volgend jaar, 20 april, de legendarische Britse band Tindersticks. Grotendeels uitverkocht, dus koop snel je tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
7: Bankafschriften, kredietkaarten.
8: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
9: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
10: Energievoorziening komt in het gedrang.
11: Bedrijven wachten op stroom.
12: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
13: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
14: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
15: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
16: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
15: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
16: Meer info op lab9.be.
17: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
18: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
2: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel worden onweerschade van gisteravond opgeruimd. En 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puur Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
19: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
20: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
21: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
22: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
19: Op een festival in Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden ze volgens de lokale politie snel weer verder vieren.
23: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
19: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
24: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
19: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charladia Sminate.
24: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
19: Maar vooral het zuiden van ons land.

0: C'est si bon.
1: Lotto zoekt eigenaars.
2: Ah.
1: En heeft er weer eentje gevonden.
2: Ah.
1: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
2: Hola.
1: Word jij de volgende?
2: Ja, zeker.
1: Lotto.
2: Aanwezig.
1: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Radio 1, live.
5: Heining, ook het tuinhuis is daarin inbegrepen. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld over de trampoline of de tuinmeubelen, dan zal het afhankelijk zijn of dat je ook de waarborgtuin hebt onderschreven binnen je brandverzekering. De zonnepanelen die gewoon op je dak liggen of op je schuindak liggen, die gaan automatisch meegedekt zijn door de brandverzekering. Heb je losstaande zonnepanelen, dan gaat het opnieuw afhankelijk zijn of dat je ook je tuin mee verzekerd hebt binnen de brandverzekering.
6: En wie schade heeft aan zijn auto, checkt best zijn autoverzekering. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met twee anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zande van de politie vertelt wat er is gebeurd.
7: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben drie verdachten de vlucht genomen. Twee verdachten zijn er met een voertuig vandoor gegaan en één verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
6: Het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. Drie Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
8: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
6: Dankjewel, Marijn. In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosen ging supporteren.
9: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
10: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
9: Groot enthousiasme ook bij de andere deelnemers.
11: Het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen.
12: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
9: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er ook 7 ijsbaden voorzien, zegt Rafael Schmid van het Rode Kruis.
13: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken, ijsblokken erbovenop en we wachten en we zien hoe het evolueert.
9: De snelste loper legde de 20 kilometer af in precies 1 uur en 1 seconde.
6: En in Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chilleton, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor zo net in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk. De nummer 15 van de wereld in 2 sets, 7-5 en 6-1 werd het. Gisteren verloor Coco Gauff, ook al zij was vorig jaar nog eindwinnares. Het wordt bewolkt vanmiddag. Vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. En dit nieuws begon met het onweer van gisteravond op

0: In veel plaatsen is er veel schade door grote hagelbollen. In Malderen raakte de gemeenteschool zwaar beschadigd. Alle ramen zijn er stuk. Meer op vrtnieuws.be.
1: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 1. Sportzaal. Met Jonathan Mettepenning.
3: Een heel goedemiddag. De hitte is dan toch wat gaan liggen. Dan wordt het een zondag waarop je het puffen weer kan inruilen om echt onderuit te zakken. En we laten je op adem komen bij ons op relatief rustige sportzondag. Maar wel met de Ronde van Italië, motocross en snooker bijvoorbeeld ook. En zometeen hebben we het nog eens over de Champions League finale van gisteren. Die Paris Saint-Germain won tegen Arsenal met Peter van der Bent. Deze hoor je aankomen. Het is van Lenny Kravitz.

0: It ain't over. Till it's over, Lenny Kravitz. Dan gaan we nog eens naar gisteren. Want voor de tweede keer op rij heeft PSG de Champions League voetbal gewonnen. PSG versloeg Arsenal in een strafschoppenreeks. 1-1 was het na een niet zo spectaculaire potvoetbal. En dan was er de meester van Gabriel om PSG opnieuw kampioen van Europa te maken. Peter van den Bemt was er gisteren bij als commentator voor Proximus in Hongarije in de Ferenc Puskás Arena in Budapest. En is ondertussen al opnieuw thuis. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je nog met suizende oren na gisteren?
1: Suizende oren, waarom zou dat zo al geweest zijn?
0: Was het niet heel luid? Op tv klonk het heel luid volgens mij in de Puskás Arena.
1: Nee, niet speciaal luid. Maar goed, we hebben een hoofdtelefoon op. Dus dat is me nu niet speciaal opgevallen, moet ik zeggen.
0: Dan viel het inderdaad wel mee. Goed, de tweede opeenvolgende titel in elk geval voor PSG in de Champions League. Noemen we ze nu de grootmacht in het Europees voetbal, Peter?
1: Van het moment zeker. En dat zal ook wel financieel natuurlijk zo zijn. Ze kunnen concurreren met de grote clubs uit de Premier League, denk ik ook financieel. Maar sportief gaat er niets boven, dat is duidelijk. Als je ziet dat Paris Saint-Germain nog maar de tweede club is sinds de Champions League bestaat, die twee keer na elkaar de beste van Europa kan zijn, na Real Madrid, die dat drie keer na elkaar hebben gedaan. Ja, dan is er geen discussie over. En vooral ook de manier waarop ze dat doen. Enigszins anders dan Real Madrid, dat toch op een zeer bijzondere manier altijd wist te overleven en vanuit onmogelijke situaties zich toch nog wist te redden. Dat is toch helemaal anders bij Paris Saint-Germain. Dat minder dominant dan een jaar geleden, maar toch ook weer oververdiend. En in schoonheid, enfin, nu niet gisteren speciaal, maar onderweg weer Europees kampioen is geworden. Dus ja, zeker.
0: Zeker wel. En inderdaad, of het niveau van de finale dan gisteren per se zo hoogstaand was, dat is inderdaad een andere vraag met een ander antwoord waarschijnlijk.
1: Ja, het was een zeer teleurstellende finale. Daar kan je niet omheen, helaas. En als dat dan ook nog eens met verlengingen gepaard gaat, duurt het extra lang, die verveling. En dat had er natuurlijk alles mee te maken met de keuze die Arteta gemaakt heeft om deze finale aan te vatten. Dat was geen verrassing, maar het was toch nog extremer, zou ik durven denken, dan we misschien vooraf hadden gedacht. En in die zin was de vroege goal van Arsenal natuurlijk geen goede zaak voor de spektakelwaarde van de finale. En goed, iedereen mag er respect voor opbrengen, voor de keuze van Arteta, dat hij verdedigt in de wetenschap, dat als hij echt gaat aanvallen tegen Paris Saint-Germain, dat hij misschien een pak rammel krijgt. Hè. Dat is nog best wel begrijpelijk. En ze hebben dat formidabel gedaan. Hè. Verdedigen behoort ook tot de onderdelen van het voetbal. En dat hebben ze zeer, zeer goed gedaan met Gabriel als uitblinker. En ze hebben het ook op een propere manier gedaan. Het is geen geschop geweest. Mm-hmm. Nee, het was door de organisatie, door het compacte blok. Maar het was natuurlijk vooral een reuze grote teleurstelling dat ze eens de bal hadden, daar niets mee deden. En dat had ermee te maken dat Havertz eigenlijk, los van zijn geweldige goal, een slechte wedstrijd speelde. Met de jeukers was het ook al niet beter. Saka was onzichtbaar. Trossard probeerde wel een beetje. Maar de twee wingers hebben zich vooral onderscheiden door hun werkkracht ook om de defensie te komen bijspringen. Dus in die zin was het toch wel een zeer zwakke aan de bal dan prestatie van Arsenal. Maar omdat ze dat zo goed deden en wat Paris Saint-Germain zeker ook niet zijn beste wedstrijd speelde, verre van zelfs. Kvaratskhelia die toch het hele seizoen, of tenminste toch na nieuwjaar in de Champions League, outstanding was. Ja, die was ook matig. Zo waren er nog wel een paar. Zelfs Dembélé, jongens die aan de bal niet brachten wat we van hen nu toch al 2 jaar gewend zijn geraakt. Als je dat allemaal optelt, ondanks veel goede wil, was het een teleurstelling. Zo simpel is het.
0: Ja, van Arsenal dus inderdaad extremer, maar wel het verwachte spel. Logisch dat PSG het er moeilijker bij krijgt. Maar inderdaad, slagkracht bij de Parijzenaars wel echt anders bijvoorbeeld dan in de halve finale tegen Bayern.
1: Ja, omdat er geen ruimte was natuurlijk. Mm-hmm. En als er één ploeg is, dat zal wellicht de beste van de wereld zijn wat dat betreft, die kan verdedigen, dan is het Arsenal. En nog een keer, respect daarvoor. Vooral de manier waarop ze dat deden, proper. Hè? Het enige waar ik mij donkerblauw aan geërgerd heb is, en dat is eigenlijk het kenmerk van een heel kleine ploeg, was al tijd rekken vanaf minuut 7 zo ongeveer bij de ingooi, bij corners. En ik vind chapeau voor wat Siebert gedaan heeft, dat heb ik nog maar zelden gezien.
0: De scheidsrechter.
1: Gele kaart, de scheidsrechter met dienst. Gele kaart gegeven, wat er te lang werd getreuld aan Mosquera. En vooral die corner die ze nog kregen. En hoewel dat daar dan niet nodig was, want het was de laatste actie van de eerste helft. Maar dat duurde ook weer een eeuwigheid. Daar ook gewoon gezegd, als het zo lang duurt, sluit ik gewoon af. Daar kon ik wel zeer, zeer grote appreciatie voor opbrengen, moet ik zeggen. En nog eens, Paris Saint-Germain heeft natuurlijk in die wedstrijden tegen Bayern München geweldig gespeeld, zeker in de heenwedstrijd, omdat dat ook mogelijk was. En hier was geen ruimte. Ze zijn het blijven proberen. En het was dan toch één moment van genialiteit waar een combinatie er dan toch een keer uitkwam met Kvaratskhelia, die dan een strafschop opleverde. En een paar keer dat ze dan toch konden ontsnappen met Kvaratskhelia. Nog een keer en twee keer Barcola. Maar veel kon Paris Saint-Germain ook niet doen. En je had toch ook, zeker in de verlengingen, De indruk dat ze ook niet van plan waren om nog vol gas te gaan, ook veel op balbezit spelen, voorzichtig, behoedzaam aanvallen, omdat ze geen zin hadden in nog een tweede tegendoelpunt. En dan krijg je dit soort finale.
0: Voilà, en dan krijg je uiteindelijk nog eens een Champions League finale die beslist werd op penalties voor het eerst in 10 jaar naar Real Atletico. Ja,
1: dat is misschien ook geen toeval, uh-huh, dat het nu net 10 jaar later is met het nieuwe Atletico in de finale, zal ik maar zeggen. Toen was het Atletico tegen Real. En Arsenal wordt toch vaak vergeleken met de manier van spelen. Maar goed, ik vond dat toch gemener wat Atletico, mm-hmm, toen deed dan nog eens wat Arsenal nu deed. Maar misschien is het geen toeval dat we net, als we dat dan tussen aanhalingstekens en voor alle duidelijkheid en alle verhoudingen in acht genomen, nieuwe Atletico in de finale hebben, dat het dan weer gerokken wordt tot strafschoppen.
0: Wel logisch inderdaad. Ik ga de strafschop van Eze bijnemen en ik herinner me jouw commentaar bij zijn meester. Jij zei, doe normaal.
1: Ja, doe normaal. Zo simpel is dat toch niet. Als je kijkt naar de manier waarop een aantal jongens die strafschoppen nemen, dat is gedecideerd aanlopen en gewoon trappen. En dan kan je zeggen, ja, dat was ook wat Gabriel deed, maar goed, je kan dat nog altijd missen. Maar dit soort getrippel, dat deed mij ineens weer denken aan die dwaze Zaza in de kwartfinale van Euro 2016 in Frankrijk tussen Duitsland en Italië, die speciaal op het veld gezet was om een strafschop te nemen en dan dat getrippel en dan erover of tegen de lat, ik weet het niet meer precies. Maar nee, dat is... En vooral, Safonov heeft geen redding verricht, mm-mm, maar heeft er wel voor gezorgd dat Eze, toen hij dan toch aan de bal getrippeld gekomen was, niet wist wat hij moest doen en dan in een soort halve paniek hem ernaast heeft gelegd. En wat strafschoppen betreft, dan moeten we toch ook opmerken, het is nu de 6e strafschoppenreeks op een rij die Paris Saint-Germain wint.
0: Voilà.
1: Ja, dat is dan toch stilaan ook geen toeval meer, denk ik. Ze hebben de Franse Supercup gewonnen, ze hebben de Europese Supercup gewonnen, ze hebben de Intercontinentale beker tegen Flamengo gewonnen, nog eens een bekerwedstrijd onderweg en nu dit ook tegen Arsenal. Dus ja, dat wordt blijkbaar ook ongelooflijk uitgekiend. Ook daar gaat een hele strategie aan vooraf en het zijn natuurlijk nog altijd de mensen die aan de bal staan die het moeten doen en daar waren ook 3 vaste strafschopnemers vervangen bij Paris Saint-Germain, uit noodzaak. Hè. Want dat is toch ook wat deze finale parten heeft gespeeld, zal ik maar zeggen. Het was echt wel warm, het was echt wel loom. Wij zijn nog 1 kilometer of 3 na de wedstrijd teruggewandeld, al later op de avond, en het was echt nog laf, zoals we dat in het Vlaams zeggen. Dus dat heeft toch ook zijn rol gespeeld aan het einde van een zwaar seizoen en dan nog een keer die klimatologische omstandigheden maakten ook dat, ook qua intensiteit, deze finale niet in de buurt kwam van wat we onderweg toch heel vaak hebben gezien in de wedstrijden. Maar nog een keer, dus wat de strafschoppen betreft, chapeau ook daar voor Paris Saint-Germain, dat ze dat op 1,5 jaar 6 keer voor elkaar hebben gekregen.
0: Zullen we nog eens herhalen wat voor topcoach Luis Enrique is?
1: Ik denk alle superlatieven zijn op hem van toepassing. Zo eenvoudig is het. Ik heb het al vaak gezegd. Hij heeft van Paris Saint-Germain gewoon een heel andere club gemaakt en een heel andere ploeg. Die geweldig voetbalt, zonder echte vedetten. Enfin, het zijn nieuwe vedetten die komen kijken, maar zonder dan het vedettisme of de fratsen van al die anderen die daar en zijn vooraf gegaan. En ze kunnen op verschillende manieren voetballen. Dat hebben ze laten zien op Bayern München, waar het dan toch meer gecontroleerd was. Ze kunnen vrijuit voetballen. Het is een lust voor het oog hoe ze stuk voor stuk vriend zijn van de bal, mm-hmm, hoe ze onder druk en aan een hoog tempo, wat nog is dat niet het geval was, herhaal ik nog een keer, kunnen zuiver blijven voetballen. Ze hebben ongelooflijke snelheid op de counter, ze maken prachtige doelpunten, enfin, ik kan zo nog doorgaan. En Luis Enrique is er toch in geslaagd om nu 2 keer na elkaar die ploeg scherp te krijgen tot en met de finale. En het was geen evident seizoen voor Paris Saint-Germain door het lange vorig jaar nog een keer verlengd tot en met de finale van het eerste WK voor clubs. En dat heeft hij dan ook toch alles bij elkaar prima gemanaged. En nog, het is een geweldige persoonlijkheid. Hij teert ook op zijn onafhankelijkheid. Dat is de enige manier waarop je bij Paris Saint-Germain de dingen kon veranderen door te zeggen, zo zal het zijn. En als het niet zo is, dan ben ik gewoon weg. Hij heeft die onafhankelijkheid. Hij kan elke dag van de week gerust wegstappen als het hem niet aanstaat of als ze hem niet volgen. En dan gaat hij wat anders doen. Dus nee, en wat dat betreft is het een welverdiende bekroning. En heeft hij zijn welverdiende plaats naast Bob Paisley, Pep Guardiola en Zinedine Zidane. Zegt niets mij dat hij niet Ancelotti nog kan evenaren. Daarvoor moet hij nog 2 keer winnen.

0: Christine and the Queens. Rien dire. Vandaag volgen ook Motorcross, de grote prijs van Duitsland. Na 2 uur de MX1 met Lucas Koenen. En nu al de reeks daaronder de MX2 met Sascha Koenen en Liam Evers. Jeroen van der Loop, jij volgt het voor ons. Nog eens herhalen eerst. Sascha Koenen is in de stand van de MX2 de tweede.
1: Klopt helemaal, Jonathan. Maar op dit moment rijdt hij als eerste. We zijn een goede 7-8 minuten aan het rijden op dit hele zware parcours. Talkessel circuit in Teutschendal in Duitsland. 7e manche is het van het WK. En ze hadden hier in Duitsland gedacht, dit parcours is iets te hard. We moeten daar wat extra zand op gooien. Ze hebben er 30.000 kubieke meter extra zand op gegooid, waardoor het een zachter circuit zou zijn. Maar ze hadden er niet bij nagedacht dat zo'n uurtje voor deze race zou beginnen er een ongelooflijk onweer naar beneden zou komen. Dus het is nog net geen modderpoel, maar het is ondertussen een heel zwaar parcours geworden. En we zitten nu in ronde 4. En eigenlijk is aan de voorkant geen enkele motocrosser nog te herkennen. Ze hangen al helemaal vol modder en het is moeilijk om het juiste spoor te vinden. Dat bleek gisteren ook al in de kwalificaties, toen Sascha Koenen eigenlijk vooraan reed bij de MX2-klassen. Vlotjes aan de leiding reed, maar 2 keer ten val kwam. En daardoor ook zijn leidersplaats kwijtspeelde. En pas als 6e de kwalificaties afronden. Hij had geluk dat WK-leider, de Duitser Langenfelder, thuisrijder hier, eigenlijk het nog slechter deed. Waardoor Koenen ondertussen 2 puntjes is ingelopen op Langenfelder. En zo dus nog maar op 6 punten achterstand staat. En met deze tussenstand, want het hole shot, dat is, wil zeggen, de eerste ronde als eerste door de eerste bocht komen, dat is iets wat Sascha Koenen al bijna elke Grand Prix gedaan heeft. En nu dus ook kwam hij als eerste door en Langenfelder pas als 9e. Dus dat zou hem heel wat extra puntjes kunnen opleveren. Geven we ook nog mee dat Liam Evert eigenlijk niet zo'n hele goede start gemaakt heeft. Want hij kwam pas als 19e door. En na 2-3 ronden reed hij op meer dan 18 seconden van de huidige leider. En dat is dus Sascha Koenen, tweelingbroer. Dat weten we van Lucas Koenen. Lucas die zo meteen pas in actie komt. Want hij rijdt in de koningsklasse in de MXGP-klasse. En dus voor hem begint het zometeen pas over een kleine uurtje. Maar op dit moment is zijn tweelingbroer het uitstekend aan het doen. Hij rijdt aan de leiding hier in Duitsland met een voorsprong van een aantal seconden op de achtervolgers. En zo op weg naar een mogelijke reeks overwinning. Ze rijden 30 minuten en dan nog 2 extra ronden. En dan weten we zometeen wie de eerste race hier in de MX2-klasse in Duitsland heeft gewonnen.
0: Dankjewel, Jeroen. Op de E314 richting Maasmechelen is het uitkijken voor een ongeval op de afrit Genk Centrum. Naar Antwerpen een kwartier extra rijden op de E313 vanaf Ranst. Op de E17 vertragen in Antwerpen West. Door een defect voertuig is de rechterrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten bijrekenen tussen Linkeroever en Antwerpen Oost. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten, zoals rond het Jubelpark en op de Tervurenlaan. Vanuit het oosten kan u de stad het best binnenrijden via het Herman de Proviaduct.

0: Digital Love van Daft Punk in de Giro Donne is de tweede rit aan de gang. Niet met Lorena Wiebes in het roze, want Wiebes werd gisteren uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht is. Heel opmerkelijk toch, Hermine van Bever in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad. Heel opmerkelijk, want Wiebes won die sprint in de openingsrit van die Giro Women. Maar achteraf werd ze inderdaad gedisqualificeerd en bovendien ook uitgesloten omdat haar fiets minder woog dan 6,8 kilogram. En die 6,8 kilo is het minimumgewicht waaraan fietsen moeten voldoen volgens de regels van de Internationale Wielerunie, UCI. Nu, Wiebes ploeg, SD Works Protime, wil het daar niet bij laten en de beslissing nog aanvechten. Maar de tweede rit is dus wel zonder Wiebes. Het laatste is er zeker nog niet over gezegd. Bij de weging zou de UCI ook twee verschillende weegschalen hebben gebruikt. Opvallend toch wel, en dat kan niet. Dat vindt dan weer de manager van Wiebes, André Boskamp. Hij reageerde bij de NOS.
2: Eigenlijk kan dit niet waar zijn. En welke weegschaal is de correcte weegschaal? Hè? Weet je ook niet, hè? Want het is natuurlijk absurd, want een fiets wordt altijd voor de koers gemeten door de mechanieken. Ja, en de UCI heeft de fiets natuurlijk gelijk gewogen na de etappe. En die constateren dat hij waarschijnlijk ietsje te licht is. Maar ja, welke weegschaal is de juiste? Dat is mijn vraag eigenlijk. Maar die fietsen worden altijd van tevoren gewogen, dus gaat de mechanieker iets aanpassen op de fiets, dan zal hij de fiets van tevoren gaan wegen of het correct is. Dat zal zeker gebeurd zijn, denk ik. Maar ja, je weet het gewoon niet. En dan is de straf is wel echt heel erg zwaar. En als je nou gaat zeggen van, nou luister, die fiets is ietsje te licht, hè, dat kan niet. Je wordt voor deze rit gedisqualificeerd. Je krijgt de tijd van de laatste renster. En het is de eerste plaats inleveren en morgen kun je weer starten. Dan denk ik van, nou ja, dan heb je nog iets, hè.
1: Maar de jury was dus bikkelhard, niet enkel disqualificatie, ook de uitsluiting. En dat kwam dan weer heel hard aan bij Wiebes.
2: Ze snapte er ook helemaal niets van natuurlijk. Ze had helemaal toegeleefd naar dit evenement. Die roze trui, die moest en zou ze hebben. Gesteund door de hele ploeg. Dus dit is ook echt een domper voor de ploeg. Dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, die ploeg SD Works, dus laat het er niet bij. Denkt ook aan een schadevergoeding. Maar voor de Giro Donne is het dus sowieso te laat. Daar rijdt Wiebes niet meer mee.
0: Een zware beslissing inderdaad. Van de organisatie daar. Dankjewel, Hermine.

0: Pull Up to the Bumper van Grace Jones. En daarvoor Oscar en The Wolf vandaag op Roland Garros. En daarnaast Elise Mertens en Magali Kempe in het dubbelspel geen Belgen meer te bewonderen. Gisteravond was ook het eindpunt voor toernooi-revelatie Raphaël Collignon. Al is het misschien ook net te vroeg om hem dan echt een revelatie te noemen. Hij schakelde natuurlijk wel nummer 5 van de wereld Ben Shelton uit, maar ging er gisteren zelf uit tegen nummer 104, de Italiaan Arnaldi. Gilles Meulemans in Parijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jonathan. De revelatie was hij inderdaad net niet, denk ik. Daarvoor gebeurt er hier veel te veel op Roland Garros. Ze zijn Raphaël Collignon helaas al vergeten hier.
0: Ja, denk ik ook. En het voelt plots heel wat leger aan op Roland Garros, denk ik ook voor jou.
1: Het is niet te doen hier. Daarnet, ik zit hier op Cours Philippe Chatrier. En daarnet de wedstrijd van Iga Swiatek. Viervoudig winnares. Mm-hmm. Hier derde reekshoofd eruit. Tegen Marta Kostyuk. 7-5 en 6-1. Gisteren ook Coco Gauff eruit bij de vrouwen. Bij de mannen, ja, dat hebben we al genoeg gezegd deze week. Sneuvelt iedereen. Jannik Sinner het toernooi moeten verlaten. Alcaraz was er al niet bij. Novak Djokovic die verloor van João Fonseca. Het jonge Braziliaanse talent 2 dagen geleden. Het is een knots gek toernooi, maar dat maakt het wel superleuk. Ik moet zeggen, het is wel heel fijn om het allemaal te beleven hier, want het is zo onvoorspelbaar en dat maakt het geweldig leuk.
0: De geboorte van nieuwe dynamieken op een Grand Slam toernooi, wel leuk inderdaad op die manier. Laten we daar straks naartoe gaan. Laten we nog even beginnen bij Collignon. Heb jij die wedstrijd meegemaakt gisteren met dat einde in die super tiebreak voor Collignon tegen Arnaldi? Dacht je dat er nog in zat?
1: Ja, ik dacht zeker dat het erin zat. En dat voelde je wel heel de wedstrijd. Het was een 4 uur en 58 minuten heeft het geduurd. Ja. Dus net geen 5 uur. Ik moet zeggen, in de eerste set gaf Collignon echt geen goede indruk. Hij speelde ook met een tape op de buik. Ik dacht, heeft het nu daar iets mee te maken? Dat hij zich toch niet helemaal fit voelt. Maar die conclusie kan je de vuilbak in gooien. Want anders speel je geen wedstrijd van 5 uur. Dus dat was wel degelijk helemaal in orde. Maar hij gaf het ook aan in zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Ben Shelton. Ik ben graag de underdog in een wedstrijd. En ja, als je dan wint van Shelton en dan kom je tegen Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Iemand die wel lang top 30 of top 50 gestaan heeft. Maar dan ben je plots toch de favoriet. Wordt er veel van je verwacht. Er wordt over je geschreven. En misschien was het dat een beetje in die eerste set. Hij zei dat ook in de persconferentie. Van Arnaldi komt misschien net iets beter met die zenuwen om. En daarna kantelde dat helemaal. Collignon speelde echt een goede wedstrijd. Toonde terug het tennis dat hij tegen Shelton had getoond. Maar het was een andere match. Shelton die wou die punten in 3 slagen afmaken. Echt op zijn Amerikaans. En nu kom je tegen een Italiaan, een echte gravelspeler. Die ging alle ballen halen, Arnaldi. Lange rallies. Dus het was een totaal andere wedstrijd. Die echt wel alle kanten uit kon, hoor. Collignon had die even goed kunnen winnen. En dat zeg ik niet omdat het een Belg is. Het is zo'n super tiebreak. Oké, dat zijn 10 punten. Ja, dat kan de ene en dat kan de andere kant uitgaan. En het is helaas voor Collignon de Italiaan geworden.
0: Ja, het had gekund. Het is natuurlijk inderdaad niet gebeurd. We hadden er deze week nog een gesprek over de unieke kansen die er dan lagen voor Collignon. Ja. In de tabelhelft van de inderdaad al uitgeschakelde Jannik Sinner. Noem je het dan ook een gemiste kans nu?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat wel een gemiste kans. Je kan dat niet anders benoemen. En ik denk dat dat ook is wat Collignon wel ergens beseft. Hij zei dat ook van op dat moment, want dat was grappig. Tijdens zijn persconferentie gisteravond was de wedstrijd Tiafoe-Faria bezig. Die twee, een van die twee, daar zou hij tegen gespeeld hebben als hij ging winnen. En Faria stond 2-0 voor. En Collignon zat naar dat scherm te kijken. Dus die wedstrijd was bezig. En zei, een 4e ronde tegen Faria. Dat was, dat is een goede speler. Maar dat was een unieke kans geweest. Uiteindelijk heeft Tiafoe die wedstrijd nog gewonnen in 5 sets. Dus het is maar om te zeggen wat er allemaal gebeurt op dit toernooi. Je zegt iets in een persconferentie. En 1 uur later is het gedateerd. Maar ook een wedstrijd tegen Tiafoe was een grote kans geweest. Want dat is ook een type Ben Shelton, een Amerikaan die totaal geen gravelspeler is. En dat was ook een kans geweest. Die tabelhelft aan de kant van Sinner, waar Sinner eruit lag, daar is al zoveel gebeurd. Dat je echt niet kan voorspellen wie daar de finale gaat halen.
0: Heb jij een favoriet bij de mannen dan nu wel? Want inderdaad, geen Sinner, geen Alcaraz, want die sloeg het er nooit al over. Geen Djokovic dus, zoals je al zei. Wel nog een Zverev bijvoorbeeld.
1: Ja, als je mij vanochtend had gevraagd, favoriet bij de vrouw, had ik Iga Swiatek gezegd. En dan was dat meteen gedateerd geweest. Zverev, ja, voor mij, dat zei ik nu wel al 2-3 dagen geleden na die uitschakeling van Djokovic. Dit is het moment voor Alexander Zverev. Hij heeft ook al een paar Grand Slam finales gespeeld. Hij is er al zeer, zeer dichtbij geweest. Ik denk zelfs al 2-1 sets voorgestaan in een Grand Slam finale. Op 1 set geweest van zijn allereerste Grand Slam. Dus hij heeft wel al de ervaring in die grote momenten. Enige probleem is, ja, ze gaan nu een hele week, en ze zijn het al 3 dagen aan het zeggen, van dit is jouw kans. Dus ik hoop dat hij nog goed kan slapen de volgende dagen. Want het is niet zo dat ze opeens na de halve finale zeggen van, oh, dit is een verrassende finale, dit is jouw kans. Nee, het hele toernooi zal het gaan over... Ja. Het is jouw kans dit jaar. Ja,
2: klein beetje druk.
1: Ja, klein beetje druk. En je in het voetbal, je kent de Duitse pers, hoe ze het in Bayern München aanpakken. Hoe de druk er daarop zit bij de Duitse pers. Ik kan me inbeelden, ja, voor Zverev dat hetzelfde zal zijn hier. Casper Ruud zit daar ook nog in die tabelhelft. Vanavond speelt Joao Fonseca, die Djokovic uitschakelde, tegen hem. Tegen Casper Ruud. Dat wordt ook een zeer interessante wedstrijd. De nachtwedstrijd hier, of ja, avondwedstrijd hier vanavond.
2: Een van de wedstrijden inderdaad om echt naar uit te kijken, denk ik nog, op dit toernooi. Naar wat kijk jij nog uit? Verder in die tweede week ook nog, bij de vrouwen misschien ook?
1: Ja, bij de vrouwen nu. Svitolina is aan het spelen hier voor mijn neus. Elina Svitolina tegen Belinda Bencic. Die staat ook 5-3 achter in de eerste set. Svitolina, een van de overgebleven kandidaten ook bij de vrouwen, die het toernooi van Rome heeft gewonnen. De partner van Gaël Monfils die hier afscheid nam. Dat zou wat zijn als Gaël Monfils afscheid neemt van het Franse publiek. Dat zijn partner hier, Elina Svitolina, het toernooi kan winnen. Zit er nog veel Oekraïne spelers in, trouwens met een Marta Kostjuk ook. Dus waar kijk ik nog naar uit? Ik kijk uit nog naar de rest van de chaos in die volgende week, want we zijn nu aan het praten over Sascha Zverev, over Alexander Zverev, over Casper Ruud die het eventueel kan winnen. Ik durf echt niet te zeggen dat die het nog gaan doen. Er zijn nog heel wat jonge spelers bij de mannen. Rafael Godard, de Spanjaard die hier zijn debuut maakt op Roland Garros. Die ook 19 jaar is en waar iedereen zoveel van verwacht in de toekomst. Een beetje de opvolger nu al voor Alcaraz. Maar dat is een fout woord, want ja, Alcaraz die gaat nog domineren de volgende jaren. Maar nog een Spanjaard die het goed doet, dus... Ja, daar kijk ik wel naar uit volgende week. Nu, wie nu uiteindelijk in die finale gaat komen. En misschien bij de vrouw, want haar naam hebben we nog niet genoemd. Arina Sabalenka. Daar, bij de vrouwen zit de nummer 1 er wel nog.
2: Voilà.
1: Arina Sabalenka. Misschien
2: toch nog een beetje logica gerespecteerd.
1: Kan zij nog zorgen voor zekerheid bij de vrouwen.
2: Ja. Voilà. Oké, Gilles, geniet er nog van. Daar
1: ja,
2: in Parijs.
1: Dat kan ik doen. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: een van de nieuwe van Modest Mouse. Terug van weg geweest, dit was Third Side of the Moon. Wij gaan nog eens naar de eerste race in de MX2 en de motocross zit er bijna over. Sascha Koen en Jeroen.
1: Laatste ronde inderdaad hier in de MX2-klasse. En Sascha Koenen van start tot finish heeft hij aan kop gereden. Die hole shot die kwam hem prima uit, want hij ziet er ook nog heel proper uit. Heeft geen modder ervaren van motorrijders vlak voor hem, want die heeft hij gewoon niet gezien. Hij heeft altijd een voorsprong van 5, 6 seconden gehad op het nummer 2, Valin. Maar hij kijkt vooral naar de Duitser Langevelder, terwijl hij op dit moment over de finish komt Sascha Koenen en hij de eerste manche, dus wint vuistje omhoog. Hij keek vooral naar Langevelder, die had geen goede start, de WK-leider. Die rijdt op dit moment op een 7e plaats rond. Dat wil dus zeggen dat Sascha Koenen zo meteen virtueel terug aan de leiding komt in het WK-klassement, want hij loopt zo 11 punten uit en hij stond er 6 achter, dus voorlopig 5 punten voor op Langevelder. En Evert, die had ook geen goede start, die kwam op de holeshot als 19e door, heeft een inhaalrace gedaan en rijdt op dit moment op een 8e plaats vlak achter Langevelder. Ze zijn op dit moment zelfs nog in duel. En dan valt Langevelder. Die valt en Evers rijdt over Langevelder. Maar die heeft daar blijkbaar toch niet zo heel veel last van. Maar hij reed echt letterlijk over de rug van Langevelder. En dat betekent dat Evers toch 7e gaat worden. Langevelder 8e. Maar dat zag er niet fijn uit. Hij reed letterlijk over de rug van de Duitser, de thuisrijder, die waarschijnlijk last heeft van de druk. Evers komt nu over de finish en ook Langevelder komt daar 5 seconden later over de finish. Sascha Koenen doet een hele goede zaak in de eerste race. Die wint hij. En dan Evers, die wordt 7e beter gezegd. Terwijl we nog even die herhaling krijgen hoe Evers over de rug rijdt van Langevelder nadat hij een foutje gemaakt heeft op dit zware parcours. Hele goede zaak, Sascha Koenen. Hij wint de eerste reeks. 7e plaats Evers, 8e plaats Langevelder. En zometeen om 14:15 de koningsklasse, de MXGP. En daar kijken we vooral uit naar de andere Koenen, Lucas Koenen, die daar het duel moet aangaan met onder andere de Nederlander Jeffrey Herlings en de huidige wereldkampioen Romain Vijvre. Straks om 14:15 daar de eerste manche.
0: Daarvoor zijn we zo meteen inderdaad opnieuw bij jou, Jeroen. Het wereldkampioenschap rally. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, Hermien. Streek deze week neer in Japan. En de wedstrijd daar is dus al afgelopen.
2: Ja, in het Verre Oosten inderdaad. En Thierry Neuville kon daar geen vervolg breien aan zijn zege in Portugal 3 weken geleden. Hij werd 6e in Japan in zijn Hyundai. De zege daar was voor Elfyn Evans. Hij won voor Sébastien Ogier en Sami Payari. En zo was er alweer een volledig podium van Toyota. Dat blijft domineren toch wel. Japan ligt Evans ook duidelijk, want hij won er al voor de 3e keer in 4 jaar. Die Elfyn Evans wordt zo ook nog wat steviger leider in de WK-tussenstand. Mm-hmm. Daarin is Neuville ook 6e. Hij volgt al op 80 punten van Evans. En de volgende wedstrijd is de rally van Griekenland eind juni.
3: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn. Dat is waar het echt over gaat.

0: Young Yellow en Sef, we gaan richting het nieuws van 2 uur. Zometeen meer sport dan nog tot 6 uur op Radio 1.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaartbank is...
3: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels. Nachtdiersteen. Parket. Impermo.
7: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
11: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeele in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
16: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld ja, er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan er achterop intussen komen.
15: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25... Knaldi!
17: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Radio 1 live.
6: Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
7: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk, het nummer 15 van de wereld, met 7-5 en 6-1. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1 Sportzaal met Jonathan Mettepenning.

0: Don't Lose Your Steam van Gregory Porter. Welkom terug bij Sportza. Goedemiddag. Blikken we nog een laatste keer terug op die Champions League finale. Hermien van Beveren met eerste reactie uit het verliezende kamp. En daar bij Arsenal hebben ze natuurlijk wel de titel die de pijn een beetje kan verzachten.
1: Ja, toch wel. En dat is ook wat de captain zegt, Declan Rice. We waren 3 jaar op rij tweede in die Premier League. En we hebben die nu gewonnen. Dat was geweldig. Maar deze finale verliezen... Ik wil alleen maar terugkeren om de trofee dan wel te pakken, zei Rice.
2: It's the same with the Premier League, you know. It was 3 years of coming second. To now win one was incredible. Can't describe the feeling of winning that. But now in the Champions League, to lose a final, I've got that feeling of wanting to come back and lift that trophy. So look, I'm sure we'll be back. Like I said, this club's got really exciting times coming. It's on an upward trajectory. Over the last few years after winning the league, we're going to go again next year. We're going to be ready.
1: Ja, hij is zeker dat ze zullen terugkeren, Arsenal. We worden alleen maar beter, zegt Rice, en zullen klaar zijn volgend seizoen. Die afspraak is alvast

0: gemaakt. Maar even naar het winnende kamp dan ook. Hè. En nog eens luisteren naar de aanvoerder daar. Bij PSG is dat Marquinhos, de Braziliaan, die nog heel mooi zijn landgenoot Gabriel ging troosten nadat hij miste voor Arsenal. En Marquinhos die wijst vooral naar zijn coach, Luis Enrique. Hij blijft ons pushen om beter te worden, zegt hij. En al op dag 1, toen we terugkeerden na vakantie vorige zomer, was hij bezig over deze titel opnieuw winnen.
1: On a un entraîneur qui nous pousse d'aller vers l'avant depuis la première journée qu'on est rentré de vacances. Il parlait de ce titre-là et nous a dit gagner une, c'est déjà difficile, mais gagner deux, c'est encore plus difficile. Et si vous voulez gagner, vous devez vraiment faire plus et plus et plus, travailler encore plus et plus. Et c'est ça qu'on a fait. On a un entraîneur qui nous a montré le chemin. Et on a des joueurs qui sont encore très jeunes et peuvent encore faire des très belles choses d'ici pendant des années.
0: Ja, in heel vloeiend Frans, toch al een klein Braziliaans accent nog, dat is logisch. En zegt Marquinhos, 2 keer op rij winnen. Ja, dat is natuurlijk nog veel moeilijker dan een eerste keer winnen. Maar we hebben een trainer die ons de weg toont. En we hebben spelers die nog jong zijn, nog heel veel kunnen bereiken. Ja, de tegenstand is gewaarschuwd.
2: Ja, laten we nog eens denken aan dat interview daarnet met Peter. Die had ook vele mooie woorden over voor de trainer van PSG. Voor Luis Enrique, zijn analyse kan je zeker nog terugvinden op onze website sportza.be. Dit is het zesde metaal.

0: A Ray of Light van Madonna en daarvoor het zesde metaal. Net hadden we al de eerste race in de MX2 in de motocross gewonnen door Sascha Koenen. Het is uitkijken naar zijn broer Lucas nu de leider in de MX1 nipt voor de Nederlander Herlings. Jeroen van der Loop, ze zijn er net aan begonnen.
1: Inderdaad, en Lucas moet gedacht hebben, als Sascha de whole shot pakt en als eerste door de eerste bocht gaat, dan doe ik dat ook gewoon. En Lucas, die gisteren derde was in de kwalificatie, en dat wil zeggen dat je als derde je plaats aan het starthek mag kiezen. Wel, hij ging er als een speer vandoor en pakte daar die eerste bocht en rijdt nu nog altijd aan de leiding. We zitten nog maar in de eerste ronde. Lucas dus op dit moment aan de leiding in de WK-stand. En dan moeten we kijken naar nummertje 2. En dat is de Nederlander Jeffrey Herlings. En dan op de derde plaats staat daar op ruim 50 punten de huidige wereldkampioen Romain Fèvre. En de Nederlander Herlings heeft niet zo'n goede start gehad. Net zoals Langevelder eigenlijk in de eerste reeks in de MX2-klasse. Want Herlings is pas als negende doorgekomen. We zijn ruim een uur na de start in de MX2-klasse. Het circuit is al wat beter opgedroogd. Dus het is minder zwaar als in die eerste reeks. En Lucas Koenen dus de start, de vliegende start genomen in zijn wiel. Vlak achter hem zit Geischer wel met zijn Yamaha. Maar Lucas dus precies hetzelfde als Sascha, de eerste of meteen de kopstart gepakt. En wie weet kan hij net zoals zijn broer van start tot finish aan de leiding rijden. En dan zou hij de voorlopige tussenstand in de WK tussenstand zou hij zijn plaatje wat kunnen versterken. De twee 19-jarige broers die afgelopen weekend ook met een uitgebreid interview in de krant stonden met vader. Want vader doet er alles voor. Is vader, is manager, is trainer, is supporter. Hij doet alles voor de twee jongens. En hij is dus ontzettend trots op zowel Sascha als op Lucas. Die eigenlijk hun grote droom is om straks in Amerika daar eens mee te gaan doen aan het kampioenschap dat nog professioneler, nog groter is dan hier in Europa. Ze gaan trouwens volgende maand al drie wedstrijden meedoen tussen de WK-wedstrijden door hier. Dus dat is wel een risico dat ze nemen. Maar ze gaan drie wedstrijden in Amerika doen. Lakewood op 13 juni, dan Southwick 11 juli. En ook nog op 29 augustus gaan ze nog een wedstrijd in Amerika rijden. Dat is pas voor volgende maand. Nu kunnen we zeggen, na bijna 4,5 minuten wedstrijd, prima start voor Lucas Koenen. Hij rijdt voorlopig aan kop. Heeft een anderhalve seconde voorsprong op Geischer. En dan kijken we even naar de andere Belgen. En die staan voorlopig niet in de top 15. En dan hebben we het over Jago Geerts en ook over Brent Van Donik. Van Donik rijdt op een 14e plaats. Komt net de top 15 binnen dus. En dan wachten we nog heel snel even of we nog een beeld krijgen van Jago Geerts. Als hoeveelste hij op dit moment aan het rondrijden is. En dat is niet in de top 25. Dus voorlopig nog geen beeld van Jago Geerts. Wel een beeld van Lucas Koenen. Hij rijdt op kop in de eerste reeks van de MXGP, de grote prijs hier in Duitsland.
0: Dankjewel Jeroen. En nieuwsheid van de naald dan ook nog uit het voetbal. Daar vertrekt Christian Burgess bij Union, de aanvoerder en rotsende branding van de kampioen van vorig jaar. Dit jaar geen titel dus voor Burgess, wel de beker van België gewonnen met zijn club. En daarmee vertrekt hij na 6 seizoenen bij de Brusselaars, waar dat dan. Hij had een aflopend contract en dat zal dus niet verlengd worden.

0: Hit the Wall, ook een nieuwe van Gracie Abrams, gemixt en geproduced door Aaron Dessner van The National. Dit weekend is een bijzondere verjaardag in de atletiek gevierd, Hermien. Niet van een persoon, wel van het oudste Belgische atletiek record.
1: Ja, misschien wel het oudste Belgische record toucourt als het over Olympische disciplines gaat. Het gaat om het record kogelstoten bij de mannen. Op 30 mei 1976 gooide George Schroeder zijn kogel 19 meter en 34 centimeter ver. En tot vandaag is dat dus het Belgische record. George Schroeder is er intussen 76. Ik zocht hem eerder deze week op om nog eens 50 jaar terug te keren in de tijd naar de dag van dat record.
2: Die 30 mei, dat was dus een selectiewedstrijd voor de Olympische Spelen van Montreal. Ik was die dag fantastisch. Die kogel die woog niet. Dat was juist de pluimpje. En dat was ook dat mijn techniek goed is. Want je moet, om zo te kunnen werpen, alles juist op elkaar afgestemd worden. Je voeten, je benen, romp, alles. Dat moet tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. En dat moet dus versnellen. En dan werpt dat. En dan weegt de kogel ook weinig.
1: Hoeveel weegt hij?
2: 7 kilo 257 gram.
1: Maar hij voelde veel lichter toen.
2: Toen voelde hij veel lichter. En ik kan u zeggen, 5, 6, 7 jaar later, en ik moest dan nog werpen, dan woogde hij precies het dubbel.
1: Je had echt een superdag eigenlijk.
2: Ja, echt een superdag. Ja, ik heb zo in mijn leven misschien maar een dag of 5 zo gehad. Ja, dan gaat het vanzelf als je zo'n superdag hebt.
1: Gaan we er anders nog wat beelden bij nemen, George?
2: Ja.
1: Ik ben eens in het archief gaan zoeken en de worp zit er wel degelijk in.
2: Ja, dus, ja, ik werp dan dus rotatietechniek. Hè, dus dat was nieuw. Dat was in 1972 werp ik dat. En hop, dat ging vanzelf. Hop, ja, je ziet dat. Dat is ongelooflijk. Dus, en het publiek reageert ook dat ik 19 meter en nog heb geworpen.
1: Je hoort aan de reactie dat het ver is, hè?
2: Ja, dus de mensen die beseften dat.
1: Maar je zegt het ook, die rotatietechniek, je was een van de eersten die toepaste.
2: Ik was een van de eersten in België. Dus de uitvinder daarvan, een Tsjechoslovaakse trainer, in de jaren 50 die dat al had gedaan. En dan is Baryshnikov, dus de Rus, in 72 heeft hij zijn hoogtepunt daarbij bereikt. Ik heb dat dan gezien in de krant, daar stond gewoon een artikeltje, Rus werpt kogels zoals discus. En achterna zeg ik, dat moet ik eens proberen. Dat ging mij beter af dan de O'Brien-techniek, dat men zegt. Daar moest ik meer kracht hebben. En ja, ik ben niet zo sterk als andere werpers.
1: Je zegt het, je had het gelezen in de krant. Had je eigenlijk een coach toen? Of ben je dat allemaal zelf gaan uitzoeken?
2: Dat ben ik zelf gaan uitzoeken. Dat heb ik zelf gedaan. En stoten een meter verder dus dan met de O'Brien-techniek, de rugwaartse techniek.
1: Dus die O'Brien-techniek, rugwaarts, dat is eigenlijk dat je één keer omdraait en gooit. En die rotatietechniek is eigenlijk meerdere keren rond de as draaien.
2: Je draait rond je eigen as, je draait rond. Gelijk bij discus juist hetzelfde. Ja. Hè?
1: George, gaan we ook nog even luisteren naar je interview. Na die worp dus van 19 meter 34.
3: Dat is maar één reden meer. Ik heb dit jaar oneindig veel getraind. Dus 2 keer per dag in de winter. In het weekend train ik 4 keer, dus ik denk dat daar moet de reden liggen. Hè. Dus een enorme trainingshoeveelheid. En dan een tweede zaak, dus dat is dat ik geen stages heb gekregen in het buitenland van Bozo of van de Atletiekbond. En dat heeft mij dus wat kwaad bloed gezet.
4: Dat heeft u gestimuleerd?
3: Dat heeft mij dus enorm gestimuleerd. Ik vond, dus als zij dat niet doen, dan zal ik eens laten zien wat ik kan. Hè.
1: Er zitten een paar dingen in dat interview. Hè. Om te beginnen, heel veel getraind, maar ik vermoed dat je geen prof was toen?
2: Nee, ik was geen prof. Maar dus ik trainde veel, omdat ik gaf toen les in dat atelier in Leuven. En die uurrooster die viel enorm goed samen, allemaal blokken. Dus dan was ik vrij. En ook, wat ook belangrijk was in die periode, de fameuze zomer van 76.
5: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad.
2: Ik heb toen, laat ik zeggen, misschien 4, 5 maanden geen regen gehad. En het was relatief warm weer. En dat is heel belangrijk voor een werper. Als je in de kou moet altijd trainen, dat is niet goed. En dat is niet goed. Je bent ook niet goed. Je voelt je niet los genoeg. En je hebt warmte nodig.
1: Ja. Dus een paar dingen die mooi samenvielen. Ook van, ja, ik mocht niet mee op stage. Er waren ook wat frustratie daarover. Je moest het allemaal een beetje zelf uitzoeken, heb ik de indruk.
2: Ja, ik kreeg geen stages meer. Ja, mijn prestaties waren zeker het jaar daarvoor te weinig. Dus ja, ik viel af. Dan zeg je, ja, ik ga nog een laatste keer proberen. Want ik was toen 26 jaar. En anders, ja, dan moet ik op een lager niveau trainen. Hè. Dus dan is het gedaan. En dus nog eens alles geven.
1: En met succes, want die Spelen van Montreal 1976, ja, jij was er ook bij, hè?
2: Ja, ik was erbij. Ik had mijn minimum gedaan. Hè, met, ja,
1: dus, en, hoogtepunt?
2: Dat dus, ja, dat is mijn hoogtepunt, zeker. Ja. Maar hoe moet ik zeggen, ik had al hard getraind en competities gedaan om dat minimum te doen. En ik was een beetje down daarvan. Hè. Dus dat is spijtig. Moest ik weten dat ik mocht gaan, ja, dan had ik mijn, dat anders opgebouwd. Dan had ik gezorgd dat ik wat later, een maand of twee later, in topvorm was. Want met 1934 werd je finalist.
1: Ja.
2: Dus werd je door de schiftingen. Ah, dat vond ik wel spijtig. Dat ik dat niet...
1: Ja, over de piek. Die piek lag eigenlijk op 30 meter.
2: Ja, dat was...
1: Je was erbij op die Olympische Spelen, kunnen er al niet veel zeggen. En het waren ook best mooie spelen voor de Belgische atletiek. Natuurlijk de spelen van Ivo van Damme vooral, ook Karel Lismond.
5: Karel Lismond eindigt zeer sterk en wordt nog derde. Toch weer een Belg op het podium.
1: Was hij daar ook wat bij betrokken? Had hij toen ook al zo dat Team Belgium gevoel?
2: Ja, wij waren, voor atletiek waren wij met geloof ik 25 mensen, hè. We vormden een groep daar, hè, op die Olympische Spelen. Dat is samen. De ene die steunde een andere. En we waren ook content. Ja, Lismond, ik ken hem al jaren, kende ik hem. Hè, dus was mijn clubmakker. Dus ik was heel, heel tevreden dat hij dat prestatie had gedaan. En, ja.
1: Ook mooie herinneringen te koer aan die Spelen, vermoed ik.
2: Ja, dat alles was daar goed. Oh, dat je had een speciale wereld. En je zit van alle sporten samen. Ik herinner mij dat ik eens een trap op moest voor naar de eetzaal, meen ik dat was. En langs mij liep Nadia Comaneci. En iemand zei, dat is Nadia Comaneci. Ah ja, en ik zei, ja. En zo'n klein meisje en zo'n gans bleek. En dat haalt daar 10 op 10 op een proef. Hè. Dus dat was voor mij zo wat de koningin van het spelen.
4: No gymnast in Olympic history had ever received a perfect score. And to do it with a compulsory routine was phenomenal.
1: Jaar al, dat Belgische record, dat is op zich heel mooi. Aan de andere kant zegt het ook wat over kogelstoten in België, denk ik.
2: Ja, dat is waar. Maar jongens van die wat carrure hebben, of die gestalten hebben en alles, die ziet gewoon grappig gaan naar volleybal. Of naar basketbal, hè. Dus of naar andere sporten die plezanter zijn om te trainen. Hè? Want bij kogelstoten zit je veel alleen en je moet altijd tegen je eigen vechten. Maar ik heb de indruk dat ze nu toch... het zal niet lang meer duren volgens mij dat ze mijn record hadden.
1: Ja, toch? Je zal het nog meemaken? Of hoop je dat?
2: Ik hoop dat ik niet sterf voor mijn record. Hè. Dat mijn record sterft voordat ik er in mijn graf lig.
1: Om af te stuiten gaan we er nog één keer naar kijken.
2: Ik sta niet genoeg op mijn twee benen. Nu wel, hop, hop, hop. Ik vind dat ik heel snel werp. Heel snel uit de benen alles komt. En ja, dus die hoop is af. Het is gelijk een turnster die een beweging doet. Hè. Top.

0: Rhiannon van Fleetwood Mac, een van de hits van 1976. En er was gisteren ook een wedstrijd ter ere van dat Belgische record. Een organisatie van de school in Wemmel, waar George Schroeder jarenlang les gaf, samen met enkele werkcoaches van Atletiek Vlaanderen. Maar het record is ook gisteren niet verbeterd. Mocht je geroepen voor de blijft een uitdaging, dus voor wie een stokoud Belgisch record wil verbeteren. Even kijken naar de weg naar Antwerpen. Is er een half uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. In Wommelgem is de weg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten file tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de E314 richting Maasmechelen moet het verkeer op de afrit Genk-Centrum door een ongeval over de pechstrook passeren. Door een brand is in Locristi de Antwerpse steenweg in beide richtingen afgesloten. De N70 is dat aan het kruispunt met de Sparrelaan. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten, zoals rond het Jubelpark en op de Tervurenlaan. Vanuit het oosten kan u de stad het best binnenrijden via het Herman de Broe viaduct.
1: Sportza.
0: En Hermine in de studio, we zeiden het daarnet al, Christian Burgess verlaat Union. Dat wordt toch wennen volgend seizoen.
2: Ja, zeker, want als je Union zei, was dat waarschijnlijk de eerste speler aan wie je dacht, zowel voor fans van Union als van de tegenstander, denk ik. Mm-hmm. Hij verlaat de club na 6 seizoenen. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd, maar Burgess vertrekt zeker met een heel mooi palmares, hè, want promotie naar eerste klasse, 2 keer de beker gewonnen, 1 keer kampioen gespeeld ook. Union zelf deelde het nieuws mee met een vrij droge mededeling. Hij besloot Burgess dus niet in te gaan op ons contractvoorstel en neemt zo na een enorm glansrijke periode afscheid van zijn Union. Maar er was ook een filmpje dat verspreid werd op sociale media met daarin Burgess zelf met een beetje dramatische muziek eronder, zoals het hoort. Is dit wat hij vertelt, eerst in het Engels en daarna in het Frans.
3: After all these crazy years, so much success shared together. Coming here, discovering this club, this city, these fans. It's become a part of who I am. Even now, when it's time to say goodbye. Merci du fond du cœur pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Bientôt, je reviendrai chanter avec vous pour notre équipe au Parc Doudet.
2: Ja, binnenkort kom ik zelf meezingen in het Dudenpark. Je ziet het hem zo doen. En met Burgess vertrekt dan ook wel de laatste speler die promotie meemaakte. Einde van een tijdperk dus wel.
0: En een bom minder in die verdediging van Union, inderdaad. Goed, dan gaan wij nog eens naar de motocross. Hoe vergaat het Lucas Koenen in de MX1 in de eerste race? Roen van der Loop.
4: Ja, voorlopig doet hij exact wat zijn broer een klein uurtje geleden deed. Namelijk van start tot finish op kop rijden. Nog 6,5 minuut en dan nog 3 rondes. En dan weten we of Lucas hier de eerste manche wint van de grote prijs in Duitsland. En dat hij dan zijn voorsprong op de tweede in de stand, Jeffrey Herlings, alvast wat kan vergroten. En dat kan hij zeker, want zo net de consternatie. Want Jeffrey Herlings stond ineens met zijn motor in de pitlane. Want er bleken mechanische problemen te zijn. Dus de tweede in de WK-stand, Jeffrey Herlings, verliest als Koenen zo meteen deze race weten winnen. Meteen 25 punten die hij dan kwijt is op Lucas Koenen. En hij stond er maar een paar voor Lucas. Hij stond er 3 voor. En dat worden er dan 28. En als je dan weet dat Vijveren al op 23 of 53 punten stond en die op dit moment op een 4e plaats rijdt, dan kan Lucas Koenen al een hele goede zaak doen in dat WK-klassement. Goed, we zitten nog maar in de 7e van 19 manches, dus er kan nog heel veel gebeuren. Maar dat de gebroeders Koenen hier vandaag in Duitsland ontzettend goed bezig zijn, dat laten ze zien. Sascha won dus de eerste manche MX2. Lucas Koenen heeft eigenlijk voor deze overwinning in deze manche alleen maar de tegenstand van Geyser te dulden. Want die rijdt op 3 seconden. En Fernandes op een derde plaats. Die rijdt al op bijna 18 seconden. Van Brent van Donink doet het ook prima. Hij is ondertussen opgeklommen naar een 10e plaats. Zit bij de top 10 dus. En Jago Geerts heeft wat meer last met het zwaarte van het parcours. Hij valt net buiten de top 20. Hij rijdt op dit moment op de 21e plaats op 1:56 van Lucas Koenen. 4:40 plus nog 3 ronden. En dan weten we of Lucas Koenen hier zometeen ook de eerste manche wint in de MXGP van Duitsland.
1: Sportza. Radio 1.

0: Heerlijk. Quack Symphony van Ray samen met Hans Zimmer. Vandaag zitten we ook op het Belgisch kampioenschap snooker op de finale dag. En het is vooral uitkijken naar Kevin Hansens, want die kan voor de 7e keer de titel pakken. Johan de Kaluwe is daar voor ons. Goedemiddag, Johan.
1: Goedemiddag, Jonathan. We zijn te gast hier in Zeelen, de finale dag van het Belgisch kampioenschap snooker. We zijn in de Quality Snooker Club in Zeelen. Bij mij staat Tim van Gouwbergen, dat is de ondervoorzitter van Snooker Belgium. Het is eigenlijk al de hele maand aan de gang, hè? Hoe verloopt het tot nu toe?
2: Eigenlijk een heel goede editie. We hebben 11 categorieën die aan de beurt zijn geweest. Vandaag sluiten we af met 4 finales. De mannen, de dames, de 60-plus mannen en de jeugd onder 21. De afgelopen weken, het klinkt misschien contradictorisch, hebben we toch een beetje afgezien met het weer. Omdat het was heel warm, dus de omstandigheden waren niet altijd optimaal. Maar de spelers hebben eigenlijk heel de tijd hun beste beentje voorgezet. En ja, we hebben snoeker van de bovenste plank kunnen zien. En hopen dat we dat vandaag met hetzelfde niveau kunnen afsluiten.
1: Straks wat meer over de finale bij de mannen. Het is het 40-jarig jubileum bestaan van het snoeker in België. Of moet ik dat interpreteren?
2: Dus eigenlijk onze VZW, Snooker Belgium. Sinds vorig jaar of 2 jaar geleden zijn we van naam veranderd. Maar de federatie zelf, de Nationale Snoekerfederatie, die viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan.
1: Is dat iets wat echt moet gevierd worden? Iets wat je zag aankomen? Of hoe gaat dat in de toekomst verder?
2: Goh, ik hoop vooral van harte dat we er nog eens 40 bij kunnen doen, op zijn minst. Misschien ook wel een warme oproep voor alle kandidaat snookerspelers of mensen die daar gefascineerd zijn door het spelletje, om zich toch op een of andere manier aan te sluiten bij de federatie. Want ik speel het zelf ook al meer dan 20 jaar en eens dat het in de kleren kruipt, gaat het er niet meer uit. Dus ik kan het alleen maar aanprijzen en aanraden om... Op competitieniveau aan snoekers te starten. Dus een warme oproep aan iedereen.
1: Zit de snoekersport in de liften in België?
2: Ik wou dat ik kon zeggen ja. Ik ga tweeledig praten. Qua leden stagneren we een beetje. We kunnen niet meer spreken over de leden die we 20 jaar hadden. Dat waren echt toptijden. Het aantal clubs vermindert helaas ook. Dus we hopen dat daar ook een beetje een ommekeer van start kan komen. En verder, qua federatie denk ik wel dat we goede stappen zetten. We werken met samen met Snooker Vlaanderen, Snooker Wallonie. En binnen Snooker Belgium hebben we ook x aantal commissies die dat zich echt gepassioneerd inzetten om snooker echt op de kaart te zetten. Een communicatiecommissie, een commissie IT, commissie toernooien, commissie coaching. Ik kan ze allemaal opnoemen, maar we proberen daar wel, los van het feit dat we een VZW zijn, een amateurfederatie zijn, proberen wel zo professioneel mogelijk alles aan te pakken.
1: Kun je leven van snoekersport als speler? Ik neem er bijvoorbeeld een van de toptalenten uit, Ben Mertens, echt een jonge topper. Kan die eventueel daarvan leven, denk je?
2: Moeilijk voor mij om erover uit te spreken. Ik vermoed dat het eerste jaar dat een heel moeilijk jaar is geweest voor Ben. Ook voor Julien, die daar recent, een paar jaar geleden, prof geworden is. Maar ik denk, het afgelopen jaar hebben ze alle twee heel goede resultaten gehaald. Dus ik hoop van harte, ik kan me niet uitspreken over cijfers, maar ik hoop van harte dat ze er nu wel de vruchten van plukken van hun intensieve arbeid, trainingsarbeid, dat ze erin steken. Dus ik hoop het voor hen van harte.
1: De aandacht gaat vooral toch naar de mannenfinale. Een finale tussen Kevin Hansens en Jesse Schelfhout. Kevin Hansens die in de halve finale Puntsok Jagers versloeg met 5-2. Jesse Schelfhout, de sterkere van Johan Dont, in de halve finale 5-3. Nu wordt er gespeeld naar een best of 11. Het staat op dit moment 3-1 in het voordeel van Kevin Hansens. Absolute topfavoriet, kan voor de 7e keer Belgisch kampioen worden. Zou een unicum zijn. Maakt hij zijn favoriete rol waar?
2: Altijd met twee woorden spreken, maar ik vermoed van wel. Ik ken Kevin ook goed. En Kevin is ook een speler. Als hij in de finale zit, dan zit hij er al zijn tanden dat hij heeft volledig in. En is het heel moeilijk om hem te bespelen. Zeker in het circuit in België, daar is hij echt wel. Als hij echt in vorm is, dan steekt hij echt met kop en schouders bovenuit. Dus ja.
1: Goed, die finale gaan we dus verder volgen deze namiddag. Finale Belgisch kampioenschap snoeker tussen Kevin Hansens en Jesse Schelfhout. Op dit moment tussenstand om... afzienbare tijd gaat het hier verder, want er is een korte pauze op dit moment. Dus tussenstand Kevin Hansens 3, Jesse Schelfhout 1. Dankjewel voor dit gesprek. Tim van Gouwbergen, ondervoorzitter van Snooker Belgium.

0: loslopend beeld van Mira. De broers Koenen doen het gewoon uitstekend vandaag in het motocross. Jeroen van der Loop, daarnet al de winst van Sascha in de MX2 in Duitsland. En Lucas gaat volgen?
1: Ja hoor, hij is als eerste over de finish gekomen. Lucas Koenen, bijna 5 seconden voorsprong op Tim Geisser, de nummer 2. In deze manche. Maar belangrijker nog dat de nummer 2 in de WK tussenstand, de Nederlander Jeffrey Herlings, dus uitgevallen is. Dat is niet hoe je je tegenstanders wilt kloppen. Dat weet ik ook wel. Maar die verliest dus 25 punten. En komt na deze reeks dus al op 28 punten achterstand op Lucas Koenen. En het werd nog beter eigenlijk voor Lucas. Want de nummer 3 in de stand, Romain Fèvre, die was in het duel met Renault om de 4e plaats in deze manche. Hij ging hem voorbij, de Fransman. Renault en Fèvre probeerden meteen aan de binnenkant terug opnieuw een inhaalmanoeuvre uit te halen. Hij viel en zijn motor blokkeerde. En van een 5e plaats stond hij heel lang stil. En uiteindelijk gaat hij zo meteen pas als 16e over de finishlijn komen. Dus ook de 3e in de stand in het WK, Romain Fèvre, die al op 53 punten achterstand stond, die gaat ook heel wat punten verliezen op Lucas Koenen. Dus een prima zaak voor hem. Ook een knappe prestatie van Brent van Donink. Die komt mede door het uitvallen ook wel van die twee toppers op een 9e plaats over de finish. Dus prima voor hem gedaan. En ook Jago Geerts is de top 20 binnengedoken. Dus wat je zei, uitstekende eerste manche voor de beide broeders Koenen. En dat staat toch wel een klein beetje in schril contrast met hoe het motocross op dit moment in België beleefd wordt. Want de afgelopen vrijdag heeft de Raad van State opnieuw de omgevingsvergunning voor het motocrossterrein Honda Park in Olmen, dat is een deelgemeente van Balen, vernietigd. Dus weer een circuit minder op dit moment in Vlaanderen, nadat in Lille ook al alleen nog maar met elektrische motoren mag gereden worden. Dus de circuits in België verdwijnen meer en meer. En toch staat België op dit moment aan de top in het motocross. Want Lucas Koenen wint hier de eerste manche van de grote prijs van Duitsland. Hij breidt zijn voorsprong verder uit op Jeffrey Herlings.

0: Lenny en Tambourine. Nieuws van 3 uur komt eraan. Tot zo, dan gaan we naar het wielrennen en nemen we de NBA er straks ook al eens bij.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Eindelijk even rust.
8: Bankafschriften.
7: Nee, hè?
8: Kredietkaartafschriften.
7: Niet nu.
8: Loonboekingen.
9: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
10: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
12: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie dateert van vorige dinsdag. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
16: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkoop te kunnen verkopen.
15: Het onderzoek tegen de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Bouwfederatie Embuild roept de verschillende overheden in ons land op om meer te investeren in infrastructuurwerken. Volgens Embuild blijft het aantal infrastructuurwerken voor het eerst in 3 jaar op hetzelfde niveau. Volgend jaar zouden er zelfs 5% minder zijn. Het gaat dan om werken aan wegen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld, maar ook publieke gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Baas van Embuild, Nico de Meester.
17: U moet weten dat veel van onze wegen dateren uit de jaren 50 tot 70. Onze wegen, fietspaden, scholen, ziekenhuizen zijn ze dermate verouderd dat we eigenlijk 5 à 6 miljard meer nog zouden moeten investeren de komende jaren. We weten dat er geld moet gezocht worden. We stellen alleen maar vast dat in andere landen, die ook een verouderde infrastructuur hebben, dat de belastingen lager liggen en dat men toch meer investeert.
15: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. Het gaat om een man van 58. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zijn toestand is. Het zwemgedeelte van de triathlon werd geschrapt. Aan de chillathlon nemen 3000 mensen deel. En aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 200...
11: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: American Girls van Harry Styles. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Sportzaal. Het is een mooie overgang naar het WK voetbal in Amerika, in de VS, Canada en Mexico. Want Hermine, in aanloop naar het WK wordt ook stevig geoefend.
1: Ja.
0: Ze speelde Japan net vriendschappelijk tegen IJsland.
1: Ja, Japan maakte wel niet al te veel indruk, maar won wel met 1-0. Een goal van Koki Ogawa van NEC. Die speelt in Nederland dus. Hè. En Oranje, dat is op het WK de eerste tegenstander van Japan. Hm. Zeker een match om naar uit te kijken, maar als wij Japan horen, dan denken we toch nog altijd en met veel plezier terug aan die goal van Nasser Chadli op het WK van 2018.
0: En, en aan Frank Raso.
1: Inderdaad, zeker ook wel. En ja, dat geldt niet alleen voor fans, voor Belgische fans, om het zo te zeggen, maar zit toch een beetje in het geheugen van de voetbalfans wereldwijd, dat doelpunt. Want misschien heb je het gezien, het werd gisteren nog eens gepost door het officiële account van de Wereldvoetbalbond FIFA op Instagram. En die post was goed voor zo'n 1,2 miljoen likes. Dat is toch best veel.
0: Ja.
1: Al moet ik erbij zeggen dat dat niet de populairste was gisteren. Nee, een simpele post eigenlijk met gewoon wat foto's van voetballer Tim Payne. Die deed nog beter met 2 miljoen. En dan denk je misschien, Tim Payne, wie is dat? Wel, mocht je het gemist hebben, het is een beetje de hype van de week. Payne is speler van Nieuw-Zeeland. Was onbekend tot een drietal dagen geleden. Hij had de minste volgers, had iemand uitgezocht, van alle WK-spelers. Maar een Argentijnse influencer vond dat niet kunnen. Deed een oproep om Payne te gaan volgen. En zo ging hij van 5000 volgers naar eergisteren dan 1,5 miljoen. En intussen, nog eens gecheckt daarnet, staat hij al op 3,2 miljoen volgers.
0: Heb je plots

0: Wild World. Cat Stevens, de tweede rit in de Giro Women vandaag. Daarnet hadden we het er al even kort over. Hermien van Bever zonder Lorena Wiebes dus. Die werd gedisqualificeerd. Wie is er dan wel gewonnen vandaag?
1: Wel, Elisa Balsamo, de Italiaanse van Little Trek. Zij won ook in een massasprint. En zij droeg de roze trui omdat dus inderdaad Wiebes werd uitgesloten. Omdat haar fiets waarmee ze gisteren reed blijkbaar te licht was. Mm-hmm. Wel kijk, het is dan wel mooi dat Balsamo de criticasters toch een beetje lik op stuk heeft gegeven door ook gewoon die tweede rit zonder Wiebes dan wel te winnen. Ze haalde het voor Lara Gillespie en Chiara Consonni. Charlotte Kool, de Nederlandse, werd vierde.

0: Rolexstraat van Bazaar. Dan gaan we nog eens terug naar het BK Snooker. Daar is Kevin Hanses op weg naar zijn 7e titel. Maar we zijn op dat BK ook benieuwd naar de jonge Ben Mertens. Ondertussen 20 jaar, een van de grootste talenten in ons land. Johan de Kaluwe, staat er een zeilen bij de vader van Ben?
1: Koen Mertens, goedemiddag. Eerst en vooral, Ben Mertens als jonge topper, waarom speelt hij niet individueel op dit kampioenschap?
2: Ja, hij zit op de proftour, dus het is onmogelijk om de Belgische rankings mee te spelen. Ik denk zelfs dat het ook niet mag als profspeler. Dat enkel de amateurs zijn die mogen meedoen. Dus Ben zijn focus ligt vol op de proftour en die kalender zit heel, heel druk. Dus het is niet combineerbaar met het toernooien in België.
1: Het is ook hard trainen, hè? Waaruit bestaat die training eigenlijk en hoeveel uur besteedt hij daaraan per dag?
2: Ja, het is hard werken. Ben traint 5 uur. Snooker per dag en dan nog een keer een uur extra aan mentale training en dan zit er ook nog fysieke training in zijn trainingsschema en hij traint 6 dagen op 7.
1: Er is zo'n beetje de perceptie snooker eerder een cafésport, met alle respect, daar gaat u denk ik niet mee akkoord natuurlijk, hè?
2: Nee, ik denk dat ook een beetje aan het veranderen is, ja. Maar dat is helemaal niet het geval. Snooker is echt topsport. Het is geen fysieke sport, maar het is mentaal misschien wel een van de zwaardere sporten die er bestaan. En echt zonder training en zonder heel hard werken is het onmogelijk om nog maar prof te worden, laat staan prof te blijven. Dus,
1: Hoe is Ben eigenlijk tot het snoekeren gekomen?
2: Goh, dat is een... Als hij heel klein was, zijn we naar de kermis geweest bij ons in het dorp. Was hij eentjes aan het vissen, mocht hij een prijsje kiezen. Was een klein snoekertafeltje. Daar is hij dan beginnen op spelen. En dan kwam hij altijd bij mij. Ja, papa, ik wil snoekeren. En ik dacht van, Ben, jongen, je zei 8 jaar. Ik denk dat je zelfs nog niet mag op die tafel spelen. Maar hij is blijven zagen. En ik heb op internet eens rondgekeken, telefoonnummer van de snoekerbond gevonden, daarnaar gebeld. Het was een initiatie voor jeugdspelers in Gent, wij daar naartoe en voilà. Zo zijn we vertrokken en nu staan we op de proftour.
1: Is dat een droom natuurlijk die uitkomt en zeker voor Ben, maar is dat een profbestaan dat een lang leven beschoren is, denk je?
2: Ik denk het wel, ik hoop het wel, alleszins. Hij is nu gaan zijn 5e jaar op de Tour beginnen, dus hij is nu zijn 5e jaar prof, dat is al starten. Je kan, denk ik, tot je 50 jaar zeker op het allerhoogste niveau mee, dus ik denk dat er nog wel wat tijd op de proftour zit aan te komen.
1: Wij denken spontaan, heel veel mensen denk ik toch aan Luca Brecel, hè, als het woordje snoeker valt. Is dat eigenlijk een aantrekkingspool voor de sport?
2: Ja, alhoewel dat ik gedacht had dat hij wereldkampioen geworden was. We meer jeugdspelers en zo richting de snoekerzalen zouden zien komen. En het is wel gebeurd, maar ik had gehoopt dat er meer zouden komen, jonge spelertjes. En nu hopelijk, met dat we 3 professionele spelers hebben, met Luca, Ben en Julien, hoop ik dat iets is waar dan jonge hasjes kunnen naar opkijken en de hoesting kunnen voorvinden om ook richting de snoekerzaal te trekken en te gaan snoekeren.
1: Niet onbelangrijk is de media-aandacht natuurlijk. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, beter en beter. Van Sporza mogen we niet klagen. Altijd als er een toernooi op de Tour is, is er wel ergens verslaggeving. Maar het zou natuurlijk veel meer mogen. Snoeker is zeer populair aan het worden wereldwijd. In België is het nog wel wat een kleine sport, ook in de media. Maar snooker wordt, elk toernooi wordt uitgezonden. Weliswaar niet op de Belgische zenders, maar op Eurosport. Dus het is ook zeer, zeer toegankelijk. En je ziet wereldwijd zie je de sport echt serieus naar omhoog gaan. Dus, maar media-aandacht zou in België best wel wat meer mogen zijn.
1: Nog één vraag over uw zoon, over Ben Mertens. Wat is zijn ambitie dit seizoen? Een haalbare doelstelling?
2: Het doel voor vorig seizoen was om in de top 64 te finishen en dus zijn profkaart veilig te stellen. Dat is gelukt. Hij is nummer 62 nu van de wereld. En nu is het proberen om te klimmen in die ranking richting top 50 en stap voor stap de weg naar boven verder te zetten. Proberen ook niet veel stappen over te slaan, maar gestaag te groeien en gewoon verder werken, link dat hij bezig is.
1: Goed. Wij duimen voor uw zoon, voor Ben Mertens. Dankjewel, dat was de vader van Ben, Koen Mertens, over zijn zoon, jonge topper in het snoekeren.

0: Say She She en Under the Sun. Naar de NBA dan, Hermine, want daar krijgen we al zeker een nieuwe kampioen.
1: Ja, inderdaad, want de titelverdediger Oklahoma City is gesneuveld in de halve finales. Geen tweede finale op rij dus voor het team van AJ Mitchell, die wel nog altijd geblesseerd moest toekijken en zag hoe zijn OKC de beslissende wedstrijd verloor met 103-111 tegen de San Antonio Spurs. Die Spurs dus naar de finale en de coach van San Antonio, Mitch Johnson, zag hoe zijn team het verschil maakte als ploeg, met ook een geweldig blockshot van de net ingevallen Luke Kornet als illustratie daarvan.
2: Yeah, I mean the biggest play of the game might have been Luke Kornet's block, but it was a complete team effort. And it's been the same thing all year. It's different people's nights and different people's moments at different times, and they've all embraced that.
1: Een teamprestatie dus, zoals al het hele seizoen, telkens andere spelers die opstaan. En dat gaven ze ook toe bij de tegenstander. Want de sterspeler van OKC, Shai Gilgeous-Alexander, die was zelf wel goed voor 35 punten, maar stond er te vaak alleen voor. En zegt hij, zij waren het betere team van begin tot eind.
3: Yeah, they were just the better team tonight, from start to finish. And then every time we tried to like cut into it and take control of the game, it felt like they had an answer. And if a lot of times it felt like it was like tough shot making. So hats off to them. Yeah, they played better tonight and they deserve to win again.
1: Ja, ze hadden telkens een antwoord klaar, dwongen ons tot het nemen van de moeilijke shots en ze wonnen dus verdiend. En zo de Spurs met hun superster Victor Wembanyama naar de finale. Wemby die was goed voor 22 punten, 7 rebounds ook. En hij blikt al even vooruit en zegt hij, ja, kampioen worden in de NBA, dat is een kinderdroom. En daar nu zo dichtbij komen, dat ja, wordt misschien wel de kans van mijn leven.
4: It's a childhood dream. And having a real shot at it, having a chance, tangible chance at winning it, it's a lifetime chance. You know, you never know when it's going to happen again. The day we win it, speaking for myself, it's going to be an amazing day of realization of a dream. You know, it's hard to put into words. It's almost like the meaning of my life, you know.
1: Ja, je hoort het, hè, dat het heel veel, misschien alles voor hem zou betekenen. Kampioen worden in de NBA. Wembanyama en zijn Spurs beginnen er woensdagnacht aan met eerst een thuismatch tegen de New York Knicks. Spurs tegen Knicks was trouwens al één keer eerder de finale, wel al 27 jaar geleden. En toen wonnen de Spurs.
0: Heel lang geleden, inderdaad. Straks gaan we nog even over door met basketbalkenner Dennis Seid. Op de buitenring rond Brussel. Een kwartier erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E19 naar Antwerpen is door een defect voertuig de rechterrijstrook dicht in de Kruijbeekstunnel. Op de E314 richting Maasmechelen moet het verkeer op de afrit Genk Centrum door een ongeval over de Pekstrook. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Vanuit het oosten kan u de stad het best binnenrijden via het Herman de Broeviaduct.

0: Rolling in the Deep van Adele. De tweede rit in de Giro Women vandaag. Die ging vandaag van start zonder Lorena Wiebes, maar op een vlak parcours was het wel opnieuw voor de sprinters. Jonas Maas, je hebt net commentaar gegeven in onze tv-uitzending. Goedemiddag ook.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt Elisa Balsamo die sprint zien winnen. En ik hoorde je ook zeggen, ze lijkt stil te vallen en dat leek voor mij inderdaad ook zo, maar toch pakt ze.
1: Ja, het vooraanzicht leek ze inderdaad in de laatste 30 meter wat stil te vallen. Leken er Gillespie en Consonni nog te kunnen overkomen. In het beeld van boven zag je toch wel dat ze heel mooi rechtdoor sprinten en dat ze eigenlijk nog tot aan het achterwiel zijn geraakt, maar niet meer verder. Dus een hele goede recht-toe-recht-aan sprint van Elisa Balsamo, die perfect in het gaatje dook wat Gillespie liet. En zo pakt ze haar tweede ritoverwinning, zeg maar. Gisteren kreeg ze nog wat in de schoot geworpen natuurlijk. Vanmorgen stond ze dan in het roze, wellicht niet met het allerbeste gevoel. Dat mag ze nu op het podium denk ik wel doen. En morgen aan de start van de etappe 3, opnieuw een sprintersetappe, kan ze misschien wel 3 op 3 halen, wie weet.
0: Ze gaat er inderdaad zeker veel zelfvertrouwen uit meenemen. Hoe kijk jij naar die case Lorena Wiebes en haar te lichte fiets? Die zorgde dus voor haar disqualificatie, dat nog eens herhalen. We hoorden hier net ook al haar manager over die twee verschillende weegschalen, over de veel te strenge maatregelen. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, reglement is reglement natuurlijk. Hè. UCI laat geen grijze zone toe. Dat is wel dat is wel goed, denk ik. Het gewicht is 6,8, daar moet je dan maar niet van afwijken. Je kan erover discussiëren of die 6,8 kilogram nog wel nodig is met de fietsen van nu. Dat is een regel en een gewicht dat al lang geleden is bepaald. Fietsen zijn of kunnen lichter en toch veilig zijn. Het was vooral om die fietsen niet te licht te maken dat het onveilig zou worden om erop te fietsen. Maar goed, 6,8 is de regel en die fiets zat eronder. Bij twee verschillende wegingen zat die fiets eronder. De ploeg SD Works heeft hem zelf ook nog eens gewogen. Dan zat hij erboven, was hij 6,83 kilogram.
0: Nee.
1: Het gaat dus echt wel om kleine marges. Ik heb het in de uitzending vergeleken. Ja, die 20 gram die het eronder zat, dat is één plakje kaas. Daarover gaat het. Dus waarin zit het dan precies? Is er ergens een menselijke fout gebeurd bij het eiken van het meetapparatuur van UCI? De ploeg zei zelf ook, die meetapparatuur zou niet geëikt zijn geweest nadat die op hoogte is geweest. Dat zeggen zij natuurlijk. Het zal al eens moeten worden uitgeklaard, want waar het ook zit, het is iets wat je niet graag hoort in het wielrennen, dat het over zoiets kan gaan dat je plots wordt uitgesloten uit een Giro, toch een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar.
0: Grote shock in de koers natuurlijk. En dan toevallig dat het alleen, het is niet alle fietsen van de ploeg, alleen haar fiets.
1: Ja, en het is gek ook, want het is de fiets die ze ook in die afstelling heeft gebruikt, in andere wedstrijden ook al, met maar één voorblad. Want we dachten even van, heeft die mechanicien in plaats van twee voorbladen, een groot en een klein, maar één voorblad opgezet? Ja, een vlakke etappe. Dan heb je dat niet nodig. Zorgt er ook voor dat die kettingen minder makkelijk kan afdraaien. Maar bleek dat niet zo te zijn. De menselijke fout van die kant lijkt dan alleszins niet één voorbeeld te zijn. Het zal zoeken zijn alleszins wat het is, maar het moet wel worden uitgeklaard, denk ik. Het is wel zo dat fietsen altijd gewogen worden, zeker van de winnares. Er worden nog een paar andere fietsen ook uitgekozen. Maar je hoort het heel zelden, eigenlijk bijna nooit, dat er een fiets uit competitie, en dus een renster uit competitie, wordt genomen omwille van een te lichte fiets. We hebben het eens even opgezocht. Het is in de Giro al wel eens gebeurd, heel wat jaren geleden. Fabiana Luperini, die toen ook goed stond in het klassement, en klimster ook wel. Daarin speelt er natuurlijk wel een rol, een lichte fiets, de marginal gains daar. Maar dat is al zoveel jaren geleden dat het bijna onwaarschijnlijk lijkt dat die fiets echt te licht zou zijn. Dus er moet iets aan de hand zijn wat echt wel moet uitgeklaard worden.
0: Ja, zeker. Wat gaat deze Giro nu geven zonder Wiebes? Want Balsamo heeft dan sterk overgenomen, maar het is natuurlijk zonder Wiebes. En verwacht je nog reactie uit het kamp van de Nederlandse?
1: Ik zou denken van wel, ze overwegen toch juridische stappen. En dat moet ook gebeuren, denk ik, om het allemaal haarfijn uit te klaren. Wat we wel gaan hebben, is dat je sowieso sprintoverwinningen gaat hebben waar je anders Wiebes sowieso al bijna zeker kon opzetten. Zeker als je ziet gisteren, ze wint die sprint met 3-4 fietslengtes voorsprong. We gaan andere namen krijgen.
0: Het wordt weer wat spannender.
1: Het wordt weer wat spannender, dat wel, ja.
0: Beetje Roland Garros, eigenlijk, als je dat
1: op die manier wel. Ja, dat is dan weer goed voor de spankracht. Maar goed, ja, je wil in een Giro d'Italia, waar een Lorena Wiebes aan de start staat, toch wel de allersterkste aan de start ook zien blijven staan. En dat is nu niet meer het geval, uiteraard.
0: Voilà. En morgen dus opnieuw een semi-sprinterskans in de derde rit.
1: Ja, er zijn wel wat meer hoogtemeters. Een duizendtal de voorbije 2 dagen was het echt pannenkoekenvlak. Ja. Dat is het morgen niet. Er is wel wat meer te overwinnen onderweg. En ook de finish, de laatste 500 meter, loopt het wel wat op. Dus dat is uitdagender. Je moet zien dat je op het goede moment je sprint inzet. Was Wiebes erbij geweest, had je gezegd, het is echt op maat van Lorena Wiebes. Dus nu is het vooral uitkijken naar de andere sprinters. Maar ja, met wat Balsamo vandaag heeft laten zien, is zij toch wel voor mij opnieuw de topfavoriete voor morgen.
0: En het blijft altijd de eerste naar wie we kijken. In het roze natuurlijk, Elisa Balsamo. Inderdaad, dankjewel. Jonas Maas, dit is er eentje van ABBA, The Day Before You Came.

0: The Day Before You Came van ABBA. Op het WK voetbal is Hugo Broos er straks ook bij als bondscoach van Zuid-Afrika. Hermien, maar voor Zuid-Afrika begint dat WK wel met de kleine valse noot.
1: Ja, toch vervelend, want de selectie met coach Broos inderdaad had normaal vandaag moeten vertrekken naar Mexico, waar Zuid-Afrika dan tegen het gastland, Mexico dus, de openingsmatch speelt op 11 juni. Maar door visumproblemen, ook daar, zijn ze voorlopig niet kunnen vertrekken. Geen details, maar het zou gaan om problemen met de visa van sommige spelers en officials. Nu, de voetbalbond van Zuid-Afrika laat weten dat ze de klok rondwerken om alles zo snel mogelijk in orde te krijgen. Maar tot dat zo is, traint de selectie verder in Johannesburg.

0: Joe van Youssef. Nog eens terug naar vorig weekend. Hermien, toen ontspoorde die voetbalmatch tussen Standaard en Charleroi nog helemaal na het laatste fluitsignaal. Was niet mooi. En dat krijgt dus sowieso nog een staartje.
1: Ja, dat was toen al duidelijk. Hè? Want heel wat gedoe met vuurpijlen. Er werd ook gevochten tussen spelers en staf van beide teams. Opstootjes, chaos. Allemaal daar op Sclessin. En het bondsparket heeft nu zijn vordering bekendgemaakt. En daarin staat dat Standaard 3 en Charleroi 4 thuismatchen zonder thuisfans zou moeten spelen. En dan zijn er ook nog 3 spelers van Charleroi die toch best een stevige schorsing riskeren tot 4 matchen.
0: Voilà, de straf voor Standaard en Charleroi.
2: Sportza. Radio 1.
0: De kroon op het werk zetten, dat is wat Jonas Vingegaard gisteren deed. Berg op de tegenstand naar huis rijden in de voorlaatste etappe in de roze trui. En met een uiteindelijke voorsprong van meer dan 5 minuten is hij zo, zoals voorspeld, uberdominant in de ronde van Italië. De slotetappe rijden de renners vandaag op een lokaal parcours in Rome. Glenn Martens, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jonathan.
0: Jij volgt het allemaal voor ons. Eerst nog eens even kort over Vingegaard. Ging voor de eerste keer naar de Giro, sluit hem af met 5 ritzeges. Dan heb je er alles uitgehaald, ook met hulp van de ploeg.
3: Ja, dat denk ik dat je wel kan zeggen. Hij heeft echt met overmacht hier tentoongespreid hoe goed dat hij wel is. Zeker natuurlijk in afwezigheid van zijn zowat enige concurrent in het grote rondewerk, Tadej Pogacar. En 5 ritzegers, 5 minuten voorsprong. Ja, dan ben je gewoon de sterkste. En dan gaat hij hier natuurlijk gewoon met klasse verschil winnen. Het enige dat hij nog moet doen, uiteraard, is veilig over de streep komen. In het begin, in deze etappe van 131 kilometer, zal er ook nog wel de tijd zijn om wat te genieten, wat foto's te maken, wat te drinken. Natuurlijk de obligatoire foto's, die horen er ook zeker en vast bij. En dan gaan we straks richting Ostia trekken om dan met een U-turn terug te keren naar Rome, het historische centrum. Daar volgen dan 8 lokale ronden en dan volgt de klassieke sprint. En dan zijn alle ogen gericht op de andere slokop in deze ronde van Italië. Een Fransman, Paul Magnier, die kon al 3 ritzegers pakken in de sprint. En daarmee hoopt hij natuurlijk vandaag 4-4 te pakken. Dat zal mogelijk moeten zijn, want hij heeft nog zijn volledige sprinttijd. Maar hij heeft natuurlijk wel nog altijd die concurrentie van Jonathan Milan, van Dylan Groenewegen, voor wie bij de laatste kans vandaag op het menu staat. Maar alle ogen zijn nu toch wel degelijk gericht op de man in het roze, Jonas Vingegaard. En zo wint hij nu al op die leeftijd alle grote rondes. Was al 2 keer de beste in de ronde van Frankrijk. Won ook een keer de Vuelta. En nu vervolledigt hij zijn trilogie. En daarmee doet hij zelfs beter dan Pogacar, want die heeft nog nooit de Vuelta gewonnen. Heeft hij natuurlijk ook nog niet te vaak gereden. Dat zal ook wel de reden zijn. Het moet hier allemaal nog op gang komen. Daarnet zijn we aan de eerste echt officiële kilometer begonnen. Zometeen zal er zich wel een vlucht van de dag gaan ontspinnen. Benieuwd welke namen er daar gaan bijzitten. Maar voorlopig is het keuvelen over de voorbije 3 weken en over de eindzege van Jonas Vingegaard.
0: En zometeen dus inderdaad uitkijken naar Paul Magnier, die andere slok op. Dankjewel Glenn en tot zometeen.

0: Way Down van World Party. En dan gaan we weer naar het nieuws. Bijna 4 uur ondertussen. Tot zometeen nog tot 6 uur. Gaan we door met Sportza.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Het is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
7: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild.
9: Van de bouw kent men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, maar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
7: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalt het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe, nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe. Jonas Vingegaard is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen. Al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui. Opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Sportzaal.

0: echt in de zevende wedstrijd werd beslist. We bellen met NBA-kenner bij Play Sports, Dennis Zuid. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jonathan.
0: Dennis, ik vind het wel heel leuk om aan te kondigen. Je hebt die hele partij zo net van start to finish uitgesteld gekeken.
1: Ja, absoluut. Het 's nachts kijken, dat doe ik al even niet meer. Babytje van 8 maanden in huis, andere prioriteiten. Maar het is een perfecte excuus om uw gsm ook de hele dag aan de kant te laten. Ik heb die de hele dag niet vast gehad tot mijn broer is aangekomen hier. Die heeft hetzelfde gedaan. En wij die match pas vanmiddag met 2 helemaal rustig hebben bekeken. Het is een aanrader om vele redenen.
0: Ja, bijvoorbeeld schermtijd verlagen.
1: Schermtijd verlagen, geen afleiding, geen spoilers. En gewoon uw telefoon is aan de kant laten, is ook fijn. En ja, er is niks zo leuk als een match bekijken zonder dat je weet wat daar gebeurt. Hè. Dat is gewoon, ik heb wel heel wat matchen van deze serie ook wel uitgesteld bekeken, waarin ik jammer genoeg al een spoiler had gekregen. Mm-hmm. Dat is nu niet gebeurd. En ja, er gaat niks boven zeker zo'n match als vannacht zo kunnen volgen.
0: Voilà, want dat er een zevende wedstrijd kwam, zegt alles over de matchup tussen OKC en de Spurs, exact zoals vooraf voorspeld ook.
1: Ja, absoluut. Twee ploegen die ongelooflijk aan elkaar gewaagd waren, al zijn er natuurlijk heel wat nuances daarin te leggen. En moet er ook wel bij gezegd worden, we hebben een onwaarschijnlijke eerste match van die serie gehad. Mm-hmm. Een van de beste matchen die de NBA gezien heeft in de 21ste eeuw. En een geweldige zevende match. Daartussen was het eigenlijk niet zo top. Tenminste, er was altijd één ploeg die geweldig was, maar de andere die dan in die match niet kwam opdagen. Dus we hebben heel leuke dingen gezien. Maar de spanning was enkel voor matchen 1 en 7. Gelukkig heeft die zevende match wel bezorgd waar iedereen op hoopte. Het was echt het was een fantastische match afgelopen nacht.
0: Voilà, gelukkig inderdaad. En nu gaan we finale krijgen. Heel Y2K tussen de New York Knicks en San Antonio Spurs. Ik heb het hier al eens gevraagd op de vloer aan kenner Leendert Derk. Die ken je natuurlijk ook. Had jij deze finale aan het begin van het seizoen kunnen voorspellen, New York Knicks tegen de Spurs? Dan zal het vooral over de Knicks gaan, denk ik.
1: Mijn voorspelling voor het seizoen was New York tegen OKC in de finale. Of tegen Denver gezegd zelfs, denk ik. Ik denk dat ik Denver in die finale had gezet, maar wel New York. Dus ik had veel verwachtingen van de Knicks. Die zijn tijdens het seizoen zelf een beetje getemperd. Maar de Knicks die zijn in deze playoffs ineens in een stroomversnelling beginnen spelen. Die hebben een soort ritme gevonden, een soort symbiose, die ze heel het jaar niet hebben laten zien. In het midden van hun eerste ronde matchup, ineens hebben ze een klik gemaakt. En New York is historische cijfers bij elkaar aan het spelen. Het is niet zomaar aan het winnen. Maar het heeft elke tegenstander gewoon compleet vernederd. Dus, en het kan ook uitgerust aan een finale beginnen waar San Antonio toch wel iets gehavender aan gaat beginnen. Toch wel wat meer blutsen gaat overhouden van zijn serie tegen Oklahoma City.
0: Met de krachten heeft moeten woekeren, inderdaad. Maar dus de Spurs had jij niet per se in de finale verwacht?
1: Maar ik denk dat niemand dat op voorhand had durven voorspellen. Hoor. Ja. Iedereen had wel ergens misschien verwacht dat ze een stap gingen zetten. Maar het is een traditie in de NBA, tenminste een traditie. Het is een gewoonte in de NBA dat jonge ploegen nooit zomaar de finale halen. Ze verliezen altijd eerst 1 jaar of 2 jaar. Altijd even hun hart laten breken om daar dan uit te leren. En het jaar daarna of 2 jaar daarna eindelijk die stap te zetten. Mm-hmm. Niemand twijfelde over het talent dat San Antonio heeft. Iedereen weet, ze hebben Victor Wembanyama. Maar hun 3 beste spelers zijn respectievelijk 22, 21 en 20 jaar oud. Dat is ongezien in de NBA dat die al meteen deze stap zetten. En dan zeker als ze ook nog eens de finale zouden winnen. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Je had Magic Johnson in zijn eerste jaar. Die is toen ook kampioen geworden. Maar die had wel Kareem Abdul-Jabbar bij hem spelen. En Kareem was toen de MVP van de NBA. En iemand die al 11 jaar in de NBA speelde. Dus een jonge ploeg, zo'n jonge kern als deze, met amper playoff ervaring. Er is 1 belangrijke speler van hen, een spelverdeler. Dat is de enige die echt playoff ervaring had. En dat waren dan 7 matchen waarin hij de serie uiteindelijk had verloren met zijn ploeg. Dus het is echt een onervaren ploeg die in zijn eerste playoff run gewoon het helemaal overneemt. En Oklahoma City uitschakelt, toch wel de grote favoriet om zichzelf op te volgen. Dat is redelijk straf wat die gedaan hebben. Al zijn er wel nuances die in het voordeel van Oklahoma City spelen, want die hebben natuurlijk ook wel hun pech gehad in deze Western Conference Finals.
0: Zeker, zo meteen gaan we het nog eens over OKC hebben. Nog even over Victor Wembanyama, want die hoorden we er net ook al. Klonk heel erg emotioneel, deel van die hele jonge kern natuurlijk van de Spurs. Wordt al jaren op de voet gevolgd en letterlijk buitenaards genoemd. Als hij straks de titel pakt, dan heeft hij dat ook heel snel geflikt.
1: Maar hij heeft het nu al geflikt. Het is heel logisch. Zelfs als hij de titel niet wint, heeft hij het nu al geflikt. Mm-hmm. Het is abnormaal dat hij zijn ploeg al naar deze hoogte heeft kunnen stuwen. Dat is iets wat je misschien nog hoopte, of wat je misschien dacht van het zou zomaar eens kunnen, maar het effectief doen is nog iets helemaal anders. Je hoort het iedereen ook zeggen, de commentator zei het ook na de match, het is Wembanyama's world right now. Hij heeft het gewoon overgenomen. Hij heeft de dingen gedaan die zijn ploeg nodig had. Hij heeft zo'n goede serie.

0: serie gespeeld. Het is effectief gewoon Victor Wembanyama. Het kwam er moeilijk uit. Victor Wembanyama's wereld. Hij is het gezicht van de NBA. Nu al geworden in zijn derde jaar in de NBA. En dat is heel straf. Zeker voor iemand uit Frankrijk, wat er ook nog eens bij komt natuurlijk.
1: Absoluut. En laten we dan naar OKC gaan. Zij miste AJ Mitchell natuurlijk inderdaad met de blessure. Hoezeer hebben ze hem gemist in deze reeks?
0: Ja, ze hebben AJ Mitchell gemist, maar het belangrijkste is eigenlijk dat Jalen Williams er ook niet bij was. Jalen Williams was vorig jaar de op één na beste speler bij Oklahoma City. En die is van de ene hamstringblessure in de andere gesukkeld. Heeft deze serie gewoon... Heeft af en toe geprobeerd om te spelen, maar dat ging gewoon niet. Heeft totaal geen impact gehad. En daarmee nam je echt wel iemand af. Dat is een gast die vorig jaar 40 punten gescoord heeft in de playoffs voor Oklahoma City. Dus eigenlijk de op één na belangrijkste speler van die ploeg, die was er niet bij. In de vorige rondes ook niet. Was het geen probleem, omdat je inderdaad AJ Mitchell had. En AJ die speelde fantastisch basketbal. Dus ik denk dat AJ Mitchell dat op een bepaalde manier mee had kunnen opvangen... Maar Jalen Williams is ook qua fysiek iets groter, iets sterker. En dat hadden ze wel kunnen gebruiken tegen dit San Antonio. Dus ja, die nuance is er inderdaad wel. Oklahoma City heeft er een spannende zevende match van gemaakt. Ze hebben het tot zeven matchen kunnen rekken. En eigenlijk stonden ze ook 3-2 voor in deze serie. Terwijl ze hun op één na beste speler in principe misten. En dat ze AJ Mitchell ook misten. En dat de andere all-star, Chet Holmgren, dat is wat de eeuwige rivaal van Victor Wembanyama, al van bij de jeugd eigenlijk, ook een grote man daar, ja. Nummer 2 geworden in Defensive Player of the Year, dat die gewoon in deze serie de platste vijg was die er was. Die is gewoon niet komen opdagen. En dat zijn allemaal dingen die ook AC wel pijn gedaan hebben. En die het dan extra straf maken dat ze... tot een zevende match zijn geraakt en er een spannende zevende match van hebben kunnen maken.
1: Ze hebben er als team alles uitgehaald dan. Straks dus wel een finale tussen New York Knicks en San Antonio Spurs. Dennis, wie noem je als favoriet nu?
0: Oeh, moeilijk. Heel moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk om te voorspellen. Ja? Omdat iedereen zegt San Antonio, sowieso. Iedereen zegt al lang, de favoriet komt uit de Western Conference. Maar ik denk niet dat New York kansloos is. Allesbehalve eigenlijk. Ze zijn zo net op het juiste moment beginnen klikken. Ze hebben eigenlijk alle troeven om ook San Antonio te kunnen stoppen. Ze hebben Madison Square Garden, ook al hebben ze het thuisvoordeel niet. Dus ik zou ergens mijn geld wel op de Knicks durven zetten. Maar aan de andere kant hebben ze, zoals geen enkele ploeg, geen antwoord op Victor Wembanyama. Dus, ik zeg New York Knicks in 6, gewoon om het te zeggen. Het was ook de lievelingsploeg van mijn pa. Dus gewoon het liefde voor mijn pa en het respect voor hem zeg ik New York Knicks in 6. Maar het is logisch dat de San Antonio Spurs de topfavoriet gaan zijn. Het wordt cool. Geschiedenis herhaalt zichzelf ook. Hè? Dat komt er ook nog eens bij. Het is exact dezelfde finale als de laatste keer dat New York in de finale stond.
1: Voilà, inderdaad. Ik heb gehoord dat je nog een beetje gaat twijfelen over wat er gaat gebeuren. Maar je hebt wel een keuze gemaakt. Dat is mooi, dat is moedig. Veel succes trouwens met het verder uitgesteld kijken en die spoilers doorheen de nacht te vermijden. Dat gaat allemaal lukken. Fijne dag nog, Dennis. Dankjewel.
0: Dankjewel, jij ook.

0: How Long Will I Love You van de Waterboys. En de MX2 en de motocross zijn ze er opnieuw aan begonnen. De tweede race voor Sascha Koenen die daarnet al de eerste won. Zometeen gaan we weer luisteren bij Jeroen. Nieuws uit het hockey, ook Hermien met de grote naam die zijn stik aan de haak hangt.
1: Zeker wel, want Felix de Naaier neemt afscheid. Hij neemt afscheid van het hockey en van Dragon. Dat was nog zijn club van de Red Lions. De nationale ploeg had hij al afscheid genomen na de Spelen van Parijs. Felix de Naaier, jarenlang captain van die Red Lions. Maar ja, hij is er intussen 36. En van die 36 jaar droeg hij er liefst 30 het shirt van Dragon, de club uit Brasschaat. Eerst als jeugdspeler natuurlijk. En ook zo'n 20 jaar als speler van het eerste elftal. Nu zet hij dus een punt achter zijn carrière. Maar een carrière met onder meer nog eens zeggen een Europese titel, een wereldtitel. En natuurlijk ook dat Olympische goud met de Red Lions in 2021. En dan met Dragon ook 7 landstitels.
0: Dan kan je het een mooi einde doen.
1: Voilà.

0: I Want Your Sex van George Michael in de Giro. Gebeurt voorlopig niet veel, dat is logisch in zo'n slotrit. Maar Hermine, wel koersnieuws uit Frankrijk.
1: Ja, met haar rit 3, meteen ook de laatste rit in de Boucle de la Moyenne. En daar opnieuw een sprintzege voor Olaf Kooi, de Nederlander. Hij won voor Mats Pedersen en John Degenkolb. En zo toch wel een uitstekende comeback voor Kooi, die eindelijk na een blessure in actie kon komen voor zijn nieuwe team Decathlon. En daar meteen 2 ritzeges boekte. De eindzege in die kleine rittenkoers was voor de Fransman Benoît Cosnefroy.
0: Voilà, dan sluiten we aan in de MX2. Gaat Sacha Koenen na zijn eerste zege ook naar een tweede race? Jeroen van der Lop.
2: Hij was in ieder geval als snelste weg en pakte zo die koppositie. Maar zoals zo vaak de laatste weken is het voor Sacha Koenen toch moeilijk om 2 reeksen lang foutloos te blijven. Hij reed een seconde of 2-3 voor op de Fransman Mathis Vallin. En dan bij een sprong kwam hij niet goed uit bij het landen, waardoor hij eigenlijk heel even voet aan grond moest zetten. Dat kostte hem 5 seconden. En Vallin ging er voorbij Sacha Koenen. En ook Sebastian Langevelder, die ging hem voorbij. Dat was de man die in de eerste reeks het niet goed deed, waardoor Sacha Koenen dus virtueel WK-leider werd. Maar meteen in de eerste, de beste bocht, kon Koenen weer voorbij Langevelder en ging hij vol gas richting Vallin. Want je kunt de Grand Prix winnen als je dus 2 keer eerste bent. Maar Koenen was eerste in de eerste reeks, rijdt nu tweede in de tweede reeks. Vallin reed de tweede plaats en nu in eerste. En dan heb je evenveel punten. Maar dan heeft Vallin de tweede reeks gewonnen en wordt hij dus de Grand Prix winnaar. En het is een beetje hinken op 2 gedachten. Want in de pits lieten ze een bord zien voor Sacha Koenen. Rijd slim, want je moet niet gaan pushen en dan zometeen nog meer fouten maken, waardoor je misschien punten laat liggen. Hij rijdt nu bijna 3 seconden voor op Langevelder. Heeft al een hele goede zaak gedaan in de eerste manche, dus moet hij vol voor die Grand Prix zegen gaan, of moet hij een goede zaak in het klassement doen en gewoon zorgen dat hij voor Langevelder eindigt in deze tweede reeks en dan inderdaad de Grand Prix zegen aan de Fransman Vallin laten, die trouwens ver genoeg achter staat in het algemene klassement. Dat is wat we de komende 14 minuten nog moeten gaan zien. Gaat hij er vol voor? Hij zit nu al op 2,5 seconden van Vallin. Of gaat hij de voorsprong op Langevelder consolideren en zo een goede zaak doen in het algemeen klassement? We zullen het binnen een dik kwartiertje weten.
3: Sportza.

0: Rebellion, Lies van Arcade Fire. We hebben zijn naam al een paar keer genoemd vandaag, die van Kevin Hanses. Hij kon vandaag voor de 7e keer Belgisch kampioen snooker worden. En dat is ook gebeurd. Kevin Hanses triomfeert in Zeelen en mocht dan ook langskomen bij Johan de Kaluwe.
1: Ik heb de Belgische kampioen snooker bij mij staan. Dat is Kevin Hanses. Niet echt een verrassing, moet ik zeggen, want in de finale overduidelijk de best of 11 6-1 gewonnen tegen Jesse Schelfhout. Het is een historisch moment, om grote woorden te gebruiken, jouw 7e nationale titel. Daarmee neem je afstand van Mario Lanois en Björn Haneveer. Was dat een extra motivatie?
2: Sowieso. Het is daarmee ook, ik moet zeggen, de 7e hier nu. Een beetje ook wel een emotionele, omdat ik echt wel die 7e wou halen. Ik hoop dat er nog volgen. Dat het record nog een beetje stevig kan gezet worden. Maar ik werd wel gewaar van, emotioneel. Mijn voorbereiding was ook goed. Zowel internationaal als nationale toernooien waren echt goed met positieve resultaten. Dus ik kwam echt wel comfortabel naar het Belgisch kampioenschap. Maar het is niet evident om keer op keer te winnen. Het is een Belgisch kampioenschap. Er wordt ook afgestraft. Maar ja, uiteindelijk toch wel de balkjes gemaakt die ik moest maken.
1: Het is jouw 5e opeenvolgende titel. En eigenlijk hadden het er meer kunnen zijn. Want in de COVID-periode 2020-2021 is er niet gespeeld. Dus 7e in totaal, maar de 5e opeenvolgende, zo zeg ik het toch. Of 6e opeen, nu 6e, ja tuurlijk, want met de vraagteken nu de 6e. Dus het hadden er eigenlijk meer kunnen zijn, hè?
2: Ja, maar dat staat niet bij stil. Dat als 2021, we leven nu in het heden. COVID is gelukkig achter ons. We zijn blij om te kunnen snoekeren. Ja. Dat dit Belgisch kampioenschap terug doorgaat. Zou er winst in gezeten hebben in 2021? Dat weten we niet, maar we zijn er. We kunnen spelen. Het was top. Ja.
1: Ik liet me vertellen dat jij van kinds af aan al zeer getalenteerd was in eigenlijk alle balsporten, onder andere ook voetbal. Waarom dan de keuze voor snooker?
2: Oorspronkelijk de keuze voor voetbal. Ik heb provinciaal voetbal gespeeld. In zowel alle provinciale reeks, tot de eerste provinciale en eerste ploegen. En eigenlijk wel voetbal de voorrang geven tot mijn 32e. Dat ik echt wel aanvoel van, ik was als spits zijnde van 32. De snelheid, de finesse is er niet meer. Het is tijd om nog meer op snooker toe te leggen. Niet dat ik daarvoor totaal niet snoekerde. Er was altijd wel de competitievorm dat ik in de week speelde. En zo de toernooi. Maar eens in 2016 de eerste Belgische titel viel. Dan wel bewust gekozen van we gaan nu ons wel een keer echt wel fixeren op snooker. En wat een reis is het ondertussen geworden. Fantastisch.
1: Je werkt bij de overheid. Is dat dan makkelijk te combineren, al die trainingsuren?
2: De trainingsuren is makkelijker te combineren. Ik werk nu 1 jaar voor Agentschap Wegen en Verkeer. Daarvoor was ik treinbestuurder, machinist in de privésector, de chemische producten. Iets wat mijn bioritme totaal verstoorde. En ik voel daardoor ook wel dat ik frisser aan tafel sta, dat er meer constante is in mijn bioritme. En dat resulteert wel in frisheid en goed snoeker.
1: Nooit ambitie gehad om eventueel prof te worden of in Engeland te spelen?
2: Er is ooit over gesproken. Ik heb toen de keuze gemaakt voor de voetbal. Maar toen was het ook minder evident om eigenlijk de proftoer te ambiëren. Zeker op financieel vlak moet het toch wel sterk in je schoenen staan. Terwijl dan nu World Snooker echt wel de jeugd, de vrouwen motiveert. En eigenlijk ook iets bijdraagt voor die spelers te laten doorbreken. Dus is het misschien een beetje te laat? Ja, of misschien niet, wie weet. Kan ik het misschien combineren met de overheid? Dan zien we nog.
1: Het zou best kunnen. Nog één vraag, ga je dat nu op een speciale manier vieren, omdat het de 7e is en je geschiedenis schrijft?
2: Nee. Dus de vorige waren ook goed gevierd. Dat zal nu niet anders zijn. En zeker met de supporters die hier voltallig aanwezig waren. Familie, kennissen van de club zelf, van Vlasguur, snooker in Zulte. Allemaal voltallig aanwezig. Dus ik ben een gelukkige persoon met zo fantastische mensen aan mijn zijde. Dus er zal wel eentje geconsumeerd worden.
1: Veel plezier zou ik zeggen daarbij. Gefeliciteerd Kevin Hanses. De finale dus gewonnen in het Belgisch kampioenschap snoekeren. Heel overduidelijk tegen Jesse Schelfhout. Eindstand 6-1.

0: I'm a giant.
1: Chuck Zilla van Chaka Khan. Jeroen van der Loop, Sacha Koenen nog steeds op die tweede plek in de tweede MX2-race?
2: Ja, hij lijkt ervoor gekozen te hebben om die tweede plaats te consolideren en zo een goede zaak te doen in het klassement. Hij krijgt hier nu wel enkele tijdstraf aan zijn been, omdat hij niet rekening gehouden heeft met de gele vlag. Dus dat kost hem straks misschien nog wel hier en daar een puntje. Maar hij gaat sowieso in die grote prijs van Duitsland als winnaar uit de strijd komen. Langevelder rijdt op de derde plaats en verliest dus meer dan 10 punten straks op Sacha Koenen, die dus zo naar de eerste plaats zal wippen in het algemene klassement. Ook de tweede reeks voor Liam Evers niet helemaal goed verlopen. 13e plaats kwam hij door na 1 ronde. Rijdt nu rond op een 8e plaats en zal hoogstwaarschijnlijk 1 plaatsje gaan verliezen in het algemene klassement. Dus zal hij naar de 5e plaats afzakken. Maar zoals ik daar straks al zei, dit is de 7e manche van 19 manches. Wat we straks wel als unicum gaan beleven is dat iets dat nog nooit gebeurd is in de motocross, dat twee broers zowel de MX2 als het MXGP klassement aanvoeren. Nooit eerder vertoond. En de gebroeders Koenen gaan dat sowieso doen. Sacha zal de leiding nemen in de MX2 klasse. En Lucas die kan niet meer ingehaald worden vandaag als in de tweede manche straks voorbij is. Maar voorlopig dus Koenen op een tweede plaats en op weg naar een hele goede zaak in het algemene klassement. De overwinning in de grote prijs zal gaan naar Matthias Vallet.
3: Radio 1
1: Sportza. Van woensdag tot zaterdag waren er in Beveren de fandagen voor onze nationale volleybalploegen. De Red Dragons bij de mannen en de Yellow Tigers bij de vrouwen. De coach van de Tigers, dat is nog steeds Chris van Snik. Van Snik is ook al 15 jaar coach en assistentcoach bij Asterix Beveren. En daar heeft hij tal van kampioenentitels en bekers mee gewonnen. In januari kondigde hij dan wel aan dat hij aan het einde van het seizoen de club zou verlaten. Hij kiest voor het eerst voor een buitenlands avontuur in Parijs bij Levallois. Dat is de nummer 2 in het Franse vrouwenvolleybal. Van Snik blijft wel bondscoach van de Yellow Tigers, die voor een heel drukke zomer staan met de Volley Nations League en eind augustus het EK. Geert Hermans ging bij hem langs in Pajottegem.
4: Ik denk dat nu het moment wel rijp was. Het juiste moment was ook om die stap te zetten. Het is wel een stap vanuit een motivatie om een betere coach te worden, uit een comfortzone te komen. De Belgische competitie ken ik zeer goed. Franse competitie ken ik sowieso minder. Maar ook om verschillende culturen, verschillende nationaliteiten te kunnen gaan begeleiden binnen die club zelf. Het is een club met heel veel ambitie en die eigenlijk een klein beetje dezelfde idee heeft als die van Asterix. En de jonge speelsters kansen geven, opleiden. We starten misschien op een hoger echelon qua budgettaire mogelijkheden wat Parijs betreft. En ook de keuze voor de familie op zich. Dus Parijs is niet zo heel ver weg. Dus mocht het ooit eens moeilijk zijn voor de kinderen of voor de vrouw, dan is een trein 1:20 staan we in Parijs of staan we terug in Brussel. Dus.
5: Asterix is kampioen voor de 18e keer in de geschiedenis van de club. In 4 wedstrijden verslaan ze Roestelaar.
4: Het was ook best emotioneel eigenlijk al in januari toen ik de beslissing genomen had, de knoop doorgehakt. Dat was best emotioneel toen ik voor de groep stond. En dan finale fase van de competitie was natuurlijk ook wel wat druk in de playoff finales. Dat we goed gefocust op dat sportieve zijn kunnen blijven, waardoor dat de emoties misschien toch wel wat onder controle waren. En dat het eerder het moment zelf, de titel vieren, heel speciaal was. Maar ik krijg natuurlijk een fijn gevoel terug op die 15 jaar.
6: 9 jaar als assistentcoach van Gert van den Broek, 6 jaar als hoofdcoach. Wat is jou eigenlijk het meest bijgebleven in die 15 jaar?
4: Vooral het opleidingsperspectief. Hè. Dus de club had een heel sterk fundament gebouwd op het opleiden van jonge Belgische talenten. Dat we dat fundament hebben kunnen verder zetten, ook in die 6 volgende jaren, is iets waar ik heel trots op ben. De andere zaken die mij bijblijven is de warmte van die club toch. Hè. Terwijl dat een club is die altijd de titel en de beker viseert. En dat je misschien van buitenaf het gevoel hebt van dit is eerder een heel professionele businessclub. Maar dat er toch ook wel een heel warm familiaal gevoel is met support. Die heel naderbij zijn, heel dichtbij zijn. Dus dat zijn de zaken die met het meest gaan bijblijven. Ik denk dat de Belgische competitie voornamelijk jong blijft. Hè, dus dat er weinig economisch model is voor de clubs om sterke buitenlandse speelsters aan te trekken, waardoor de competitie naar een hoger echelon gaat. Omgekeerd is het zo dat onze jonge talenten ook heel snel naar buitenland trekken om dan een volgende stap te zetten in hun carrière. En dan merk je dat je een beetje aan je plafond zit daar. Hè. We hebben met Asterix 2 jaar geleden die Champions League poelenfase kunnen bereiken. Ik denk dat dat zo een beetje het summum was van die 6 jaar hoofdcoach. En ja, je merkt dat we niet in die volgende stap of dat we dat niet permanent kunnen neerzetten. Zoals Roeselaar dat bij de mannen wel een ganse tijd heeft gedaan.
5: Begint te spelen, dames. We kunnen beter dan dit. Begint te spelen. Let's go. Up.
4: Ik heb nog altijd iets meer affiniteit met het damesvolleybal dan met het herenvolleybal. De lange rallies, de mogelijkheden om tactische zaken mee te integreren. De samenwerking tussen de dames en mezelf spreekt mij enorm aan. Ik denk dat ik daar nog niet aan mijn einde zit of uitgekeken ben op dat damesvolleybal. Het is niet dat ik het herenvolleybal niet bekijk. Ook daar denk ik altijd interessante ideeën mee te pakken. Maar bon, ik denk dat mijn coachstijl goed aanslaat bij de dames. Ik denk dat ik daar wel een aantal mooie zaken kan brengen.
6: Jouw andere belangrijke functie, bondscoach natuurlijk van de Yellow Tigers. Het wordt weer een hele drukke zomer met die Volley Nations League en met het EK. Hoe kijk je er tegenaan?
4: Dus ja, heel hard gemotiveerd. Kijk er heel hard naar uit. Die Volley Nations League blijft een heel knappe competitie die georganiseerd wordt. Je komt in topzalen terecht en je speelt tegen de beste speelsters van de wereld. Dat is een fantastische uitdaging om beter te worden. De ambities zijn dezelfde als vorig jaar. We willen in eerste instantie ons handhaven binnen die Volley Nations League. Het is heel belangrijk richting wereldranking. Dat is het toernooi waar je het meeste punten kan verdienen. Waar je op zich ook de kansen krijgt om te ontwikkelen tegen die toplanden. Maar ik ben alvast heel benieuwd naar de eerste week. Want dan hebben we wel een aantal tegenstanders zoals Polen om te starten. Misschien kunnen we daar wel een kleine revanche nemen. Hè? En dan Polen, Tsjechië, Thailand. Zijn landen die in de buurt van ons staan in de ranking. En ja, waar dat we toch wel willen tegen winnen.
5: Hier in defense, zij zitten zo tegen u. Yes. Je kunt hier met power tip weg.
0: In orde.
5: Oké, okay, goed. Als je kunt, mogen we powerfly spelen. Hoor. Geen probleem. Oké, okay, goed. Houd je bal hoog. Transitie, je weet wat je moet doen. Allee, let's go. Kom in de match. Let's go.
0: Droom, goal.
6: Je hebt het al aangehaald, die achtste finale vorig jaar op 2K tegen Polen. Nipt verloren. Dat, ja, denk ik dan, biedt toch perspectieven als je aan het EK denkt. Om dat stapje weer verder te zetten. Kwartfinale en wie weet nog meer.
4: Klopt, absoluut. Hè. Dus dat heeft ook laten dromen, want iedereen was misschien in het begin een beetje argwanend van ja, maar ja, Polen is wel top 3 van de wereld. Kan je dan met realistische doelstellingen daartegen spelen? En we hebben dat aangetoond dat dat dus wel kan, dat we de middelen hebben om te wedijveren met die landen. Nu moeten we dat op lange termijn neerzetten. Nu moeten we dat ook meermaals kunnen herhalen, zo'n prestaties. En moeten we ook leren vanuit waarom hebben we nu uiteindelijk toch nog altijd verloren van dat land. Hè. Dus we moeten die volgende stap zetten om die landen te gaan kloppen. Daar zijn we heel taakgericht technisch mee bezig. In de trainingen, ook fysieke ontwikkeling mee bezig. Maar dat biedt absoluut een perspectief om binnen dat EK ook heel ambitieus te zijn. In eerste instantie de poelen te proberen winnen. Waardoor dat we dan in de kruisfase in achtste finale in principe een makkelijkere tegenstander hebben. En dat biedt dan perspectief richting kwartfinales en misschien verder inderdaad. Ja. Ja.
6: De fans van de Tigers die vragen zich wellicht ook af, ja, hoe is het met Britt Herbots?
4: Ah, met Britt is het zeer goed, blijft de leider van de ploeg. Zeer gedreven, neemt ook altijd alle jongeren die net binnenkomen of die net voor de eerst op training staan. Zij kent die dat moment. Dat is heel spannend voor de jongeren. Ze neemt die bij de hand, stuurt die, is ja, een kapitein om van te dromen. Zij is heel gemotiveerd uit het Italiaanse seizoen gekomen. Met misschien een aantal ontgoochelingen binnen haar clubteam Novara. Wat het niet geweest is wat zij er persoonlijk van verwacht had. Ik denk dat ze nu heel gemotiveerd aan die zomer start. Om te tonen wie Britt Herbots is. Maar ook te tonen wie België is. En die weg naar die grote droom verder te zetten. Dus met Britt gaat alles goed.
6: Droom je stiekem van de Spelen, 28? Want jullie zijn daar al mee bezig. Hè? En hoe realistisch is dat?
4: Ja, ik denk dat het WK ons aantoont dat we wel een plaats kunnen hebben richting de Spelen. En dat dat een ongelooflijke challenge is, dat is duidelijk. Hè. We moeten 10e, 11e van de wereld staan. Op dit moment is daar een verschil van tussen de 30 en de 35 punten voor die plaats te bereiken. Dus dat is heel wat wedstrijden winnen om die kloof te dichten. En langs de andere kant moeten ook die andere teams in die top 10 blijven presteren. Anders verliezen ook zij punten. Dus wat dat betreft denk ik dat we tussen plaats 8 en plaats 16 van de wereldranking met iedereen mee kunnen. Dus dat is nu al aangetoond. En daar moeten we nu consistent zijn. De Volley Nations League goed presteren. En dan wordt die droom realistisch.

0: straat. Tof van Commerce en Linda toch. Hermien van Beveren, straks is er natuurlijk het WK dat heel de zomer in beslag zal nemen. En de piepjonge duivels die spelen op dit moment een EK.
1: Ja, en piepjong, dat geldt dan voor de min 17. België neemt inderdaad deel aan het Europese kampioenschap in die leeftijdscategorie. Met coach Sven Vermant. En onze landgenoten doen dat daar prima, want ze hebben zich geplaatst voor de halve finales. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 1-0 van Estland. Eerder klopten ze al Kroatië, verloren nipt van Spanje. Maar omdat Spanje vandaag verrassend verloor van Kroatië, is België nog groepswinnaar geworden. En zo spelen onze jonge landgenoten de halve finales. Ze nemen het op tegen de nummer 2 van de andere poelen. Dat wordt ofwel Italië, Frankrijk of Denemarken.
0: Knap gedaan. Wake up.

0: Lakey en de Sweetmans waren dat nog. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Daarna gaan wij nog een uurtje door. En daarna neemt Niels hier dan over om agent Racing Genk bij jou te brengen voor dat laatste Europese ticket. Tot zo.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Imoscoopman!
2: Imoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Och, maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Eindelijk even rust.
9: Bankafschriften.
8: Nee, hè.
9: Kredietkaartafschriften.
8: Niet nu.
9: Loonboekingen.
6: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
10: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
12: Energievoorziening komt in het gedaan.
13: Bedrijven wachten op stroom.
14: Voor bedrijven voelt het op de huidige energiemarkt alsof ze er alleen voor staan. Maar met Equans ga je van alles alleen moeten regelen naar een samenwerking waar je energie van krijgt. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
15: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
16: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
15: Meer merk.
16: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
15: Meer missie.
17: Door samen te supporteren voor de Belgen.
15: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
18: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
19: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
18: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
19: Aspe, het slotakkoord.
18: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
20: Oh, elektrische leasewagens. Krijg ik mijn werknemers daarin mee? Past dat wel in ons budget? En wat met die laadpalen?
21: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in mineur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
25: Wel, de actie van vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
26: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
25: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider strijder en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
24: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosse volgde daar de rondleiding.
0: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
1: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
2: Een heel mooi uitzicht.
0: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn. Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
4: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
1: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
5: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
1: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
24: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
8: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 1 live. Van hun vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
4: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op. En dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
5: So this is straining the services that we already in South Sudan.
4: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
3: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in 2 sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen, minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Sportzaal. Met Jonathan met de penning.

0: allerlaatste man van Senneguns. Over een paar minuten hebben we de allerlaatste race van de vier in de motocross. De tweede race in de MX1. Straks nog in de GP van Duitsland. Met opnieuw Lucas Koenen, die de eerste al won. Hermien, jij hebt ook nog motorsport?
1: Ja, op het circuit dan met de MotoGP. En de grote prijs van Italië. Winst daar voor een thuisrijder, voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Hij won voor de Spanjaard Jorge Martin en een andere Italiaan, Francesco Bagnaia. En Bezzecchi, die wordt zo nog iets steviger leider in de WK-tussenstand.
0: En atletieknieuws heb je ook met meerkampster Norwitz.
1: Ja, het was lang, heel lang geleden eigenlijk, dat zij nog eens een meerkamp afwerkte. Meer bepaald geleden van de Spelen in Parijs, in de zomer van 2024 dus. Ze nam daarna wel nog deel aan enkele individuele competities, disciplines. Maar dit weekend dan maakte ze dan eigenlijk haar comeback op de meerkamp zelf, met de meeting van Götzis in Oostenrijk. En Vits werd daar negende. Maar ze heeft meteen ook de limiet voor het EK van augustus in Birmingham te pakken. En de winst was er voor de Zwitserse Annick Kelin.

0: Dancing van Chris Isaak. Jeroen van der Loop, geen winst voor Sascha Koenen daarnet. Hij won wel de eerste rit in de MX2. Maar broer Lucas Koenen kan wel nog voor 2-op-2 gaan in de MX1 in Duitsland nu.
1: Wat zijn broer twee keer deed, namelijk de hole shot pakken. De eerste, als eerste door de bocht gaan. Maar hij werd meteen daarna, na die eerste bocht, voorbijgestoken door Adamo. Maar dat duurde niet lang. Dat nog voor we aan de tweede ronde begonnen, was Koenen opnieuw voorbij Adamo. En nam hij weer de leiding in die tweede reeks. En nu vlak achter hem wel Jeffrey Herlings. De man die in de eerste manche moest opgeven. En zo dus Koenen 25 punten zag uitlopen. Die zit nu wel in het spoor van Lucas Koenen. Ook een betere start nu voor Jago Geerts. Die rijdt op dit moment op een 14e plaats. Maar het is niet helemaal duidelijk wat Brent van Donik aan het doen is. Want we zagen net in de tussenstand hem achteruit gaan. In de tussenstand is er iets gebeurd. We zien daar wel twee motorrijders, terwijl we naar een herhaling van de start kijken, vallen in de eerste bocht. Maar we weten niet precies hoe het met Brent van Donik is. Wel kunnen we zeggen dat Sascha Koenen dus in die MX2-klas de tweede plaats heeft behaald in de grote prijs. Al had hij evenveel punten als Mathis Valin, de Fransman. Maar met de winst in de tweede manche krijg je dan automatisch ook de winst in de grote prijs. Enige smetje nog op deze Grand Prix voor Sascha Koenen is dat hij een puntenstraf van 5 punten heeft gekregen, omdat hij onder een gele vlag gesprongen heeft over een berg. En dat mag niet. Als er een gele vlag wordt gezwaaid vlak voor een berg, dan moet je met je wielen op de grond blijven. Dat heeft hij niet gedaan. En daarvoor 5 strafpunten gekregen. En dat wil zeggen dat hij na de grote prijs van Duitsland wel aan de leiding staat in het tussenklassement, maar met slechts 3 punten voorsprong op Lange Velder in plaats van 8 punten. Dat is het enige smetje voor Sascha Koenen. Maar hij dus volgende week in Letland met de rode plaat, zoals ze zeggen. Dat wil zeggen de leider in het tussenklassement. Die rode plaat hangt op dit moment aan de motor met het nummer 5 van zijn broer Lucas Koenen. Die dus na 6 minuten wedstrijd aan de leiding gaat voor Jeffrey Herlings. Beter gezegd, Jago Geerts op een 14e plaats.

0: Big Time Sensuality van Björk. En daarvoor hoort je ook Tame Impala. Dan duiken we nu ook even de bokswereld in, Hermien. Want daar hebben we voor het eerst sinds 1938 opnieuw een Belgische wereldkampioen.
1: Ja, de naam is Riyad Merhi. Hij versloeg gisteren Kevin Lerena in de categorie tot 101,6 kilogram. En haalde zo de WBC-titel binnen. En je zei het al, het is van 1938 geleden dat België nog eens een mannelijke wereldkampioen had in het boksen. Van voor de Tweede Wereldoorlog dus. Toen haalde Felix Wouters de wereldtitel bij de weltergewichten binnen. En Merhi die treedt dus bijna 90 jaar later in de voetsporen van die Wouters. Wij belden erover met Victor Schelstraten. Dat is ook een van de vaandeldragers van het Belgische boksen. En hij kent Merhi al lang.
2: Er is in C niet zoveel gewichtverschil met een Tyson Fury en met een Riyad Merhi. Ik denk dat Tyson Fury 110 kilo weegt. Ik denk dat Riyad Merhi gisteren op 101 kilo gebokst heeft. Eigenlijk behoort hij al tot de wereldtop. Hè? Let's not get it twisted. Hij is juist kampioen geworden bij de WBC. Nummer 1, Bridgerweight. Ik kan u zeggen, 100 kilo of 110 kilo. They both hit hard. They're both strong. They're both fast. Dus hij hoort er al bij. Het enige verschil is, het is gewoon een andere categorie. Maar hij hoort bij de wereldtop. Hij is wereldtop. Dat heeft hij gisteren bewezen.
0: Ja, Schelstraten was hier al iets anders aan het uitleggen. Hermien was al bezig over de categorie onder die van de wereldsterren als Tyson Fury en Usyk. Maar laten we die andere quote dan terug bijhalen over Merhi zelf. Want Schelstraten kent hem inderdaad al lang.
2: Ik ken Riyad zeker weten. Mijn eerste keer dat ik met Riyad gespart heb, was ik denk ik 19. Dus dat is al 11 jaar geleden. Riyad is absoluut wereldklasse. Hè? En ik denk dat zijn resultaat van gisteren dat ook heeft beaamd. En hij heeft over het laatst ook tegen Tony Yoka gebokst en daar tegen gewonnen. De gouden medaillist in Parijs. Dus Merhi is wereldniveau. Hè? He's very good. He's very smart. He's fast. He's flashy. He looks good. He hits people hard and fast. En hij heeft heel veel factoren die hem nog verder kunnen brengen dan waar hij nu is.
0: Hij heeft er ook altijd goede Engelse woorden voor.
1: Voilà, een bokser aan het woord, inderdaad. Victor Schelstraten over Merhi. En die titel van hem, van Merhi, is ook goed nieuws voor de Belgische boksport. In het algemeen, hè, want Schelstraten gelooft dat die wereldtitel ook heel wat jonge kinderen kan inspireren om ook te beginnen boksen.
2: Zulke achievements, ja, die doen veel. Hè. Die doorbreken een beetje het idee dat zoiets onmogelijk is. Hè. Het zijn door zo'n resultaten dat de jeugd eigenlijk het ook voor mogelijk ziet. Hè. Mensen die uit dezelfde stad of uit hetzelfde land komen en uit dezelfde omgeving, kids die dan denken, ah, maar ja, Riyad heeft dat ook gedaan. Waarom zou ik dat dan ook niet kunnen? En er ontstaat eigenlijk een soort van blueprint. Dus zo'n soort achievements, ja, inspireren de jeugd onwaarschijnlijk. En nu zullen er misschien niet 10, maar 100 kids zijn die er ook in zijn lopen.
1: Ja, he shows it's possible, of zoiets. Zo zou Victor Schelstraten het zeggen. Wie weet binnenkort wat de extra beginnende Belgische boksers.

0: Dry Spell van Kacey Musgraves. Dan keren we ook nog eens terug naar Rome, naar de Ronde van Italië. Er valt dan wel niet heel veel te beleven, want heel competitief wordt er onderweg nooit gereden in zo'n slotetappe. Maar straks gaan ze wel waarschijnlijk sprinten voor de rit, zeggen. Glenn Martens, wat heb je al gezien vandaag?
1: Niets. Echt helemaal niets. We zitten te kijken naar een heel, heel trage etappe. Ze hebben het eerste uur 26 kilometer afgelegd. Nu zijn ze gelukkig wel wat gaan versnellen. Ze zijn ook begonnen aan die lokale ronde in en rond Rome met onder andere dat prachtige Colosseum. Dus nu krijg je eindelijk koers in deze wedstrijd. In totaal duurt zo'n ronde 9,5 kilometer. We moeten dus nog zo'n 75 kilometer afleggen. Voorlopig ook nog geen poging geweest om uit het peloton weg te raken. Dat zal zo meteen misschien wel volgen. Eén iets hebben we wel gezien, een nevenprijsje zal ik maar zeggen, want de Italiaan Tarozzi die heeft een prijs gepakt, met name die heeft het tussensprintklassement gewonnen, die heeft in de laatste tussensprint in deze Giro die prijs veilig gesteld. Leuk voor hem natuurlijk, voor de rest de omstandigheden zijn er natuurlijk ook wel naar. Het is behoorlijk warm, maar er werd tijd genomen, uitgebreide tijd genomen om foto's te maken en opnieuw te maken op verschillende locaties, tenminste zeggen voor het peloton, achter het peloton, dus daar hebben ze allemaal de tijd voor genomen. En nu is het stel dan toch uitkijken naar die laatste koninklijke sprint. Voorlopig dus geen aanvallen in deze Giro. Maar de versnelling die is nu wel ingezet.

0: Marvin Gaye en What's Going On. Dan keren we ook nog eens terug naar Roland Garros. Deze middag sprak Gilles Meulemans ook al met Philippe de Wulf, ex-tennisser, voormalig halve finalist op het toernooi ook. En hij is ook deze keer in Parijs. Het ging onder meer over Raphaël Collignon en ook over het open speelveld dat er nu ligt bij de mannen.
1: Philippe de Wulf gisteren, Raphaël Collignon, wedstrijd in de derde ronde, die uiteindelijk een beetje uitraaide op een anticlimax. 4 uur en 58 minuten. Wat vond je van die wedstrijd? Want ik had het gevoel dat het wel een hoogstaande match was. En dat er ergens wel een kans was voor Collignon om die ook gewoon te winnen.
2: Ja, het kwam aan op details op het einde. Ik vond buiten de start die Collignon een beetje gemist heeft. Dat gaf zichzelf ook toe dat hij wat nerveus was in het begin. Maar daarna heeft hij zich terug in de match geknokt. En vanaf set 2 was het eigenlijk een zeer hoog niveau. Weinig afval in het tennis. En dat heeft zich doorgezet bijna 5 uur lang. En dat was mooi om te zien. Het waren twee spelers die aan elkaar gewaagd waren. Heel mooie sfeer ook met Belgische supporters. En heel veel fair play op de baan. Ook echt een toffe gast die Matteo Berg. Arnaldi.
1: Sorry.
2: Moeilijk om te zeggen, maar het is een heel, heel sympathieke, fijne speler. En ook een hele goede tennisser. En hij heeft hij getoond tot op het einde.
1: Ja. Wat heeft dan voor jou het verschil gemaakt in die wedstrijd? Waren het die punten, de stresspunten eigenlijk, waar Arnaldi net iets beter was? Of kan het alle kanten uit in zo'n match?
2: Ja, het kan alle kanten uit. Vooral ook omdat er zijn geen fouten gemaakt. Ook niet in die super tiebreak bij 6-6 in de vijfde set na 5 uur tennis. Allee, dan denk je, de ene gaat de druk wat meer voelen dan de andere. Maar zelfs in die super tiebreak werden er bijna alleen maar punten gemaakt. Of goed opgebouwde punten. Mm-hmm. Dus dat toonde aan dat ze allebei voor gingen. En niet dat er iemand met een korte arm begon te spelen of de zenuwen voelde. Wat heeft verschil gemaakt? Ja, ik denk vooral de mentaliteit van Arnaldi dan, als ik iets moet aanstippen. Omdat Collignon knokt zich in de match, komt 2-6 tegen 1 voor. En dan denk je van, dan gaat die andere misschien een beetje wegkwijnen. Of zeggen van, dit wordt hier een moeilijke opdracht. Maar Arnaldi is positief gebleven. Heel goede mentaliteit getoond. Echt geen kick gegeven, geen emoties getoond ook. Het publiek was voornamelijk voor Collignon. Ja. Dus dat moet hij ook wel gevoeld hebben. Dan was er nog het vuurwerk van PSG op de achtergrond. Er gebeurde van alles in die 5 uur. En hij is altijd sereen gebleven en blijven geloven in zijn kansen. Als ik iets moet aanstippen dat de details in zijn voordeel hebben doen kantelen, is het misschien dat wel.
1: Het is een gek toernooi. Hè? Heb je dit al veel meegemaakt, dat een toernooi, vooral bij de mannen, want bij de vrouwen gebeurt dat wel al eens. Daar spelen ze naar 2 sets. Is het toch soms een ander verhaal, wat meer verrassingen. Heb je dit bij de mannen al vaak meegemaakt?
2: Nee, ik vrees dat ik terug moet naar mijn periode. Toen als ik hier halve finale speelde, was er ook zo'n editie waar dat er eigenlijk de vedetten niet thuis gaven. Waardoor dat er kansen kwamen en iedereen ineens in zijn kansen begon te geloven. En waardoor dat je een hele open toernooi krijgt. En gisteren, nogmaals zag je dat ook. Hè, van de 16 wedstrijden in de derde ronde bij de mannen zijn er 9 naar 5 sets gegaan. Hè. En gisteren waren bijna alle matchen rond de 5 uur. Dat is onwaarschijnlijk hoe dicht dat het tegen elkaar ligt. En dat toont ook aan dat de concurrentie in het mannentennis enorm is. En dat iedereen ongelooflijk goed kan tennissen. En dat nu iedereen ook in zijn kansen gelooft. Nu dat Jannik Sinner en Carlos Alcaraz er niet bij zijn.
1: Wie is de favoriet voor jou nu? Kan je er één naam op plakken?
2: Ja, ik denk dat je dan toch naar de andere kant van de tabel moet gaan. Naar Sascha Zverev, Casper Ruud zit erin. Rafa Goddard misschien, die jonge Spanjaard. Dat zijn voor mij de mannen die voor de titel zullen strijden, denk ik. Je weet nooit. Hè. Het toernooi is nu al zo crazy dat er nog van alle verrassingen kunnen gebeuren. En ik denk dat een Zverev bijvoorbeeld, die toch al 3 Grand Slam finales heeft gespeeld, dat hij de spanning nu ook wel gaat voelen. Iedereen kijkt naar hem en zegt van, dit is jouw kans. Jouw grootste concurrenten zijn er niet. Nu moet je het waarmaken. En als er iemand de druk dubbel en dik gaat voelen, zal hij het wel zijn.
0: Philippe de Wulf zegt het, Hermine. Daarnet hadden we het er met Gilles ook al eens over dat open speelveld. Hij noemde Zverev toen ook de favoriet, uiteraard, over alle druk die er dus ook al bij komt sinds het begin van het toernooi. Hij is aan het spelen nu ook.
3: Inderdaad, en lijkt voorlopig goed om te gaan met die druk. Want Zverev neemt het op tegen een verrassende Nederlander, Jesper de Jong. Jesper de Jong, maar Zverev noemde die, lapsus was het van hem, maar noemde die in een interview voor de wedstrijd consequent Frenkie de Jong. Maar hij heeft zich er intussen ook al voor verontschuldigd. Is nu aan het spelen en heeft zo pas de tweede set gewonnen. De Nederlander de Jong die weert zich zeker wel, verloor de eerste set in een tiebreak, 7-6. Maar verloor nu dus ook de tweede set met 6-4 voor Zverev, die dus nog één set moet winnen om door te stoten.

0: I love the sound of breaking glass van Nick Lowe. Lucas Koenen doet het uitstekend vandaag in Duitsland. Won de eerste rit daar net al in de MX1 en de tweede loopt ook op wieltjes. Jeroen van der Loop.
1: Hij is op weg naar de finish en dan doet hij een 1-1, twee overwinningen. Eentje in de eerste manche en eentje in de tweede manche. En dan doet hij voor het kampioenschap ontzettend goede zaken. Jeffrey Herlings, een rechtstreekse concurrent, rijdt nu wel op de tweede plaats. Maar die viel dus uit in de eerste reeks. Dus dat wil zeggen dat Koenen 28 punten kan uitlopen op hem. En ook Romain Vijveren deed het niet goed in de eerste manche. Rijdt nu wel op een vierde plaats. Maar in de eerste reeks was het Geiser die een plaatsje won in het klassement. Maar die doet het dan weer niet goed in de tweede manche. Want die rijdt op dit moment nog maar net in de top 20. Dus alles zit een beetje mee voor Lucas Koenen. Maar het belangrijkste, je moet eerst zelf wel de prestatie leveren. En dat doet hij dus heel soeverein. Reed hij de eerste manche van start tot finish op kop. Hij startte in de tweede manche ook als snelste. Werd dan heel even voorbijgestoken door Adamo. Maar dat duurde niet lang. En vanaf ronde 2 tot die laatste ronde waar hij nu in aan het rijden is, heeft Lucas Koenen de voorsprong altijd kunnen vasthouden. Is niet in de problemen gekomen. En mag zo meteen dus met het maximum van de punten in deze reeks als eerste het podium op. Voilà, hij rijdt nu over de finish. Eén handje van het stuur, het vuistje omhoog. Geven we ook nog mee dat Jago Geerts op een 14e plaats rijdt. En Brent van Donik pech heeft gehad in deze tweede reeks. Hij komt als laatste zometeen over de streep. En we waren hem een klein beetje uit het oog verloren. Maar er rijdt nog een Belg mee, namelijk Thomas Vermeil. Die eindigt op de 33e plaats. De gebroeders Koenen maken er een fantastisch weekend van. Ze staan na de Grote Prijs van Duitsland allebei op de eerste plaats in het tussenklassement van het WK. En mogen volgende week in Letland dus alle twee met de zogeheten rode plaat starten. En proberen hun punten ofwel te verdedigen ofwel verder uit te breiden. Sascha Koenen en Lucas Koenen, alle twee leider in de WK-tussenstand. Lucas Koenen wint beide manches hier op in de Grote Prijs van Duitsland.
0: Een hoogdag voor de Koenens. En dankjewel voor jouw verslag, Jeroen van der Loop. En dan gaan we naar Londen. Gisteren verloor Arsenal de Champions League finale tegen PSG in Hongarije, in Budapest. Dat had de conclusie van een absoluut iconisch seizoen kunnen worden voor de Gunners. Echt het beste ooit, want de Champions League konden ze nog nooit winnen. In de Premier League hadden ze dus al op hun naam staan. Kon dubbel succes voor zijn, maar het mocht niet zijn voor de ploeg van Mikel Arteta. Desondanks werd er in Londen vandaag wel een groot feest gebouwd voor de parade van de Arsenal-spelers met de Premier League trofee. Christophe Meul is daar voor ons en vond er ook Belgische Arsenal-fans.
2: Is er ergens een klein stukje ontgoocheling nog na gisteravond?
3: Ik had sowieso al gezegd dat de kansen 51-49 waren voor PSG. Gewoon omdat ze uitgebalanceerd ploeg. En ook veel frisser dan Arsenal. Die hebben een heel jaar gestreden voor het kampioenschap. En voor in de finale te staan. Dus dat is normaal. Ja, nee, niet ontgoocheld. Ja, kampioen. Champions of England, dat was de doelstelling.
4: Gisteren bij aanvang van de wedstrijd hadden we meteen ook de doelstelling gehad van de titel is binnen, het belangrijkste is behaald. Alles wat we gisteren eigenlijk konden winnen was nog een extra. De komende jaren nu zal dat hopelijk nog een nieuwe doelstelling worden. En ik denk ook dat we er zullen staan opnieuw, want het ziet er heel goed uit ook. Maar ja, voorlopig is het echt wel voldoende. Ja,
3: zien zeker wat het de zomer brengt en dan kijken we wel hoe dat volgend seizoen begint.
2: Draai jullie eens om.
5: We want it at the end.
3: Boys, Stamford Bridge, Old Trafford.
2: Dat is toch een machtig zicht, denk ik, hè, als je dat ziet.
3: All over.
2: Kijk, al 3.
3: Dus dat is het.
2: Het is nog 3 uur eer de bus hier is.
3: Nee, 3 uur voordat hij start. Dus denk dat nog 1 uur of 4 gaat zijn tegen dat hij hier gaat zijn.
2: Heb jij voor straks nu een bepaalde ambitie? Wil jij Leandro Trossard bijvoorbeeld iets toeroepen?
3: Ik denk in die massa dat niet mogelijk gaat zijn, maar gewoon genieten vandaag.
2: Kent hij jullie? Want jullie zijn diehard fans.
4: Hij heeft al contact gehad met de supportersclub. Ja. We hebben hem nog niet persoonlijk ontmoet, misschien dat dat ooit in de toekomst wel kan gebeuren, maar voorlopig is dat nog niet gelukt. Dus,
2: vandaag zal wat moeilijk zijn, denk ik.
3: Ja,
2: ik denk
3: vandaag gaat dat niet lukken.
2: Geniet ervan.
3: Zeker, dank u wel.
0: Twee kenners, twee superfans met veel geduld, want ze wachten op die bus die ondertussen dus wel onderweg is met de Arsenal-spelers. Je hoort hem bij Christophe Meul en toch niet ontgoocheld, die fans. Richting binnenland vertraagt het verkeer op de E40 tussen Drongen en Sint-Denijs-West. Op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten file golven tussen Oudergem en Zaventem. En ook 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sportza.

0: Supergrass en St. Petersburg. 12 dagen nog tot de 2K. Dat is echt niet lang meer. Die worden vooral gevuld met oefenmatchen. Hermien, en we hoorden van jou al over die zuinige zegen van Japan tegen IJsland. Je hebt nog wat resultaten gebundeld.
1: Ja, begin ik misschien bij Mexico, want dat is een van de drie gastlanden natuurlijk. Hè. Zij speelden de openingsmatch op 11 juni tegen Zuid-Afrika. En ze hebben bij Mexico wat vertrouwen getankt, want ze wonnen van Australië in dus een oefenmatch met 1-0. Huerta van Anderlecht die mocht na rust invallen. En donderdag dan oefent Mexico nog een laatste keer tegen Servië. Ecuador dan is er ook bij. Natuurlijk nog zonder Pacho van PSG hebben zij geoefend tegen Saoedi-Arabië. En ze wonnen met 2-1. Antwerpspeler Anthony Valencia maakte daar het tweede doelpunt. Bij Zuid-Korea is Son nog altijd de man. Dat bewees hij met 2 goals in een oefenmatch tegen Trinidad en Tobago. Zuid-Korea won die oefeninterland met 5-0. En nog eentje dan met Zwitserland tegen Jordanië. En winst voor de Zwitsers met 4-1. Iran tot slot, tegenstander van de Rode Duivels natuurlijk, oefende gisteren al tegen Gambia. En tussen alle administratieve en politieke kopzorgen in won Iran met 3-1. En de Rode Duivels zelf dan, wel die trainde vandaag in Tubeke en spelen komende week dan nog 2 oefenwedstrijden, overmorgen in en tegen Kroatië en zaterdag dan in het Koning Boudewijnstadion die uitwijfmatch tegen Tunesië. Ze vertrekken dan richting Amerika op maandag 8 juni en een andere landgenoot die is vandaag al vertrokken, dat is Bram van Driessen, hij is videoref op het WK.
0: Een mooi bulletin met veel WK-nieuws, dankjewel Hermien.

0: Kings of Leon en Beautiful Ward. Zit erop voor ons, maar niet voor Sporza op Radio 1. Niels neemt zo meteen over voor de finish in de slotetappe in de Giro uiteraard. Straks zullen ze vast sprinten in Rome. En wie dat laatste Europese ticket pakt, hoor je straks in A-Agent Racing Genk. Ook die wedstrijd volgen we live vanaf 6:30. Een hele fijne avond nog.
1: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Eindelijk even rust.
3: Bankafschriften.
2: Nee, hè.
3: Kredietkaartafschriften.
2: Niet nu.
3: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
4: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
4: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren. Met plannen en toestellen die lang meegaan.
5: Meer info op lab9.be.
6: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een actie in de Brusselse wijk Peter Bos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
10: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's, cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
11: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
10: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
9: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosse volgde daar de rondleiding.
12: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even met een speakbriefje kijken, 1800 ton staal.
13: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klimtok 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
14: Een heel mooi uitzicht.
12: Wij wonen hier in de buurt. Kinder, ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoons zijn. Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
15: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
13: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
16: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
13: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
9: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
14: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op. En dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
17: So this is straining the services that we already here in South Sudan.
14: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
9: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn

0: Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
1: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Niels van Duizen.
4: Een hele goede avond. Zoekt u nog een plek om het voetbal straks te volgen tussen AA Gent en Racing Genk voor dat laatste Europese ticket? Wel, dan bent u hier op het goede adres. En ook ja, die slotetappe daar in Italië. We gaan daar waarschijnlijk naar een koninklijke sprint in Rome. Heel benieuwd wie dat die mooie overwinning ook nog aan zijn palmares mag toevoegen. Dat kan je ook hier allemaal volgen, dus het komende uur bij Sportza op Radio 1.

Lucky Again van Licky Lee. In het roeien stond dit weekend een eerste wereldbekerwedstrijd op het programma. Het was in Sevilla te doen met enkele mooie Belgische resultaten, want twee Belgische podiumplaatsen daar. Skifeur Tristan van den Bussen, die werd derde na een sterke eindsprint. En het duo Aaron Andries en Thibaut Vivey, die deden het bij de dubbel 2 nog een plekje beter, met dus een tweede plaats. En zij hielden onder meer de Servische wereldkampioen achter zich, dus een hele mooie prestatie. Natuurlijk. Bij de vrouwen werd Mazarin Gilbert tweede in de B-finale van de Skif. Dat is een achtste plek in het eindklassement. En over 2 weken is er al een volgende wereldbeker. Die gaat dan door in Bulgarije.

0: Cannonball van Damien Rice. Richting binnenland vertraagt het verkeer op de E40 tussen Drongen en Sint-Denijs-Westrem. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Komt ook een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jet. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Tegels, nachtdiersteen, parket in Permo.

0: De Mens met Nederlands. En dan gaan we bijna het voetbalseizoen 2025-2026 afsluiten in onze Pro League. En er is nog één vraag die beantwoord moet worden. En dat is wie dat laatste ticket krijgt voor Europees voetbal. Het is eentje die toegang geeft tot de Conference League. En dat gaat ofwel naar AA Gent ofwel Racing Genk deze avond. En we volgen die match binnen een goed kwartier. Straks live met jou, Tom Boudewijl. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, heel benieuwd dus. AA Gent en Racing Genk. Ze hebben denk ik allebei heel veel zin in een Europees avontuur. Al is het maar om de fans toch tevreden te maken na een kwakkelseizoen.
1: Ja, dat is een van de redenen om hier toch nog eens voluit te gaan. Ook al in de wetenschap dat je dan, zoals Anderlecht, op 23 juli al de heenwedstrijd moet afwerken in die tweede voorronde van de Conference League. Dus dat is alweer vroeg dag, maar beide ploegen hebben dit toch wel nodig voor de achterban, inderdaad. Want veel kritiek bij Gent, veel kritiek bij Racing Genk, omdat het toch een beetje een kwakkelseizoen is geweest. Van Racing Genk hadden we veel meer verwacht. We hadden hen bijvoorbeeld in die top 6 verwacht, maar dat is niet het geval geweest. En uiteindelijk, als je die wedstrijden van vorige week nog eens bekijkt, dan had iedereen gedacht dat Standard toch die leidersplaats zou kunnen consolideren. En dan hier tegen eventuele AA Gent te spelen, want dat kon ook nog KV Mechelen zijn. Dus beide ploegen, hun lot hing toch een beetje aan een zijde draadje. En het is uiteindelijk een duel voor een beetje een Babylonische spraakverwarring te worden. Zeker voor commentatoren met Gent tegen Genk. En ja, beide ploegen hebben het ook wel een beetje nodig. En dan denk ik vooral op financieel vlak. Want ook al is het de tweede voorronde, ze spelen toch allemaal wat graag Europees. Eén voor de centjes. Ook al zal het break-even zijn, die eerste ronde, om daardoor te geraken. En ja, Charleroi heeft vorig seizoen, of in het begin van dit seizoen, toch aangetoond dat het niet zo makkelijk is. En Anderlecht heeft dat dan ook nog maar is ten eigen schande nog maar eens bevestigd dat het niet zo simpel is om door te stoten. Maar Europees spelen is toch altijd iets leuks voor de fans. Is goed voor het imago, voor de verkoopwaarde van de spelers. Want dat is toch het grote doel bij beide teams. Dat is nog wat de spelers verkopen om uiteindelijk toch weer te kunnen gaan investeren. Of wat de schulden af te betalen voor sommige teams. Dat is zeker ook wel het geval. Maar goed, je kent zelf de datum. Dat is eind mei, 31 mei. En het is al uitvoerig te sprake gekomen, ook in onze commentaren de voorbije weken. De internationals die zijn niet meer inzetbaar. Dus dat is toch een beetje een rare planning van de Pro League. Zeker als je iemand van Racing Genk bent. Als je dan Ito moet missen, Elouadi, Kayembe en Medina, want dat zijn toch vier jongens die zijn opgeroepen voor het WK. Die zijn niet meer inzetbaar. En reken daar ook nog de geblesseerde Karetsas en Smets bij. Dan kom je toch wel tot een verbazingwekkend basiselftal met Brugmans, Bangura, Akpan, iemand van Jong Genk, Congolo en Palacios, die nog met een visnet is opgevist. Sattelberger en Heijnen op het middenveld samen met Heijmans. Yokoyama, toch een beetje de sensatie van de vorige weken. Biwut diep in de punt. En Jarne Steukers, die te horen heeft gekregen. Daar gaan we toch van uit, als we de kranten mogen geloven, dat hij Racing Genk mag verlaten. Wel, die staat ook in het basiselftal. Dus nog bekende namen op de bank zijn Sor en Mirisola. Voor het overige zijn het jonge gasten. Haroun Nzoko, Kaiden en dan Youssef Erabi, een mislukte transfer. Bij AA Gent zijn het wel wat meer bekende namen. En dat heeft te maken met het feit dat ze slechts één WK-ganger hebben. Duverne. En dat is dan nog een huurling van Nantes. Dus daar hebben ze eigenlijk ook niets aan als de FIFA zo meteen wat centjes gaat uitkeren. Volkaart zit op de bank. Dan dachten we dat Lopez een rijtje achteruit zou schuiven. Maar ik heb nog geen bevestiging van beneden gekregen. Maar volgens mij heeft Lopez gewoon niet de hele opwarming meegedaan. Dus er zou nog wel een last minute wijziging kunnen doorgevoerd worden met Mamadou Diallo, die dan centrale verdediger gaat worden. Correa Cissé, dat waren twee twijfelgevallen. Die zitten allebei op de bank. Niet in het basiselftal dus, waar wel Scoras terugkeert. Die was geschorst in die blamagewedstrijd tegen de landskampioen, tegen Club Brugge. Dus Skoras terug in het basiselftal. De Lorge blijft daar ook staan. En ze krijgen het gezelschap van Kadri. Dat is zo'n beetje de situatieschets. Het uitvak met 800 Genkies zit helemaal vol. Die hebben al voor sfeer gezorgd. En voor het overige lijkt het wel een zomerse oefenwedstrijd. We hopen dat er toch nog een beetje volk bij komt. Maar we vrezen er toch wel een beetje voor. Een achttal minuten nog voor de allerlaatste wedstrijd van deze jaargang. Met als inzet dus een Europees ticket tussen Gent en Genk.

Jamie Mack van Martha Reeves en de Vandellas. Dan gaan we ook nog eens kijken naar die slotetappe van de Giro. Daar moeten de renners niet zo heel ver meer afleggen. Terwijl we hier ook mooie beelden krijgen vanuit Rome natuurlijk. Want ze zijn daar bezig aan dat lokale parcours. Nog 31 kilometer moet er afgewerkt worden. Er zijn nog steeds twee renners voorop met 20 seconden voorsprong op dat peloton. Dat peloton natuurlijk gebrand zit, enorm gebrand zit op een massasprint. Benieuwd of het daar zover gaat komen. Nog een strafwielerbericht, want Sandrine Tas die heeft na de eerste nu ook die derde en de laatste rit in de Bretagne Ladies Tour gewonnen. Tas die won een sprint met nog twee Belgische rensters. Helene Hesters, die werd daar vierde. En Anna van der Aarde, zesde. En ondanks haar twee ritzeges moest Tas de eindzege toch laten aan de Zwitserse Jasmin Liechti. Het groen was wel voor Tas, een groene trui. Dat is wel mooi. Zeker als je weet dat Sandrine Tas pas dit seizoen die overstap heeft gemaakt van het schaatsen naar het wielrennen. Dus ja, die is goed bezig.

Eefje de Visser met Ontsnapt. Ondertussen zien we hier ook op de monitor in de studio dat Gent en Genk daar op het veld verschenen zijn van de Planet Group Arena. Dat wil zeggen dat we dus het straks kunnen volgen wie dat laatste ticket voor de Conference League naar zich toe mag trekken.

0: Eilish met Birds of a Feather. Daarnet zei ik dat er twee man voorop zat in die slotetappe van de Giro. Maar Caro Houbrecht, dat is ondertussen al achterhaald.
1: Inderdaad, ze zijn met vier intussen en daar zit een Belg bij. Victor Kampenaerts, die heeft de oversteek gemaakt. Kampenaerts samen met Sobrero, Rojas en Cavagna op pad. Twee Fransmannen en een Italiaan dus. Maar deze rit, ja, dat weten we, gaat naar alle waarschijnlijkheid gewoon eindigen in een massasprint. Dus veel speelruimte krijgen die mannen niet. Een dertiental seconden op dit moment voorsprong op het peloton. Dat peloton dat aangewend wordt door de mannen van Paul Magnier. De man die de paarse puntentrui wint in deze Giro. De Maglia Ciclamino, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Italiaans. Magnier die mikt op zijn vierde ritzege. Maar niet vergeten dat er ook nog andere sprinters zijn met belangen. En Jonathan Milan bijvoorbeeld, niet gewonnen tot nu toe in deze Giro. Ook Dylan Groenewegen niet. Dus die zullen er ook nog op azen. Ze worden dus netjes binnen schot gehouden. Kampenaerts en co. in de straten van Rome. En ze zitten in de lokale lus van 9,5 kilometer. Die moeten ze nu nog drie keer doen. En daardoor heb ik wel de finish al een paar keer goed kunnen bekijken. Want daar zijn ze ook al een paar keer gepasseerd. En die is toch licht oplopend. Dus het zal voor de mannen zijn die na die drie zware weken in deze Giro nog het meeste jus in de benen zullen hebben. Nog een kleine 25 kilometer dus, Kampenaerts op kop, maar op de hielen gezeten door het jagende peloton.
0: Dankjewel. En dan kunnen we zo stilaan naar Gent gaan. Voor het voetbal hebben ze ondertussen al de aftrap gegeven bij jou, Tom Boutweel.
2: Nee, nog niet. Lothar Dont wandelt nu richting de middenstip. De bal ligt nog niet helemaal goed. De beide ploegen hebben zich in hun formatie opgesteld. A-agent speelt eerst weg van de fanatieke aanhang. Er was nog een huddel met Nicky Haaien die iedereen nog eens flink heeft opgepept. Ik kon onder andere zien, do it for yourself. Do it for the club in het Engels. En we gaan ervan uit dat ze meteen naar voren zullen stormen. Want Racing Genk mag aftrappen met die Japanse nieuweling Ayumu Yokoyama. Die toch een goede indruk heeft nagelaten in de voorbije wedstrijden. En nu toch al voor de derde keer denk ik dat het is dat hij in de basis mag starten. Bij een toch redelijke jong Racing Genk. Ik kijk nog even naar de opstelling, want er was nog wat twijfel over. Het is Sat. Berger die als centrale verdediger naast Congolo staat. Dat betekent dat die debutante Christian Akpan, een 21-jarig Ivoriaan, dat hij naar de rechtsachter is geschoven in de plaats van El Ouadi. En dat dus Ibrahima Wangura zijn plaats behoudt daar op het middenveld. Het breekmes samen met Brian Heijnen net voor de defensie. Congolo al met een moeizame bal. Daar zit Kanga bijna tussen. Maar Sattelberger die solliciteert even Luca Brugmans. Een aantal clean sheets op een rij. Dat is prima voor die 17-jarige piepjonge doelman. Grote kerel wel, maar wel nog altijd piepjong. Rick de Mil ziet daar die Akpan voor zich staan. Toch een bizar verhaal, want amper 10 wedstrijden heeft hij gespeeld bij Jong Racing Genk in 1B. Sinds januari 23 is hij opgenomen in die jeugdopleiding, die jeugdploeg van de Limburgers. En dus ja, heeft hij toch niet het grote seizoen doorgemaakt. De laatste 3 wedstrijden was hij er wel bij in dat seizoen van Racing Genk, Jong Racing Genk. Maar ja, een 12-tal wedstrijden ervoor is hij niet op het blad verschenen. Dus nu zijn grote debuut als rechtsachter. En daar zal hij onder andere Kadri tegenkomen. Zal hij Skoras tegenkomen. Dat zijn toch ervaren voetballers van AA Gent. Gent met de inworp daar net voor de neus van de vierde scheidsrechter. En dat is Jan Boterberg. Hij staat de hoofdscheidsrechter Lothar Dont bij. Dus ook voor Dont is er nog een extraatje. Het is een drukke periode geweest voor hem. En nu sluit hij niet zo ver hier vandaan waar hij woont. Dus dat is niet een al te grote verplaatsing voor Lothar Dont. Opnieuw Araujo met de inworp. Een paar meter heeft hij gekregen. Dan de Lorge helemaal achteruit. En dat is dan onder druk van Heijmans. En dan kunnen ze opnieuw beginnen. Achteraan met Hashioka. Mooie kaats op de rechterkant. De Ito doorgelopen. Twee man voor de goal. Skoras naar de eerste paal. Maar hij springt onder de bal. En dan zijn daar die lange armen. De grote handen van de doelman Luca Brugmans. Maar plots ging het snel. Zoals je moet voetballen met de K3. En zoals je ook K3 moet gebruiken. En vooral moet hij zo spelen. Dat deed hij prima. K3 om die bal meteen te kaatsen. Diepgang te zoeken bij de lopende Ito. En die had dan de voorzet in gedachten richting de eerste paal. Maar dat was net iets te hoog voor de inlopende Skoras. En ook Brugmans had dat goed beoordeeld. Maar de eerste versnelling is voor de Buffalo's. Dan Genk opnieuw met de Steukers. Stond niet echt goed. Vandaar dat die bal over de zijlijn is gelopen. Eerste versnelling dus van AA Gent. Maar nog niet echt gevaar hier in de Planet Group Arena. Waar toch nog wat volk is bijgekomen. Daar aan de overkant zitten ze nog altijd in de zon. Kunnen ze genieten van de lekkere zonnestralen. Ook rond die harde kern zijn wat mensen bijgekomen. Maar goed, het is niet de grote opkomst natuurlijk. Er was in het begin van deze week nog wel wat commoties. Of commotie, enkelvoud. Omdat er een tweet was verstuurd van AA Gent. Met een persbericht ook dat het niet in het abonnement zat, deze wedstrijd. Dat er dus opnieuw moest betaald worden voor deze extra wedstrijd met het ticket als inzet. En dat kon ze maar matig appreciëren. Dus een uurtje later was de tweet verwijderd. Was het persbericht verwijderd. En was dat vervangen dat, door een boodschap dat de voorzitter Sambaro persoonlijk ging tussenkomen. Na overleg met de club, de supportersraad en de supportersfederatie. Want je zat natuurlijk met het probleem dat het een gedeelde recette is vandaag. Dus de recette wordt gedeeld tussen Gent en Racing Genk. Dus Baro neemt dan al die ingangsgelden voor zijn rekening voor de abonnementshouders. Zodat zij dus gratis kunnen komen naar deze wedstrijd. En ik hoorde ook wat vrienden die dan toch op deze zonnige zondag nog maar eens een wedstrijdje wilden meepikken. Vandaar dat er dus toch nog wat meer volk is komen opdagen. Nog niet echt een grote kans. Wel even prikken van AA Gent. Maar we zijn de eerste 5 minuten voorbij zonder doelgevaar. 0-0.

0: Water Baby met Memory of a Blade. Gaan we ook nog eens terug naar Rome. Caro, er zijn toch nog een aantal andere vrijbuiters die ook een kans geroken hebben.
1: Inderdaad, en een heel gevaarlijke zou ik zeggen, want Filippo Ganna die rijdt nu voorop. Victor Kampenaerts, zijn groepje, is intussen ingehaald. En Ganna dacht, nu is het mijn moment, op nog zo'n 15 kilometer van de finish is dat. Hij heeft wel twee sterke waakhonden bij. Iemand van Little Trek, Sobrero is dat. De schoonbroer trouwens van Filippo Ganna. En Jasper Stuyven, de waakhond van Paul Magnier. Die is ook mee met Ganna, dus hij wordt wel aan banden gelegd. Of dat proberen ze toch. 10 seconden heeft hij voor op het peloton. Maar er is niemand op dit moment echt aan het werken. Dus dit is misschien gevaarlijk. Al moeten we nog altijd met twee woorden blijven spreken natuurlijk. Want die sprint zullen ze nog altijd wel winnen. Maar Ganna alleen voorop met twee mannen bij zich. Ja, dat is toch een gevaarlijke situatie.
0: Dankjewel. Dan terug naar Gent. Die wedstrijd tussen Gent en Genk natuurlijk. Ik weet niet of je al iets op jouw papier van gevaar hebt kunnen noteren, Tom.
2: Nog niet echt. Het spel ligt even stil. Omdat de hoofdscheidsrechter Lothar Donte de tijd moet geven aan de VAR in Tubeek. Aan Wesley de Kramer en ook Ella de Vries, de assistenten. Om eens een fase te bekijken. Maar ondertussen is er al gefloten om het spel weer op gang te brengen. Door de doelman van Racing Genk. Het was de eerste corner voor AA Gent. Een actie op de linkerkant. Die werd afgeblokt door een stevige tackle van Akpan. En die corner werd verlengd. Schoot door tot op de rand van de 16 met een knal uiteindelijk van K3. En dan was het Lopez da Silva die wel degelijk aan de aftrap is verschenen. Was het Lopez da Silva die nog wou deviëren en in het duel nog een voet tegen zijn voet kreeg, tegen de buitenkant van zijn rechtervoet. En die dat wel degelijk heeft gevoeld, maar niet hard genoeg of niet doordringend genoeg om daar een penalty voor te fluiten. Dat deed Lothar Donte in eerste instantie niet. En dat heeft Wesley de Kramer ook aangegeven van laat het maar passeren. Ja, nu wel een gevaarlijke beweging van Kongolo. Nadat Skoras hier op de linkerkant Araujo de diepte instuurde. En die controleerde de bal niet. Zo moet het meteen voorbrengen tussen de doelman en de laatste linie van Racing Genk. En aan de eerste paal kwam Akanga ingelopen in het duel met Kongolo. Die als eerste op de bal was. En die trok dan zijn voetje in. Die liet de bal passeren. En die gaat dan een meter of 15 voorbij. De tweede paal over de achterlijn. Maar dan was hij toch wel redelijk zeker. De Belgische Congolees van 20, Josué Kongolo. Ja, dan heb je als nationaliteit ongeveer hetzelfde als je familienaam. Dan lijkt het ergens wel logisch. Maar dat was toch met een groot gevoel voor risico om die bal te laten lopen. Dan heb je ogen op je rug om aan te geven, er zit niemand echt in mijn rug aan de tweede paal. Je voelt wel Kanga, maar die kon niet bij die voorzet van zijn ploegmaat van op de linkerkant. Maar niemand van AA Gent bijgesloten aan de tweede paal. Tweede keer dus dat de AA Gent kan ontsnappen. De eerste keer was op rechts met Ito. En die voorzet die geplukt werd door Brugmans. Nu was het op de linkerkant Araujo. Over de grond. Maar Kanga kon er dus niet bij. Benieuwd waar zijn toekomst ligt. Want dat huwelijk met de Gentse fans, dat is er eentje van hoogte en laagte. En vooral in deze periode is het toch een serieuze laagte. En dan is het maar de vraag om aan een nieuw seizoen te beginnen. Maar goed, als het publiek al moet gaan oordelen of een speler blijft of niet, dan zijn we ver van huis natuurlijk. Vrije trap opnieuw voor AA Gent, dat toch het lichte overwicht heeft. Met De Lorge, die lang heeft moeten wachten op zijn kans. Een aantal wedstrijden heeft hij gespeeld bij Jong AA Gent. Bij die veelbelovende trainer Thomas Maton. En uiteindelijk dan toch maar weer opgevist. En nu alweer een paar basisplaatsen kunnen verzamelen. En ook wel de lucht ingeschreven door de Watchers. Voorzet. Vrije trap verlengd door diezelfde Kongolo. Hashioka wandelt wel achter de bal. Maar die voelt dat hij over de zijlijn zal rollen. Vandaar dat hij zelf die inworp voor zijn rekening neemt. Achteruit gekopt door zijn landgenoot Ito. Van der Heijden krijgt een duwtje, gaat net iets te theatraal liggen. En dat betekent dat Racing Genk kan uitbreken. Maar de bal van Biboet is in de rug van Akpan, waardoor de snelheid uit de tegenaanval is. Hij dreigt zelf de snelheid op de rechterkant. Skoras kan niet mee en moet dan nu wel weer terugkappen. Voetballen met Steukers, korte combinatie, maar dat betekent wel dat AA Gent weer helemaal is teruggeplooid. Iedereen weer achter de bal en Kongolo op de linkerkant kan voetballen met Palacios. Hij, zoals ik al aangaf in de voorbeschouwing, met een groot visnet weer opgevist, want wel geteld 0 minuten gespeeld in de play-offs. Dus we gingen er al vanuit dat zijn verhaal geschreven was bij de Limburgse club. Zelfs 5 keer niet in de selectie. Dus plots wordt hij dan toch weer opgevist om linksachter te spelen in deze moeilijke periode voor Racing Genk met al die afwezigen. Ook weer een wedstrijdje of 10 gespeeld in de Jupiler Pro League dit seizoen. Dus zeker geen basisspeler. En nu nood breekt wet. Vandaar Adrian Palacios als linksachter. Het openingskwartier hebben we bijna volgemaakt. Ondertussen 2 spelden prikken van AA Gent. Maar het is nog altijd wachten op de eerste kans. Vandaar een logische 0-0.

0: Nacht und Nebel met Beats of Love. Nog steeds de 0-0 in het voetbal. Dan zijn we ook heel benieuwd natuurlijk, ja, naar die sprint of die je onvermijdelijker zit aan te komen daar in die laatste Giro-etappe bij jou, Caro.
1: Het is nog altijd een beetje een vraagteken, vind ik. 15 seconden heeft dat groepje met Ganna, Sobrero en Stuyven. Stuyven die nu eens achterom kijkt en denkt, hoe ver zitten ze intussen? Maar het is dus nog altijd 15 seconden. Ze zitten in de laatste lokale ronde van 9,5 kilometer. En voor Stuyven is dit ook een mooie situatie natuurlijk. Hij hoeft geen trap te geven. Hij hoeft niet over te pakken. Sobrero hoeft dat ook niet te doen. Want zij zijn de mannen die nog een sprinter achter hen hebben. Ganna moet dus het werk helemaal in zijn eentje opknappen. Geeft ook het volle pond. Probeert zelfs niet te vragen of die anderen willen overnemen. Want hij weet ook, ja, Stuyven heeft Manier achter zich. En Sobrero die heeft Jonathan Milan achter zich. Dus daar hoef ik het niet van te verwachten. En dan moet er natuurlijk gereden worden in dat peloton. En we zien de Unibet Rose Rockets op kop. Met een hele trein al zitten ze daar. En dat is natuurlijk voor Dylan Groenewegen. Dus voor zowel Soudal Quickstep als Little Trek is dit een geweldige situatie natuurlijk. De volledige trein Groenewegen is er nog. Met onder andere de Kopeczkis. Met Lucas Kubis ook. Wout Poels. En Groenewegen daar nog verscholen. 6,5 kilometer nog op die lokale lus. Mag ik zeggen, die finish die best wel verraderlijk is. Die lichtjes omhoog loopt. Dus het is voor de mannen met nog de meeste kracht in de benen na zware weken. Wie weet, Dylan Groenewegen. Achter die trein van Groenewegen zit Paul Manier verstopt in die paarse puntentrui. Die is met zekerheid van hem. Maar wat zou hij graag nog een vierde keer winnen? Hij is dé te kloppen man in de sprints geweest tot nu toe in deze Giro. En het zou mooi zijn voor hem en voor de Belgische ploeg als hij nog een zege kan pakken. 14 seconden staan er nog altijd op de klok. Met nog minder dan 6 kilometer. En Ganna nog altijd op kop van dat drietal. Dat gaat voor geen seconde veranderen. Af en toe zitten er daar zo wat vervelende kasseitjes tussen. Maar die heeft hij nu ook weer achter de rug. Filippo Ganna, ritwinnaar natuurlijk ook al in deze Giro. Hij won de tijdrit. Had er misschien voor de rest ook nog wel wat meer van verwacht. Misschien een zege vanuit de vlucht, maar dat is het niet geworden. En in het peloton nog altijd de Unibet Rose Rockets opkomt. Maar er is wel al één mannetje weg. Terwijl ze dat prachtige, imposante Colosseum nu passeren. En het is Kubis. Ook een snelle man trouwens. Die nu alles op alles moet zetten. Om het peloton nog terug tot bij de groep Ganna te krijgen. En toch ervoor te zorgen dat het hier in Rome nog een massasprint wordt. We zitten op 5 kilometer van de finish. Groupama, FDG, Unibet zit daar ook nog bij. Wil ook nog rijden. En Tudor hebben we ook al op kop gezien. Voor Mozzato is dat. Maar ze gaan er toch hun werk mee hebben. Om hen terug te halen. Verschil dat nu weer lichtjes aan het zakken is. 10 seconden nog de grimas. Bij Filippo Ganna. Het is een hardrijder. Hij kan dit natuurlijk. Zo'n kabinetstukje afwerken. Maar het zal veel pijn kosten. En veel kracht kosten vooral. Onder de 10 seconden nu. Die voorsprong. Met het Colosseum nog altijd achter hen nu. Het zijn heel fraaie beelden die we te zien krijgen. En nu terug naar dat peloton op 9 seconden. 9 seconden, dat worden er nu 8. Het ziet er toch naar uit dat de Unibet Rose Rockets dat verschil helemaal gaan terugbrengen. De eerste keer dat ze meedoen in een grote ronde. Een ritzege pakken, dat was het hoofddoel voor de ploeg van Bas Dietema. Het is voorlopig nog niet gelukt. Ook wat pech meegemoeid natuurlijk. Groenewegen 2 keer al ten val gekomen. Onder andere in die openingsrit die Paul Manier won. Waar Manier toen ook 1 dag het roze heeft mogen dragen. De paarse trui, dat is de trui waarmee hij naar huis zal gaan. Het was nog een vervente strijd met Jonathan Narváez. Maar die is intussen uit de Giro moeten stappen. Zoals veel anderen trouwens. 33 renners in totaal die het einde niet gehaald hebben. We zitten op 4 kilometer. 7 seconden. Dat gaat snel naar beneden. En het lijkt er echt op dat Ganna, Sobrero en Stuyven dat niet gaan halen. Stuyven continu in 3e positie. Sobrero in het wiel van Ganna. Is dus de schoonbroer van. Hij gaat trouwen met de zus van Filippo Ganna. Maar op hulp hoeft hij hier niet te rekenen. Dit is de koers. 5 seconden. Nog altijd Lucas Kubis. De Slovaakse kampioen. Die ook die mooie witte Slovaakse kampioenentrui draagt. En hij heeft ze bijna helemaal te pakken. Dat laatste gaatje moet nog gedicht worden, maar dat is een formaliteit. Hij komt erbij, hij kan het zweet van Jasper Stuyven al ruiken, Lucas Kubis. Hij brengt het peloton helemaal terug. En dan gaat het herzetten zijn. En vooral zorgen dat er niet nog een aanval komt. Dat er niet nog andere mannen gaan wegspringen. Ganna blijft nog altijd het volle pond geven. Kijkt zelfs niet achterom. Maar hij moet toch ook die hete adem van dat peloton voelen. Voelen van, oké, dit was een mooie poging. Het is leuk wat ik hier geprobeerd heb. Maar dat afmaken, dat gaat niet lukken natuurlijk. En hier zijn ze erbij. En is er ook meteen een aanval. Wat ze dus wilden vermijden. Aanval vanuit het peloton van team Pulti. Visit Malta. En dat is Mirko Maestri. Man die we ook al vaak in de aanval hebben gezien. Tanden bijtend op elkaar. Met een klein gaatje. Dat is niet meer dan 5 meter. 2,5 kilometer nog te gaan. En de Unibet Rose Rockets nemen opnieuw hun verantwoordelijkheid. Bocht naar links nu. En komen weer aansluiten. Hebben Mirko Maestri al opnieuw te pakken. Ze zijn erbij. Niemand weg nu. Allemaal samen. Eén peloton nog. Op 2,3 kilometer van de finish. De laatste 700 meter is een rechte lijn. Met dan wel een klein bochtje naar links ook. Ze gaan nog wat kasseitjes over moeten. Maar het is dus geen biljart vlakke sprint die we gaan krijgen. Vorig jaar was er in Rome op de slotdag ritwinst voor Olaf Kooi. Maar die is er nu niet bij. Is intussen ook van ploeg veranderd. Toen zat hij nog bij Visma Leasebike. Nu bij de mannen van Decathlon. En lang geblesseerd geweest natuurlijk Olaf Kooi. Niet in deze Giro. Minder dan 2 kilometer. Little Trek. Op kop. De treintjes moeten zich nu gaan vormen. Moeten zich nu weer terugvinden. Jasper Stuyven probeert zich goed te piloteren met Paul Magnier in zijn zog. Hij gaat nog altijd die lead-out proberen doen. Dat is het voordeel natuurlijk, door met Ganna mee te zijn geweest, dat hij zelf niet op kop heeft moeten rijden en op die manier niet al te veel kracht heeft moeten verspillen. 1,3 kilometer, we naderen de Vod. En het treintje van Groenewegen, het best gepositioneerd op dit moment, maar daar komt Jasper Stuyven. Langs de rechterkant, met nog één andere renner van zijn ploeg in zijn wiel. En daarachter het paars dat opduikt van Paul Magnier. Een finish die hem als gegoten moet liggen natuurlijk. Na een wat minder klassiek voorjaar, had hij veel meer van verwacht, is hij hier nu helemaal ontbolsterd in deze Giro. De Rode Vod, daar rijden we nu onder. Laatste kilometer ingezet. Jasper Stuyven, tanden op elkaar, alles nog eens uit de kast halen om Paul Magnier in een perfecte positie af te zetten. Paul Magnier, dit ziet er goed uit voor de jonge Fransman. In zijn wiel, Dylan Groenewegen. Jonathan Milan, die zit wat verder. Die zien we niet meteen. Er is er ook nog Loent Andreessen die gaat willen meedoen. Daar is Jonathan Milan. Heeft zich nu in het wiel van Dylan Groenewegen genesteld. En zo gaan ze de laatste honderden meters in. Sprint die nu wordt ingezet. Bergop. Groenewegen komt er als eerste uit. Aan zijn rechterkant Jonathan Milan. Aan zijn linkerkant Paul Magnier. Maar Paul Magnier een beetje ingesloten. Gaat moeilijk zijn voor hem om eruit te geraken. Milan op de kracht. Komt eruit in het centrum. Jonathan Milan gaat hij het toch nog doen. Jawel, het is Jonathan Milan in eigen land. Die toch nog weet te winnen. Toch nog een ritzege voor Little Trek. En toch nog een ritzege voor Jonathan Milan. Daar heeft hij op geaast. En op de macht pakt hij hem dan toch nog. Jonathan Milan wint rit 21 in deze Giro. Jonathan Milan met de zege. En zo dus een mooie afsluiter voor de Italiaan.
0: Inderdaad, mooier kan het niet zijn, denk ik, voor een Italiaan te winnen in eigen hoofdstad. Zo vlak voor het radionieuws van 7 uur straks. Dus meer voetbal. Ik geef nog mee dat het 0-0 is gebleven daar in de Planet Group Arena. En zoals gezegd volgen we dat natuurlijk verder na het radionieuws zometeen. Dus blijf zeker bij ons. Blijf bij Radio 1.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peter Bos. De actie was vorige dinsdag en er namen 300 agenten aan deel. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
6: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
5: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart en volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan nu al tientallen leden zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. En dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat ons land zo de doelstelling van een rookvrije generatie tegen 2040 niet haalt. Epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
7: Ondanks de belangrijke stappen die al gezet zijn in de richting van een rookvrije generatie, tonen onze projecties toch aan dat we die targets waarschijnlijk niet gaan halen. Het beleid moet daarom blijven inzetten op maatregelen die tabaksproducten minder aantrekkelijk, minder zichtbaar, minder toegankelijk en ook duurder maken, want dat zijn de meest effectieve manieren om roken te verminderen.
5: In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk strijden nog om het allerlaatste Europees ticket. Ze zijn een half uur ver in de wedstrijd en Tom Boudweel, is daar al iets gebeurd?
8: Er is al iets gebeurd, maar eigenlijk te weinig om van een fantastische wedstrijd te spreken. Om dan punt te zetten achter het seizoen met een weergaloze prestatie. Maar dat moet je niet meteen verwachten. Ook van twee ploegen die het toch moeilijk hebben gehad de voorbije weken, de voorbije maanden. Maar er zit nog een troostprijs in. De winnaar dus mag naar de tweede voorronde van de Conference League. En voorlopig kunnen we nog niet zeggen wie dat zal worden. Omdat het een gelijke stand is. Omdat de wedstrijd gewoon in evenwicht is. Kanka heeft al twee keer gedreigd voor de thuisploeg. En Heijmans en Steukers deden dat voor de bezoekers. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien in dat eerste half uur 0-0.
5: Dankjewel, Tom. En wielrennen nog. Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Ronde van Italië zo pas gewonnen. De Italiaan won de verwachte massasprint in Rome voor zijn landgenoot Lonardi en de Fransman Penoë. De eindzege van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar. Hij won nu al 3 grote rondes. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tot 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag meer wolken met hier en daar ook een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Eindelijk even rust.
14: Bankafschriften.
13: Nee, hè.
14: Kredietkaartafschriften.
13: Niet nu.
14: Loonboekingen.
15: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
2: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Niels van Duizen.
0: Welkom terug. Ja, Jonathan Milan die wint dus die slotetappe in de Giro. Dan kunnen wij verder het voetbal volgen. Een half uur ver ondertussen tussen AA Gent en Racing Genk. Met nog steeds de brilscore op het bord, Tom.
8: Dat klopt, maar we hebben wel al een kans gezien. Meerdere kansen ook. En een afgekeurde goal. Dus er zit beterschap in. Inderdaad, ruim een half uur ver. En het is twee keer Wilfried Kanga die gevaarlijk was voor AA Gent. Eerst met een deviatie naar een vlotte 1-2 op de rechterkant. Met Kadri en Ito de Algerijn die de voorzet trapte. En Kanga met de goal. Dus er zit beterschap in. Inderdaad, ruim een half uur ver. En het is twee keer Wilfried Kanga die gevaarlijk was voor AA Gent. Eerst met een deviatie naar een vlotte 1-2 op de rechterkant met Kadri en

0: de bal trapt. Uiteindelijk toch met zijn rechter Steukers kan vinden. En in dat duel met Araujo laat hij zich te makkelijk vallen. En is de inworp voor de Portugees. Bal achteruit. Hier is Ito, maar slechte controle. En Sattelberger kan opnieuw de bal wegwerken. Duwfout van Van der Heijden tegen Biboet. En zo kan Racing Genk weer wat opschuiven. Twee kansen dus voor Wilfried Kanga. De eerste op aangeven van K3. De tweede op aangeven van Hashioka. Wel flirtend met de buitenspellijn. Maar er mocht verder gespeeld worden door de assistent. En Kanga werkte af. Maar daar zat weer die Brugmans tussen. Van dichtbij maakte hij zich breed. Hij is groot, maar niet zo breed. Maar met die armen, met die benen die wijd open gaan, maakte hij toch een soort muur. En Kanga botste daartegen. Twee kansen dus voor hem. En dat tikkeltje geluk dat hij toch kan gebruiken in zijn strijd met de Gentse fans, dat was hem vandaag niet gegund. Niet door de voetbalgoden en vooral niet door Luca Brugmans. Hier is Lopez opnieuw. Klein duwtje van de meeverdedigende Heijmans. En ook Lopez gaat veel te makkelijk tegen de grond. Is ook weer naar de kapper geweest, want alle dreadlocks zijn plots allemaal verdwenen. Het is een kort zomerskoepje geworden voor hem. En ook hier geen strafschop in dat duel, ze oordeelt Lothar Dons. En Racing Genk, wel, het begon allemaal. De eerste kans in deze wedstrijd, halverwege de eerste helft, was een kopbal van Steukers. Maar daar moet ik eigenlijk een verkleinwoord van maken. Op aangeven van de linkerkant. Ginder was het een kopballetje. En absoluut geen probleem voor Davy Roef, die de bal misschien had kunnen controleren. Zelfs op de borst. En dan even bal goochelen. Het was echt geen moeilijke poging van Steukers. En dan, een paar minuten later, de eerste hoekschop voor de Limburgers. En het was Heijmans die kopte net voor de eerste paal. Die ging naar de korte hoek. Roef zat er wel bij, maar die viel eigenlijk mee met de bal over de doellijn. En dat leek de 0-1 te zullen worden voor Racing Genk. Maar net ervoor was er een stevig screen van Sattelberger en Hashioka. Die werd tegen de grond gewerkt. En dat had Lothar Dons meteen opgemerkt. Had daar ook voor gefloten. Dus het doelpunt kon niet doorgaan. De openingstreffer van Heijmans. En dus is het nog altijd 0-0. Doet het ons een beetje denken aan die barragewedstrijd tussen dezelfde twee ploegen van 2 jaar geleden. Dat was toen in de CGK Arena. Het was toen in Genk. Waar AA Gent toch een beetje verrassend ging winnen. Na winst in de play-off 2, wat ze wel vaker hebben gedaan om een Europese ticket te pakken via de moeilijkste weg. En dat is dan toch om play-off 2 eerst te winnen. En dan die barragewedstrijd tegen een ploeg uit de play-off 1. En dat was toen het scenario. Vandaar dat Racing Genk thuis mocht spelen. Maar Andrew Hulsijger, die besliste over winst en verlies. En die loodste Gent niet alleen naar de overwinning, maar ook naar een 10e Europees ticket op een rij. En dit seizoen is dus een einde gekomen aan die mooie serie. Want de AA Gent heeft dit seizoen geen Europees voetbal afgewerkt. Racing Genk wel. Steukers nog met een voorzet, maar die sterft in de handen van Davy Roef. En Genk heeft het zeker niet slecht gedaan. Als je dat naast de eigen competitie legt, de prestaties die Racing Genk heeft afgewerkt in de eigen competitie. En ook wel een beetje heeft doorgetrokken in de play-offs, de Europe play-offs. Waar ze uiteindelijk als winnaar zijn uitgekomen. Laatste 10 minuten, daar zijn we ondertussen aan begonnen in deze eerste helft. 2 keer Kanga dus gestuit, evenveel keer door Luca Brugmans. En dan Steukers en Heijmans met een afgekeurde goal. Roef wordt stevig onder druk gezet. Hij moet dan echt op zoek gaan zoals een Sherlock Holmes naar zijn linkerbeen. Kan nauwelijks die bal wegtrappen, waardoor Racing Genk toch meteen dat weer in handen kan nemen. En Akpan, die dus flink heeft af te rekenen gehad met de blessures dit seizoen. En plots dan toch maar in zijn allerlaatste wedstrijd zijn debuut mag maken voor de hoofdmacht van Racing Genk. Wel, die voorzet wordt simpel uit de lucht geplukt door Davy Roef. Nog een minuutje of 8. Het is nog altijd 0-0.
1: Dit is deze week onze Vokstip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: The Cure, niet de band, maar wel songtitel van deze Voxtip, Olivia Rodrigo. En dan is het ook, ja, aftellen. We zitten in het slot van die eerste helft daar tussen AA Gent en Racing Genk. Bij jou, Tom Boutewil.
1: Nog een minuutje of drie. Een grote kans nu wel voor AA Gent. Na een voorzet van op de linkerkant. Skoras, eerst even kijken. Maar Kadri wordt gestuit op de rand van de 16. Door dat jonge Ivoriaans talentje Akpan. Hij moet daar El Ouadi doen vergeten. En dat is toch een man met ebbenhouten schoenen. 12 doelpunten, 6 assisten. Speler van het jaar bij Racing Genk. Terecht natuurlijk wel als rechtsachter. En hij deed dat goed in die dribbel, die schaar van Kadri. De grote kans dus via Skoras. De voorzet richting Ito. Die miste zijn schot. Maar daardoor werd het eigenlijk de perfecte assist voor zijn landgenoot. Voor Hashioka. Die helemaal vrij stond aan de tweede paal. Die de bal gewoon had moeten kadreren. Maar nee, hij jaste hem er heel zwaar over. Wat een grote kans. Ito die viel tegen de grond. Tegen de grasmat van ontgoocheling. Want ja, als je zo een kans krijgt. Zonder druk van het tegenstander. Niet in je rug en ook niet voor je. Ja, dan moet je die bal gewoon kadreren. En dan kan Brugmans misschien nog een fantastische redding doen. Maar zo hoog over de lat trappen. Nee, nee, dat kan absoluut niet. Daiki Hashioka, 26. En ook hij wordt gehuurd, weliswaar met een optie, van Slavia Praag. We leerden hem kennen bij Sint-Truiden. En dan zo naar Slavia Praag verhuisd. Heeft nog wat Europese wedstrijden meegepikt met de Tsjechen. En ik heb het al een paar keer gezegd toen ik wat wedstrijden deed van AA Gent. Ik blijf het een hele vreemde voetballer vinden. Zeker op die positie. Van der Heijden is in de rug gesprongen van Heijmans. En de twee haantjes, ja, daar moet Lothar Donte toch even tussen beiden komen. Het was een kopduel waarin Van der Heijden ook Heijmans in de rug aanliep. En dan gingen ze even tegen elkaar door. Gisteren was het trouwens zijn verjaardag. Die van Siebe van der Heijden, 28 is hij geworden. Een late gelukkige verjaardag. En we krijgen nu nog eens van een ander standpunt die grote kans van Daiki Hashioka. En laat ons gewoon zeggen, het was een hele grote, een reuze grote kans van net buiten de kleine rechthoek. Opletten nu met de indraaiende vrije trap van Steukers. Is het Brian Heijnen die er nog net zijn hoofd kan tegenzetten. De aanvoerder, maar niet hard genoeg om een bal tussen de palen te plaatsen. En Roef zag dat het goed was dat de bal ernaast zou gaan. En dus is het een beperkt aantal ballen binnen het doelkader. Dat is toch de conclusie na een saaie eerste helft. Maar ja, wat had je gedacht van twee ploegen die absoluut geen vertrouwen hebben. Die ook wel wat pionnetjes missen. Maar vooral die toch wat ontgoocheld hebben in het afgelopen seizoen. Twee keer Kanga dus, maar twee keer de redding ook van Luca Brugmans. En voor het overige een kopballetje van Steukers. En dan een afgekeurde goal van Heijmans. En die grote kans van net buiten de kleine rechthoek is het eigenlijk. Dat hij de bal er zo hoog overtrapt. We zitten ondertussen in de toegevoegde tijd. Er komt er maar eentje bij. Aangegeven door Jan Boterberg. Die daar net de bandbliksems over zich heen kreeg. Van Nicky Haaien. Omdat er net iets te makkelijk werd gefloten. Door Lothar Dont voor een kleine duwfout. Van de mee opgerukte Christian Akpan. Zijn 60e wedstrijd is het voor Racing Genk. Maar 59 daarvan heeft hij bij Jong Genk gespeeld. Een intrap nog voor de doelman van Racing Genk. En dat is dan het sein voor Lothar Dont om er een einde aan te maken. We hebben geen doelpunten gezien in deze eerste helft. Het zal dus allemaal moeten gebeuren in de tweede. Of misschien wel in de verlengingen. Of misschien wel na het nemen van strafschoppen. 0-0.

0: The Lemonheads met Into Your Arms. Sportzaal. Gaan we nog eens terug naar Roland Garros. Alle mannen en vrouwen in het solo tennis zijn daar uitgeschakeld. Dus moeten we naar het dubbelspel gaan kijken. Daar zijn nog wel landgenoten actief. Zoals de Belgische Magali Kempe. Die speelt voor de gelegenheid samen met Andrea Klipac. En die twee doen het uitstekend goed hoor. Want de Belgische veroverde aan de zijde van die Sloveense dubbelpartner een plekje bij de laatste acht op dat graveltoernooi van Roland Garros. Na twee sets waren ze in hun achtste finale te sterk voor dat duo waar ze tegen speelden. Mihalikova en Nichols. Gilles Meulemans die sprak ook met Magali Kempe. Die uiteraard blij moet zijn met die overwinningen daar.
1: Magali Kempe, proficiat. Kwartfinale op Roland Garros. Was je met die ambitie naar hier gekomen? Of overstijgt dit de verwachtingen?
2: Ja, het overstijgt zeker de verwachtingen. Deze hebben we zeker niet verwacht. Zeker als we dan de loting zagen. De eerste wedstrijd al tegen het achtste reekshoofd. Dus het is zeker verrassend. Maar op zich kwam ik wel met een enorm goed gevoel naar Roland Garros. Omdat ik verleden week dan de WTA 250 gewonnen had in Rabat. Dus ik had wel veel wedstrijden in de benen. Ik was wel met vertrouwen aan het spelen. Dus op dat opzicht voelde ik mij wel goed. Maar natuurlijk, als je dan tegen het achtste reekshoofd moet, is het een pittige loting. Maar dat hebben we dan super goed doorkomen. De tweede deel is enorm goed gespeeld, die wedstrijd. Dus het is boven alle verwachtingen en super fijn om zo ver te geraken op een Grand Slam.
1: Samen met een Sloveense partner, de eerste keer dat jullie samenspelen, hoe komt het dat het zo goed klikt? Of heb je er een reden voor?
2: Nee, je weet nooit als je met iemand speelt voor de eerste keer hoe dat gaat gaan. Want soms is het dan dat het naast de baan goed klikt, maar op de baan niet of omgekeerd.
1: Dus, en nu is het allebei?
2: Ja, nu is het zeker allebei. Het is een heel aangename vrouw, dus met veel ervaring ook, wat dat voor mij ook wel heel fijn is en leerrijk. En zij brengt wel die rust dan ook op de baan, en wat dat ook wel aangenaam is voor mij. En ze leest het spelletje enorm goed, dus dat is zeker meegenomen.
1: De perfecte combinatie eigenlijk.
2: Ja, zeker wel. Ik denk dan, ik ben vrij ontspannen en met vertrouwen aan het spelen, dus kan ik wel echt vol slagen, waarmee dat ik wel sterk en agressief denk wel op de baan staan en dat maakt voor haar dan makkelijker aan net. En zij voelt zich dan ook zeker wel makkelijk op de baan om mij te spelen, denk ik dan. Een goede combo. Okay.
1: En nu, kwartfinale, wat kan er nog? Denk je? Want dan begin je te hopen natuurlijk, denk ik. Hè?
2: Ja, het is al denk ik gewoon super om zo ver te geraken op mijn eerste Roland Garros dan een dubbel. Dus ik denk vooral nu genieten en zeker ook wel geloven. We moeten nu wel tegen een sterk duo het eerste reekshoofd dan. Dus ik heb er tegen gespeeld in Australian Open dit jaar. Zeker heel pittig, maar alles is mogelijk. Hè. Zij hebben ook emoties en misschien mindere dagen of twijfel. En als wij dan gewoon vol met overtuiging spelen, kan alles. Ja. Dus.
1: En je speelde vandaag op Cours Simon Mathieu. Ik kan me inbeelden dat ook wel heel fijn is om hier op Roland Garros en op zo'n groot court te spelen.
2: Ja, dat had ik zeker niet verwacht. Het is een super fijne baan. En er was goed wat volk, want dat weet je ook nooit niet op voorhand. Maar dus het was heel fijn, leuke sfeer. Veel Belgen ook, denk ik. En supporters, familie, vrienden die konden komen. Dus ik heb er ook wel van genoten.
1: Dat is fijn. Proficiat en veel succes nog in de rest van het toernooi.
2: Ja, heel erg bedankt.

anders dan Gabriel Rios met Dauphine. Dan ook nog dit, het Europees kampioenschap voetbal voor de min 17. Die is nog steeds bezig. En onze Rode Duivels, onze jonge landgenoten, die zijn daar ook in actie getreden. Vandaag in wedstrijd tegen het gastland Estland. En die wonnen ze uiteindelijk met het kleinste verschil. Het werd daar 1-0. En dat is goed nieuws, want de grote concurrent Spanje, ja, die verloor van Kroatië met 2-3 in hun groep. En dat betekent dus dat die jonge duivels doorstoten als groepswinnaar naar die halve finales. Dus heel benieuwd welk avontuur dat zij nog daar gaan schrijven op dat EK.

Toch een beetje rave op deze jaar na jaar van Vrouwtje. Op de E40 richting binnenland is bij Sint-Nijs-Westrem de weg vrijgemaakt. En op de snelweg op dit moment zijn er enkel nog kleine vertragingen. Sportza.

0: Blondie met Rapture. Ondertussen zit de rust er ook op tussen AA Gent en Racing Genk. Benieuwd wat er gezegd is tijdens de rust in de kleedkamers. En of dat ook het nodige effect heeft op het veld natuurlijk. We kunnen opnieuw aanschuiven, Tom Boudewijl.
1: Wat ze gezegd hebben, dat kan ik jou niet vertellen, want daar was ik niet bij. Of het effect heeft op het terrein, dat effect hebben we alles is nog niet gezien. Want het is gewoon de lijn doortrekken van in die eerste periode met niet al te hoog niveau. Het voetbal, weinig tempo, helemaal op het einde van het seizoen. Een beetje naar het seizoen van beide teams. Maar eentje zal toch moeten winnen. Of dat nu AA Gent of Racing Genk is. En ja, als het van veel mensen afhangt, en ik reken mezelf er dan ook wel bij. Het mag in 90 minuten. Het hoeft niet meteen na verlengingen of na het nemen van strafschoppen zijn. Dus, want er zijn wel degelijk verlengingen aangekondigd als het een gelijke stand is na 90 minuten. En voorlopig is dat nog altijd zo. Het is nog altijd 0-0. De eerste spel, de prik kwam van de Limburgers. Yokoyama, die de voorzet richting Steukers stuurde. En die nam de bal meteen op de slof, maar tegen het lichaam van Araujo, zijn rechtstreekse tegenstander. Vrije trap nu voor Racing Genk, dicht in het eigen strafschopgebied. Vandaar dat Brugmans even wordt aangespeeld. Met de controle leek me toch wel met de arm van Biboet. Maar Genk mag wel verder voetballen met het Japanse duel hier op de linkerkant. Yokoyama tegen Hashioka. Hashioka haalt het in dat duel, maar moet de bal weer inleveren bij Palacios. En Genk doet gewoon hetzelfde met Steukers. Dat is wel een goede bal van Ito richting Skoras, die wel even terugkapt. En dat is dan niet goed, want ook de pass is minder goed. Het teruglopen was geen goede keuze van de Pool. Want er was ruimte op de linkerkant en de pass was wel prima van Ito. Maar het terugdraaien, dat was niet de juiste optie. En bovendien zat Akpan ertussen. Gent wel opnieuw in balbezit. Hashioka en Ito, ook dat is een Japanse tandem hier op de rechterkant. Zij houden de bal wat bij om dan uiteindelijk weer Lopez te vinden. En dan helemaal terug bij Davy Roef, de speler van het jaar bij AA Gent. De aanvoerder ook. En zowat een van de weinige spelers die ook betrokken waren in die baragewedstrijd, die finale wedstrijd 2 jaar geleden. Moet ik ben het toch eens gaan opzoeken. Genk, Gent beter met Roef, Mitrovic, Torunariga, Watanabe, Samoise, Gandelman, De Saar, Joelsager, Hong, Tissoudali en Fernandez Pardo. Jawel, de nieuwe rode duivel. Dus je hebt het zelf een beetje gehoord. Dat is er eentje die dezelfde is en dat is Roef. Ja, Samoise is nog altijd aan het revalideren. Hong zit wel op de bank, maar voor het overige dus enkel Roef. En dat gaat dan over een wedstrijd van 2 juni 24, dus net geen 2 jaar geleden. En als je de namen hoort bij Racing Genk, dan moet je een beetje hetzelfde concluderen. Van de Voort, Sadik, McKenzie, Cuesta, Elouadi, Galarza, Rozovski, Kayembe, Karetsas, El Canous en Zekiri. Dus ook hier zijn het toch weinig dezelfde namen. Oké, Elouadi, die zou er normaal wel bij zijn mocht hij geen international zijn, bijvoorbeeld. En als zijn kuitblessure niet te erg is. Maar goed, het geeft maar aan waar het Belgisch voetbal voor staat. Dat is veel personeelswissels. Jongens ten gelde maken of jongens die niet zijn doorgebroken om die gewoon weer van de hand te doen. 6 minuten zijn we ver. Het balbezit is momenteel voor Racing Genk. Ook weer bij de achterste spelers, Heine. En alles gaat zo traag dat de tegenstander gewoon in blok kan blijven. En dus er weinig verrassing is in het spel van Gent en Genk. Nu wel een goede infiltratie van Kongolo. Hier is Yokoyama met de voorzet aan de eerste paal. Lopez kan de bal wegkoppen, maar de voet van Kongolo was redelijk hoog. En Lopez krijgt de fout mee. 7 minuten ver, dus hetzelfde krijgen we geserveerd. Het menu van de tweede periode 0-0.

0: Supertramp met It's Raining Again. Dat is godzijdank niet het geval vandaag. Gaan we terug het voetbal volgen. Dus ja, een best aangenaam weer eigenlijk bij jou, Tom.
1: Dat is zeker waar. De mensen zitten nog in t-shirt, in hemdsmouwen. Ook al is de zon al een tijdje verdwenen, zijn er grijze wolken op komst. Maar regen, nee, dat hebben we nog niet mogen voelen. Niet dat we het gaan voelen hier onder het dak van de Planet Group Arena. Maar het mag misschien wel doelpunten regenen. En Racing Genk heeft toch al een paar keer geprobeerd met de Akpan nu de controle. En misschien een schietkans. Eerst nog kappen en plaatsen en net erover. Dat was zeker geen verkeerde actie van Aaron Bieboet. Hij bleef dribbelen, zichzelf in een goede schietpositie te krijgen. En dan met links de plaatsbal. Het begint diep op de eigen speelhelft met Steukers. En dan toch nog Bangura. Die een tackle ontwijkt van Van der Heijden. Dat was een gevaarlijke tackle. Maar is net iets sneller op de bal. En wipt dan als een volleerde 110 meter hordeloper over die tackle van Van der Heijden. En dan de pas richting Bieboet. Controle, dribbel en plaatsbal met links. Maar over het doel van Davy Roef moest dus niet tussen beiden komen. En dat is toch al de vierde poging in deze tweede helft. En het openingskwartier is nog niet volgemaakt. We hadden die poging van Steukers tegen Araujo. We hadden Heijmans, we hadden Heine met een knal, maar ook over de lat. En nu dus op die aanval die vertrok bij Jarne Steukers, was er het schotje, de plaatsbal van de 21-jarige Cameroener Aaron Bieboet. Al een tijdje de diepe spits bij Racing Genk. Dat dus de meeste dreiging heeft uitgevoerd in deze tweede helft voor Racing Genk. Maar het is en blijft wachten op doelpunten. Viermaal invaller in de play-offs was hij Jarne Steukers, bij wie die tegenaanval begon. Dus ook hij, na toch een prima vorig seizoen, helemaal naar de achtergrond verdwenen. Vaak invaller, ook in de competitie. Nauwelijks basisplaatsen, nauwelijks 90 minuten mogen voetballen. En nu noodgedwongen weer in de basis gezet door Nicky Haaien, Jarne Steukers. Ben benieuwd waar zijn verhaal voortgang krijgt. Want ja, je moet toch hem een kans geven. Het is iemand die kan voetballen. Het is iemand die voor doelpunten en assists kan zorgen. Dat heeft hij dit seizoen te weinig kunnen doen. Geen doelpunt, 6 assists. Dus dat is te weinig voor een man zoals Jarne Steukers, die het vorig seizoen toch prima heeft gedaan. Vrije trap, omdat de Sattelberger een tackle uitvoert. Hij heeft uiteindelijk wel de bal, maar ondertussen heeft hij Kanga tegen de grond gemaaid. En krijgt de A-agent een vrije trap. Niet zo ver van de zijlijn. In de buurt van de achterlijn ook. Dus ja, als je het een beetje moet voorstellen, is het ook in de buurt van de hoekschopvlag. Want die lijnen komen daar bij elkaar. Een meter of 10 buiten de grote rechthoek aan de rechterkant. Dus een beetje een vervormde corner, zal ik het maar zeggen. Een misvormde corner. Wat dieper in het veld. En iedereen terug bij Racing Genk. Een muurtje van één persoon. En de vlieger gaat die vrije trap voor zijn rekening nemen. Aan de eerste paal doorgekopt door Hashioka. Die bal valt wel maar voorbij. De tweede paal over de goal ook. En dat is dus even wat dreiging via een standaard situatie van de Buffalo's. Maar Brugmans moet opnieuw niet tussen beiden komen. Dat heeft hij in deze hele eerste helft of tweede helft nog niet moeten doen. Uurtje onderweg, 0-0.
0: De politie meldt ook een ongeval op de E40 richting Binnenland. Enkele kilometers voor Aalter, daar is de rechterrijstrook versperd en er staat ook een file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de E40 richting Binnenland is bij Sint-Nijs-Westrem de weg vrijgemaakt.
2: Radio 1. Sportza.

0: Gossip met Heavy Cross. Dan zijn we al voorbij het uur in die wedstrijd tussen Gent tegen Genk. En dan is het nog steeds wachten op een doelpunt, Tom.
1: Het is al inderdaad meer dan een uur wachten op een doelpunt. Nog altijd 0-0. Nieuwe krachten heeft Nicky Haaien erin gebracht met Girassor en Robin Mirisola. Dat betekent toch nieuwe ideeën, nieuwe snelheden voorin. Want Aaron Biboet en Jarne Steukers die zijn naar de kant gehaald door de Genkse coach. Die natuurlijk ook wel weer Europa in wil. En bij A-agent waren ze klaar om ook een nieuwe kracht erin te brengen. Momodou Sonko staat al een tijdje daar beneden klaar, maar Rick de Mil vroeg daarnet om toch nog even te wachten omdat Daiki Hashioka in een duel met een bijna spreidstand om een krampschut kreeg en dan kreeg hij de bal ook nog eens toegespeeld en moest hij gaan liggen. Hij is nu flinke oefeningen aan het doen. Buigt tot flink over zijn tip van zijn voet. Die is toch veel leniger dan ikzelf. Ik raak nauwelijks aan mijn schoentip. Maar hij gaat er dus blijven op staan. Voor wat de laatste 25 minuten zijn. En eventueel nog 30 minuten erbij. Sonko er dus ingekomen. Voor een toch ook alweer tegenvallende Atsuki Ito. Ook zijn toekomst wordt toch een beetje in vraag gesteld bij AA Gent. Het zal alleszins een drukke zomer worden bij AA Gent. Benieuwd welke richting het zal uitgaan. Toch weer een opvallend interview gelezen in het laatste nieuws met Michel Louwagie. Die vindt dat de Fransen te kritisch zijn. En dat de club in geen betere situatie had kunnen zitten dan de huidige. Nu ben ik wel vergeten te kijken of club met een kleine letter of met een grote C werd geschreven. Hier is Sonko, maar hij wil het zelf doen in het zijnet. Hij kwam van de rechterkant, er was ruimte voor Momo Sonko. En ook Rick de Mil is danig ontgoocheld, draait weg en zet de tanden op elkaar. Het ging via die rechterkant, via Lopez die diepgang zocht bij Kanga. En dat doet hij prima. Sonko net voor Yokoyama en dan wil hij knallen, maar draait die bal weg van het doel. En zo in het zijnet. Brugmas moet niet tussen beiden komen, maar de eerste kans, de echte grote kans, die is voor AA Gent in deze tweede periode. Dat het Racing Genk toch het scherpst was na de pauze met Steukers, Heijmans, Heijnen en Biboet. Maar uiteindelijk de eerste goede poging is van de invaller van AA Gent. Is van Momo Sonko met die goede kaats van Kanga. Inspeelpas van Lopez. Racing Genk nog is met Yokoyama die naar binnen komt. Maar die bal krijgt even een zetje. Waardoor het ook wel wat kracht verliest. En dus geen probleem voor Davy Roef. Geen doelpunten na drie kwart wedstrijd. 0-0.
2: Jubilair 0,9% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
6: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Sciensano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
8: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken, geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
6: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
1: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. Twee keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga twee keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
6: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen. Later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
2: Sportza.
4: Niels van Duizen.
0: U kreeg het mee in het radionieuws. Voorlopig lijken we niet van die 0-0 af te geraken daar in Gent. Benieuwd of daar de komende minuten verandering in komt.

0: Sold met I Just Want To Dance. Ja, het is aftellen nog een kwartiertje. Dat is de reguliere speeltijd tussen AA Gent en Racing Genk. Benieuwd wat ze nog bakken daar op het veld bij jou, Tom?
1: Ja, dat willen we ook wel eens weten. Ik zou vooral doelpunten bakken, want daar zijn we toch aan toe. Maar goed, ja, als je naar de statistieken van deze play-offs kijkt, als je ziet dat de AA Gent 4 doelpunten heeft gemaakt, ja, in 10 wedstrijden, dan weet je waar het probleem ligt. Niet zozeer het aantal tegendoelpunten deze keer, dat was vorig jaar helemaal anders, maar vooral doelpunten maken is toch een groot probleem gebleken. Je hebt 10 wedstrijden niet gewonnen, 6 daarvan gelijk gespeeld. En vandaar dat sommige mensen bij AA Gent daar toch nog een redelijk goed gevoel bij hebben. 4 nederlagen, maar ja, geen enkele overwinning. En die laatste overwinning, die dateert van de slotmatch, waardoor AA Gent zich kon plaatsen voor de play-offs. Daar bij Dender 1-3 werd het toen. Goed voor een 9-9 voor AA Gent. En daardoor zijn ze toch nog in die top 6 geraakt. Zijn ze zelfs op plaats 4 geëindigd. En dat was uiteindelijk nog zeer belangrijk in die strijd met KV Mechelen. Vandaar dat KV Mechelen met gelijke punten dus achter Gent is geëindigd in de top 6 in de Champions Playoffs. Maar doelpunten maken een probleem. En als we de playoffs bekijken, die laatste overwinning van Gent in de playoffs, dat was op speeldag 3 van vorig jaar. De uitmatch bij Antwerp. De enige driepunter. De enige 3 punten ook. 3 op 30. Nu 6 op 30. Dus dat is 9 op 60. Dan wil je graag meedoen aan playoff 1. Denk ik. Maar goed, een overwinning zou toch wel eens moeten, denk ik dat. Met een verre inworp van Araujo zitten we in de buurt van de 16. 12 minuten nog. Verre inworp. Kaplan zit ertussen. Akpan beter. Kanga valt. Akpan had daarnet krampen. Hij is niet de enige. En ondertussen verder de wissels doorgevoerd met Kadri naar de kant gekomen. En Hong erin gebracht door Rick de Mil. En zo slepen we ons naar het einde. Dat is zeker wel waar met nog altijd 0-0. Met de inworp op de linkerkant voor Nicky Haaien. En dat gaat dan weer achteruit Palacios. Bangura draait zich vrij in de middencirkel om dan te openen bij Akpan. En Bangura opnieuw. Ja, is voorbij Hong gelopen alsof hij er niet staat. Inspelen nu. En achteruit leggen voor Heijnen. Kan de trekker niet overhalen. Moet dan gaan voetballen met Yokoyama. Inspelen. En dan Mirisola afleggen. En hier is de plaatsbal maar afgeblokt door Van der Heijden. Heijnen brengt de bal terug richting de 16. Van der Heijden weer met het hoofd. En weer Heijnen. 1-2'tje, Heijmans naar de buitenkant bij Sor. Voorzet, wie kan er koppen? Borstcontrole en dan niet trappen. Dan toch nog eens Palacios en weggewerkt in corner. Even duwen bij Racing Genk. Adrian Palacios kwam zelfs mee in de 16. Toch met een man of 6. Met die controle van Heijnen. Dan een acrogimme beweging van Heijnen, bijna boven zijn hoofd getrokken, dat been. En het enige wat Genk eraan overhoudt is een corner, de eerste in de tweede helft, van op de linkerkant met

Yokoyama naar de eerste paal. Die bal schiet door. En Roeves net op tijd terecht. Want die ging daar in het duel met zijn eigen speler. En dan het wegkloppen. Heijmans brengt de bal terug. En die valt dan in de handen van de aanvoerder van AA Gent. Schrok er zelf een beetje van. Die indraaiende voorzet sloeg er naartoe. Viel dan. En Heijmans een soort lopje. Die bal teruggebracht met het hoofd. Maar die was te lang onderweg. Waardoor Roef weer op zijn beide voeten stond. Goed stond opgesteld. En die bal gewoon uit de lucht kon plukken. Het is verder aftellen naar het einde. Minder dan 10 minuten nog. En nog altijd 0-0.

0: volledig in het Fries, deze nimme van Maite. Gaan we terug naar agent Racing Genk. We gaan het toch vol moeten maken, die laatste 6 minuten. Misschien niet helemaal, maar we willen natuurlijk wel volgen. Want wie weet gebeurt het dan toch nu bij jou, Tom.
1: Ze hebben er de laatste 6 minuten nog voor. En ik ga ervan uit dat er toch wel wat tijd zal bijkomen. Want ja, ondertussen, tijdens de voorbije plaat, hebben we toch bijna de hele plaat stilgestaan. Stilgelegen. Na een sprint van Palacios kon hij niet meer verder. Nochtans, ja, was het de kans voor AA Gent. In de rug gedoken door Sonko, maar in zijn aanname die bal net te ver vooruitgestoken. Hier is geen schot van Skoras. Hij maait zijn tegenstander wel onderuit, maar is te laat op de bal. En dat is een goede interceptie van Pierre Keijden. Die er is ingekomen voor Palacios, die niet meer verder kan. Heel wat jongens met krampen, dus het spel ligt redelijk vaak stil. En Palacios kan dus niet meer verder. Vandaar de inbreng van Keijden. En ook agent gaat nog eens wisselen. Ik heb de indruk dat Cissé zich aan het klaarmaken is voor die laatste minuten. En ongetwijfeld ook voor die verlenging. Want daar gaan we toch stilaan van uit. Dat we dat er ook nog bij krijgen als slot van het seizoen. Nog een extraatje. Zoals tijdens de Champions League gisteren. Of het moet zijn dat één of andere ploeg toch nog het verschil kan maken. Met een actie, met een stilstaande fase. Het kan nog altijd. Hong zit niet in de wedstrijd. Wel richting Skoras. En Bangura is te laat. En net onder de neus van Lothar Dont krijgt hij de fout tegen. En krijgt hij natuurlijk ook wel de gele kaart. Tweede voor Racing Genk. Eerder al Kongolo. En eentje voor AA Gent, voor Thiago Araujo. Dus 1-2, dat is de tussenstand wat het aantal gele kaarten betreft. Ondertussen 181 getrokken in de 43 wedstrijden die Lothar Dont dit seizoen heeft gefloten. Druk seizoen gehad, die finale, die terugwedstrijd onlangs ook gefloten in Dender tegen Lommel. Ook toen zonder doelpunten gebleven. De Youth League heeft hij toch een kwartfinale mogen fluiten, 2 groepswedstrijden in de Conference League. En onlangs nog in het eerste deel van mei een heel mooi avontuur op de Asian Cup. 2 wedstrijden bij de U17. Speciaal. Mooi avontuur. Mooie ervaring voor Lothar Dont. Die 2 weken geleden 32 is geworden. En ook hij kan zijn seizoen hier afsluiten. Daar gaan we toch van uit dat hij geen verdere opdrachten meer heeft. Vrije trap. Het duurt allemaal zijn tijd omdat de Skoras toch redelijk flink geraakt is. De dokter en de kiné moeten op het veld komen. Vandaar dat ze toch tijd vrijmaken om een wissel door te voeren. Kijk eens aan. Applaus van het Gentse publiek voor Wilfried Kanga. Die zich, ja, zoals altijd wel, heeft ingespannen. Die een beetje ongelukkig was in zijn afwerking. Niet dat het slecht gedaan was, maar dat het gewoon op de doelman was. Die zich heel breed heeft gemaakt. En daarvoor staat hij er natuurlijk ook wel, Luca Brugmans. 2 goede kansen na een prima aanval voor AA Gent. Met de afronding van Wilfried Kanga. Maar 2 keer ook de prima tussenkomst van die jonge Genkse doelman. Vrij trap. Hashioka brengt de bal terug. En dan weggewerkt door Akpan. Yoka Homa gaat ook weer terug richting het eigen strafschopgebied. Wil dan met de Heijmans gaan voetballen. Maar dat is achteruit. En dan doet hij het prima. Bal naar de andere kant waar de ruimte is bij Heine. Geen druk meer van AA Gent. Waardoor de aanvoerder wat meters kan nemen. Dat is niet met de hoogste snelheid. En het voetballen gaat weer achteruit. Maar ook weer naar de andere kant. En ondertussen verstevigt Brian Heijnen nog altijd zijn clubrecord. Wedstrijd nummer 390. Het record dat hij heeft overgenomen van Thomas Buffel. Yokoyama. Wordt gestuit door Lopez. Maar wel nog het balbezit voor Heijnen. Voorzet naar de tweede paal. De Lorge. Nee, de vlieger zit ertussen. opgevangen door Bangura. Laatste minuut komt eraan. Zit het venijn in de staart in deze wedstrijd tussen Genk en Gent. Genk heeft het balbezit, kan nog eens gaan aanvallen. En dan kijken naar Jan Boterberg hoeveel minuten hij er gaat bijtellen nadat Dont hem dat heeft toegesproken. De teambegeleider gaat al even kijken. Ik denk dat er 4 minuten gaan bijkomen. Terwijl er nog verder gevoetbald wordt. Maar dat is puur op balbezit spelen. Wat Racing Genk aan het doen is vaak de twee centrale verdedigers nog eens aanspelen. Ook hier weer op de linkerkant. Met Akpan die linksachter is geworden. Dan toch wat diepgang zoeken daar op de rechterkant bij Keijden. Maar opgevangen door de meelopende Skoras. Die door een hakje van de Lorge opnieuw wordt aangespeeld. Met Van der Heijden en Araujo. En zo gaat hij over de zijlijn. Dat lijkt me het moment om toch maar eens te kijken daar beneden. Of het wordt bevestigd door de West-Vlaming. Inderdaad, het cijfer 4 staat op het bordje van Jan Boterberg. Met de Cissé, Hong, twee invallers. En Araujo de flankverandering. Maar dat is in de voeten van Akpan. Niet zuiver genoeg richting Sonko. Die had de kans. Met de ruimte, geen buitenspel op de rechterkant bij de helemaal verkrampte Palacios. Maar hij kon het niet afwerken omdat zijn aanname in het lopen te ver was. Zijn Kongolo kon gaan tackelen, bal weg tackelen. Yokoyama, nog altijd Genk dus met het balbezit. Sor op de rechterkant, heeft wel wat ruimte, is snel, eet weetje met Heijmans. Hier is Sor met de voorzet, maar Van der Heijden zit ertussen. Je zag het gebeuren, maar Gent kon er geen voet tussen zetten. Die 1-2, uitgelokt door Sor, aangegeven door Heijmans. Maar de voorzet eruit gehaald, net voor de eerste paal door Siebe van der Heijden. Wel nog de inworp van die jonge kerel, Pierre Keijden. Die rechtsachter is geworden. En dus een van de onbekende namen. Toch voor de mensen die 1B niet echt volgen. Nog eens een voorzet. Opnieuw Araujo. Racing Genk gaat dus op zoek naar de laatste minuut. Naar de laatste strohalm voor de verlengingen. Yokoyama. Bangura. En toch weer achteruit. Anderhalve minuut voorbij. Het publiek van Gent gaat toch nog wat ambiance maken. Maar het moet opletten. Met de Heijmans aan de tweede paal. Het is te ver, maar Yokoyama kan erbij. Hij moet actie maken met Lopez voor zich. Terug naar Bangura. De voorzet naar de tweede paal. Op de borst van Skoras. Weggewerkt. Samen met de Sattelberger. Op de rechterkant het veld breed houden door die Caden Pierre. Een Amerikaan, beloften international van de Verenigde Staten. Het is een eerste seizoen trouwens voor Racing Genk. Is overgekomen deze zomer van Kansas City. En toch 29 wedstrijden in de Challenger Pro League in 1B. Scoren zat er nog niet in voor de Amerikaan. Wel 2 assists gegeven. Maar dus een echte basisspeler bij Jong Racing Genk. Een Amerikaan dus. Mocht je hem niet kennen. Caden Pierre. Nog een minuutje. Iets meer. En het is voortdurend balbezit voor Racing Genk. Nu nog wel op de eigen speelhelft. Mirisola wordt aangespeeld. Kan de bal bijhouden. Maar in het duel met de Lorge is hij de bal toch weer kwijt. Zeer ongelukkige invalbeurt van de diepe spits van Racing Genk. Dus heeft A-agent nog eens een kans om door te gaan. Skoras probeert Araujo diep te steken. Kan hij de bal binnenhouden? Dat is niet het geval. En mocht het nog aan de zijkant gebeuren, dan had hij de bal te hard voor zich uitgeduwd en was hij over de achterlijn gehaald. Maar we zien nu in de herhaling dat de stuiter net buiten de zijlijn was. Ja, ons geduld wordt nog wat meer op de proef gesteld. Of je zou kunnen zeggen, het is al zo'n prachtig seizoen geweest dat ze er bewust nog een half uurtje aan vastbreien. Maar dat is eigenlijk meer cynisme dan realiteit. Laatste 10 seconden. Delorge nog met Sonko en Hashioka. 7 nog. Hashioka gaat de bal nog eens droppen. Maar ook deze is veel te laag. En dat zal meteen de tijd zijn. De tijd zijn voor Lothar Dont om te gaan affluiten. We hebben het aan ons broek. 2 keer 15 minuten extra. Stel je voor bij 0-0.

Bob Marley met Buffalo Soldier. Ja, de Buffalo's die hebben het niet waargemaakt in die eerste 90 minuten. Zoals Tom zei, straks komen er dus 2 keer 15 minuten bij. Wordt nog een beetje gedronken enzovoort. Tactiek besproken. Er moet ook nog getost worden, denk ik, om te beslissen aan welke kant dat ze beginnen. Dus zometeen die verlengingen in de wedstrijd tussen AA Gent en Racing Genk. En dat voor dat laatste Europese ticket.

0: Qubit met Nowhere in Love. Er wordt opnieuw gevoetbald. Ze zijn dus die verlengingen. Ze zijn eraan begonnen. Ze hebben het aangevat, AA Gent en Racing Genk. Dus we kunnen opnieuw aansluiten bij jou, Tom.
1: Ja, we zijn er een tijdje geleden al aan begonnen. Het duurde wel even omdat de Haaien nog eens in de huddle wou gaan staan om zijn team aan te moedigen. Een minuutje of twee zijn we ondertussen aan het voetballen in die verlengingen. En ik weet niet, ik twijfel daar een beetje aan, of alle, zeker de neutrale supporters, of ze echt gebleven zijn voor deze verlengingen. Want het is natuurlijk geen wedstrijd om echt warm van te worden. Als we ook de kansen nog eens bekijken in de tweede periode, dat zijn er nog minder dan in de eerste helft. Eigenlijk alleen die kans van Sonko aan de kant van AA Gent. Toen hij besloot, net na zijn invalbeurt, in het zijnet. En Racing Genk heeft af en toe wel eens gedreigd. Via Steukers, Heijmans twee keer, Heijnen, Biewoud. Maar uiteindelijk een echt grote kans was er niet bij voor de Limburgers. En ondertussen is ook dat prachtige Kevin De Bruyne Cup is achter de rug. Beide ploegen hebben daar ook met hun jeugd meegedaan, de U15. En hebben het zeker niet slecht gedaan. Want AA Gent is vijfde geworden en Racing Genk zevende. De overwinning daar in Drongen, niet zo ver hier vandaan, ging naar Bayer Leverkusen. De finale gewonnen tegen Paris Saint-Germain. En de kleine finale is gewonnen door Club Brugge tegen Anderlecht. Dan AA Gent, dus op plaats 5. Sporting uit Lissabon 6, Genk 7 en Ajax is op 8 geëindigd. De rest moet je maar eens bekijken op de website van de KDB Cup. Volgende week Bassevelde, dan zijn het de U13 ploegen uit binnen- en buitenland daar in het Meetjesland. Dus als je nog eens hoogstaand jeugdvoetbal wil zien nadat je het volwassen voetbal wel hebt terug in de kast gestoken, alles hebt opgeslagen en op zolder hebt gestoken, dan moet je volgende week maar eens naar Bassevelde afreizen. 4 minuten ver ondertussen. En opnieuw veel middenveldspel met Kongolo. Cissé komt wat druk zetten, waardoor hij richting Sattelberger speelt. Maar die laat hem lopen tot bij Caden Pierre. En dan Girassor, die altijd wel voor een versnelling kan zorgen. Araujo is uitgegleden. Mirisola, maar die kan net niet snel genoeg draaien en starten. Roef glijdt in zijn voeten. Opletten van De Lorge, want die speelt de bal achteruit. En Roef en Van der Heijden die hinderen elkaar. Maar Van der Heijden speelt dan toch richting Hong. Cissé, de controle. Met Kongolo in zijn rug. Ook Sorg komt erbij. En de balverovering, maar ja, geen goede actie. En Van der Heijden trapt hij dan zomaar weg. Ik weet niet welke kant het centiempje gaat vallen. Na 5 minuten is er veel middenveldspel. Lijkt het alsof Racing Genk toch weer de bovenhand wil halen. Met hier is de plaatsbal en die gaat erin. Het is Mirisola die hem scoort. Ze krijgen de bal daar niet weg achterin. En Mirisola die echt niet in de wedstrijd zit. Die plaatst hem met de binnenkant van de voet in de winkelhaak. En Davy Roef is verslagen. Als het een doelpunt moet zijn, dan moet het hier van ergens uit de lucht vallen. En dat was ook Robin Mirisola. Hij plaatst hem aardig in de winkelhaak. Maar niet goed verdedigd daar achterin door AA Gent. En dit is een grote stap richting Europa. Want Gent scoort nauwelijks doelpunten. En je voelt dat één bal deze wedstrijd kan beslissen. Slechte interceptie van Lopez is het die uitglijdt. Maar dan de bal kwijt is aan Pierre Caden. Caden Pierre beter. Hij zit er goed tussen. Het kleine tikje. En dan de plaatsbal. Een assist erbij dus voor de Amerikaan. 2 bij Jong Genk. En dit is zijn allereerste. Pierre. Zijn familienaam. En Caden, dat is zijn voornaam. En AA Gent dus op achterstand. Door de plaatsbal van Robin Mirisola. En Racing Genk dus heel dicht bij Europa. 0-1.

0: Een muzikale duw in de rug van Gorky. Soms vraagt een mens zich af, natuurlijk voor Gent en zijn supporters. Ze zullen het nodig hebben, want ja, dan toch die achterstand 0-1 voor Genk, Tom.
1: Dat klopt. En nog even de loerse met de knal, maar de controle gebeurde met de rechterarm. En dus geen doelpunt sowieso, omdat in de korte hoek stond hij daar toch maar weer. Luca Brugmans. Nieuwe wissel aan de kant van Racing Genk. Zometeen komt er ook nog wel eentje aan van AA Gent. Een drievoudige nota bene. Maar het is eerst Daan Heijmans die naar de kant komt. En August de Wannemaker, toch een van de namen die we in de gaten moeten houden bij de jonkies van Racing Genk. Die is er nog ingekomen om te beginnen voor de laatste 5 minuten van de eerste verlenging. En dan ook nog de tweede verlenging meepikken. Daar gaan we toch van uit. Ik zie onder andere Eme Omgba staan. Ik zie Hilarion Goré staan. En dan ook El Hadji Sek. Dat zijn allemaal aanvallende spelers. Want de A-agent moet dus gaan aanvallen. Moet dus die 1-0 achterstand gaan wegwerken. En ik heb daarnet gezegd dat scoren zo moeilijk is. Amper 4 doelpuntjes op de eerste 2 speeldagen van die Champions Playoffs. Een doelpuntje tegen KV Mechelen. Een doelpuntje tegen Anderlecht. Dan 4 wedstrijden niet gescoord. Dan weer 2 keer wel tegen Anderlecht en Sint-Truiden. Dat telkens een punt opleverde. En het sluiten tegen Union en Club Brugge leverde geen enkel doelpunt op. Dus 3 keer 1-1 en 1 keer een 3 keer 1 nederlaag. Dat zijn die 4 doelpunten van AA Gent. Dus de laatste keer dat ze 3 keer konden scoren, meer keer dan 1 keer, was dan die wedstrijd tegen Denders. Skoras glijdt uit, kan de voorzet niet trappen, waardoor Racing Genk kan uitbreken. En die Caden Pierre is nog redelijk snel ook. Met Araujo die tussen beiden komt. En dan Skoras die een fout moet maken. En dat is niet zo slim. Want die Pierre die was helemaal alleen. Die had geen steun en AA Gent was toch met zijn 5 en 6 teruggelopen. Maar ja, als je voortdurend achteruit loopt, dan kan die Pierre zonder druk veel meters winnen. Ze hadden dat moeten opvangen, niet blijven wijken. Voorlopig nog niet die drievoudige wissel doorvoeren, zegt Rick de Mil. Eerst die vrije trap van Racing Genk. Een meter of 20 voorbij de middenlijn. En Heijnen doet het kort, samen met Bangura. Akpan, die staat er ook nog altijd op, ondanks die krampen een hele tijd geleden. Sattelberger, de interim centrale verdediger, speelt terug richting Brugmans op de middenlijn. En die gaat dan de lange bal hanteren richting Mirisola. Zoekt het duel op, zoekt het contact op met Lopez. Maar die bal vliegt over hem heen tot in de handen van Davy Roef richting Van der Heijden. Araujo en Lopez weer tot in het eigen halve maatje. Zo schiet de A-agent niet op. Anderhalve minuut nog. En dan kunnen ze misschien die wissels gewoon doorvoeren tijdens de pauze van die verlengingen. Ook al is er officieel geen pauze, maar ze pakken die dan toch. Sonko doet het prima. Sonko nog maar wil dan 1 mannetje te veel uitschakelen. En die gebruikt dan net genoeg zijn voet om de dribbelende winger tegen te houden. Maar het zag er wel goed uit, omdat hij frisser is dan Akpan. En daar toch makkelijk doorging. Balvoordeel nadat Van der Heijden voor de zoveelste keer dat contact opzoekt. Yokoyama op de linkerkant. Balbezit houden, zo oordeelt Racing Genk. En ze tikken de bal buiten. Omdat, wie is het? Sor, ja, het is Sor, een tik tegen de mond heeft gekregen tegen de kinnebak. Dus Nicky Haaien gaat meteen naar de laptop kijken wat er effectief gebeurd is. Ja, Van der Heijden vangt hem op als een soort matras. En blijkbaar is de schouder dan toch net iets te hard geweest. Harder dan een zachte matras. Verzorging krijgt Jirasor. En dat betekent dat we zometeen nog een beetje doorgaan in die eerste verlenging. Robin Mirasola. Dat is dus voorlopig de matchwinnaar voor Racing Genk. één doelpuntje tijdens die Europe Playoffs. 3 doelpunten in de competitie. Dus als ik goed kan tellen, zijn 5e van het seizoen. En wat voor een belangrijke. Rick de Mil nog altijd bij de 3 musketiers die aan de zijkant staan. Die toch al een hele tijd staan te wachten om erin te komen. 2 minuten komen erbij. AA Gent levert de bal opnieuw in. Doet dat net over de zijlijn. Dus dat is niet zo sportief, want dan komt het tegenstander meteen druk zetten. Als je die gewoon naar een vrije verdediger speelt, is het dan niet zo opvallend. 2 minuten erbij. Daar zijn we aan begonnen met de Hashioka die het kopduel wint op die inworp. Waardoor Racing Genk een meter of 15-20 kan opschuiven richting de middenlijn. En dus zullen de 3 Gentenaars erin komen tijdens de pauze van deze verlengingen. Genk nog met de combinatie op de middenlijn. Na die inworp Stattelberger druk zetten van Skoras. Glijdt weer uit. Ja, dat zijn toch niet de juiste schoenen, denk ik, dan die je hebt aangetrokken als je voortdurend uitglijdt. Heijnen in dat duel met Van der Heijden komt er als verliezer uit. De Lorge kan nauwelijks weg met de bal, maar door de benen van Sor. En Araujo vindt dan toch weer een aanspeelpunt bij zijn eigen doelman. Davy Roef richting Van der Heijden. Het kopduel met Heijnen. Een klein duwtje van Van der Heijden, waardoor Heijnen er niet aan kan. Skoras weer op de rechterkant, al met de afgezakte kousen. Hier is de controle van Sonko. Geraakt weer niet voorbij de laatste man. Blijft nog net in balbezit. Cissé maakt zich breed in dat halve maandje. Geraakt niet voorbij Yokoyama. En dan weer ruimte op de linkerkant bij Akpan. Begonnen als rechtsback. En ondertussen is hij linksback geworden. Maar hij houdt zich voorlopig staande. Ook al staan de kuiten op ontploffen. Denk ik zo. De 2 minuten zijn voorbij. Lothar Dont maakt een einde aan de eerste verlenging. Waarin we 1 kans hebben gezien met de medewerking van Lopez en het balbezit. En de eerste assist in zijn carrière van Caden Pierre, de Amerikaan. En meteen ook de goal. Mooi, fraai afgewerkt door Robin Mirisola. En zo gaat Racing Genk rusten met een 0-1 voorsprong.

0: Ace met How Long. Tot ze opnieuw beginnen voetballen daar in de Planet Group Arena. Wel, ze zijn opnieuw aan het voetballen in dat tweede kwartier van de verlengingen, Tom.
1: Dat is waar, met drie nieuwe namen dus. Degene die al een tijdje klaar stonden om in te vallen, maar het juiste moment kwam maar niet. Gent alleszins in de aanval. Daar moet Akpan tussen beiden komen op die voorzet van Sonko van op de linkerkant. Want nu moet het gaan gebeuren voor AA Gent. Ze spelen naar de goede kant. Maar goed, je moet doelpunten maken in het voetbal en dat is niet zo simpel. Sonko, maar ruim erover en ernaast. Komende naar het centrum. Centraal was er wat ruimte en dan trappen van in het halve maandje. Maar een afzwaaier van jewelste. Drie nieuwe namen dus. We hadden het al over Hilarion Gore. We hadden het over El Hadji Sek en Eme Ongba. En dat betekent dat Daiki Hashioka aan de kant is gebleven. Mikas Koras ook en Matthias Delorge. Dat zijn de drie jongens die er niet meer bij zijn bij AA Gent. Voor de laatste 15 minuten van de competitie. Sonko gaat nog eens door, maar Sattelberger kan de bal wegtrappen. Van der Heijden met het winnende kopduel. Yokoyama. En dan Gore, weliswaar in de rug van Cisse. En dus Akpan opnieuw. Lange bal. Verloren bal. Dus Roef opnieuw. Met Lopez. Ja, het is bijna Jong Genk op de dansvloer daar beneden. 0-1, het zou straf zijn. Op die manier. Met al die afwezigen. Ook die geblesseerden. En dan een diepe bal van AA Gent. Die ja, tot frustratie van Cissé over de achterlijn gaat. En ondertussen hebben we twee ballen. Dat is goed gezien door Kongolo. Om wat tijd te winnen, maar Lothar Dont komt meteen tussen beiden. We zijn er dus aan begonnen aan de tweede verlenging met AA Gent. Dat moet aanvallen, want het staat nog altijd achter 0-1.

0: Machine met zijn Crystal Ball. Zometeen het radionieuws. Laten we toch nog een beetje voetbal mee volgen bij jou, Tom.
1: Ja, want de Wallemaker die probeerde het eens met een trap met zijn linker. Het was te centraal om te gaan scoren. Want Roef stond opgesteld en hield de bal tegen in twee keer. Goré nog eens maar. Dat is een moeilijke voorzet. Akpan met een even moeilijke verwerking van die voorzet. En dan een fout in het voordeel van AA Gent. Het is die El Hadji Sek die al een paar ballen heeft proberen voor te zetten. Maar die zijn telkens weer te laag, waardoor de defensie van Racing Genk die ballen makkelijk kan wegwerken. En ondertussen begint de tijd toch te dringen. Nog een minuutje of acht in de tweede verlenging. Nog een minuutje of acht in de reglementaire speeltijd van de gewone. En ook de verlengingen. Komen er nog penalties? Maar daarvoor heeft de agent een doelpunt nodig, want de enige goal van Robin Mirisola staat nog altijd op het scorebord. Een vrije trap komt eraan van Tibe de Vlieger. Racing Genk nog altijd dicht bij Europa bij 0-1.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
4: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
3: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
5: VRT Max. Maak elk moment de max. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
8: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
7: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15 en dat is 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak benadrukt Gezondheidsinstituut Sano dat tabak en andere nicotineproducten, ondanks de dalende trend, toch nog altijd een belangrijke oorzaak zijn van ziekte en sterfte. Epidemioloog Brechtus Vleeschouwer.
9: Roken is namelijk geassocieerd met verschillende ernstige ziekten, zoals verschillende kankers, hart- en vaatziekten en chronische ademhalingsproblemen. En vandaag zijn daarom nog steeds meer dan 9500 sterfgevallen per jaar in België geassocieerd met roken. En dat komt overeen met ongeveer 1 overlijden per uur.
7: De voorbije dag zijn ruim 560 deelnemers van de 20 kilometer van Brussel verzorgd moeten worden. Dat meldt het Rode Kruis. 24 deelnemers van het loopevenement moesten ook naar het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige oververhitting. Het warme weer heeft ook in Nederland geleid tot heel wat interventies bij verschillende loopwedstrijden daar. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden verschillende lopers onwel door de hitte. Enkele deelnemers moesten ook worden gereanimeerd. In het museum Centre Pompidou Metz in Frankrijk is een banaan gestolen die deel uitmaakt van het bekende kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. In het werk is een banaan met duct tape op de muur geplakt. De banaan staat symbool voor vergankelijkheid en het werk bevraagt de waarde van kunst. Het kunstwerk kent een bewogen geschiedenis, Een ander exemplaar ervan werd ooit gekocht door een ondernemer die er bijna 6 miljoen euro voor betaalde en de banaan gewoon opat. Ook in het museum in Metz, waar de banaan nu verdwenen is, at een bezoeker eerder alleen zijn banaan op. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook de verlengingen zitten er bijna helemaal op. Tom Boudeweel is er nu wel al gescoord.
1: Ja, Racing Genk heeft gescoord, maar er komt een penalty aan. Dat heeft Lothar Donte bepaald. De VAR zal nog wel eens moeten kijken. Robin Mirisola heeft het enige doelpunt gemaakt. 5 minuten in de eerste verlenging in een hele saaie wedstrijd. Dus voorlopig Racing Genk nog in het voordeel.
7: Oké, dankjewel Tom. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokale kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertienieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1.
2: Sportza.
5: Met Niels van Duizen.
0: Dan is het aftellen geblazen. Kan Racing Genk het ook over de streep trekken, dat ticket voor de Conference League? Terug naar jou, Tom.
1: Een rode kaart bovendien voor Kongolo en een penalty voor Gent. Hij floot hem, Lothar Donte. Het is een beetje een rare situatie, want die bal was niet meer speelbaar door Goré, maar hij werd wel getackeld door Kongolo, ging er over en Kongolo had al een gele kaart. Vandaar dat Lothar Donte even moest de bevestiging halen bij de VAR, bij Wesley de Kramer in Tubeke. En het is de bevestiging. Het is de bevestiging. Genk is er zo dichtbij op anderhalve minuut van het einde van die tweede verlenging. Belangrijk nu voor Luca Brugmans. Tiewe de Vlieger. Gaat hij die penalty trappen? Nou. Als jonge kerel. Ja, Kanga heeft de meeste getrapt. Die is er niet meer bij. Dien als tweede is er ook niet meer bij. Van Zijl heeft er eentje getrapt voor de beker. Een gemiste nota bene. En ook K3 heeft er al eentje gemist. Dus alle spelers die al een penalty hebben getrapt, die zijn er niet meer bij. Dus neemt de jonge Tiewe de Vlieger, 20 is hij, de nieuwe rising star van AA Gent, neemt zijn verantwoordelijkheid. Brugmans is aan het huppelen van links naar rechts met zijn indrukwekkende lengte. Slaat hij tegen de lat. Maakt hij zich heel breed, heel groot. En de Vlieger moet het gaatje vinden voor strafschoppen. Want Genk leidt nog altijd met 0-1. Het is alsof de Vlieger uit stand gaat trappen. Hij wil eerst de focus, eerst het sein krijgen van Lothar Donte. Een korte aanloop van Tiewe de Vlieger. De trap en hij stuurt de doelman de verkeerde kant uit. Iedereen het veld op, want het is de gelijkmaker via Tiewe de Vlieger. Brugmans kan deze bal niet tegenhouden. Wat een ontknoping nog van deze verlenging. Racing Genk had alles in huis om dat Europese ticket te pakken. En plots was er die rare tackle van Kongolo. De bal was niet in de buurt. Goré ging er over en Lothar Donte legt de bal op de stip. Tweede gele kaart voor Josué en denk ik Kongolo. Dus dat betekent Racing Genk nog met...
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met

naar penalties door een late strafschop. Benut door Tibbe de Vlieger. Hij bleef cool, hij bleef ijzig kalm. Leijen en Rick de Mil, zij staan op het terrein. Misschien willen zij wel inkomen voor Araujo, maar de Portugees, meteen toen hij krampen kreeg, was hij aan het zwaaien om aan te geven, wissel mij. Maar ja, er zijn al zes nieuwe jongens op. Hier wordt Sek nog eens diep gestuurd. Wat krijgen we nou? Voorzet aan de eerste paal, weggewerkt door Heijnen. Hij heeft er al een paar voor doel gezet, maar er zit geen één goeie bij. El Hadji Sek, 1-1 dus. En plots een vibrerende Planet Group Arena. Alsof ze plots zijn wakker geschoten. Zo moeten we het eigenlijk zeggen. En eindelijk nog eens een doelpunt voor Gent. Van der Heijden gaat de Hong nog scoren. Nee, die kan er net niet bij. Cissé knokt zich naar de bal. En Heijnen pakt die bal dan vast. Net buiten het halve maandje. En Lothar Dont geeft nog een vrije trap voor AA Gent. Nou, Heijnen dacht, ik krijg de fout mee. Ik neem alvast de bal. Maar Lothar Dont, die gaf gewoon aan dat er mocht verder gespeeld worden. Dus is het een vrije trap. Stel je voor, een aflegger van der Heijden. En dan proberen om die bal te recupereren van Ibrahima Cissé. Raakt hem wel even, raakt ook Heijnen, zeker weten. Maar nu, iedereen staat overeind bij de dugout. Want stel je voor, Tibbe de Vlieger gaat het opnieuw doen. Araujo knuffelt hem nu al om aan te geven, wij hebben vertrouwen in jou. Ze gaan voor een totale ommekeer bij AA Gent. Dit is voetbal. Dit kan plots keren. Achter Brugmans staan ze nu al te zingen. Staan ze nu al te zwaaien met ontbloot bovenlijf. Hong staat er ook bij, maar het wordt Tibbe de Vlieger, ongetwijfeld. Daar is de bal, ja, via de muur gaat hij de lucht in. En dan Omgba terug in de 16 gebracht. Ja, en dan legt hij het spel stil, omdat een van de bouwstenen van de muur die bal op zijn hoofd heeft gekregen. En Lothar Dont geeft ook aan van, ja, dat moet ik reglementair doen. Als er een hoofdblessure is, moet ik het spel stilleggen. Bangura is het, Ibrahima Bangura, die vrije trap van de Vlieger op zijn hoofd heeft gekregen. Ja, het is maar goed ook dat hij springt hoor. Er lag er nog eentje achter, want anders ging hij over de middenvelder naar de zone waar de doelman die vrij laat. Ondertussen zitten we al ruim over de toegevoegde tijd. Bangura, het boegeroep is omdat hij sprint van de achterlijn naar de middenlijn om er weer in te komen. Of toch wat dichterbij alleszins. Dont maakt er nu een einde aan. Een gelijke stand. Mirisola bracht Genk in dromenland. Maar de Vlieger en de penalty brachten hen opnieuw met de voeten op de grond. Even uitblazen en dan de penalties. Net als gisteren in de finale van de Champions League. 1-1.

Met In The Stars zometeen dus die penalties tussen AA Gent en Racing Genk. Zodra ze eraan beginnen, dan gaan we natuurlijk terug live naar de Planet Group Arena. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Jessie Ware met Automatic. Ik zie, Tom, bij jou dat het publiek een beetje probeert op te schuiven om in de richting het juiste doel te gaan. Dus ik vermoed dat ze klaarstaan om eraan te beginnen.
1: Klopt, en het is de man met het vertrouwen die net een penalty heeft benut die er gaat aan beginnen. Thibe de Vlieger, die agent dus in de race heeft gehouden voor dat ene Europese ticket. Net als daarnet blijft hij even aan de bal staan om dan wat stappen achteruit te zetten als hij het sein krijgt van Dont. En nu stuurt hij Brugmans opnieuw de verkeerde kant uit. Dat betekent dat A-agent 1-0 voor is gekomen. 2-2 voor Thibe de Vlieger. Ik zei het, 20-jarige nieuwe chouchou van de Buffalo's uit eigen jeugdopleiding. Dit weekend ook de stand gekregen van de beste jeugdopleiding. Club Brugge er weer, net als vorig jaar, als eerste uitgekomen. En als runner-up. En dan bedoel ik niet als tweede, maar als club die het snelst naar boven komt, is toch wel A-agent. Brian Heijnen. Hij is de eerste bij Racing Genk, de aanvoerder. Met Davy Roef als een soort politieagent de armen uitsteken. De bal gewoon, ja, simpel binnendoor. En ook hij, de gebalde vuist. Roef koos een hoek, maar geraakte dus niet bij de bal. Heijnen en de Vlieger, zij gaan voor het maximum. Zoals ik daarnet al zei, Kanga is er niet meer bij. Dat is een man van 4 op 5. En dat is toch wel belangrijk voor agent. De volgende voor agent is een invaller. Hilarion Goré met een aanloop recht op de bal. Dat is niet simpel. Brugman staat te dansen. Goré met de plaatsbal. Oh, hij komt eraan, maar hij zit er wel in. Hij duikt naar de goede hoek met die hele lange arm. Raakt hij de bal, maar net te hoog. En hij duwt hem hoog in het dak van het doel. Goré scoort, maar Brugmans was er wel heel dichtbij. Het was net hard genoeg om via de hand in het doel te gaan. In het dak van het doel. En voor de tweede keer A-agent op voorsprong. 2-1. De doelpuntenmaker van de Limburgers wandelt naar de penaltystip. Wandelt naar de bal om opnieuw op gelijke hoogte te komen. Robin Mirisola. Ook weer de zwaaibewegingen van Davy Roef. De aanloop van Mirisola. Even wachten en dan Roef naar de verkeerde kant sturen. Dit is een hele mooie strafschop. Even inhouden en dan strak in het zijnet geduwd. En Roef kan er echt niet bij. Roef heeft een avond nodig. Zoals in de bekerfinale tegen Anderlecht. Toen hij daar wat penalties uit zijn doel ranselde. Voorlopig heeft hij dat nog niet kunnen doen. Op de penalties van Heijnen en Mirisola. De volgende in het rijtje voor A-agent. Lopez da Silva. Met een korte aanloop. Met het korte koepje ook. Aanlopen, trappen en ook binnengetrapt. Ook weer naar de goede kant, Brugmans, maar te hard. En hij kan er niet bij. Dat betekent derde keer op voorsprong. Nog eens kijken. Ja, het is ook prima getrapt hoor. Goed in de hoek. Als hij bijna het zijnet raakt, dan is het moeilijk voor de doelmannen om die te gaan pakken. 3-2. Nicolas Sattelberger, de Oostenrijker. Hij komt ook weer aangewandeld vandaag. Interim centrale verdediger door heel veel afwezige verdedigers bij Racing Genk. 3-2 wordt het 3-3 via Sattelberger. Lothar Dont fluit, de aanloop en ja, hij kan er net niet bij. 3-3. Roef gaat nu ook wel de goede kant uit. Zwaait nog met die linkerarm om die bal als een vlieg weg te kloppen. Of een vervelende mug. Maar hij kan er niet bij. Het is hoog genoeg getrapt door de Oostenrijker. En we zitten aan 100%. Na 6 penalties getrapt. met de vlieger Gore da Silva aan de ene kant. En Heine Mirisola en Sattelberger aan de andere kant. Het zijn allemaal jongens die nog geen penalty getrapt hebben dit seizoen. Eme Omgba, invaller. Aanlopen, trappen. En ook hier strak in het doel getrapt. Brugmans niet naar de goede kant deze keer. Maar we kijken naar prima getrapte penalties. Dat moeten we erbij zeggen. 4-3. Ayumu Yokoyama. De Japanner. Die gaat trappen bij Racing Genk. Als we eens kijken naar de geschiedenis van dit seizoen. De meeste getrapt door Heijmans. 6 in totaal. 5 ervan niet rechtstreeks benut. En Oh heeft het ook 2 keer geprobeerd in Europa. Maar 2 keer gemist. Een krom aanloop. En daar is de bal. Oh, wat is dat sober gedaan. Jongen, jongen. Even een boogje alsof hij à la Tia Hellebout gaat hoog springen. Dan ook nog even stoppen. En dan een simpel pasje in de hoek. Hoe cool afgewerkt is dit. Nog even zwaaien naar de supporters. Want Racing Genk heeft de TOS gewonnen. En ze hebben gekozen om richting het uitvak te trappen. Dus niet naar de straffe aanhang van de Buffalo's. De volgende, voorlopig de laatste. Momo Sonko. De 5e penalty. Lothar Dont vraagt om op de lijn te gaan staan aan de doelman. Dat is misschien het... Nee, het is niet het signaal om uit de concentratie te geraken bij Sonko. Want hij knalt hem ook binnen. Ook strak in de benedenhoek. 5-4 dankzij Sonko. A-agent 5 keer op voorsprong gekomen. Nu ligt de druk bij A-agent. En is dat August de Wannemaker die de laatste voorlopig moet gaan trappen voor Racing Genk. De Jong Genkie. Hard gewerkt met de staf, met Kenny Verhoene, met Johan van Rums die uiteindelijk is doorgeschoven. Hij moet scoren, anders heeft de A-agent het ticket beet. Hij vertrekt op de lijn en daar is de trap en hij pakt hem, Roef pakt hem, Roef pakt hem. A-agent gaat Europa in. Hij heeft er eentje gepakt en het is de belangrijkste. De Wannemaker, de Jonkie mist. Roef naar de goede kant en hij pakt de bal van de Wannemaker. Wordt meteen in de armen gesloten door Brugmans, door de ervaren mannen Brian Heine. Want het is er eentje die mist. Het is er eentje, één doelman die een penalty pakt. En het is opnieuw Davy Roef, de matchwinnaar van deze barrage. Alsof het zo moest zijn dat het seizoen langer wordt dan 90 minuten. Langer wordt dan 120 minuten. En uiteindelijk de allerlaatste penalty van de penaltyreeks van 10. Het is de Wannemaker die mist. En Davy Roef is opnieuw de hel. En na een seizoentje zonder Europees voetbal is A-agent terug op de Europese scène. Het is heel vroeg dag, 23 juli. Dan is al de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League. Er ligt heel veel werk op de plank voor Gent. En deze keer geen Europees voetbal voor Racing Genk. Ze waren er dichtbij bij die 0-1. Maar kort voor tijd benut de penalty van Thibe de Vlieger. En uiteindelijk Gent de betere in het nemen van strafschoppen. A-agent wint dus na een gelijkspel. Maar via de penalties tegen Racing Genk. En heeft een Europees ticket beet.
2: Dankjewel, Tom. En zo zijn we dus helemaal rond voor het seizoen 2025-2026 in de Jupiler Pro League. En zo zit ook onze uitzending van Sportza erop. Ik wens je nog een hele fijne avond hier bij Radio 1. Radio 1.

Zit de bruin, zwart, wit of wit ertussenin? Wat doet het ertoe? Alsof dat je uraal nummer zelf kiest. Gelovig, religieus, spiritueel of zweef de lever niet? Dogmatisch, twijfelachtig, het beter weten doet iedereen. Man, vrouw, of wit of adibride? Hetero, olibi of sedicurieus, weet het nog niet. Hoofddoek of kruisken ontlokket, tattoo of piercing, doe wat je wilt, maar doe voort. Ik wil geen 3 uur wachten voor je papier. Progressief, conservatief, rechts, centrum links. Zit in het kamp van de integriteit of in dat van de politiek. Kiezen we de Vlaamse leeuw of de driekleur van de Belgique. Ik zeg het in het Vlaams, Frans of tussentaal, hey, boeit niet. De stem zonder stem, het geheel of de breuklijn. Get de pro's en de contra's, de fanbasis, de ultra's, de anti's, de antagonisten, de helden en primadonna's. Get vooral veel x's en nog meer x's en wie de ik, zeg je. Grabber of kapitalist, visa papa of papa was er niet. Privileges of witte pech, enkel de geprivilegeerden snap het niet. Van veel te rijk nog veel te arm, de bezitters of die zit op niks. In de snackbar of Michelin of in de rij voor een voedselpakket. De grote speler, de petit joueur, op de fiets of in bolide. De poet of de SUV, wie had wie niet gezien. Werknemers, doppers, gezond of invalide. Witte kassa, zwart geld, geef mij gewoon nog iets te drinken. Centrum, periferie. Stad of platteland, last van oogartswaanzin of compensatiedrang. Straatwijs of wijs nog niks, ruwe handen of diploma's. Het zijn zotten die werken en die rekenen op de pensioenskas. Gebroken of gesterkt, door trots of trauma. Een misgunner of een wenks het beste, wie sloopt, wie verraakt. Pessimist, optimist, wie kiest zijn realiteit. Welk soort winkelier handelde in liefde of angst. Dus kijk neer, uit de hoogte, scheld voor vloek of zeik. Toren van hiervoor, een onbereikbaar eiland. De hel, dat zijn de ander. Van zonde zijn wij vrij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. Of reis mee, overstijg. Kijk toe en omarm. Baksteen, in de rij, solide, hou het warm. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij. De hel, dat zijn de ander. Maar de ander, dat zijn wij.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
2: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
1: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
3: Het seizoen op zich was fantastisch. Dus, en het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
4: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment. Dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel. We hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
3: Dus, ja, het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die boven komen. Dat zijn gevoelens. Ja, dus, ja. Ik kan het er niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
1: Het gemeentebestuur van Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten een 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunt te kunnen verkopen.
1: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
6: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
1: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
2: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
1: In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
3: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
4: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. Meer willen we niet. We hebben zo hard te vallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
3: Dus ja, het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, ik kan het er niet meer voor beschreven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
1: Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Israëlische tieners gewond geraakt bij een aanslag met een voertuig. De verdachte is een 30-jarige Palestijn. Hij werd doodgeschoten door een Israëlische soldaat. De spanningen in het gebied blijven hoog. De voorbije dag stierf ook een andere Palestijn aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten door het Israëlische leger. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Miri Sola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef en dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
1: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

Ik had een hazenbak van Sid Vicious. Daar een persoonlijk met een zwarte vulstift in 75 gesigneerd. Dat was iets ongelooflijk, dat was echt iets delicious. Maar dat heb ik nooit geapprecieerd. Dat was mijn aardige graal, dat vulde de lot van mij.

Dat is ultiem bewijs van het totaal gebrek aan klasse. Heb je nog geroepen, kom eens kijk,

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw, waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
3: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
2: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
4: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
5: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
4: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kunt dat niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw. Dat is het.
2: Ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
6: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken als doel.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
1: Touché.
0: Met Friede Lesage.
7: En met Silver Hanneman, goedemorgen.
8: Hallo, goedemorgen.
7: Hoe gaat het?
8: Heel goed, dankjewel.
7: Heel erg blij dat je hier bent. Vandaag is de laatste dag van de maand mei.
8: Ja.
7: Volgens veel mensen de mooiste maand van het jaar. Hoe is dat voor jou, de maand mei?
8: De maand mei is voor mij een hele bijzondere maand op een of andere manier. Het is de maand waarin ik zowel mijn papa als mijn zus verloren ben. Maar het is ook de maand waarin ik voor het eerst mama ben geworden. En dat is een heel bijzondere beleving. Ik weet, iedereen is geboren op 21 mei. Mijn zus is gestorven op 19 mei. En ik weet nog heel goed, 5 jaar geleden, dat ik op dat moment heel, heel bang was dat ik op die sterfdatum zou bevallen. Dat voelde voor mij echt als een vloek bijna. Het kan niet anders dan dat het dan fout zal lopen. Het is ook de maand waarin dat de eerste zonnestralen er zijn. Alles staat zo wat haaks op dat verdriet. Het is een heel intense maand wel.
7: Ja. Ja, en dan blij dat die maand nu bijna voorbij is?
8: Stiekem heb ik inderdaad altijd een beetje de opluchting dat die maand gepasseerd is zonder dat er iets noemenswaardig gebeurd is. Ja. Ik hou altijd wat meer mijn hartje vast in die maand. En dat is natuurlijk een beetje een ideële angst, maar ik voel wel altijd een beetje opluchting van oké, we zijn die weer doorgekomen.
7: Mag ik zeggen dat wat jou is overkomen ook van jou de dichteres heeft gemaakt die je nu bent?
8: Ja, zeker. Zeker. Ik ben echt met die drijfveer beginnen schrijven, omdat verdriet te doorwerken, te doorploeteren, maar ook om dat soort verdriet aandacht te geven op een of andere manier. Dus dat is zeker een van de drijvende krachten van mijn pen. Yeah.
7: Je behoort volgens ervaren collega's tot de nieuwe lichting dichters. Hoe voelt dat voor jou? Is dat een grote verantwoordelijkheid om te dragen?
8: Ik wist tot op dit moment niet dat ik die verantwoordelijkheid had.
7: Het is misschien ook helemaal geen verantwoordelijkheid.
8: Maar ik denk dat ik wel ergens snap waar dat vandaan komt. Ik heb inderdaad wel het gevoel dat, ook al is poëzie nog altijd een moeilijk genre, en lijkt dat ook geen genre voor jonge mensen of zo te zijn, dat er wel echt de laatste tijd heel veel jonge mensen, jonge mannen en vrouwen zich in die poëzie vastbijten en daar ook helemaal hun eigen ding van maken. Mm-hmm. Op het papier, buiten het papier, op het podium. En ik ben wel heel trots of zo dat ik daartoe mag behoren. Dat wel.
7: Als ik even kijk naar jouw laatste bundel, die is verschenen, Wat wij doen, dat heet Bewaren. Daarvoor ben je genomineerd voor de Grote Poëzieprijs.
8: Ja.
7: Wauw, wat een grote smile zie ik nu.
8: Ja. Ja, ik ben daar nog altijd heel trots op. Ik ben niet zo snel trots op mezelf. Maar ik heb mij daarvoor wel altijd zeer klein gevoeld in de literaire wereld. Ik had heel vaak het gevoel dat ik daar niet terecht zat. Of ik vond mij ook heel vaak niet goed genoeg. En toen kwam dat en dacht ik, zie, ik mag hier zijn. Ik mag hier zijn met mijn bundel. Er zijn mensen die het de moeite waard vinden om het tot die laatste vijf daar te krijgen. Dus dat was voor mij echt een heel mooie erkenning.
7: Ja. Kan je zeggen dat een nominatie jou dan echt bevestigt ook als dichteres? Voor jou heeft het geholpen?
8: Ja, het is altijd geholpen, ja. Ja,
7: en de volgende stap is een mooie.
8: Het vinden om het tot die laatste vijf daar te krijgen. Dus dat was voor mij echt een heel mooie erkenning.
7: Ja. Kan je zeggen dat een nominatie jou dan echt bevestigt ook als dichteres? Voor jou heeft het geholpen?
8: Ja, het is altijd geholpen.

0: Ik denk dat ik ook wel creatief ben. En ik heb ook wel echt ook een jaloers kantje. Als er dan ook de negatieve dingen erbij mogen halen, kan ik zeker ook een jaloers zijn. Ja.
1: Als het gaat over?
0: Dat kan echt zo over van alles gaan. Mm-hmm. Ik vind het moeilijk om een voorbeeld te zoeken of te vinden.
1: Gaat het niet over professionele carrières, maar over kleine dingen?
0: Ja, meer over iemand die iets kan dat ik niet kan. Of die een karaktereigenschap heeft dat ik totaal niet bezit, maar zo graag zou bezitten. Meer zo in die sfeer. Ja.
1: Dat mag ook, hè? Als het de ander geen pijn doet.
0: Voilà, nee. Ik ga nooit.
1: Het kan jou uitdagen om aan iets te werken.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: Je hebt ook een tattoo op je arm, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: En daar staat.
0: Ja. Daar staat op naïef super. Ja.
1: Naïef punt.
0: Ja.
1: Super. Uitroepteken.
0: Ja, inderdaad.
1: Waar heb je dat vandaan?
0: Dat is de titel van een boek van Erlend Leu. Ik kan hier de exacte leeftijd benoemen, maar zo de periode waarop je zo uit de young adult boeken geraakt en zo niet zo goed weet wat dat het volgende is. En mijn papa zei van, lees dan dit. Dat is echt zo een redelijk dun boekje over, heel simpel, over een gast, 25 jaar, weet plots niet meer zo goed wat hij moet doen met zijn leven. En hij zoekt simpele dingen om het wel terug te vinden. Je vindt een rood balletje en hij botst dat tegen de muur. Obsessief, uren aan een stuk. Hij gaat een vriendschap aan met een jongetje van 8 in zijn gebouw. Hij koopt een hamerbankje om toch weer tot zo het idee te komen wat dat hij moet doen met zijn leven. Een heel simpel, maar een heel mooi boek. En na het overlijden van mijn papa had ik plots de nood om een tattoo te zetten waar die nood plots komt. Geen idee. En dat voelde heel kloppend. Dat was zo het boek. Voor mij was dat het boek van mijn papa en ik. Maar het past ook bij mij, want ik ben ook wel echt. Ik sta ook zeer naïef in het leven. En ik vind dat absoluut niet erg. Dus die super mag daar zeker bij. En vandaar voelde dat heel kloppend om dat te vereeuwigen op mijn arm.
1: Sylver Hanneman, welkom in Touché.
0: Dankjewel.

0: Die andere Noren, Kings of Convenience met Miss Reed. Silver Hanneman, je bent echt wel een liefhebber van alles wat uit Noorwegen komt.
1: Blijkbaar.
0: Of is het toeval?
1: Ja, het is toeval, denk ik.
0: Wat hoor jij in dit nummer? Waarom raakt het jou?
1: Dat is een nummer en eigenlijk ook een plaat die mij heel veel rust brengt. Mm-hmm. Dat is een, ik heb dat heel vaak, dat als ik een plaat leuk en aangenaam vind, die mag maanden op blijven liggen. Ik krijg dat niet beu. Ik heb ook wel een beetje ADHD en blijkt dat dat daar een uiting van kan zijn. Maar dat vind ik niet erg. En dat is zo, ik mis soms, ja, in mijn poëzie zit er wel wat zwaarte. In mijn bagage zit er ook wat zwaarte. En dat is zo net niet wat ik daar terugvind. Ik vind het leuk dat het zo vrolijk, zo heel veel lucht brengt of zo.
0: Maar toch, ja, als je de tekst ziet, dat klinkt natuurlijk als een gedicht. Hè? Een songtekst is ook vaak even goed als een gedicht. Hè?
1: Ja, dat is zeker. Ja.
0: Wat is voor jou de kracht van poëzie? Kan je dat uitleggen?
1: Ik vind dat poëzie heel vaak u kan vertellen wat dat er niet te vertellen valt, zelfs al ben jij de schrijver. Ik vind het moeilijk om uit te leggen. Dus ik hoor heel vaak van mensen die een gedicht hebben gelezen van mij, van ik had dat nodig omdat ik zelf niet zo goed snapte wat dat ik voelde. Maar ik heb eigenlijk hetzelfde proces meegemaakt tijdens het schrijven. Ik weet soms ook niet waar ik aan begin als ik het eerste woord op papier zet. Maar het is eigenlijk dankzij het schrijven van een gedicht dat ik voel, dat is er hier binnen mij aan het leven of aan het hoekeren. En het neerzien staan op papier doet echt al heel veel van het werk of zo.
0: Als en weet jij nog het eerste gedicht dat je op papier hebt gezet?
1: Oh, god. Ik ben echt begonnen met hele, hele kleine zinnetjes. Ik schreef geen volle gedicht, maar ik schreef gewoon kleine zinnetjes. En dat kwam omdat mijn papa had ook heel veel Nederlandstalige muziek, cd's ook echt nog, bij hem thuis. En ik weet zelfs niet of hij dat ooit geweten heeft, maar ik nam die cd-boekjes, de tekstboekjes, mee naar huis. Maar ADHD, heel vaak vond ik die niet meer terug. Nu, ik denk dat mijn papa zelf ook wel niet de meest nette mens was. Dus hij zal waarschijnlijk gedacht hebben dat het zijn fout was. Maar ik nam die boekjes mee naar huis en ik schreef echt mooie zinnen over. Bijvoorbeeld van de mens of zo. En dan ben ik zelf ook gewoon hele kleine zinnetjes beginnen schrijven. En ik denk dat een van die eerste zinnetjes was: jouw woorden, mijn zandzakjes. En dan schreef ik dat op papier en ik maakte daar een heel slecht tekeningetje bij. Geen idee waarom ik dat deed, want ik kan niet tekenen. Dan heb ik daar een fotootje van en dat was dan mijn gedicht.
0: Dus, ja. Jouw woorden, mijn zandzakjes. Ja, en weet je nog waar dat over ging?
1: Echt zo puur het troosten. De zandzakjes die de traantjes ophouden. Dat was zo het beeld dat ik daarbij had. Mm-hmm. Dat je iets hoort van iemand en dat je het gevoel hebt van, goh, je hebt mijn verdriet even laten oplossen of zo.
0: Je bent je gedichten beginnen posten op Instagram. Ja. Met een enorm effect. Hè?
1: Ja.
0: Mensen begonnen jou echt te volgen.
1: Ja.
0: Ondertussen heb je meer dan 8000 volgers die echt zitten te wachten tot je nog eens iets post.
1: Ja.
0: Had je dat verwacht, dat daar zoveel nood aan was?
1: Absoluut niet. Ik postte dat daar omdat dat zo de enigste weg was waar ik het kwijt kon. Ik had niet in mijn hoofd om dat te verzamelen, daar een soort pitch van te maken en op te sturen naar een uitgeverij. Dat was het laatste van mijn gedachten. Maar ik voelde wel onbewuste nood van, ik wil er wel iets mee doen en ik wil wel dat mensen het misschien lezen. En dat was net de opgang van, of de opkomst van Instagram. En ik, met nul volgers zelfs begon ik daar zo die kleine zinnetjes zoals de zandzakjes inderdaad op te posten. Dan kwam het verlies van mijn papa. Ging dat echt heel vaak over de rouw en het verlies van mijn papa. En toen merkte ik inderdaad dat er heel veel mensen bij kwamen en contact zochten met mij. En toen kwam dat besef van, wij praten daar eigenlijk misschien veel te weinig over, of we schrijven daar veel te weinig over, over wat dat verlies met iemand kan doen. En zo is dat een beetje, ja,
0: Begonnen.
1: Ja.
0: Een van jouw volgers is topwetenschapster Angelique van Ombergen. Zij is een grote fan van jou. En dat bleek ook toen ze een gedicht mocht kiezen in Winteruur bij Wim Helsen.
1: Ja.
0: En daar heeft ze het ook voorgelezen. Ik wil dat even laten horen, een gedicht van jou.
2: Ik weet dat je er niet zult zijn wanneer ik mijn ogen open, dus doe ik het niet. Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt.
0: Ik weet dat je er niet zult zijn wanneer ik mijn ogen open, dus doe ik het niet. Want met gesloten ogen kun je zien wie je wilt. Het heeft haar geraakt en jij weet allicht waarom.
1: Ja.
0: Het is herkenbaar, hè?
1: Ja.
0: En met een paar simpele zinnen kan je een heel gevoel omschrijven.
1: Ja, dat is toch een beetje wat ik probeer, maar tegelijkertijd heb ik daar ook altijd wat mee geworsteld. Van, schrijf ik te gemakkelijk? Ik kreeg heel vaak de opmerking in een podiuminterview of een gewoon interview van ja, het is wel heel toegankelijk, jouw werk. Alsof dat een schrijvers eerste nachtmerrie moet zijn van toegankelijk te schrijven. Dus ik ben ook een heel eentje zo plots niet meer zo trots geweest op dat eerdere werk waar dat dit gedicht ook in komt, op mijn eerdere bundels. Maar ik ben daar gelukkig vanaf. Ik ben daar eigenlijk heel blij mee met hoe dat, heel dat proces zich zo wat heeft ontrold.
0: Ja. Je had ook een zware criticus, hè? In Herman Brusselmans.
1: Ja.
0: Ik ben blij dat je lacht. Mag ik even zeggen wat hij schreef?
1: Ja, tuurlijk.
0: Silver Hanneman is een verkoopster in een winkel met kaas, melk en eieren en verkoopt volgens haar website het liefst kaas omdat die minder gemakkelijk breekt dan eieren. Verhanneman schrijft zowel poëzie als proza en haar poëzie heeft de kwaliteit van een schotelvot in brak water. Haar proza kan meedingen naar de prijs voor het meest overbodige proza sinds de uitvinding van het wiel.
1: Ja.
0: Dat moet jou geraakt hebben toen je dat las.
1: Het gekke is eigenlijk niet zo.
0: Nee?
1: ik denk dat toen de lach die ik nu heb waarschijnlijk ook de lach was die ik liet toen ik het voor de eerste keer las. Het deed mij op zich niet zoveel. Ik moest er om lachen omdat er komt ergens iets met een schotelvot inderdaad in voor. Mm-hmm. Ik heb ooit een keer als kindje meegedaan aan een schrijfwedstrijd. En toen had ik zo de tweede of de derde plek, omdat ze het einde ook een slappe schotelvot vonden. Dus ik dacht van, allee, kijk, er is toch nog wat werk.
0: Je hebt hem ook geantwoord, hè?
1: Ik heb toen een gedicht geschreven. Ja, ik dacht van, het enige wat ik nu op dit moment kan doen, dat authentiek mezelf is een gedicht schrijven. Ja, maar
0: kritiek,
1: dat zit al heel ver.
0: En kritiek kan je ook sterker maken.
1: Ja.
0: Dat is ook gebeurd, allicht, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Je laat je heel vaak inspireren door schilderijen.
1: Ja.
0: Je gaat echt voor schilderijen zitten en begint dan te schrijven. Heeft veel te maken met... met wat? Kan je dat uitleggen?
1: Altijd als mensen mij daar iets over vragen, dan heb ik altijd eerst een neiging om te zeggen, ik ben absoluut geen kunstkenner. Absoluut niet. Maar ik ben wel heel gevoelsmatig graag bezig met kunst. Een beetje hetzelfde zoals ik daarnet zei, met het schrijven of het maken van poëzie, heb ik het gevoel dat als ik voor een kunstwerk sta en ik blijf daar langer staan, of ik ben daar thuis nog altijd mee bezig. Ik heb in het museum de naam opgeschreven, details gefotografeerd van dat werk. Dan vertelt dat werk iets over hoe dat ik me eigenlijk op dat moment aan het voelen ben. En dat vind ik heel, heel mooi, heel, heel intrigerend. En mijn manier om dan te achterhalen van, maar wat is dat nu dat werk mij wil vertellen, is erover schrijven. En heel vaak, als ik dan het werk bij mij echt haal, en een klein beetje mijzelf echt verplicht van, oké, we gaan hier nu een gedicht over schrijven, dan kom ik tijdens het schrijven te weten van, ah, dat was het. En dat vind ik daar heel, heel boeiend aan. Ja.
0: Dat had je ook met twee werken van Philip van den Berg.
1: Ja.
0: Mensenkunstenaar met internationale reputatie, is gestorven in 2009. Daar heb je gedichten bijgeschreven.
1: Ja.
0: En daar heb je ook gemerkt dat er nog een andere dichter is die een hele grote passie heeft voor het werk van Philip van den Berg.
1: Ja, dat is Peter Verhelst.
0: Ja. Die daar ook heeft over geschreven.
1: Ja.
0: Een tekst die jou dan weer heeft geraakt. Is Serendipity, hè?
1: Amai. dat is... ik weet... Een boek kwam uit van Philip van den Berg na zijn overlijden.
0: Met een iconische
1: cover. Een grand amour suffit.
0: Want hij schilderde ook woorden.
1: Ja, en dat is al iets dat mij heel hard aantrekt. En ook zo met zo wasco-kleurtjes en heel, heel kind en speels. Maar wel met erachter heel vaak een donkerdere of een zwaardere boodschap. En ik vind dat contrast altijd heel, heel boeiend. En de boekvoorstelling was er. Ik ben daar naartoe geweest met een vriendin. En Peter Verhelst las daar teksten voor. Geschreven door Peter Verhelst met de woorden van Philippe van den Berg. En dat was echt... Ik was daar zo van onder de indruk. Dat was zo'n pakkende tekst. Ik ben ervan overtuigd dat poëzie kleine schilderijtjes zijn met woorden. En dat bevestigde mij daar precies in. Dat ging over het opzoeken van een roes tijdens het werken. En het volgende werk moet alweer klaarstaan als het ene is afgewerkt. Ik herkende dat zo hard. En ik heb dan mijn stoute schoenen aangetrokken en een mailtje gestuurd naar Peter Verhelst van ik moet die tekst nog een keer kunnen lezen. Ik moet die hebben. En dan heeft hij die mee doorgemeld.
0: Ja. En weet je wat ik heb gedaan? Ik heb hem gevraagd om die tekst voor jou nog even in te lezen.
3: En toch, als het schilderij dan lukt, komt je in een soort van heel korte roes van wat we zouden kunnen beschouwen als een soort raken van een realiteit, raken van een soort zuiverheid. En dus die korte roes verdwijnt en in de plaats daarvan komt terug de angst, de twijfel, hoop, wanhoop, mislukking of lukken van het volgende schilderij. De mens is alleen in staat tot herhaling. Het doel van de kunstenaar bestaat erin zijn limieten constant op te schuiven. Het is zijn plicht zichzelf op te offeren om in staat te zijn een beeld te vinden dat hij nog niet kende, maar moet leren kennen op het moment dat hij het aan het maken is. Een nieuw schilderij is al aan het wachten. En nog één. En nog één. Het schilderij wacht niet op de schilder. Als de schilder te zwak is, verlaat het schilderij hem.
0: Je sluit zelfs je ogen.
1: Ja, ik ben hard onder de indruk van dit nog een keer met zijn stem te horen. En zeker dat laatste. Als de schilder te zwak is, verlaat het schilderij hem. Ik herken dat heel hard. Als je niet durft benoemen hoe het echt is in je poëzie, dan gaat het gedicht ook van je weglopen.
0: Het is herkenbaar.
1: Heel herkenbaar. Ja, heel mooi.

0: Teardrop van Massive Attack. De Schotse gastzangeres Elizabeth Fraser zingt hier over de dood van haar ex-geliefde, Jeff Buckley. Silver Hanneman.
1: Ik had geen idee.
0: Mm-hmm. Maar dit nummer raakt jou om een andere reden. Hè? Kan je zeggen waarom?
1: Het is voor mij het begrafenisnummer van mijn papa. Mijn papa is een hele grote fan van Massive Attack. Heeft ooit één keer door mij een optreden van Massive Attack gemist op, ik denk dat het Pukkelpop of Doer was. Ik was nog heel jong en heel moe. En het start van dat optreden was eigenlijk niet zo denderend. Daardoor had hij zoiets van, oké, ik heb hier heel lang naar uitgekeken en heel hard op gewacht. Maar oké, je zei moe, kom, we gaan naar de auto. We stappen de auto in, we doen de radio aan en op Studio Brussel was dat toen, denk ik, zeiden ze, het meest legendarische optreden ooit van Massive Attack is net gedaan. Het begon een beetje slecht, maar dan is het... En ik voelde mij zo schuldig. En dit nummer speelde op zijn begrafenis. En ik heb het heel lang niet meer kunnen beluisteren. Ik weet nog heel goed, ik werkte toen nog in de bibliotheek. En ik zat aan mijn bureau, naast de radio. Het begon te spelen en ik trok het snoer uit. Ik kon het niet. En ik merk wel dat ik nu de ene keer makkelijker kan horen dan de andere keer. Maar het blijft voor mij een heel bijzonder nummer. Ja.
0: Jouw vader is jong gestorven, hè?
1: Ja.
0: Op 2 mei 2013.
1: 13, ja.
0: Een donderdag.
1: Ja.
0: Zoiets staat in je geheugen gegrift,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Jij weet nog exact het moment.
1: Ja, ik weet nog exact het moment waarop dat het telefoontje kwam. Ook zo in ons, zo in ons oude huisje nog. Wij waren toen eigenlijk al heel lang aan het wachten op dat nieuws. Dus elke dag ging ik wel nog naar het ziekenhuis. Iedere keer dat ik daar niet was, wist ik van, dit kan een moment zijn waarop ik het te horen kreeg. En de vreemdste aan die herinnering... ik kreeg dat telefoontje, ze melden mij wat er gebeurd is. Ik ben naar ons koertje, naar buiten gegaan en ik heb mijn zus opgebeld. En dat vind ik daar heel, soms heel triest aan, dat zelfs zij er nu ook niet meer is. Dat was de eerste persoon die ik belde. Maar ook zij is er niet meer om dat verdriet mee te delen of zo. Maar ik zie nog heel scherp voor mij wie dat er in de kamer was. Hoe ons huisje er op dat moment uitzag.
0: Wat voor iemand was je papa?
1: Mijn papa was ook een heel creatief persoon. Gebeten door cultuur en woord. Had duizenden boeken die nu allemaal bij ons staan.
0: Was journalist, hè?
1: Was journalist voor de Krant van West-Vlaanderen. Schreef ook echt heel goed. Want ik kreeg heel vaak als kind van complimentjes van uw papa heeft een artikel over ons geschreven. En dan werd ik daar ook heel trots van. Maar het was ook een heel onzekere persoon wel. En echt een supporter eerste klas. Zowel voor mij als mijn partner is muzikant. Daar was hij ook heel de grootste supporter voor. Zo'n papa.
0: En hoe ging hij om met zijn sterfelijkheid?
1: Amai, dat is een vraag die ik eigenlijk nog nooit eerder heb gekregen.
0: Wist hij het?
1: Ja, maar daar werd niet per se over gepraat. Hij was op het einde heel ziek. Mijn papa is iemand die zo humor als schild een beetje gebruikt. En dat bleef hij tot op het einde wel doen. Liever er een ongemakkelijk mopje over maken dan hier een serieus en zwaar afscheidsmoment van maken.
0: Hij was pas 49.
1: Ja, ja.
0: Als een soort vlucht.
1: Ja, ik was toen begin 20. Ik denk dat ik dat nu zoiets helemaal anders zou aanpakken. Dat ik daar zelf meer mijn afscheidsmoment van zou grijpen. En zou zeggen van, kom aan, papa, ik wil hier wel nog over een paar dingen misschien praten of zo. Maar dat is zo niet gebeurd. Ik heb daar ook geen spijt van. Dat is hoe dat alles op dat moment voelt. Hoe uw leeftijd, uw context.
0: Want hoe oud was jij zelf?
1: Ik denk dat ik toen 23 was. Mm-hmm. Dat is al een jong volwassene. Maar dat was wel de eerste keer dat ik met zo'n groot nakend verlies te maken had.
0: En daar ben je niet op voorbereid.
1: Nee, absoluut
0: natuurlijk,
1: niet.
0: Hè?
1: Nee.
0: Hij las heel veel. Weet je of hij boeken las over de dood? Was hij daar op die manier mee bezig?
1: Nee. Nee, volgens mij niet. Uh-huh. Ook een heel eclectische smaak qua boeken. Ironisch gezien heb ik nu op mijn zolder dus heel veel Herman Brusselmans staan.
0: Ja.
1: Omdat hij, dat was echt zo'n een Brusselmans fan. Als in, hij las ook Herman Koch en andere. En Amélie Nothomb staat daar ook tussen. Maar ik kon Brusselmans heel hard appreciëren, omdat hij dat leuk vond dat literatuur ook niet altijd het zware, het serieuze in zich moest hebben. Maar of het thema dood daar vaak in terugkeert, is nu wel iets dat ik straks als ik thuis kom, nu toch wel een keer even onder de loep ga nemen misschien. Ja.
0: Waarin lijkt jouw zus op hem, denk je?
1: Ik denk dat die twee alleszins meer op elkaar leken dan dat hij zelf besefte. Maar het is een moeilijker verhaal, omdat ik wel helemaal mee was in het... als hij aankondigde, vandaag gaan we naar de Bozar in Brussel, was ik opgetogen en was Lien echt... Oh, nee.
0: Weer al naar de Bozar.
1: Weer al naar een museum. Maar om het dan groter te zien, mijn papa was een boekenfan, maar ook een heel grote muziekfan. Ik heb iets minder met muziek, maar mijn zus had wel heel veel met muziek. Maar ik denk dat ze, omdat de smaken zo hard verschilden, dat ze veel te weinig op zoek zijn gegaan bij elkaar, van wat linkt er ons daar dan in dat grotere, daarvoor niet per se. Mijn zus was echt zo meer voor de commerciële muziek, mijn papa absoluut niet. Maar ze zijn zo niet echt op zoek gegaan naar waarom trekt muziek ons zo aan, of zo. Maar ja, ze hebben misschien daardoor net te weinig tijd gehad.
0: Uh-huh. Zij stierf 3 jaar na jouw papa, ook in de maand mei.
1: Ook in de maand mei, ja.
0: Wat staat daarvan in jouw geheugen gegrift?
1: Het zinnetje, dit kan niet. Ik weet nog dat... dat zij opgenomen was in het ziekenhuis. Ze had een longembolie. En tijdens de biopsie daarvan is ze overleden. Haar hartslag is gescheurd. Ze hebben geprobeerd om die hartslag nog aaneen te naaien, wat mij zo broos en kwetsbaar lijkt. Maar dat was een verloren zaak. En ik weet dat ze is op dinsdag, dacht ik, in het ziekenhuis opgenomen. Ik weet nog dat ze mij stuurde. Siel, ze zeggen hier dat het kanker is. En ik dacht, oh, Lien. Lien was echt een beetje een hypochonder. Dacht constant dat ze ziek was, dat ze te bleek was, dat ze ging flauw vallen. Dus ik dacht van, oh, meid, het zal echt niet zo'n vaart lopen. Maar op de donderdag daarna is zij al overleden. Op 3 dagen tijd is dat allemaal gebeurd. En ik weet nog gewoon dat wij in de auto op weg naar Ieper waren om bij de familie te zijn en om te horen wat is er allemaal aan de hand. En ik dacht van, dat kan nu toch niet. Dat kan niet dat ik nu in deze maand mijn zus ga verliezen. Dat is niet iets wat aan het gebeuren is. Dat was zo de enige gedachte die constant door mijn hoofd ging.
0: Dat is een heel ander verlies, kan ik mij voorstellen. Ja. Hoewel je verlies nooit met elkaar kan vergelijken. Maar hoe heb jij het ervaren?
1: Ik heb het gevoel dat ik het daar bijna nu moeilijker mee heb dan toen. Omdat ik zo benieuwd ben. Ik ben zo benieuwd naar hoeveel kindjes had ze gehad. Wat zou ze van mij vinden als mama? Want ze heeft mij nooit gekend als mama. En zo, dat doet mij nu bijna meer pijn, dat er allemaal antwoorden zijn, vragen zijn waar ik geen antwoord op zal krijgen. Omdat mijn zus was toen ze stierf even oud als mijn partner. Wij hebben haar echt heel actief bijna zien sterven. En dat is heel hard binnengekomen bij mijn partner. En die is dan meteen daarna eigenlijk door een heel zware periode gegaan. Waardoor dan mijn rouw een beetje een andere vorm aannam. Omdat ik ook heel zorgend was naar hem toe. Dat was ook de periode waarin we eigenlijk voor een eerste kindje wilden gaan. Dus die kinderwens ook opgeborgen een paar jaar. daar kwam zoveel bij kijken, waardoor ik pas jaren later eigenlijk echt aan het rouwen ben gegaan. In het begin vond ik dat niet oké, maar eigenlijk is dat even oké als direct in die diepe rouw duiken.
0: Kan je zeggen dat je te jong was om echt diep te rouwen?
1: Waarschijnlijk. Zo niet goed weten van wat wordt er nu van mij verwacht. Vooral bezig zijn met ik ben mijn zus kwijt en ik moet hier iets mee doen. En dan plots word je zelf mama. En besef je ook van, ach, mijn mama is haar kind kwijt. Dat was iets waar ik bijvoorbeeld heel weinig bij stil stond. Je zit dan bezig met, inderdaad, ga slecht met mijn partner. En ik ben mijn zus net kwijt. En ik ben nog jong en ik moet ook binnenkort weer gaan werken. Hoe loopt dat? En dan jaren daarna word je plots zelf mama. En besef je van, amai, hoe kwetsbaar is dit? En hoeveel verdriet heeft mijn mama gehad? Ik heb daar misschien te weinig oog voor gehad. Er komt zoveel meer kijken bij een rouwproces dan hij soms voor overhoudt of dat je soms niet zo goed op voorhand totaal niet kunt beseffen.
0: Je hebt ook een halfbroertje, hè? Ja. Want je ouders waren gescheiden. Ja. Jouw papa had nog een zoon.
1: Ja.
0: Die was toen hoe oud?
1: Die was toen op 2 mei is mijn papa overleden en op 5 mei werd hij 5 jaar. Dus dat is voor hem. Ja, hij was heel jong. En ik denk dat dat voor hem heel frustrerend is. Dat ik heel veel herinneringen heb aan mijn papa. Ik kan erover praten. Ik weet wie dat was. Ik weet hoe dat zijn karakter was. Hij heeft dat absoluut niet. Maar ik laat Lennart daar heel hard in mijn rust of zo. Ik denk wel dat als Lennart zelf zin heeft om zijn papa nog wat beter te leren kennen, dat hij wel weet dat ik er ben om dat te doen. Maar ik wil hem daarin zo niet echt iets opdringen of zo. Af en toe ga ik wel eens een keer zo zeggen van, ah, dat lied, dat hoorde ik heel graag, of dat was typisch iets voor papa. Maar ik denk dat dat wel een frustratie kan zijn, dat er weinig herinnering is voor hem.
0: Hij is nu 18 geworden.
1: Ja, ja.
0: Die rouw kan nu ook beginnen misschien.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat weet je nooit wanneer het echt begint.

0: Blijft een steengoed nummer, hè? Silver Hanneman, ja, Balthazar. En 15 Floors. Ik had ook Warhouse kunnen laten horen. Ja. Die andere band van Maarten de Volderen.
1: Ja.
0: Leeftijd en streekgenoot.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja? Ja. Kortrijk boven.
1: Een beetje wel, toch? Ja, ik vind dat er veel talent in onze stad zit. Ik bleef zo de projecten inderdaad van Balthazar Warhouse. Ik bleef daar echt steengoeie nummers en heel goede muziek vinden, ja.
0: Leeft er veel meer in Kortrijk dan wij kunnen vermoeden?
1: Ik denk het wel.
0: Als daar zoveel talent zit en broedt.
1: Ja, er bruist heel veel hoor in Kortrijk. We hebben bijvoorbeeld een heel... Ik vind dat zelf wel een vooruitstrevende manier van het stadsdichterschap hebben. Bij ons wordt er altijd een dichter of een schrijver. Het kan zelfs een theatermaker zijn die als letterzetter aangewezen wordt. En het is niet de bedoeling dat die persoon gedichtjes over de stad schrijft. Maar die gaat eigenlijk op pad met een collectief van jonge mensen. Van jonge schrijvers, jonge makers. Dat is ongeveer iedere keer een traject van 2 jaar. En die ondersteunt jongeren. Die haalt projecten binnen van... Ah, misschien is dat iets voor jou. Ik heb daar zelf ooit in gezeten als veel jongere schrijver. Ik heb voorgedragen op een boot in een kuishokje van Theater Antigone. Deed ik 1-op-1 gedichtjes. Ik kreeg allemaal kansen onder begeleiding van een bekend of getalenteerde auteur. En zo'n dingen leven wel echt in de stad bij ons. Ja.
0: En die 15 Floors van Balthazar, ja, waarom uitgerekend dit nummer?
1: Ik ben gestart met mijn schrijven, zoals ik daar net al zei, met mijn kleine zinnetjes. Maar ik vond het allemaal ook heel eng om te doen. Dus ik was op zoek naar een pseudoniem. En dan kwam zo 15 Floors en ik vond echt een goed nummer. En dan heb ik daar mijn 15e verdieping van gemaakt. Omdat ik zo'n appartementsgebouwtje voor mij zag. Allemaal gedimde lichtjes en dan 1 fel lichtje op die 15e verdieping. En daar zat ik poëzie te schrijven. Dus dat was zo een beetje mijn pseudoniem, 15e verdieping. Vandaar dat nummer zo mij altijd wel wat bijbleef of zo.
0: En zo sta je ook op Instagram. Maar dat label van Instagram dichter, heb je dat ondertussen van je afgeschud?
1: Ja, afgeschud. Of ik heb er alleszins meer vrede mee. Dat was zoiets dat mij soms aan de weg zat. Omdat het de aandacht heel vaak net naar het medium ging en naar het feit dat daar poëzie op werd gepost, dan dat het nog ging over de inhoud van mijn poëzie. En dat vond ik soms wel jammer. Dat liet mij soms, in het begin van het gesprek zei ik het ook, ik heb mij een tijdje heel klein gevoeld in de literaire wereld. Net omdat internet en sociale media mijn podium was.
0: Terwijl ze daar zeer goed kunnen meten hoeveel volgers je hebt en hoe populair je bent,
1: ja.
0: En hoeveel nood er is aan jouw poëzie.
1: Ja, en ik heb daar ook zeker in het begin een lezerspubliek opgebouwd die mij letterlijk vertelde van ik dacht dat ik niets had met poëzie of ik las eigenlijk niet en dan ben ik door het scrollen even dit tegengekomen en ik heb je bundel gekocht en dat gaf mij het gevoel van het is wel waardevol wat ik doe. Ik bereik echt mensen die denken dat lezen niets meer voor hen is. En ik denk dat we er zo al jammer genoeg hebben. Maar het heeft mij wel zo een tijdje gekost om de kracht daarvan te blijven inzien. En mij niet minder te voelen dan een andere dichter die niet het internet gebruikte, bijvoorbeeld. Omdat ja, poëzie toch nog altijd als zo'n hoog goed werd gezien. En hermetisch en abstract. En ik zorgde er eigenlijk een beetje voor dat niet zo was. Ik had daar veel te vaak schaamte over. En eigenlijk was dat net een kracht wel. Mm-hmm. Ja.
0: Ondertussen heb je dichtbundels gepubliceerd.
1: Ja, want dat vind ik even belangrijk.
0: Uitgeverijen, want ze zijn jou met plezier komen halen. En wat je zo net zei, hè, schrijven heeft jou geholpen om... Ja, je gevoelens neer te schrijven, om op papier te zetten wat binnenin jou leeft. Maar schrijven is niet het enige wat helpt, denk ik. Hè. Daarnaast is therapie ook een middel om de dingen te verwerken.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik ben daarmee gestart, echt na de dood van mijn papa. ben ik bij echt zo'n goede therapeut terechtgekomen. Dat is zeker geen gemakkelijk proces om iemand te vinden waarbij dat echt veilig is en waarbij dat klikt. En ik heb dat een tijdje heel intensief gedaan. En nu zit ik zo in een ritme dat als ik voel van, oh, er zijn hier oude patronen zo wat de bovenhand aan het nemen, dan weet ik van, oké, ik kan daar nog altijd terecht. Ik stuur een mailtje, ik maak een afspraak en ik vind dat zo, zo waardevol. Ik kan dat eigenlijk alleen maar iedereen toejuichen of toewensen om zo'n plek te hebben. Ja.
0: Je combineert het schrijven, want dat is echt een deel van jouw dagelijkse bezigheid, met het lesgeven, hè?
1: Ja.
0: Nederlands.
1: Ja. Ja.
0: Een job waarvan je nooit had gedacht dat het jouw droomjob zou worden.
1: Ja, ik had dat al een tijdje, al een aantal jaren, dat mensen in mijn omgeving mij dat vertelden. Van, maar zo alleen zo lesgeven, zo, allee, dat zou toch iets voor u zijn? Maar ik ben iemand die zo, zo nerveus en zoveel stress heeft. Voor elke voordracht nog. Ik ben niet zo de dichter die zo van, waar moet ik morgen voordragen? En dan hup het podium op en ik doe dat. Nee. Twee nachtjes op voorhand slaap ik er al niet meer door. Dus ik dacht, ja, als ik... Iedere les is eigenlijk bijna een beetje een performance dat je geeft voor een
0: voor de klas,
1: zeer kritisch publiek.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, nee, dat is totaal niets voor mij. En dan ben ik toch 2 jaar geleden daarin gerold. Maar wel van bij het begin in een prachtige school. En bleek het inderdaad de job te zijn waarvan ik nu zo het gevoel heb van, dit zie ik mijzelf voor de rest van de tijd combineren met het schrijverschap. Ja.
0: Maar hoe probeer jij de leerlingen van nu warm te maken voor literatuur? Lukt dat?
1: Het is zeer moeilijk. Maar ik merk wel dat het handig is om een achtergrond als schrijver en misschien zeker ook als dichter te hebben.
0: Fascinerend.
1: Bij sommigen triggert dat wel. Maar ik merk wel dat ik daardoor... Als ik dan de kans krijg om tijdens de poëzieweek lessen poëzie te geven, dat ik er wel echt alle tijd uithaal dat ik krijg. Ik wil hen in contact brengen met wat kan poëzie nog zijn. Hè? Die zeggen allemaal dat is moeilijk, dat is saai. Dus ik heb ook zo wat spoken words laten zien. Dat vonden ze ook allemaal heel raar. Waarom doen die zo? Waarom praten die zo? Maar het is niet omdat ze iets raar vinden dat ze ondertussen wel niet de prikkel van de poëzie of zo mee hebben. Vorig jaar was ik toen genomineerd voor de Grote Poëzieprijs. En dat vonden die wel intrigerend. Dat je daar ook een prijs mee kon winnen. En ik miste een les omdat ik vanuit Rotterdam terug moest keren. En dan, ja, waar kunnen we dan live die dag net naar de Oscars van de poëzie ging.
0: Wat toch ook een beetje zo is.
1: Misschien een beetje. Dus het brengt wel die wereld een beetje binnen bij hen, hoop ik.
0: Ja. Je zit wel in 2 sectoren die het moeilijk hebben. Hè? Onderwijs en cultuur.
1: Ja.
0: Voel je dat?
1: Ja, zeer zeker. Het is zeer kwetsbaar. Zeker als zeenstromer dan ook nog eens. Ik ben nog volop bezig met mijn opleiding ook af te ronden. Is inderdaad zeer kwetsbaar. Dat voel ik zeker. Maar ik probeer er wel in beide, in het schrijverschap, als leerkracht, probeer ik er wel gewoon present in te blijven staan.
0: Met enthousiasme kan je veel bereiken?
1: Ja, van ik weet niet wat het volgende schooljaar voor mij brengt, maar op dit moment ben ik hier nog en op dit moment doe ik het zo graag en vind ik de hasjes waar aan de klas geven zo leuk dat ik dat moment dan maar even pak of zo. Maar het is zeker wel als leerkracht en als schrijver ook. Het is... Ik maak dit jaar geen kans op een werkbeurs. Wat dat voor als schrijver echt een hele grote impact heeft. En dat zijn wel echt zo dingen die je als schrijver even neer kan halen. Je hebt al zo'n lange carrière als schrijver. En je probeert toch wel echt te tonen van, ik ben het waard van hier te staan. En dan hoor je van, besparingen, geen werkbeurs voor u dit jaar. Ja, dat hakt er wel een beetje in. Dus het zijn inderdaad wel 2 kwetsbare posities. Ja, had ik misschien beter over moeten nadenken.

0: Lotuk van Arsenal. Arsenal met Hendrik Willemijns. Niet van Kortrijk, maar van Torhout. Maar dat is ook goed, denk ik. Hè? Silver Hanneman, zometeen praten wij verder.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. Advocaat Abelardo de la Espriella, de kandidaat van rechts, haalt meer dan 43% van de stemmen en eindigt als eerste. De linkse senator Ivan Cepeda volgt met bijna 41%. De twee nemen het dus later deze maand tegen elkaar op in een tweede ronde. De la Espriella wil hard optreden tegen criminele groepen. Cepeda wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. Bij 2 droneaanvallen in Soedan zijn dit weekend bijna 70 mensen gedood. De aanvallen troffen dorpen in de regio Kordofan, een van de zwaarst getroffen gebieden in de oorlog. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen het leger en de paramilitaire RSF. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Racing Genk. En dat komt hard aan, al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
3: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui. Aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1. Met Friede Lesage. En met dichter Silver Hanneman. Op haar arm staat naïef, super getatoeëerd. Het helpt haar om het verdriet dat ze met zich meedraagt te leren zien. De dood kwam net iets te vaak langs in haar nog jonge leven. Zowel haar papa als haar zus moet ze al jaren missen. Maar hoe moet het verder? Kan je de dood compenseren met nieuw leven? Helpt het als je leed deelt met je lief? En hoe bewaar je herinneringen? Dit is Touché met Siel Verhammelen.

0: Matthew E. White en Flo Morrissey met Look at What the Light Did Now. Silver Hanneman, dat klinkt als de titel van een van jouw dichtbundels. Wat nu met het licht dat binnenvalt? Heeft het een met het ander te maken?
1: Eigenlijk niet, maar ik vind het wel mooi om op die manier toch wel hier en daar linken te zien bij zo'n inspirerende nummers of zo.
0: En het heeft er niks mee te maken?
1: Nee.
0: Maar het licht is natuurlijk een inspiratiebron, denk ik.
1: Ja, dat wel. Zo licht die schijnt op iets dat... dat wat donkerder of zwaarder is. Maar ook zo een kinderblik. Zo, als zo de zon schijnt door ons gordijn, dan speelt dat zo op onze witte muren. En dat zijn zo kleine dingen dat je misschien minder bij stilstaat. Maar vanaf dat er dan zo plots een kindje in je huis is, dan toon je van, kijk Irene, wat gebeurt daar op de muur? En ik vind dat leuk dat een kinderoogjes u weer zo naar die dingen brengen.
0: Ja. Wat ziet
1: en dat
0: zij
1: doet dan nummer met mij.
0: Wat ziet zij dan op de muur?
1: Ja, voilà,
0: Wat zegt ze dan?
1: Nu zou ik haar al zo wat helpen met, ze is vijf, van vind je dat mooi? Wat zie jij daarin? Maar als die zo'n echt peutertje zijn, dan zie je zo die verwondering in die oogjes. En dat vind ik wel echt een max.
0: Ja. Jouw andere bundel, wat wij doen, dat heet Bewaren. Schrijf je voor Irene, die mij deze wereld helemaal opnieuw leert kennen.
1: Ja.
0: Dat is het, hè?
1: Ja, dat is echt voor mij het moederschap in een zinnetje.
0: Wat je zo net zei, je gaat dikwijls in musea voor een schilderij zitten. En dan kijk je. En vaak inspireert dat tot een gedicht. Dat had je ook bij het schilderij Het Water in van Virginie de Mont-Breton. Uit de bekende Franse schildersfamilie Breton. Wat zag jij in dat schilderij? Dat moet je misschien eerst even omschrijven.
1: Het is een jonge vrouw. Die de zee inwandelt met op haar rechterarm een babytje, geen pasgeboren babytje, echt als een vol babytje. En aan haar andere hand, aan haar linkerhand, heeft ze een volgens mij een weerbarstige peuter of kleuter, die ziet ook zijn handje aan haar rok grijpen. En dat ziet er echt als een worsteling uit om met die twee kindjes toch die zee in te willen gaan. En toch was dat voor mij het moment waarop ik dacht, ja, dat is wat ik wil. Ja.
0: Een tweede kindje.
1: Een tweede kindje.
0: En toen schreef je dit gedicht, Het Water in.
1: Inderdaad.
0: Wil je dat voorlezen?
1: Zeker. Ik kijk naar deze vreemde moeder die mij vertelt hoe graag ik een tweede kind wil. Dat ik het vechten verlang om het gebrek aan...
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Radio 1 live.
7: En kan ik nog een tweede keer tot zo'n oerversie van mezelf geboren worden? Het water in. Klopt mijn hart in mijn buik. Het water in, het water in.
8: Kan een kunstwerk verraden waarmee je echt bezig bent in je hoofd?
7: Volgens mij wel.
8: Het feit dat je aangetrokken werd door dit werk?
7: Ja, ik ben er echt van overtuigd dat de moment waarop dat het u langer dan een paar seconden bezighoudt, dat het u iets aan het vertellen is. En dat kan iets groots zijn, zoals een kinderwens, maar dat kan ook iets klein zijn als een kleur dat u aanspreekt. Of het kan u even terugkatapulteren naar een kleine herinnering. Gaan logeren bij uw grootouders, het maakt niet uit. Maar ik heb wel echt het gevoel dat als het u langer dan een paar seconden bezighoudt, dat het u iets aan het vertellen is.
8: En het hield jou heel erg bezig, die tweede zwangerschap.
7: Ja, inderdaad. Ja.
8: Hoe lang heb je geprobeerd?
7: Irene is nu 5. En we, vanaf dat ze 2 was. Dus dat is wel een proces van 3 jaar geweest.
8: Dat niet makkelijk verliep.
7: Nee, inderdaad niet. Dat is uiteindelijk een IVF-traject geworden. Maar ik ben er mij ook zeker bewust van dat mensen daar langer dan 3 jaar, dat 3 jaar misschien soms nog echt wel goed meevalt om in zo'n traject te zitten. Wat niet wegneemt dat een zwaar traject is. Ik vind dat een heel isolerend proces ook. Je voelt je zo constant een beetje aan de buitenkant van alles staan.
8: Het heeft ook een naam, hè? Secundaire infertiliteit.
7: Ja, dat is echt iets gek, want zoals ik in het gedicht ook zet, waarom meer? Ik vond die tweede kinderwens op zich al iets gek om over na te denken. Van, allee, hoe komt het dat we meer dan 1 kind willen? Ik had echt weer zo diezelfde kinderwens die ik voelde toen dat Irene, toen ik een eerste kindje wilde. Maar ik vind dat moeilijk om onder woorden te brengen van, allee, waarom doen we dat? Waarom willen we meer? Want ik ben er niet van overtuigd dat Irene haar leven per se beter wordt omdat ze een broertje of zusje krijgt. Absoluut niet. Dus dat is eigenlijk echt voor mijzelf. Ik wil echt graag nog een kindje. Ik wil nog een keer die wereld opnieuw leren kennen. Ik wil nog een keer een babytje in de draagtas die op mij in slaap valt. En dat leek mij zo'n egoïstische reden soms om een tweede kindje te willen. Maar dan dacht ik van, binnen een paar maanden ben ik misschien zwanger en dan zet ik mij daar wel over. Maar dan zit je plots in een traject van 3 jaar, waarin je eigenlijk heel veel ruimte krijgt om daarover na te denken. Waarin je ook heel veel opmerkingen krijgt uit je omgeving over het feit dat er nog maar 1 kindje is. Dus dat was een...
8: Ja, hoe ver ging dat? Wat voor opmerkingen kreeg je dan?
7: Kan ze haar alleen wel bezighouden? Ze heeft een mama en papa en vriendjes. Hij wil daar toch echt een broertje of zusje voor. Het is toch beter als ze kort op elkaar komen. Misschien, ik ben daar nu totaal niet meer van overtuigd, maar iedere keer als er zo'n opmerking binnenkwam, had dat mij een enorm gevoel van falen. Alsof dat mijn schuld was, dat Irene blijkbaar een heel slecht leven aan het krijgen was, omdat er geen broertje of zusje was. Ik heb in die periode heel veel daarover nagedacht. Van, wat is dat toch met ons idee over enige kinderen? Ook zo van, het is verwend zeker. Omdat ik haar heel graag zie. En ik denk dat het tweede ook waarschijnlijk heel verwend gaan worden, omdat ik het ook heel graag ga zien. Dat heeft voor mij niets te maken met of dat ze alleen is of niet. Dus dat was wel iets dat heel, heel hard speelde. Ja.
8: Je hebt er ook veel over gepost, hè, over het onvermogen om opnieuw zwanger te raken. Wat waren de reacties?
7: Heel veel

0: herkenbare reacties. En ook heel veel. Ik dacht dat er eigenlijk al wat openheid was wel over IVF en over hoe zwaar dat zo'n traject is. Maar toch bleven mensen zeggen, dankjewel dat je dit schrijft. Waardoor ik ontdekte van oké, er wordt misschien toch nog net iets te weinig over gepraat. Ook omdat dat niet enkel over die kinderwens gaat, die even niet doorgaat of die on hold staat. Maar het gaat ook over naar een filmpremière mogen gaan en stress krijgen, want binnen 5 minuten moet die spuit in mijn buik staan. Hoe
1: dat
0: ga ik dat hier doen?
1: Dat is wat je moet doen, hè, bij een IVF-traject.
0: Heel veel vaginale onderzoeken. Dat is zo intrusief. Dat gaat allemaal ook zo snel, maar dat is absoluut niet leuk als vrouw om dat 3 keer per week te moeten doen. Het gaat echt over veel meer dan over een kindje willen. Je lichaam wordt even gezegd zo precies niet meer echt van u. Mm-hmm. En dat wou ik ook wel af en toe in, als ik er iets over schreef, belichten.
1: Als je al het geluk hebt dat er een terugplaatsing van een embryo kan gebeuren, is het ook 2 weken wachten, hè, op een telefoontje waarin iemand jou dan zegt, je bent zwanger of je bent niet zwanger.
0: En daar heb ik heel hard mee geworsteld. Want hoe graag dat ik dat ook niet wou in het begin, dat ik daar zo over ging nadenken. De moment dat dat vruchtje bij u terug wordt geplaatst,
1: ben je mogelijk zwanger?
0: Ja.
1: En die 14 dagen duren lang, hè?
0: Ja, en soms probeer ik daar niet veel mee bezig te zijn. En soms had ik wel zoiets van, eigenlijk zit er een embryootje in mijn buik. Ik ben eigenlijk zwanger op dit moment. Tot zolang dat het tegendeel bewezen is. En dan had ik wel zo'n fase dat ik zo in die 2 weken zo een keer mijn hand op mijn buik ging leggen. Als ik zo ergens zo iets ging dringen. Gewoon zo van, geef mij even zo die 2 weken waarop dat het eigenlijk allemaal nog kan. Maar dat telefoontje, iedere keer opnieuw gehoord direct aan de stem van de verpleegster van het is weer niet gelukt. Dus dat is echt een heel, heel intense periode. Ja.
1: Marciel, ik zit hier in de studio, ik zie jou.
0: Ja.
1: Met een hoogzwangere buik.
0: Inderdaad.
1: Het is gebeurd.
0: Het is gebeurd.
1: Het is gelukt.
0: Ja. We zijn echt super, super dankbaar. Heel, heel blij. Maar het kan ook nog niet zo goed vatten soms. Ja.
1: Hoe was dat telefoontje met het positieve nieuws?
0: Wel, dat iets wat op zich wachtte, omdat ik het eigenlijk op dat moment een beetje had opgegeven. Je kreeg dan ook altijd een datum mee waarop dat je bloed mag laten trekken om dan dat telefoontje te krijgen. En ik had dat niet gedaan. Ik dacht, laat mij gerust. Ik ga het niet meer gaan doen. Maar dan dacht ik, ik kan ook niet zonder dat ik iets weet hier blijven. Dus dan zo'n paar dagen na die deadline van die bloedtest, dacht ik van, weet je, ik ga gewoon een zwangerschapstest doen. 'S morgens voor de klasseraden op school. Die test terug gedaan. Goh, Vincent, draai maar om. Ik ga het niet doen. En dan plots stonden daar toch 2 lijntjes. Dus dat was waanzin. Ja.
1: Durfde je het vieren?
0: Heel moeilijk. Ja, zelfs nu nog. Het is echt een zeer actieve baby. Maar toch ben ik nog ieder toiletbezoek bang van, ik ga daar bloed zien, er gaat iets zijn. Het is een heel gekke manier om na zo'n traject, direct ook in een zwangerschap, er zit geen rustpunt tussen. Mm-hmm. Je hebt maanden en jaren van spuitjes zetten en veel onderzoeken. Maar plots zo die zwangerschapsklachten, eigenlijk is dat wel veel voor een lichaam. Mentaal, fysiek. Dus ik denk heel cliché dat ik vooral heel opgelucht ga zijn. Als het is een zusje voor Irene als ze in mijn armen ligt.
1: Ja, en dat is voor augustus.
0: Augustus.
1: Goed gepland, zeggen mensen dan.
0: Ja, goed gemikt. Ja. Een zomerbabytje. En dan denk ik, goh, dat mikken was toch zo. Het verliep toch wel wat anders. Ja.
1: Dat is niet voor iedereen natuurlijk, hè?
0: Nee.
1: Dat ze het kunnen plannen.
0: Nee.
1: Zeker niet als je in zo'n traject
0: belandt. Absoluut niet.

0: Prachtig nummer is dit. Only Sun Can Kill What's Sad van Vincent Comans. Komt uit zijn tweede album, Dark Dog. Goeie muzikant, hè?
1: Ja, ook wel.
0: Zilverhandman.
1: Niet enkel omdat het mijn partner is, maar het is inderdaad, het is een hele, hele mooie plaat geworden.
0: Mm-hmm.
1: Het nummer dat we net hoorden gaat over het wachten op het telefoontje van mijn papa, die op overlijden stond. En gaat zo officieel, wordt het gereleased op 6 juni, omdat dat de verjaardag is van mijn papa. En als ik er nu naar luister, doet het mij. Het gaat ook zo over de muren komen op u af in afwachting van dat telefoontje. Heel vergelijkbaar met wat we daarnet zeiden. Het is eigenlijk. Zo, dat telefoontje is toch zo een rode draad een beetje in ons leven. Als ik nu een gemiste oproep heb van iemand dat ik goed ken, dan gaan alle alarmsignalen bij mij af.
0: Maar kon je er niet bij zijn op dat moment? Bij de dood van je papa? Jullie zaten te wachten op een telefoontje.
1: Ja. En dan gingen we altijd gaan wandelen. In onze buurt. Als ik er niet was in het ziekenhuis. Dan gingen we zo in de zon gaan wandelen. En dan was het inderdaad wachten op dat telefoontje. Daar gaat dat nummer over. En ja.
0: Jullie zijn al een half leven samen?
1: Ja, we zijn echt al heel lang samen, ja.
0: En al veel lief en leed met elkaar gedeeld.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En wat je zo net zei, de dood van je zus is ook bij jouw partner hard binnengekomen.
1: Ja, ja.
0: Wat gebeurde er toen bij hem?
1: Ik denk dat het voor hem heel confronterend was om iemand die even oud was als hem, zo jong te zien sterven. Dat heeft hem zo een grote trigger gegeven over sterfelijkheid, over ziek zijn. En dat is echt zo in zijn lijf, in zijn hoofd gekropen. Heel veel angst- en paniekaanvallen gehad in die periode. We hebben ons daar echt zo heel hard samen door moeten worstelen. En dat is nog altijd soms, steekt dat de kop op. In periodes van veel stress gaat hij nog heel snel bang zijn over dat soort ziektes. Kan hem heel hard triggeren. Maar gelukkig ook dankzij therapie heel veel tools om daarmee om te gaan. Maar dat was wel echt een pittige periode. Maar ik ben wel echt heel blij dat dat voor ons nooit een reden is geweest om, laat het hier dan maar bij, dit wordt niets. Ze hebben altijd zo hard gewerkt, los van elkaar, met elkaar. En ik ben daar heel, heel blij om. Ik zou het leven met niemand anders kunnen doen dan met hem.
0: En die angst- en paniekaanvallen, is dat ook voor jou herkenbaar?
1: Ja, zeker. De rouw om mijn papa en mijn zus hebben zich daar heel hard op vastgezet. En op den duur wordt dat ook zoiets, bijna iets veiligs eigenlijk. Een paniekaanval, omdat je weet dat dat opgelost kan worden. En dat het is zo'n beetje je verdriet verpakken in iets anders. Dan krijg je zorg over de paniekaanval en niet over hetgeen dat eigenlijk achterliggend speelt. En dan wordt dat een beetje gevaarlijk. Als dat echt zo je veilige optie wordt om uw verdriet in te uiten, ja, dan moet er iets gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar gelukkig zijn er wel echt heel veel tools om daar weer uit te geraken.
0: Zoals?
1: Heel simpele dingen. Eentje dat ik echt nog heel vaak gebruik, is zo dingen opsommen. 5 dingen dat ik hoor, dat ik voel en dat ik zie. En dan 4, 3, 2, 1. En dan plots zit je weer helemaal in je omgeving. Zijn je niet meer zo gefocust op, ik ben geen adem aan het halen. En dat is zo een kleintje dat ik echt nog af en toe gebruik ook. Ja.
0: Mm. Je kan lief delen met elkaar, maar leed ook. En dat hebben jullie gedaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Hoe deel je leed met elkaar?
1: Ik ben heel dankbaar dat we allebei ook onze creatieve outlet of zo hebben.
0: Hij als muzikant en jij als
1: inderdaad.
0: Dichter.
1: En dat is ook heel mooi, omdat die elkaar soms ook kruisen. We schrijven over dezelfde thema's, maar met een andere uiting daarvan. En we zijn ook elkaars eerste publiek altijd. En dat maakt van zwaardere thema's ook iets esthetisch mooi of zo. als ik het moeilijk vind om over iets te praten, maar ik heb er een gedicht over, dan is dat makkelijk om mee te zeggen, van zal je een keer luisteren, ik heb een gedicht af. En als een opener om het er even over te hebben. Maar het zorgt er echt voor dat wij heel open zijn naar elkaar. We voelen elkaar heel goed aan. We proberen dat ook mee te geven met Irene. Van verdrietig zijn is niet erg. Boos zijn is niet erg. Laat u nooit zeggen dat je te boos bent. Het kan lastig zijn, want ze is vaak een keer boos. Maar ik denk wel dat we door al die bagage wel daar onze voelsprieten meer voor uit hebben of zo.
0: Irene, laten we het daar nog even over hebben. Ja. Dat kleine meisje van 5. Hoe hebben jullie haar geboorte ervaren?
1: Oh, dat was het los van alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, heb ik dan denk ik het angstigste kwartier van mijn leven doorstaan. Ik vond het al heel gek dat na het verlies van mijn papa en mijn zus, dat ik zwanger was. Ik vond dat leven dat in mijn buik aan het groeien was, ik vond dat iets heel kwetsbaar, iets heel broos. Maar Irene is geboren met stoelgang in haar longetjes. Ze moet de laatste uren wat in paniek geweest zijn in mijn buik. En spoedkeizersnede, zij kwam ter wereld. Er gebeurde niet veel. Het enige dat gebeurde was, zij werd aan de kant gelegd. Er kwam een medisch team bij en haar longetjes werden leeggepompt. En niemand zei mij iets. En ik weet nog dat ik daar echt zo luid heb zitten roepen van, waarom zegt niemand mij iets? Iemand moet mij iets zeggen. En ik zat toen al in mijn hoofd met, ik ga hier naar buiten zonder baby. Het is gedaan. Gelukkig niet. Gelukkig kon ze nu heel luid wenen en roepen. Maar al die belangrijke dingen in je leven beleef je toch met die afdruk van wat er daarvoor is gebeurd. En er is zo geen tussenweg niet meer. Ik kon op dat moment niet denken van oké, er is een dokter bij, komt alles goed. Er is geen tussenweg meer. Ik denk mijn kindje gaat dood en dit is het. En ik weet niet of dat iets is dat ooit nog gaat beteren of niet. Dat valt nog af te wachten. Maar dat was een heel, heel eng moment. Maar sinds dan draag ik ze heel dichtbij.
0: Jij behoort volgens mensen tot de borstvoedingsmafia. Ja. Heeft dat er ook mee te maken?
1: Oh, ik heb daar ooit een column over geschreven. Ik kreeg daar inderdaad, ik heb heel lang borstvoeding gegeven. Totdat Irene 2 was en eigenlijk heel lang. Er zijn echt mensen die dat nog veel langer doen. En ik heb daar een tijdje echt heel veel commentaar op gekregen. Maar dat is inderdaad wel denk ik iets ook dat ervoor zorgde dat ik mijn kindje heel dicht bij mij kon houden. Ik vond dat toen heel, heel belangrijk. Ik wou alles doen dat in mijn macht lag om heel verbonden te zijn met mijn kindje. Om die het beste wat er was te geven. Maar daar kwam heel veel.
0: Waarom denk je?
1: Hetzelfde als zo met dat. Zo de opmerkingetjes over zo'n enig kind. Zo kwam dat sloop zo binnen van, nog altijd. Maar gaat dan bijna stoppen waarschijnlijk. Er was dat aan een paar mensen dat ik op het einde had gezegd dat ik gestopt was, maar totaal nog niet. Omdat ik het een beetje beu was om mezelf steeds te verantwoorden. Geen idee waar dat het neerkijken op borstvoeding soms vandaan komt.
0: Gaat je volgende kindje ook heel lang borstvoeding
1: krijgen? Ik hoop dat ik het zelf direct kan afleggen. Ja.

0: Always on My Mind van Chris Staples, Silver Hanneman. Dat is ook alweer een gedicht dat binnenkomt, hè?
1: Ja, ja, en dat is ook zo'n plaat die bij ons soms weken kan opleggen. Op dezelfde, op de A-kant, waar dat dan nummer op staat. En daar kan ik helemaal mee leven, ja.
0: Wat raakt jou in dit nummer?
1: Vooral de sfeer dat het met zich meebrengt. Zo die piano. Ik word rap aangetast door zo'n grijze dag. Dat kan zo rap op mijn gemoed. En dat is soms een beetje angstopwekkend bij mij. Maar als ik dan zo dit nummer hoor, dan kan ik in alles weer zo het mooie zien. Van een grijze dag is ook leuk. Even een dag binnen. Ja, dat doet dat nummer met mij. Ja.
0: Verdriet en rouw, dat gaat nooit over, hè? Het enige wat het kan doen is evolueren. Met je meewandelen.
1: Ja.
0: Zie jij dat ook zo?
1: Ja, zeker. Af en toe een andere vorm aannemen. Ik vind dat heel belangrijk om daar op die manier naar te kijken. Ik vind dat echt moeilijk om je eigen rouwproces vorm te geven. Zonder dat er daar ook zo'n soort van schaamte bij komt kijken, omdat we zo lang hebben geloofd in die 5 fases van rouw. En als die 5e fase erop zit, dan zijn we er. En ik heb heel lang zo'n beetje een oordeel gehad over zo die fases, maar ik moet wel toegeven, als dat soms werkt voor mensen, om dat op die manier te bekijken, moet je daar eigenlijk ook de ruimte voor geven. Maar dat is totaal niet hoe dat er bij mij uitziet. Deze sterfdag van mijn papa en mijn zus waren veel zwaarder dan het jaar ervoor, want nu komt er weer een nieuw kindje bij, weer iemand die zij niet gaan kennen. Dat triggert weer heel veel meer. Dus het is echt zo een iets dat inderdaad met je meewandelt. En die af en toe is dat iets groter waar je een handje aan heeft. En af en toe is dat iets kleiner waar je af en toe naar terugkijkt.
0: En is het ook iets dat heel onverwacht terug naar boven kan komen? Dat je zelfs schrikt dat iets jou zo kan raken en dat je terug wordt gecatapulteerd naar het moment van het verlies?
1: Ja, ik heb dat heel, heel vaak eigenlijk zelfs. Dat er zo dat ik merk van, oei, ik ben precies zo weer wat aan het rouwen. Ik heb wat meer verdriet en er veel meer mee bezig. En dan moet je zo er even over nadenken van waar komt dit? En dan kan dat bijvoorbeeld zijn dat iemand een uitspraak heeft gedaan. Of er is iets opnieuw gepasseerd, heeft iets gelezen in een boek. En op het moment zelf komt het zo niet over. Maar dan zo'n paar dagen daarna besef je van, oh, dat heeft toch zo wat meer met mij gedaan dan dat ik mij had ingebeeld. En dat mag perfect bestaan. In het begin had ik dan zoiets van, het is te laat. Het is al 3 jaar geleden, ik moet nu niet meer. Maar eigenlijk mag ik, wanneer dan ook in mijn leven, daar nog een keer evenveel verdriet over hebben.
0: Het woord aanvaarding vind jij heel moeilijk, hè?
1: Ja, ik vind dat, voor mij was dat heel lang. Het aanvaarden was het definitief afsluiten. Terwijl dat natuurlijk totaal zo niet werd. Je kunt het aanvaarden dat mijn papa en mijn zus nooit meer terugkomen. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat ik hen vergeet en dat het voor mij opgelost is en dat het afgesloten is. Ja. Maar dat is iets waar ik wel echt nog zelf op zoek naar ben, aan het sleutelen aan ben. En dat mag eigenlijk ook gewoon.
0: En hoe zit het met herinneringen? Want van jouw papa is het nu 13 jaar geleden. Ja. Jouw zus 10 jaar geleden. Hoe bewaar je herinneringen die toch vervagen? Hoe doe je dat?
1: Ik ben daarom dankbaar dat ik schrijf. Omdat ik soms het gevoel heb dat ik met mijn poëzie hen beter kan bewaren dan foto's kunnen op een of andere manier verdwijnen. Dat zijn zo vergankelijke dingen. Ik ben ook niet iemand die zo heel vasthoudt aan bijvoorbeeld het as. Het beetje as dat ik nog heb van mijn zus of mijn papa. Ik ben vooral dankbaar dat ik het kan verwoorden in wat ik schrijf soms. En dat is voor mij soms belangrijker dan de fysieke dingen. En het leuke aan een kindje hebben is ook dat plots zo de positieve dingen weer de bovenhand nemen. Ik praat over haar opa muziek en over tante Lien. Maar zij stelt mij zo'n leuke vragen. Wat speel jij vroeger met jouw zus? Maar dat waren niet meer de dingen waar ik over nadacht. Als ik nadacht over mijn zus, was dat verdriet. Het is niet eerder dat ik mijn zus niet meer heb. Wat zou ze nu doen? Hoeveel kindjes zou ze hebben? Maar zij brengt mij terug naar dat speelse, dat zachte. Ach ja, ik speelde buiten. Ik klom in bomen met tante Lien. Ik ben daar zo dankbaar voor dat zij daar zo'n soort van zachte lichtheid weer rondbrengt of zo.
0: En zij zorgt er misschien ook voor dat je hen terug een beeld geeft. Dat ze terug in jullie leven zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. En dat gebeurt op een heel mooie manier, vind ik wel. Ja.
0: Kan je rouwen en gelukkig zijn tegelijkertijd?
1: Daar ben ik heel hard naar op zoek gegaan. Zeker wel. Maar bij mij ging dat heel hard gepaard met een schuldgevoel. Daarom dat ik het ook nog tot op vandaag altijd moeilijk vind om de dingen te vieren. Vroeger daarnet, ik denk dat ging over de tweede zwangerschap. Van heb je dat al gevierd? Waarschijnlijk niet. Omdat in mijn achterhoofd speelt nog altijd zo een beetje het... Ik ben heel loyaal nog naar mijn papa en mijn zus. Ik moet ook niet te gelukkig zijn, want zij zijn er niet meer. Zij kregen de kans niet meer om iets mee te maken. Ik vind dat moeilijk, maar ik denk wel dat ik daar ga geraken. Maar dat gaat wel echt gepaard met een schuldgevoel. Mm-hmm. Ja.
0: En helpt nieuw leven om dat verdriet te dragen?
1: Ja, ik zeg niet dat de oplossing is van ga dan maar voor een kindje om je rouw op te lossen. Maar bij mij, ik heb echt ontdekt dat het de dood op een positieve manier binnenbrengt bij ons. Dus ik was daar heel bang voor. Ik dacht van, goh, moet ik mijn kindje bezwaren met mijn rouw? Ze is nog zo klein, maar het is ook haar opa en het is ook haar tante. Dus ik wil haar dat ook niet ontnemen. Maar op dit moment gaat het meer over zo de positieve dingen. Maar op een sterfdag kwam ze ook thuis van school. En ze zei, ik heb het gezegd tegen mijn vriendje dat ik eigenlijk ook verdrietig ben vandaag. En ik vind dat mooi dat ze dat kan. Ik vroeg van, hebben ze geluisterd naar jou? Ja, vond je dat leuk dat mensen luisterden omdat je verdrietig was? Ja, dat was heel leuk. Maar dan zegt hij daarna, maar die en die, die waren in hun neus aan het peuteren. En dan denk ik, oh, dat is zo mooi dat zij zoiets zwaars nog bij zoiets lichts kan plaatsen. En daar ben ik haar heel dankbaar voor.

0: My Heroics, part 1 van Absent Minded met zanger Bert Ostien. En daarmee hebben we nog lang niet alle Kortrijksanen gehad. Hè?
1: Nee, zie wel.
0: Er zijn er nog heel veel. Maar je hebt in ieder geval heel erg goed je best gedaan. Waarom wou je dit nummer laten horen?
1: Dat is echt zo een herinnering aan zo een van mijn eerste concerten met een vriendin. Ik denk dat ik toen in het vierde of vijfde middelbaar zat. En die traden op in Kortrijk. Mijn papa heeft ons gevoerd. Maar dat voelde echt alsof ik naar Worst Nationaal in Brussel gevoerd werd. Terwijl het al 20 minuutjes van mijn huis was. We werden daar ook alleen gelaten. Dat was de eerste echte optreden dat ik alleen heb beleefd. Ik was al met een tand kwijt. Dus die bassen van de muziek, dat zinderde daar de hele tijd. Dus ik heb de hele tijd tandpijn gehad. Maar toch had ik zo het gevoel van, kijk mij hier met een vriendin een optreden bekeken. Dus dat brengt wel altijd die herinnering terug.
0: Ben jij een goede vriendin?
1: Ik probeer een goede vriendin te zijn. Ik ben een zorgende vriendin, denk ik. Maar in het verleden ben ik ook wel echt wel geen zo'n goede vriend geweest. Als in, ik ga mij heel rap vastklampen aan een vriendschap. En dat kan zeker verstikkend werken. Dat zal zeker te maken hebben met ook het verlies dat er al geweest is. Ik ben er altijd heel bewust van dat kan nog een keer gebeuren. Mensen kunnen weggaan en ik wil dat niet. Dus dat is iets dat ik echt in de jaren heb moeten leren van. Niet, je hebt meer dan één goede vriend nodig. En vriendschappen kunnen ook andere functies hebben. Er zijn vrienden waarmee dat leuk is om een terrasje te doen. Er zijn vrienden die er zijn als je in het midden van de nacht er nood aan hebt van alsjeblieft kom af, ik moet met iemand praten en dat is oké. Ik zocht altijd alles bij die ene persoon. Maar dat is niet gezond. En dat is wel een beetje iets waar ik mezelf in moet oefenen. Of
0: een beetje moeilijk om voor te zorgen, is het dat?
1: Ook, ja. Ja.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven? Je bent 35 nu, hè?
1: Ja. Als er zoiets is dat ik zo artistiek nog zou willen, dan is het een toneelstuk schrijven.
0: Ja?
1: Dat is zo iets dat mij zo toch aantrekt om zo'n tekst zo echt zo naar het podium te brengen. Niet door mezelf. Ik heb onlangs een kinderboek uitgebracht. En daar, ja, de laatste maanden heb ik zo soms in mijn hoofd van, het zou wel leuk zijn om daar iets van te maken dat op het podium misschien kan leven. Maar ik heb daar totaal geen ervaring in. Maar wie weet.
0: Naar Parijs verhuizen, zou je dat nog willen?
1: Vroeg mij dat 10 jaar geleden en ik zei direct ja. Nu lijkt me dat al ietsje vermoeiender om te doen. Maar het blijft wel echt de stad waar ik echt mijn hart ben verloren. Ik ben daar zo graag. Maar ik ben nu wel echt te verknocht aan de plaats waar ik woon, ons huis, de veiligheid die dat biedt. We hebben ook zo'n straat met buren waar je zo echt terecht kunt bij elkaar. Dat is een heel leuk straatfeest.
0: Jullie hebben zelfs een soort WhatsApp-groep, klopt dat?
1: Ajuin.
0: Ajuin.
1: Ja, hij heet Ajuin omdat hij ooit gestart is met iemand die een ajuin nodig had. En dat is echt zo de straat-WhatsApp-groep. En als je even iets nodig hebt of je zijn pakje kwijt, dan wordt dat daarin gepost. Zijn er feestdagen, dan post mij daarin van, u vullen is niet buiten zet. Nee. Dus dat is, ja, het is een hele leuke straat. Ja.
0: Welke boodschap zou je nog willen meegeven?
1: Het twee misschien. De hele cliché boodschap. Wees lief voor elkaar. Het doet zoveel. Zoals ik daarnet zei. Geef die ajuin aan uw buren. Ook al heb je een slechte dag. Ga er die mensen zo blij mee maken. En blijf lezen. Vergeet het lezen alsjeblieft niet. Mm-hmm.
0: Van dat tweede heb ik niet meteen een nummer klaarstaan, maar wel Nice to Each Other kan ik wel vertalen. De Britse zangeres Olivia Dean heeft het er ook over. Ja, een nummer dat jij heel graag hoort.
1: Ja.
0: Maar je hebt ze niet live zien optreden.
1: Nee, met pijn in het hart. Steengoeie zangeres. Prachtige plaat ook. Mm-hmm. Ja, maar niet live gezien.
0: We gaan het hier gewoon laten horen.
1: Dankjewel.

0: Olivia Dean, 26 is ze. En nu al een wereldster. En zo'n eenvoudige boodschap. Hè? Nice to each other. We zullen het onthouden. Silver Hanneman, dank je wel voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: En blijf schrijven.
1: Hè? Zal ik doen.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren.